0: Nowak is behandeld. De student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij gestorven. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. Het is ook moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
1: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
0: Dinsdag zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. De betrokken agenten zijn niet geschorst. En als u nog een uitdaging zoekt voor deze zomer, dan heb ik nog een wereldrecord. De Pool Matthäus Malina heeft zijn eigen record onder water zwemmen nog wat scherper gezet. Hij is de eerste mens die in één keer ademen, zonder vinnen, een afstand van meer dan 250 meter gezwommen heeft. 252 om precies te zijn. Op de kampioenschappen in Budapest ging de overwinning bij de vrouwen naar de Hongaarse Sofia Torokcsik. Zij zwom in één ademteug 207 meter onder water. Waar wacht u nog op? Het weer, vannacht opklaringen afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger, maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Hongarije gaat zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch erg belangrijk. Een toetreding kan jarenlang duren. Maar dat Hongarije er nu toch mee instemt, is dus een belangrijke stap, zegt Stefan Bos in Boedapest.
3: Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd, wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu is er echt een opening die voor Oekraïne heel historisch is, want het kan betekenen dat het door oorlog geteisterde land in elk geval richting Europa gaat. En dat is iets waar Kiev heel blij mee is.
2: De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de toetredingsprocedure altijd gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar gaat wel akkoord als er betere rechten komen voor de Hongaarse minderheid in buurland Oekraïne. Noord-Korea gaat zijn kernwapencapaciteit versneld uitbreiden. Dat heeft leider Kim Jong-un gezegd bij een bezoek aan een nieuwe fabriek voor de productie van nucleair materiaal. Volgens het staatspersagentschap is de productie van militair nucleair materiaal de voorbije 5 jaar al meer dan verdubbeld. Noord-Korea beschikt naar schatting over enkele tientallen kernkoppen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit de oorlog tegen Iran. Maar het besluit heeft vooral een symbolische waarde, zegt Thomas de Grave in Washington.
4: Ja, het is heel opvallend dat het Huis van Afgevaardigden hierin gaat tegen president Trump. Dat is zeldzaam geworden in deze ambtstermijn. De Republikeinen hebben natuurlijk de meerderheid in het huis, maar hier hebben 4 Republikeinen meegestemd met de Democraten en dus werd deze resolutie goedgekeurd. Nu, het is op dit moment meer een symbolische beslissing, want om van kracht te worden moeten nog enkele procedurele hordes genomen worden. En zelfs als die genomen worden, dan kan Donald Trump nog steeds zijn veto stellen. Maar het is in ieder geval een teken van hoe onpopulair deze oorlog is, zelfs binnen de Republikeinse partij.
2: De optredens van de omstreden Amerikaanse rapper Ye komen komende zaterdag en maandag in Arnhem in Nederland mogen doorgaan. Dat heeft een rechter in kort geding beslist. Het Centraal Joodse Overleg wil dat Ye, vroeger bekend als Kanye West, het land wordt uitgestuurd omdat hij meermaals antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan. De rechter gaat daar niet in mee en ziet geen gevaar voor de openbare orde. Ye verklaarde zelf dat zijn hersens beschadigd zijn na een zwaar auto-ongeval in 2002 en dat hij daarom soms vreemde uitspraken doet. Vannacht opklaringen, afgewisseld met buien en tot 15 graden. De dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag, temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig weer, zondag droger, maar de maxima blijven hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
0: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.

0: de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Wit-wit?
4: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Radio 1 Live.

0: Dante, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Een goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Het staakt het vuren gaat in als Hezbollah volledig stopt met schieten en zijn strijders terugtrekt uit het gebied ten zuiden van de Litani-rivier. Er zijn ook zogenaamde proefzones afgebakend waar het Libanese leger de volledige controle zal overnemen. In de week van 22 juni wordt er dan verder onderhandeld voor een ruimer akkoord. Gisteravond zijn er nog wel wederzijdse aanvallen geweest. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht gehaald heeft. En bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn 9 mensen omgekomen, daarbij ook 2 hulpverleners in een ambulance. Hongarije gaat zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen met Kiev van start gaan. Dat is vooral symbolisch belangrijk en een eerste stap, want een toetreding kan jaren duren. Premier Magyar stelde als voorwaarde dat er betere rechten moeten komen voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En Kiev gaat daarmee akkoord, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Volgens de Hongaarse premier heeft Oekraïne toegezegd het gebruik van de Hongaarse taal uit te breiden in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbare leven en de politiek. Ook zouden de Hongaarstalige scholen extra bescherming krijgen en mogen nationale symbolen zoals de Hongaarse vlag en het volkslied vrij worden gebruikt. Het betekent voor Oekraïne een heel belangrijk signaal, want onder de voormalige premier Viktor Orbán werd duidelijk gezegd: wij zijn tegen het lidmaatschap van Oekraïne. En nu, onder de nieuwe premier, is er echt een opening en dat hebben we nog nooit gehoord.
1: En dat is ook goed nieuws voor Moldavië, dat ook lid wil worden van de EU. Beide dossiers zijn aan elkaar gekoppeld. Onveilig voedsel doodt elk jaar 1,5 miljoen mensen wereldwijd. En 1/3 van die overlijdens zijn jonge kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Voedsel kan gevaarlijk zijn door schadelijke bacteriën, virussen of parasieten. En zo kan het meer dan 200 ziektes veroorzaken, van diarree tot kanker en hartziekten. Maar de meeste overlijdens zijn toch te wijten aan de aanwezigheid van chemische stoffen zoals lood en arsen. De productie bij Volvo Cars Gent blijft voorlopig stil liggen door de staking bij toeleverancier Plasman. Die levert 180 onderdelen aan de autofabriek, zoals bumpers. Een nieuwe verzoeningspoging tussen vakbonden en directie bij Plasman heeft niets opgeleverd. De eindassemblage bij Volvo Cars Gent ligt al sinds dinsdagavond stil. Met komende ochtend erbij zijn er al 5 ploegen uitgevallen. Zowat 4.500 arbeiders worden op economische werkloosheid geplaatst. Het weer, de dag wordt wisselvallig en winderig met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Temperaturen tot 19 graden. Vrijdag en zaterdag nog wisselvallig, zondag droger, maar de maxima blijven wel hangen rond 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: Mai di si faceva slack.
1: Ja,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar, ons kaartwerk is niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RESIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, komt weer aan. En als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo. En daardoor ligt de productie bij Volvo voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman, waar onder meer bumpers worden gemaakt, wordt sinds dinsdag al gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd. De staking blijft daar dus voortduren. Met gevolgen voor de Volvo-fabriek. Daar zitten zo'n 4.500 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Er zijn een aantal voorwaarden voor het akkoord vastgelegd. En over 2 weken moet er dan verder worden onderhandeld over een permanenter staakt het vuren. Gisteravond zijn er wel nog aanvallen geweest in de 2 richtingen. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht heeft gehaald. En bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen om het leven gekomen. Daarbij ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen. Het hoofd van de politie van het Britse Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was van een mesaanval en niet veel later is hij overleden. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt. En het is moeilijk om ze te bekijken, zegt de politiechef.
3: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch. And I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
2: Gisteren zijn heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. In het tennis kennen we de halve finalisten bij de mannen op Roland Garros in Parijs. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste kunnen plaatsen voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. En in de 2e halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Vandaag wisselvallig weer met kans op onweersbuien, vooral na de middag. Het wordt tot 19 graden. Ook morgen en zaterdag wisselvallig weer. Zondag wat droger bij zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
4: Maar het nieuws van de dag, dat is toch dat ijsman Ötzi, dat die een brood heeft gemaakt. Ötzi, u kent hem nog, die 5300 jaar oude man die ze begin jaren 90 gevonden hebben in het ijs van de Alpen. Zijn lichaam wordt vandaag de dag nog altijd door de wetenschap onderzocht. En zo vonden ze onlangs in zijn huid en ingewanden gist. Gist in winterslaap uiteraard, al die jaren in het ijs. En nu zijn er een paar monsters van die gist voorzichtig ontdooid om te zien of er nog leven in zit. En kijk, die gist begon zich te vermenigvuldigen. Begon te gisten, als het ware. Maar wie gist zegt, zegt brood. En dus maakten de onderzoekers een zuurdecemstarter en bakten ze een brood met de 5000 jaar oude gist. Ötzi brood. En het schijnt nog lekker te zijn ook. De volgende stap is nu Ötzi bier. Gaan ze echt maken, maar moet er ook Ötzi kaas komen? Van zijn teenschimmel bijvoorbeeld? Denk het niet.
0: Het is woensdag 3 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
4: De echte camembert die heeft het flink lastig. Egels ook, die zijn over 50 jaar uitgestorven als er niet snel iets verandert. We zoeken een woord voor mensen die met de trein meestappen in het station. U kent ze wel. En waarom heeft mijn kind nooit kou? Vraag het aan Gilles. Nieuwe feiten, aflevering 2998. Goedemiddag.

0: Slecht nieuws voor de liefhebbers van de echte camembert, want die is moeilijker en moeilijker te vinden. Zo blijkt. Jolien de Bouw, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Jolien, je bent onze vrouw in Frankrijk en je bent net terug uit camembert.
1: Ja, klopt.
0: Je hebt geen reis gemaakt naar de kaas, maar naar het dorp van de kaas.
1: Ja, en dat is een heel klein dorpje. Echt in het diepe hart van Normandië. Tussen de velden. En er staan een paar huizen. Een paar, iets van 100 inwoners daar. En verder eigenlijk niet veel te beleven.
0: En daar zitten de echte camembertmakers.
1: Wel niet alleen daar, want daar zitten ook de hele grote kaasmakers daar rond het dorp. Want in het dorp zelf is er nog maar één, als je het dan zo wilt zeggen, echte camembertmaker. Dus die het nog op de oude manier doet. Vroeger waren dat allemaal kleine boerderijtjes waar ze dan die camembert met de hand maakten. En dat is nu al lang niet meer het geval.
0: Ja, maar die echte, die ik dan echt noem, die dus echt met dat echt geproefd?
1: Ik heb het verschil, ja, sowieso een echte
0: rauwmelkse. Ik hoor het.
1: Nee, ik hou ervan. Ik ben zot van alle kazen en camembert. Ja. Ongelooflijk lekker. En gewoon, maar dat heb je bij alle kazen. Je proeft wel het verschil tussen een industriële kaas en eentje die dan met de hand gemaakt is en waar echt nog de tijd zijn werk heeft mogen doen.
0: Ja. En is
1: veel
0: dat dan
1: sterker,
0: een sterkere smaak, juist?
1: Ja.
0: Sterker.
1: Ja.
0: Maar toch geen ammoniak, hè?
1: Nee, het is natuurlijk, ja, die geur, dat vertaalt zich ook in de smaak. Het is een redelijk aanslag op je smaakpalet.
0: Okay.
1: En dat is met die hele grote industriële kazen, daar is de smaak een beetje van afgevlakt. En dat is een van de grote problemen ook. Onze smaken zijn heel hard aan het veranderen. En tegenwoordig hebben mensen liever mildere smaken. Dat moet niet meer te zwaar zijn. Hetzelfde zien we ook in de wijn. Hè. Welke wijnen hebben de grootste problemen? Dat zijn die zware Bordeaux. Wijnen. We hebben liever iets zachter nu. En dat is ook heel pijnlijk geweest dan voor de camembertmakers en de echte liefhebbers van die stevige Franse kazen. Is dat mozzarella, toch een redelijk, ik zal het maar zeggen, een smaakloze kaas. Die wordt nu meer verkocht dan camembert in Frankrijk. En dat was natuurlijk heel pijnlijk. En daarom zijn ze ook enorm beginnen werken op het imago van die camembert. Want het grote probleem is eigenlijk vooral dat jongeren die kaas ook niet meer willen eten.
0: Dus er is minder vraag naar de echte camembert. Maar is er ook er was ook een probleem met de schimmels.
1: Ja. Klopt, de Penicillium camemberti. En dat is echt de schimmel die dus maakt dat die camembert wordt. Die zou volgens onderzoekers, Franse onderzoekers, aan het uitsterven zijn. En dat is omdat we eigenlijk die kaas zo steriel zijn beginnen maken. En die moeten er nu allemaal hetzelfde uitzien. Die moeten allemaal heel mooi wit zijn. Dat korstje moet mooi vlak zijn. Dus ze zijn daarvoor één witte soort van die schimmel beginnen gebruiken. En alleen nog die gebruiken. Waardoor dat nu de biodiversiteit ook in die kaas enorm gezakt is. En die schimmel die kan zich nog maar moeilijk voortplanten. Want je weet dat kaas, dat is natuurlijk bij uitstek iets heel levend. En als je dat te hard gaat beïnvloeden, dan komt dat onder druk te staan. En dat is nu ook een beetje het probleem, zeggen die onderzoekers. Dat is dat die schimmel aan het uitsterven is. En dat zou problematisch zijn natuurlijk voor de camembert. Maar ook Roquefort bijvoorbeeld. En ik heb mij ook laten vertellen dus dat camembert vroeger veel andere kleuren had. Dat kon een beetje groen zijn, een beetje bruin, wat oranje. Dat was heel normaal. Maar nu, als wij een camembert zouden openen, dat doosje, en die heeft alle kleuren van de regenboog, wij zouden er niet meer van eten. Dus de consument wil dat niet meer. En daar zijn de producenten dan op beginnen werken om dat dus niet meer te hebben. Dat moet nu dat mooi wit kaasje zijn. Maar zo brengen ze eigenlijk hun eigen kaas in gevaar.
0: Juist. Want die schimmel is eigenlijk aan incest ten onder gegaan. Als ik het zo kort door de bocht kan uitleggen. En ook die traditionele artisanale kaasmakers, die zijn afhankelijk van die schimmelkwekers.
1: Ja, zeker. Hè. Die hebben dat nodig om dus die goede kaas te kunnen maken. Maar wij willen dat niet meer.
0: Dat is heel erg jammer. Maar, en die paar boerderijen daar in Camembert en daar in de buurt, die het toch nog op de oude manier doen, kunnen die overleven?
1: Wel, Je hebt dus eigenlijk, want het is complex, hè? Je hebt drie soorten camembert. Je hebt camembert en dat kan je eigenlijk overal ter wereld maken. Dat is niet beschermd. Dat moet zelfs niet uit Normandië komen. Ik wist ook niet. Ik heb daar doosjes gezien van Russische camembert, van Deense camembert, Engelse camembert. Dus dat mag werkelijk van overal komen. Dus de naam camembert zelf is niet beschermd. Wat wel beschermd is, is de camembert de Normandie. Dus die hebben al een cahier de charge, maar dan heb je daarnaast ook nog de camembert Fermier. Dus dat is ook camembert de Normandie, dat is een AOP. Dus dat kan alleen maar uit Normandië komen, moet met die rauwe melk gemaakt worden. En dan die Fermier, is dat alles nog met de hand gebeurd. En dat de melk ook nog echt van de koeien van op die boerderij komt. Dus dat de boer eigenlijk alles van A tot Z zelf doet.
0: Dus Fermier moet erop staan en de Normandie moet erop staan. Ja, en dan heb je het echte spul.
1: Maar van die Fermier, dat zijn er nog maar vijf. Dus er zijn nog maar vijf boeren in heel Normandië die zelf nog alles doen. En dan zijn er 14 in totaal, dus met die fermiers bij, die de AOP, dus die de Normandische camembert maken, zijn ook nog maar met 14. En dus eigenlijk maar 1 op 10 camemberts die je gaat vinden in de winkel, is een echte Normandische camembert. En die andere, die kunnen van overal komen, wordt niet meer gemaakt met melk van die Normandische koeien. Dus met ook ja, productievere koeienrassen gooien ze daar melk bij. Ja. En dat is helemaal niet zo streng qua regels.
0: Just. Maar je hebt dus boerderijen bezocht die het echt nog op de oude manier doen. Hebben die het lastig of zijn dat hele gelukkige mensen?
1: Nee, die hebben het inderdaad lastig. Hè. Zeker sinds de oorlog in Oekraïne. De koopkracht is enorm gezakt. En dan de mensen, wat gaan die het eerst schrappen? Dat zijn van die luxe producten eigenlijk. Want als je in de supermarkt een camembert kan kopen voor 2 euro en een voor 4 euro, ja, tegenwoordig grijpt iedereen naar die van 2 euro. Zeker als je niet weet wat er juist achter dat prijsverschil zit. Dus zij hebben het daar heel moeilijk mee. Plus ook de grote merken, hè, de Président, de Cœur de Lion, die we allemaal in de supermarkt zien, die kunnen in heel grote hoeveelheden aan de supermarkten leveren, waardoor dat supermarkten die ook extra goedkoop gaan verkopen. Dus die hebben het heel moeilijk. Die fermiers hebben het iets minder moeilijk, want het is een heel harde stiel, hè, want ik heb daar een dagje mee gedraaid. Die mensen moeten heel veel werken. Ah, zelf kaas geschept ook, ja. Ik ben mee gaan helpen ook bij het melken. Dus ik heb van A tot Z meegewerkt aan die camembertjes. Ook geholpen bij het opeten. Maar die hebben eigenlijk een heel ander cliënteel. Hè. Hun kazen zijn nog net iets duurder. Maar hun cliënteel, ja, die komen echt wel bij hen om dat product te hebben. Die willen niet die industriële kazen van in de supermarkt. Ja. Dus die hebben het iets minder moeilijk, maar toch, de AOP Normandie, dat is een bedreigd kaasje.
0: Een bedreigd kaasje, daar moeten we toch dringend iets aan doen. Ik ga in elk geval op zoek, want ik wil hem echt wel eens proeven, zolang het nog kan. Jolien de Bouw.
1: Ja, en dan in de oven.
0: En dan in de oven.
1: Schitterend. Voilà. Honger?
0: Ik scheur. Jolien de Bouw, dankjewel. Nog een fijne dag.
1: Graag gedaan, smakelijk.

0: Bon voyage naar het land van de fromage. Heerlijke muziek die hoort bij een van de leukste films die je op dit moment kunt zien op Netflix. Je m'appelle Agneta, want het was dus ook een Zweedse vrouw die dit Frans zong, vandaar dat het ook zeer verstaanbaar was. Je m'appelle Agneta, over een vrouw, een Zweedse vrouw die helemaal vastzit in haar huwelijk en in haar werken, bijna 50 is. En één obsessie heeft, kaas, en ze gaat die kaasobsessie achterna. Na de Provence en wat er dan gebeurt, is een geweldige, heel grappige feel-good film die toch heel, heel mooi gemaakt is. Voilà, een gratis tip. De politie meldt een ongeval op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Iets voor Kontig. De linker- en de middenrijstrook zijn er versperd. En er ontstaat een file.
1: Het ontbreekwoord. Wouter de Pree gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
0: Woorden voor fenomenen die we maar al te goed kennen, maar die nog geen naam hebben. Goedemiddag, Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: En ook goedemiddag, Ruud Hendricks.
3: Ook goedemiddag, lieve.
0: De hoofdredacteur van Van Dalen, die ook zeer scherp zal toezien en het juiste woord zal kiezen.
4: Ja.
0: Uit de vele, vele inzendingen die we deze week gekregen hebben. En dat wordt dan misschien een woord zoals huicheljuichen. Ruud, weet je nog wat het is?
3: Ja,
0: huicheljuichen.
3: Ja, nog een van de mooiste vind ik.
0: Ja,
3: eigenlijk doen alsof je een cadeau leuk vindt, maar het eigenlijk niet leuk vindt.
0: Oh, wat een prachtig paar sokken. Net ja, wat ik nodig had.
3: Ja, ja, ja.
0: Stieke muizen, Wouter, wat is dat? Dat vind ik ook een hele mooie.
2: Ja, dat is als je ongemerkt wegglipt van een feestje zonder afscheid te nemen.
0: Zullen stieke muizen?
2: En ik vind dat jij dit een beetje aan het doen bent op dit moment, lieven. Want het is toch de 3000ste aflevering
0: van vandaag niet, feiten. Vandaag niet, morgen.
2: Morgen
0: nee, overmorgen. Was overmorgen. Vrijdag.
2: Ja,
0: ik heb het aangekomen, 2998.
2: Wauw, maar dan wat zijn mooi. Wij er niet. Hè? Mogen wij je alvast feliciteren. Dat is toch ongelooflijk. Bijna 3000 keer zitten we al. En jij blijft die frisheid houden. Ik vind het ongelooflijk.
0: Het is absoluut geen prestatie. Het is een voorrecht.
3: Ja.
0: Ik heb ervan genoten van elke seconde. En dat doe ik nog altijd.
3: Hoeveel jaar is dat dan al, lief?
0: 16. Maar volgens mij wijken wij nu af.
3: Ja, we wijken af.
0: We wijken af. Huicheljuichen.
2: Stiekemuizen.
0: Dat waren allemaal ontbreekwoorden. En we gaan er vandaag weer eentje maken. Wat was de opgave ook alweer vorige week? Ik heb mij vergist overigens in die 2000, in de opwinding van de bijna 3000 aflevering. Ik dacht dat we een woord zochten voor meestappen met de trein, maar we zochten iets anders.
2: Ja, we zoeken een woord voor een liedje dat maar in je hoofd blijft opduiken en je kunt maar niet op de titel komen. Je begint jezelf af te vragen of je het liedje misschien zelf hebt bedacht.
0: Ja, inderdaad. Een fenomeen dat we maar al te goed kennen en dat deed wel een belletje rinkelen bij de luisteraar.
2: Bij heel veel luisteraars, ja. En we moeten er echt iets aan doen, want er werd terecht gezegd van ja, als dit blijft duren, als zitten we met een groot liedverdriet.
0: Ja. Dat is al
2: een mooi woord. Ja,
0: ja, liedverdriet, ja. Prachtig.
2: Een denkdeuntje. Het nummer is steeds Ribbe de Beat. Dus het is
0: Ribbe de Beat.
2: Geen melodie, maar een melonie. Misschien is het zelfs een Plata Morgana.
0: Een Plata Morgana, dat vind ik ook al mooi. Ja.
2: Een doldeuntje. Een imaginairke misschien zelfs.
0: Een imaginairke. Oh.
2: Ja. Een sluimerdeun. Als we, ja, iemand zei het ligt op het puntje van mijn oorlel. Vond ik ook mooi.
3: Ja, eigenlijk is het wel een vorm van een tongpunter, hè?
0: Het is een soort tongpunter, ja, inderdaad.
2: Iemand stuurde in een songpunter.
0: Een songpunter.
2: Ja. Als het over specifieke muzieksoorten gaat, dan zouden we kunnen spreken over een mancomotet. Of een abandon chanson.
0: Oeh, la la.
2: Een tantalus nummer vond ik mooi.
0: Tantalus,
2: dat het zo'n kwelling,
0: kwelling
2: is.
0: Ja, ja.
2: Het ontglipt je steeds weer. Een kwijtwijsje of een bijsterwijsje vond ik ook heel mooi.
0: Ja, ja, ja.
2: Een tergdeun. Oh, zo'n mooi woord. Hè.
0: Een tergdeun.
2: Tergdeun. Ja. Het is gestolen door de melodief.
0: Melodief.
2: Ja, het is een raadplaat. en een limbo-liedje. Of je zit in een liedjeslimbo.
0: Juist. Ja. Allemaal inzendingen die jouw top 7 niet gehaald hebben.
2: Ja, ik heb nog één die op het randje van mijn top 7 zat. Dat is een kwellied of een kwelsong. Vond ik heel mooi, omdat de twee betekenissen van kwel zitten daarin. Want dat je pijn doet natuurlijk, maar ook kwel in de zin van een bron of een plek waar het water naar boven komt in het landschap.
0: Okay,
2: en dat melodietje, dat doet dat ook steeds weer. Dat komt ook steeds weer naar boven. Dus die vond ik ook heel mooi.
0: Okay. Ja. Maar goed.
2: Top 7, hè?
0: Juist. Ja,
2: een schemerschijf.
3: Oké. Okay.
0: Een schijf die schemert.
3: Een schijf die schemert. Weet je, bij mij roept dat eerder een gevoel op van zo van een rustgevende plaat aan het eind van de dag. Een schemer. Zo'n schijf die...
0: En ja.
2: Word je daar rustig van, lieve?
3: Orinoco Flow.
0: Orinoco Flow. Dat is een schemerschijf.
3: Ja, en dat roept bij mij een ander beeld op. Dat is natuurlijk een perfect gevormd woord. Maar weet je wat het misschien ook is bij mij? Zoiets, een schemer doet soms iets van... Ook vaak van, zoals een schaduwkabinet. Zo van dat... Daarnaast het echte bestaat. Maar
0: het wordt hem niet.
3: Het roept bij mij iets anders op. Maar
2: Nummer 2. Zullen het Irene moeten laten weten dat het niet schemerschijf wordt. Rudy Haaien, een dwaaldeun.
3: Een dwaaldeun?
0: Een deun die door je hoofd dwaalt.
3: Maar ik zat ook zo met een dwaalgedachte. Dat is zoiets wat helemaal niet klopt.
0: Juist, je dwaalt.
3: Je dwaalt zelf. Dus dat is het probleem met dat eerste element.
0: Hoe
3: interpreteer je het? Hè? Maar op zich, van, iets wat in je hoofd blijft ronddwalen.
0: Het is meer
3: maar
0: een verdwaaldeun. Oké, nummer 3.
2: Patrick Verkruijsen, Machtelt Ulens, onder andere. Een fantoomlied.
3: Dat zet mij een beetje op het verkeerde been. Want bijvoorbeeld een fantoomgeluid, dat is een geluid dat er niet echt is.
2: Mm-hmm.
3: En of fantoompijn, dat is ook pijn die je wel voelt, maar er is eigenlijk geen oorzaak.
0: Ja, mm-hmm. Dus je hoort een lied dat er niet is.
3: Eigenlijk niet. Is.
2: Okay,
3: maar
2: okay.
3: Klopt dat?
2: En spookt een fantoom ook niet?
3: Het spookt door je hoofd de hele tijd. Maar bij mij roept het toch iets anders op. Zo van,
0: iets dat eigenlijk niet bestaat.
3: Iets wat eigenlijk niet bestaat.
0: Dat niet
3: een
0: kan.
3: Fantoomplek hebben
0: een
3: wij
0: fantoomplek.
3: Ooit.
0: Juist, een fantoomplek is de plek die niet meer bestaat. Je ouderlijk huis dat is afgebroken bijvoorbeeld.
3: Juist.
0: Dus het klopt niet helemaal. Goed, we zijn streng vandaag. Nummer 4.
2: Ja, Jean-Sébastien Vincent.
0: Mooie
2: een
0: naam.
2: Een knaaglied.
0: Oh, een liedje dat knaagt.
3: Ja. Weet je, ik ga nu mezelf weer eens tegen. Ja. Dus het roept bij mij natuurlijk onmiddellijk klaaglied op. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, het is een soort spielerij. Maar ik vind het zo'n geslaagd
0: spielerij.
3: Een liedje, dat blijft knaagd. Dat zit zo van...
0: Ik heb een knaaglied.
3: Lied. Dat is toch mooi?
0: Ik weet, het is er, ik hoor het, ik weet niet wat het is.
3: En het blijft zo knagen van wat knaaglied. Is dat?
0: Perfect eigenlijk.
3: Ja.
0: Ze zullen van ver moeten komen om dit knaaglied nog te kloppen. Nummer 5.
2: Dietrich van Zijpen komt van ver, denk ik. Hij bedacht Misthit. Een misthit.
3: Ja, behalve dat het niet per se een hit hoeft te zijn, natuurlijk. Hè, maar het idee van de mist in je hoofd vind ik toch ook wel een mooie vondst.
0: Een mooie vondst, maar...
3: Iets te specifiek misschien.
0: Juist.
3: Hè, omdat het zegt van... Ja,
0: het is een misthit.
3: Een hit, dat is...
0: En dat sluit een niet-hits uit.
3: Uit, juist. Ja.
0: Goed, dan...
2: Massaal ingestuurd.
0: Massaal.
2: Emily van der Steenen, Rudy Haaien, Briek Maartens, Griet Balligeer en vele anderen. Een vergeet me liedje.
0: Een vergeet me liedje.
3: Ja, dat is ook zo'n beetje zoals knaaglied en klaaglied, maar een vergeet me liedje? Dat is zojuist een liedje dat je wel zal vergeten.
0: Dat je wil vergeten. Dat is een vergeet me liedje. Ik heb die nieuwe single gehoord.
3: Oh, die was zo slecht.
0: Oh, dat is een echt vergeet me liedje.
3: Ja. Ja.
2: Maar wat doen we hiermee? Want ik begreep je uitleg. Maar tezelfde tijd hebben zoveel mensen dit ingestuurd.
3: Ja, dat is een andere...
0: Het enige wat we kunnen doen is dat tot officieel ontbreekwoord bombarderen. Maar voor iets anders. Namelijk voor een lied dat tegenvalt.
3: Dat is nog niet die hit die jij niet slecht, die jij slecht vindt en de rest vindt hem goed. Maar dat ontsnapt me niet.
0: Ja, dat hadden we ook al. Ja. Maar dus,
3: er klopt iets niet voor
0: Taylor Swift, haar nieuwe single. Nee hoor, een vergeet me liedje.
3: Ja.
0: Ben je het daarmee eens, Wouter?
2: Ja.
0: Ik ben bereid om hem officieel op te nemen in de lijst. Hè?
2: Ja,
0: noteren we hier.
2: Het fascineert me. Ik denk dat we een hele grote kans hebben dat het een blijver is als zoveel mensen hem insturen. Maar dat is toch een belangrijk argument.
3: Ja, maar niet voor dit.
0: Ja, een hekelhit was overigens.
3: Een hekelhit.
2: Juist.
3: Dat was het.
0: Lied dat iedereen
3: en dat zou een vergeet mijn liedje kunnen zijn.
0: Maar goed, we hebben nog één top 7 opgave.
2: Een unieke inzending. Enkel door Dieter Santi. Dus heel exclusief. Een glipnummer.
3: Een glipnummer.
0: Een nummer dat je ontglipt.
3: Maar daar zit het weer, hè. Dat een ontglipt nummer. Maar
0: ontglipt nummer, dat klinkt niet.
3: En dat klinkt dan weer niet.
0: Goed, ik moet de klok in de gaten houden.
2: De zeep glipt toch uit je vingers?
3: Ja, door je... Ja. Ik ga toch voor het knaag...
0: Het knaaglied.
3: Knaagdeun of zoiets. Ja.
0: Knaaglied is het ontbreekwoord van vandaag. 3 juni, een liedje dat in je hoofd zit, maar waar je maar niet op kunt komen. Dat is een knaaglied vanaf nu officieel, met een eervolle vermelding voor Vergeet Me Liedje.
3: Ja.
0: Wat eigenlijk iets anders betekent.
3: Ja, voor mij wel, maar blijkbaar voor een heleboel andere mensen.
0: Maar jij bent de baas. Jij bent de baas. Dat betekent dat we een nieuwe opgave nodig hebben. En ik heb die eigenlijk al verklapt.
2: Ja. Wil je hem graag nog eens herhalen?
0: Van die mensen die meestappen met de trein in het station. Als de trein binnenkomt en die stappen dan mee.
3: Maar ik heb daar een goede reden voor.
2: Ja.
3: Ik sta altijd op de plek waar de eerste klasse stopt.
2: Oh, wow.
3: En ik heb dan een ticket voor de tweede.
2: Maar er zijn
0: misschien andere redenen voor. Mensen doen het ook om ja. ze stappen mee met de deur waar ze op willen glippen.
3: Ah, oké.
0: Maar eerst op de trein te zitten.
2: Huh. Ja, bij Ruud is dat door de natuurlijke klasse die je uitstraalt natuurlijk. Ja. Dat de machinist niet anders kan dan de eerste
0: klasse bij hem te laten uiteraard. Stoppen. Maar goed, hoe noemen we dat fenomeen of die mensen? Meewandelaars of meewandelen met de trein wanneer die het station binnenrijdt. Daar zoeken wij dus een woord voor. Reageer via de grote ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal op VRT. Max, tot volgende week, heren.
2: Tot volgende week.

0: De vraag is natuurlijk, is Jules Wijkman zo iemand? Ben je iemand die meestapt met de trein als die het station binnenkomt?
1: Nee, en ik snap er het nut ook niet van.
0: Ik ook niet.
1: Want als je stilstaat, dan ga je toch altijd dichter... Dan ga je toch minder moeten stappen moeten zetten tot je aan een deur komt dan wanneer je een halve kilometer wandelt om die ene deur te volgen waar jij per se op wilt stappen.
0: En heb je er een woord voor?
1: Een deurdwaler?
0: Een deurdwaler! Ey! Wauw. Een deurdwaler is al een hele goede suggestie, maar als u nog een betere suggestie heeft, dan is die welkom via de ontbreekwoordknop in de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal. Op VRT Max, ik heb post voor jou. Chill.
2: Als niemand het antwoord weet...
3: Maar dan echt niemand, hè?
2: Vraag het aan Chill.
0: Post van Pieter uit Schorissen. We zijn populair in Schorissen.
1: Shout-out naar Schorissen.
0: Pieter uit Schorissen schrijft... Beste Gilles, misschien weet jij het antwoord op een vraag... waar ik als jonge vader al een hele tijd mee zit. Met name in de wintermaanden verbaas ik mij elke avond... als ik net voor het slapen ga nog even check... bij mijn zoontje op de kamer... om te kijken of alles in orde is. Mijn zoontje is nu 3... En zelfs al is het buiten -8 en op zijn slaapkamertje misschien een graad of 15... dan nog, en dat werkelijk elke avond, heeft hij zich helemaal blootgewoeld. Hij ligt dan al een paar uur rustig te slapen, zonder dekbed, dat hij heeft weggeschoven. Ik krijg al kou als ik het zie. Zelf zou ik geen oog dicht doen zonder dekbed in een koude kamer, maar hij heeft kennelijk nergens last van. Ik heb het al gevraagd in mijn vriendenkring en daar komen ook veel koubestendige kinderen voor, maar niemand wist hoe het kwam. Hebben zij misschien een ingebouwde kachel? Warme groet uit de Vlaamse Ardennen. Ja, Pieter heeft een zoontje dat een kachelaar is. Nog een ontbreekwoord, een kachelaar. Iemand die het altijd warm heeft. Heeft hij een uitzonderlijke, koubestendige, ijsbeerachtige zoon?
1: Nee. Dat is ook in mijn research wel vaak voorgekomen dat heel veel mensen het herkenden. Het klopt dat kinderen het sneller warm hebben dan volwassenen. En het heeft verschillende redenen. Ten eerste, kinderen groeien. Natuurlijk. En dat kost energie, waardoor dat zij een actiever metabolisme hebben en ook meer calorieën verbranden. Dus bijvoorbeeld...
0: Dus hun kachel draait gewoon?
1: Ja, een kind van tussen de 1 en de 3 jaar oud zal 75 tot 85 calorieën per kilogram lichaamsgewicht verbruiken.
0: Ja, en wij?
1: Dat is 3 keer zoveel als volwassenen doen per kilo lichaamsgewicht. Dus wij... In totaal verbruiken volwassenen meer, maar in verhouding...
0: Per kilo natuurlijk, ja.
1: Verbruiken kinderen meer, ja. En dat produceert natuurlijk heel veel warmte, al die calorieën verbranden. En daardoor hebben groeiende kinderen het natuurlijk al veel sneller warmer. Ook bewegen kinderen veel meer. Wanneer ze wakker zijn, natuurlijk. Als wij met vrienden of familie afspreken, wat doen we dan? Wij gaan op een stoel zitten rond een tafel en dat doen we 4 uur lang. En dan gaan we naar huis in de auto en dan blijven we daar zitten. Maar een kind, ja, als die bij de vrienden
0: Rabot,
1: zit de hele tijd te spelen, rond te rennen, verstoppertje te spelen, noem maar op. Dus dat zorgt natuurlijk voor warmte. Maar ook tijdens het slapen zijn kinderen veel bewegelijker dan volwassenen. Ze zullen veel sneller en veel meer gaan beginnen woelen en ronddraaien en noem maar op. Ja. En ook dat...
0: Zweten kinderen eigenlijk?
1: Wel, ja, maar ze zijn er slecht in. Vooral heel jonge kinderen. Als wij het warm hebben, ja, dan zweten wij natuurlijk. Maar kinderen kunnen niet zo goed zweten omdat hun nieren nog niet echt op punt zijn. Nog niet zo efficiënt zijn als die van ons. Onze nieren zijn eigenlijk heel goed in het beperken van hoeveel water wij via onze urine uitscheiden. Waardoor dat wij minder vocht verliezen via die weg. Alleen bij kinderen is dat minder efficiënt. Dus die verliezen best veel water via die weg. Water dat normaal gebruikt zou worden om te zweten. Ook ademhalen of halen kinderen veel sneller adem. En ook via die weg verliezen zij veel meer vocht.
0: Ja, ik ken heel veel moeders en vaders die hun kind werkelijk induffelen. Een soort obsessie hebben met... Oh, mijn kindje mag geen kou lijden. Mm-hmm. Dat is eigenlijk niet nodig dan.
1: Wel, ja... hangt natuurlijk van het kind af, maar het is inderdaad zo dat ouders natuurlijk zichzelf als referentiepunt nemen voor hun kind. Alleen de meeste ouders hebben geen kinderlichaam. Dus als zij het koud hebben, dan denken ze, ah ja, ik geef mijn kind een extra jasje mee of ik doe ze een extra laagje aan. Alleen ja, jouw kind heeft niet hetzelfde lichaam.
0: En hoe weet ik dan of mijn kind... Want ja, dat kind kan moeilijk zweten, dus dat heeft het sneller warm. Ja. Dus en dat moet dan verplicht in een muts en een sjaal en nog een jas en nog een... Hoe weet ik nu of dat kind wel of niet te warm heeft?
1: Wel, je kan tussen de schouderbladen voelen. En als het daar klam aan voelt, dan weet je eigenlijk al van mijn kind heeft het best wat warm. Ik kan eventueel een laagje uitdoen. Te veel warmte kan ook voor hitteuitslag zorgen. Dat zijn kleine bultjes die dan bijvoorbeeld in de nek ontstaan door de zweetklieren die verstopt geraakt. En dan samen met wrijving van kleren beginnen te irriteren. Als je dat ziet, doe gewoon een laagje uit. En die uitslag zal verdwijnen.
0: Kinderdokter Gilles Wijkmans.
1: Echt, ik had nooit gedacht dat ik dit zou worden. Maar die uitslag zal snel verdwijnen wanneer het kind wat afkoelt. Ook sokken zijn blijkbaar een bron van warmte. Dus omdat kinderen niet zo goed kunnen zweten, verliezen zij relatief veel warmte via het hoofd, de handen en de voeten. Dus als jouw kind het warm heeft en je ziet van, ah ja, ik heb die sokken aangedaan vandaag, dan doe die sokjes uit en ze zullen al via die weg veel sneller warmte verliezen. Maar vooral luister naar je kind. Als hij zegt, ik heb het warm, dan doe ze een laagje uit. Maakt niet uit of jij het wat frisjes hebt. Jij bent geen kind, dus...
0: Ik hoop dat wij Pieter wijsheid en helderheid geschonken hebben. Als er nog mensen zijn met vragen voor Gilles, nieuwe feiten @radio1.be.

0: Bij Snelle is het blijven hangen. Dat constant warm hebben zonder jas naar buiten.
1: Nieuwe feiten.
0: Als er niet snel iets verandert, dan is de egel over 50 jaar uitgestorven. Dirk Drouwlands, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieven.
0: Ik schrik daarvan, want 50 jaar klinkt veel, maar dat is eigenlijk overmorgen, hè?
2: Het is een geweldig triestig verhaal. Ik wist wel dat er problemen waren met onze egels, die het moeilijk krijgen, dat weten we al een hele tijd. Maar dat het zo'n vaart zou lopen, daar was ik echt niet goed van toen ik dat vernam vorige week.
0: En is het een ziekte? Want er is zoiets als een egelziekte, hè, dacht ik.
2: Ja, dus wat er eigenlijk aan de hand is, is dat er al een tijdje een egelziekte circuleert. In natuurhulpcentra begonnen ze daar zo'n jaar of 5-6 geleden alarmerende vaststellingen rond te doen. Ik heb trouwens gisteren nog eens gebeld naar mijn vriend Frederik Toelen, de bezieler van het natuurhulpcentrum in Oudsbergen. En die krijgen momenteel elke dag 10 zieke egels binnen. En andere vogelopvangcentra en natuurhulpcentra die mij contacteren hetzelfde. Dus dat zijn er zeker 100, 200 per dag zieke dieren die je alleen in natuurhulpcentra binnenkrijgt. En vorig jaar hadden ze in Oudsbergen 2000 over het hele jaar.
0: Mm-hmm. Dus zijn die dieren toch zorgwekkende te genezen aantallen. Of zijn die verloren, die dieren?
2: Die zijn, als ze die niet direct vinden, en dus meestal als ze die binnenkomen, zijn die niet meer te genezen. Dan moeten ze die afmaken, het euthanaseren noemen ze dat dan. Maar dat is zo'n ethisch gelaten term dat ik dan niet graag gebruik in de dierenwereld.
0: Ja, en is, maar wat is er dat dan gebeurd is... Een virus? Of wat is dat?
2: Nee, het is een bacterie. Het is een bacterie. En dat is, dus in 2019 is dat ter oren gekomen van de professoren Anne Martel en Frank Pasmans van de Wildlife Health Group in Gent, die gespecialiseerd zijn in ziektes van wilde dieren. En die hebben dierenarts Valérie Miseres aangetrokken om dat te onderzoeken. En die onderzoekt dat nu voor haar doctoraat. En die heeft het eerste resultaten binnengekregen. Eerst hebben ze kunnen vaststellen dat het grootste deel van die besmettingen, dat gaat over een corynebacterium. Dat is een bacterie die bij mensen difterie zou kunnen veroorzaken. Maar omdat wij daar allemaal tegen gevaccineerd zijn, is dat in principe geen probleem. Alleen was het raar, omdat dat een bacterie is die vrij veel in dieren voorkomt, ook in huisdieren, zonder dat die daar veel last van hebben. En ineens blijken die egels daar dus massaal aan te sterven. En wat hebben ze dan vervolgens vastgesteld, is dat zo goed als geen enkele egel heeft afweerstoffen tegen die bacterie. Wat betekent dat die hun afweer er eigenlijk niet op reageert? Dat was de heel pijnlijke vaststelling. En dat hebben ze dan verder onderzocht. En nu is de conclusie dat die dieren zo vol chemische vervuilers uit onze wereld zitten, dat je een afweer compleet overstuur draait en niet meer reageert op die bacterie, waardoor dat die egels dus massaal sterven.
0: Het is dus onze schuld.
2: Het is voor de zoveelste keer onze verantwoordelijkheid, ja. En het absurde eigenlijk, wat ik dan nog het meest schokkende vond aan die studie van Valérie, is dat dat zo goed als al die egels, zeker in residentiële wijken, zitten knalvol rattenvergif.
0: En is het te laat? Kunnen we dat terugdraaien op de een of andere manier?
2: Dat is dus

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 1 live.
5: Waanzinnig is hoeveel rattenvergif hij nog overal gebruikt zie worden. Niet alleen door particulieren, maar ook door steden en gemeenten. Hoewel dat officieel eigenlijk niet meer mag.
6: Het is verboden
5: dus
6: en toch gebeurt
5: moet dringend aan geremedieerd worden.
6: En dus dat is heel erg dringend, want het is natuurlijk verleidelijk. Hè. Je denkt, oh, ik wil mijn tuintje proper houden, ik gebruik wat pesticiden, maar je hebt geen idee wat de gevolgen op langere termijn, bijvoorbeeld voor de egel, kunnen zijn.
5: Ja, absoluut. Ja, het is absurd. Er zijn zelfs mensen, Valerie vertelde, er zijn zelfs mensen die egels voederen met katten- en hondenbrokken. Hè. Een poging om het goed te doen voor die dieren, maar tegelijkertijd leggen ze daar massaal rattenvergif tegen ratten. Dus ze lokken de beesten eigenlijk hun eigen dood in. Op die manier, mensen beseffen dus niet wat dat de consequenties kunnen zijn van dat pesticidengebruik op beestjes die iedereen wil bewaren. Ja. En dan is er dan nog het verkeer dat die egels... Ja. 250.000 verkeersslachtoffers per jaar in een egelwereld alleen al. Dus de landschapsdegradaties hebben minder eten ter beschikking. Robotgrasmaaiers die egels verwonden. De klimaatopwarming waardoor dat ze minder goed slapen in de winter. Dus het is zo'n opeenstapeling van ellende voor die beesten.
6: Ja, en toch, het zijn zulke sympathieke beestjes, hè?
5: Ze zijn fantastisch. En het intrigerende is dat er dus effectief waarschijnlijk efficiënte maatregelen zijn om daar tegen te strijden, tegen dat verlies. Het is raar dat die doen, want uiteindelijk zijn dat stekelvormige beestjes met een beetje een knorrig humeur. Maar ze zijn wel heel benaderbaar natuurlijk. En veel mensen vinden die geweldig sympathiek. Frederik Toele zei dat ook. Het is ongelooflijk van het Natuurhulpcentrum. Wat een emotie die egel losweekt. Maar daarom is het dan zo... Ja, misschien dat die maatregelen dan toch nog kunnen helpen. Als mensen bijvoorbeeld hun tuinen al wat egelvriendelijker zouden inrichten, dan zou dat kunnen met composthopen en blaren laten liggen, want daar scharrelen ze dan in rond en dan vinden ze dan hun eten in. Of de omheiningen tussen tuinen, daar gaatjes in maken, waar dat die egels probleemloos door kunnen, want
6: juist,
5: ze blijven
6: ook
5: dikwijls vaststeken in de draad tussen tuinen. En ze hebben toch een gemiddeld egelterritorium, is toch een tuin of 10, want die verplaatsen zich veel meer dan dat veel mensen denken. Dus,
6: ja.
5: Dus op die manier kunnen wel dingen doen.
6: En ze hebben een vast schema, hè? Ze hebben een vast schema. Dat ze een vast schema hebben, want ik had ooit een tuin en elke avond klokslag 7:30 stak een egel die tuin over. Zo heel rustig, tjak, tjak, tjak. En die ging van rechts naar links, daar was hij weer. Je kon er je klok op gelijk zetten.
5: Ja, zoals net als bij ons zijn er in de egelwereld ook routinedieren. Hè, lieve.
6: Ja, routinedieren.
5: Er is niks menselijks dat vreemd is aan een egel, of omgekeerd natuurlijk. Ja. Dat is wel het leuke aan met dat soort beestjes in contact te komen, dat je dat kunt zien, dat er toch wel herkenbare factoren in zitten. Maar hier is natuurlijk voor de zoveelste keer wij, die al dan niet bewust zo'n nefaste impact op onze leefomgeving uitoefenen, dat het zelfs de beestjes die we echt willen koesteren in de problemen brengt.
6: Maar het is nog niet echt te laat en we kunnen nog veel doen voor onze vrienden de egel. Dankjewel, Dirk Drouwlands. Nog een fijne dag.

0: Rijkshoorn. Kijk, in Leiden.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Gisterenmiddag was ik in een museum. En dinsdagmiddag, dat is de fijnste middag om naar het museum te gaan. Omdat je dan de minste kans loopt dat er iemand tegen je aan gaat staan praten. En ik kan daar heel slecht tegen. Ik vind het heel vervelend wanneer ik naar een schilderij kijk en er zegt iemand tegen mij: ik zie dat dit werk u aangrijpt. Misschien een leuk weetje, toen de schilder dit werk maakte had hij een geslachtsziekte. Prettige dag nog verder. Ik vind die enorme aandacht voor het persoonlijk leven van de kunstenaar storend. Ik ben jaloers op mensen die in de 17e eeuw gewoon nog met een boot reisden. Je kon in die tijd maagdelijk van geest voor een schilderij staan en er van alles van vinden. Dat is nu bijna onmogelijk. Wie nu naar een schilderij van Francis Bacon kijkt, die ziet niet alleen de bonk verwrongen vlees met een half oor en twee wanhopige ogen, maar die kent ook het hele leven van Bacon zo ongeveer uit zijn hoofd. Zijn gehoerreer, zijn manische buien, zijn gewelddadige vrienden. Maar gisteren was dus heel fijn. Ik ga u niet vertellen waar ik was en wat ik zag, want dan gaat u misschien via Radio 1 contact met mij zoeken om mij te vertellen dat de schilder een penseel gebruikte met varkenshaar en dat zijn beroemdste schilderij is geschilderd vlak nadat hij zijn linkerbeen verloor. Slechts 5 minuten heb ik mij staan ergeren. Vlak naast mij stond gisteren een vrouw met een audioguide in haar oren. Ik keek naar een hele grote witte kool die vlak naast een baksteen lag. En naast mij luisterde de vrouw waarschijnlijk naar de volgende tekst. De witte kool staat voor de onschuld. Het gelaagde verdriet, de kwetsbaarheid en de angst voor het vlijmscherpe mes. De baksteen droomt ervan te worden opgetild en door een raam te worden gegooid. Dat is ook heel mooi, luisteraars. Maar dat was dus niet wat ik dacht toen ik naar het schilderij keek. Ik zelf dacht, nooit gegeten eigenlijk. En met zo'n steen bouwde mijn vader zijn eigen tuinhuisje.
4: En dan viel die tekst nog mee, hè, van die audioguide. Meestal zegt de audiogids gewoon letterlijk wat er op het schilderij te zien is. De volumeknop vinden is ook heel moeilijk voor bepaalde mensen. Dankjewel, Nico Dijkshoorn, voor...
2: Radio 1.
1: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

Kennelijk hebben ze ook in Zwitserland egels die op hun vier poten langzaam door de tuin wandelen. Andrew Bond. En daarmee zijn we aangekomen bij Nico.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Volgens de nieuwste barometer van de oudervereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.300 per maand. In commerciële woonzorgcentra is dat zelfs nog €200 per maand meer. En op deze manier wordt de kloof met de pensioenen te groot, zegt Herman Vonk van Okra.
3: Dat betekent dat een gemiddelde werknemer in een gemiddeld woonzorgcentrum elke maand €758 moet bijbetalen, alleen maar om de kost van het woonzorgcentrum te kunnen betalen. We zien ook dat die prijzen sterker gestegen zijn dan de pensioenen het afgelopen jaar. En die spanning tussen gemiddelde pensioenen en de gemiddelde kost van een woonzorgcentrum, die wordt daardoor toch erg groot.
2: De gemiddelde prijs voor nieuwe bewoners steeg het afgelopen jaar met 2,8%, terwijl de pensioenen met zo'n 2% stegen. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, dat is een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RISIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, komt weer aan. Als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat kan de staat jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo. En daardoor ligt de productie daar voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman worden onder meer bumpers gemaakt en wordt sinds dinsdag gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd en de staking duurt dus voort. En daardoor zitten in de Volvo-fabriek in Gent zo'n 4.500 arbeiders thuis op economische werkloosheid. Het hoofd van de politie van het Britse district Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december vorig jaar door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was geworden van een mesaanval. Niet veel later is hij gestorven aan zijn verwondingen. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt en ze zijn moeilijk om te bekijken, zegt de politiechef nu.
4: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
2: Eerder deze week zijn er nog heel wat mensen op straat gekomen in de regio om te protesteren tegen het optreden van de politie. Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van onderhandelen in Washington onder leiding van de VS. Er zijn een aantal voorwaarden voor het akkoord vastgelegd. Over 2 weken moet er dan verder onderhandeld worden over een permanenter staakt het vuren. Gisteravond zijn er wel nog aanvallen geweest in de 2 richtingen. Israël zegt dat het een drone en 2 projectielen van Hezbollah uit de lucht heeft gehaald. En bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn 9 mensen omgekomen. Daarbij ook 2 hulpverleners in een ziekenwagen. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs zijn de halve finalisten bij de mannen bekend. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Het weer vandaag wisselvallig en winderig met buien en kans op onweer, maximaal tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, ook zaterdag dan nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het meestal droog blijven en dan halen we nog 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
5: Ja, ik heb mijn jasje nog aan. Goedemorgen. Eerst even wegdromen.

0: We waren even samen weg. Een dikke 3 minuten dankzij Fleetwood Mac en Everywhere.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Maar we zijn er nog, Jasper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Met onze twee voeten in de wereld en nieuwe voorpagina's vandaag met triest nieuws vooraan. Hè.
2: Ja, overal de gulste lach van Vlaanderen, Margriet Hermans. Het afscheid kwam veel te snel, lees ik onder meer. Ook ander nieuws in het Nieuwsblad. Een gemiddeld rusthuis is €570 duurder dan een gemiddeld pensioen. Daar praten we zo meteen ook over hier. De Standaard kopt dat moeders 2 keer meer kans lopen op een burn-out of depressie dan vaders. De Morgen, zelfs de geboortestad van Poetin is niet veilig voor Oekraïnse drones. De Belg koopt steeds meer online, koopt het laatste nieuws. Het Belang van Limburg, 1 sigaret op de 4 in België is illegaal. En dan nog de Tijd. België moet innovatiesteun voor bedrijven hertekenen van Europa.
0: Dure WZC's, depressies. Goh, het kan tellen. Zullen we er wat vrolijkheid tegenaan gooien van Harry Styles?
2: Yes.

0: Harry Styles en American Girls.
1: De ochtend.
0: Wat zei je dat goed, Jasper? De gulste lach van Vlaanderen, die is niet meer. Zangeres, presentatrice, politica, Margriet Hermans is overleden.
2: Ja, en 2 weken geleden nog maar kwam het nieuws dat ze ongeneeslijk ziek was. Een zeldzame en agressieve vorm van kanker en ze ging dus heel snel achteruit. En toen al gaf Margriet aan dat ze een mooi leven heeft gehad. En gisteren koos ze dan voor euthanasie. Haar dochter Céline maakte het nieuws bekend met een emotionele boodschap. Ze schrijft, voor Vlaanderen was zij een zangeres. Voor mij was ze vooral mijn thuis. Margriet werd 72. En bijna 40 jaar lang was ze een icoon in de Vlaamse showbiz. Ze scoorde hits, presenteerde haar eigen talkshow. Ze was een graag gezien panelid op radio en tv. Ze stond dus bekend als de vrouw met de gulste lach van Vlaanderen.
0: Dat is toch iets, hè? Iedereen hoort haar nu lachen als je het erover hebt. Ja.
2: En met haar vrienden en collega's zullen haar om zoveel meer herinneren.
3: Toen ze binnenkwam, een opvallende figuur, maar ook iemand met heel veel humor en iemand die ook geweldig aandacht trok van op het podium. Als zij begon te zingen, ik kreeg gewoon kippenvel. Oh.

0: in die tijd iemand die er niet uitzag als een poppetje kwam gewoonweg niet op televisie. En dan verschijnt zij. Ze buldert zich naar de top. Ze blijft zichzelf continu heruitvinden. Dat is toch uniek.
1: Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie.
2: Ja, die had alles. Hè. Ze praatte goed, ze kon luisteren. Interviews is ook een vak apart. En haar zingen?
3: Ja, haar lach, dat gaat heel Vlaanderen nog altijd herkennen voor in de toekomst. Ze was altijd goed gezind, altijd vrolijk, altijd met een knipoog. Ja, een geweldige, fantastische dame.
4: Lekker blijven hangen!
5: We botsten soms wel eens over inhoud, maar dat was altijd positief. Ze bleef altijd positief, ook als het moeilijk was.
6: Ze had een mening, dat vergeten heel veel mensen, maar ze had over alles een gefundeerde mening.
4: Bedankt allemaal! Amai! Dat ik nog bij mijn liefde nog moet meemaken. Dankjewel allemaal, jullie zijn fantastisch.
6: Daar kan nooit iemand haar plaats innemen, dat kan niet.
7: En ik durf te wetten dat u ook een milde glimlach om de lippen heeft gehad bij dit overzicht waarin u reacties hoorde van Mark Dex, Koert Van Egen, Bertrand Sjoe, Willy Sommers, Jacques Vermeire en Luc Appermond.

Carly Simon en James Taylor met Mockingbird. Er staan al files naar Antwerpen op de E17. Dik half uur van Sint-Niklaas tot de Haasdonk. Daar zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verliest u een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Afliegem.

0: Moloko met Forevermore.
1: De ochtend.
0: Elk jaar vergelijkt de ouderenvereniging Okra de prijzen van woonzorgcentra in Vlaanderen. Dat belangt ons allemaal aan, ooit, vroeg of laat. En daar hoort één zekerheid bij. Helaas moet ik dit vertellen, de prijs die blijft maar stijgen. Het is zoals in alles in het leven, denk ik. Herman Vonk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van de belangenbehartiging bij Okra. Gemiddeld, hoeveel kost het, een woonzorgcentrum?
2: Ja, dat is nu gemiddeld €2.359 per maand. Dat is weer iets duurder geworden dan de pensioenen zijn gestegen het afgelopen jaar. Mm-hmm. Dat is gestegen met 2,8%.
0: Ja, en dat is voor veel mensen te veel.
2: Ja, inderdaad. Als je kijkt, een gemiddeld werknemer die had op 1 januari 2026 een netto-pensioen van €1.601. Dat betekent dat die mensen in een woonzorgcentrum, in een gemiddeld woonzorgcentrum, gemiddeld ook weer elke maand €758 bovenop hun pensioen moeten betalen om het rusthuis te betalen. En dat is dan enkel nog maar de maandprijs. Daar komen ook nog eens supplementen bij voor dokterskosten, voor apotheek, voor het wassen van persoonlijke kledij. Soms ook nog eens voor het huren van een tv-toestel, van een koelkast. Ga zo maar door. Ja. Dus die factuur loopt aardig op.
0: Dat kan je wel zeggen. Gemiddeld zegt u een paar keer, hè, uitdrukkelijk. Want er zijn wel wat verschillen. Wat zijn de regionale verschillen bijvoorbeeld?
2: Ja, er zijn grote verschillen. In Antwerpen bijvoorbeeld is de duurste provincie. Daar zit je al snel €200-300 meer dan het gemiddelde. En helemaal aan het andere eind heb je dan Oost-Vlaanderen. Dat heeft wat verschillende oorzaken. In Antwerpen heb je wat meer commerciële woonzorgcentra. En daar speelt ook wel het gewicht van het zorgbedrijf van de stad Antwerpen, die wat een afwijkend beleid heeft qua prijzen in zijn woonzorgcentra. Die zijn bijvoorbeeld €300 duurder dan deze van het zorgbedrijf van Gent of van Leuven. In Antwerpen is daar een veel hoger prijsbeleid wat dat betreft.
0: Ja,
2: en dat
0: kan
2: vertekent
0: wel
2: ook het beeld voor de provincie, ja, inderdaad.
0: Ja.
2: En dan zie je ook vaak dat de commerciële centra zijn uiteraard ook de duurdere. Die markt wordt nogal verdeeld door een aantal Franse multinationals. Dat zijn geen liefdadigheidsinstellingen en daar loopt de gemiddelde kost al op tot €2.561 per maand voor een woonzorgcentrum, zonder de supplementen.
0: U zegt het zijn geen liefdadigheidsinstellingen, nochtans is dat toch op de een of andere manier wat het een beetje zou moeten zijn, hè?
2: Ja, en dat geldt eigenlijk alleen maar voor de commerciële instellingen, want we zijn ervan overtuigd dat voor non-profit instellingen en voor heel wat instellingen van steden en gemeenten dat die prijs ook is wat ze nodig hebben om rond te komen. Mm-hmm. Omdat de betoelaging door de overheid niet volstaat om daar meer in te gaan doen. Maar toch, dan zie je dat wat je in ruil terugkrijgt voor al dat mooie geld, dat het soms zeer verschillend is. Het aantal handen aan het bed, dat loopt heel sterk uit elkaar. Je hebt woonzorgcentra waar je voor dezelfde prijs amper 20 zorgverleners hebt per 100 bewoners. En in andere zit je met 90 zorgverleners per 100 bewoners. Dat zijn enorm grote verschillen. 4 keer meer handen aan het bed in een aantal instellingen. En soms zie je de instellingen zijn dat de goedkoopste die meer handen aan het bed bieden. En andersom geldt het ook dat je vaak in de duurste minder handen aan het bed hebt dan elders.
0: Het zou toch niet mogen, want je zou veronderstellen, oké, de prijs stijgt, dus de kwaliteit stijgt ook. Je betaalt meer, maar je krijgt er dan ook meer voor. Dat is dus niet altijd zo.
2: Dat is zeker niet altijd zo en geldt zeker niet voor in commerciële instellingen waar je ziet dat die systematisch op de bodem zitten, aan de staart van het peloton, wanneer je het aantal zorgverleners stelt dat beschikbaar is per bewoner. Daar gaan middelen weg of daar wordt betaald voor immobiliën. Daar gaat dienstverlening naar een grote multinational, dat gaat daarmee van afgeroomd.
0: Ja.
2: Dus daar is zeker en vast een veel sterker toezicht op nodig.
0: Ja, dat gaat over winst maken uiteindelijk, hè? Hoe raar dat ook klinkt. Weet je dat altijd op voorhand?
2: Nee, dat is wat een moeilijkheid en daar proberen wij ook met Okra wat aan te doen. Want vaak vind je het amper terug op de website van zo'n instelling hoeveel het gaat kosten. En je vindt al even min gemakkelijk terug of dat nu om een commercieel woonzorgcentrum gaat.
0: Mm-hmm.
2: Dan wend je over eentje van steden en gemeenten of van een non-profit organisatie. Die non-profit organisaties zijn vaak instellingen die vroeger ooit werden opgericht door religieuze congregaties,
0: mm-hmm,
2: maar soms op een zelfstandige VZW verder gaan daarin. En we proberen daar met Okra wat aan te doen. We hebben zo'n vormingspakket om mensen uit te leggen waarop je best let als je een woonzorgcentrum kiest. Dat gaat dan niet alleen over prijzen, maar we kijken ook, gaat het hier over een commerciële instelling, een publieke instelling, of gaat het over een non-profit organisatie? En we kijken ook, we leggen ook uit, waar vind je het meeste personeel? Welke instellingen staan onder toezicht van de inspectie, waar fouten zijn gebeurd, manifest, en waar de inspectie een verhoogd toezicht op houdt, net omdat er nogal wat problemen zijn met de kwaliteit van de zorg.
0: Dat zijn al twee dingen, hè, meneer Vonk, want ik hoor u zeggen, wij proberen die informatie te verstrekken wanneer je kiest, als je al de keuze hebt natuurlijk, hè?
2: Ja, dat is ook zo, want de meeste woonzorgcentra die heb je al wachtlijsten. Daar is een gemiddelde bezetting van bij de 95% voor de meeste instellingen. Ja, dat betekent dat je op een wachtlijst terechtkomt. En dan is het aan de directie van een woonzorgcentrum om te bepalen wie erin mag. Het is niet zo dat eerst komt, eerst maalt. Een directie kan ook wat kiezen om het woonzorgcentrum draagbaar te maken voor hen, voor de bewoners en voor het personeel. Om bijvoorbeeld mensen met lichtere zorgbehoeften voorrang te geven op mensen met zware zorgbehoeften. Mm-hmm. Of omdat ze problemen hebben met het werven van verpleegkundigen of zorgkundigen. Dat men eerder fitte ouderen zal opnemen in plaats van mensen die bedlegerig zijn.
0: Want u zegt, hè, wij geven dan ook de informatie over welke WZC bijvoorbeeld onder toezicht staat. Maar dan hebben we het al over bewoners die al geïnformeerd zijn. Hè. Niet iedereen is daar op dezelfde manier mee bezig, om wat voor reden dan ook. Hè.
2: Inderdaad, ja, want vaak is die keuze van een woonzorgcentrum, dat gebeurt heel dikwijls hals over kop. Er is een probleem geweest, men is opgenomen in het ziekenhuis. Er is een probleem thuis geweest, men is gevallen en heeft geen bijstand gekregen en het gaat niet meer. En dan moet het vaak rap gaan, moet er een woonzorgcentrum gevonden worden. En dan wordt ook vaak gekeken, waar wonen de kinderen? Wat is bereikbaar? Niet alleen in eigen gemeente, je kan moeilijk kilometers verder gaan zitten als dat woonzorgcentrum moeilijk bereikbaar is voor je kinderen of voor je familie. Ja. Dat speelt allemaal mee en dan is er vaak heel weinig tijd en ook heel weinig informatie beschikbaar over hoe vergelijk je nu twee woonzorgcentra in je regio.
0: Dit
2: dat
0: zeggen jullie
2: moeilijk.
0: Allemaal al langer, hè, meneer Vonk. Wat stellen jullie voor? Hoe zou dit beter kunnen? Zowel qua prijs als qua informatie.
2: Ja, naar prijzen toe vinden wij dat er eigenlijk een soort van inkomensgerelateerd tarief zou moeten komen. We kennen dat in de kinderopvang. We kennen dat ook in de thuiszorg. Wij vinden dat ook moet kunnen in de ouderenzorg. We hebben er ook wat cijferwerk rond gedaan. Wanneer men een regeling zou invoeren dat je nooit meer moet betalen dan 3/4 van je pensioen, dan is dat doenbaar als de overheid ook nog eens, behalve de bestaande tussenkomsten, ook nog 400 miljoen per jaar extra weet te vinden. Laat die 400 miljoen in net de toename zijn van de opbrengst van de erfenisbelasting de laatste 4 jaar.
0: Okay.
2: Ja, dan denken we, dat moet je kunnen combineren, inkomenstarieven met een vermogenstarief. Haal dat dan uit de erfenissen. En dan stel je heel wat ouderen gerust, want dat is een zeer sterk probleem. We merken dat dat leeft bij ouderen in de Okra. Als we hen vragen wat zijn de belangrijkste problemen waar jullie mee zitten, waar wij wat aan zouden moeten doen. Stevast komt daar de betaalbaarheid van het woonzorgcentrum naar boven. Ja. Mensen hebben schrik om te lang te leven. Ga ik wel toekomen met mijn spaargeld? Ga ik de kinderen niet moeten vragen om voor mij te betalen? Dat soort dingen.
0: Het zijn legitieme vragen waar jullie een antwoord op proberen te formuleren. En dat hebben wij nu ook proberen te doen. Dank u wel, Herman Vonk van Okra.
2: Dank u, ja.
1: VRT Radio 1. De ochtend.
0: Het is 6:30 en Jasper vat het nog even voor u samen.
3: Ja, de prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Gemiddeld is dat nu zo'n €2.300 per maand, heeft de dus ouderenvereniging Okra berekend. In commerciële woonzorgcentra ligt de factuur gemiddeld nog eens €200 hoger. En op die manier wordt de kloof met de pensioenen te groot, zegt Okra.
0: Ja, en een gedetailleerde uitleg kregen we hier daarnet en zetten we zo meteen online.
3: Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo en daardoor ligt de productie daar voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman worden onder meer bumpers gemaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd, de staking duurt dus voort. En Israël en Libanon zijn het eens geworden over een tijdelijk staakt het vuren. Aan het akkoord zijn wel veel voorwaarden verbonden. Over 2 weken moet er verder onderhandeld worden over een permanenter staakt het vuren. Gisterenavond zijn er wel nog aanvallen geweest in de 2 richtingen.
0: En dan nog het weer, hè?
3: Ja, vandaag wisselvallig en winderig, met buien, ook kans op onweer en tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het meestal droog blijven en dan halen we nog 18 graden.
1: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: School is cool met New Kids in Town.
1: De ochtend.
0: Jasper, jij bent dieper in de kranten gedoken en uiteraard staat overal heel veel en heel veel lof voor Margriet Hermans.
2: Ja, een kleine bloemlezing. Dat de gulste lach van Vlaanderen, daar is hij weer, schrijft het laatste nieuws. De uitbundigste van allemaal. De Morgen noemt haar een moedige vrouw, iemand die altijd haar eigen keuzes maakte. Van bakkersdochter tot showbiz-icoon. En het Nieuwsblad vat het zo samen. Altijd ongezouten, altijd goedgezind, altijd met een bulderlach. Dan die hoge rusthuisprijzen ook in veel kranten. Gemiddeld moet een gepensioneerde elke maand €570 bijpassen, omdat het pensioen te laag is. In het Nieuwsblad getuigen families die zelf moeten bijspringen. Een grootmoeder is ook gestopt met het geven van nieuwjaarsgeld aan de kinderen.
0: Ja,
2: ook geen cadeaus meer voor de verjaardagen van de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Dat loopt natuurlijk op. En een andere familie zegt dat de kinderen meebetalen aan de factuur voor hun moeder, omdat hun vader het niet rondkrijgt alleen.
0: In de Standaard nog moeders, want die vallen blijkbaar vaker uit met mentale problemen dan vaders.
2: Ja, en het gaat dan om jonge, werkende moeders. Die hebben dubbel zoveel kans op een burn-out of een depressie als vaders. En hoe meer jonge kinderen in een gezin, hoe groter dat verschil. En de oorzaak, ja, die is niet nieuw, hè. Vrouwen nemen nog altijd het grootste deel van de zorg en het huishouden op zich. En de onafhankelijke ziekenfondsen pleiten daarom voor meer kinderopvang en ook een uitbreiding van verlofstelsels voor ouders.
0: Waar hebben we dat nog gehoord?
2: Ja. Dan weinig verrassende cijfers in het laatste nieuws. De Belg koopt steeds meer online. Maar de cijfers zijn wel gigantisch. Vorig jaar allemaal samen €18,3 miljard.
0: Wow.
2: Dat is veel. Elke dag komen 4 miljoen pakjes vanuit Azië ons land binnen. Dat zijn er heel wat. En dan vooral Chinese webshops draaien meer omzet. Shein en Temu, de bekende.
0: Hoe kan het? Ja, in veel kranten een record aantal miljoen panden die verkocht zijn in ons land.
2: Ja, in de tijd staat dat onder meer dan 2000 woningen van minstens €1 miljoen.
0: Man, dat kan tellen.
2: Oh. Ja, vooral in Knokke-Heist. Okay. Hoe kan het ook anders? Het epicentrum van luxe vastgoed in België is dat blijkbaar. Maar ook in Antwerpen en de randgemeenten Schilde en Braschaat zijn er meer van die miljoenen panden verkocht. Dan buitenlands nieuws in de Morgen. In India is er een nieuwe grote protestbeweging, de Kakkerlakpartij. En die is ontstaan nadat een rechter werkloze jongeren had uitgemaakt voor kakkerlakken. En die naam hebben ze intussen omgedraaid tot een geuzennaam.
0: Slim.
2: Ze hebben meer volgers nu al op Instagram dan de partij van premier Modi. En ze gaan ook op straat komen. Nu zaterdag, dan is er een grote protestmars in New Delhi. Dan Rut, mode, een echte Marina J. Is dat iets voor jou?
0: Ja, maar niet voor mijn portemonnee.
2: Nee, maar kijk, ik heb misschien een tip. Want de kringwinkel Nieuw-Zuid in Antwerpen kan je vanaf morgen kleren en ook andere spullen kopen uit de persoonlijke collectie van Marina J. Uit haar eigen atelier.
0: Oké. Okay.
2: Kijk, voilà. En dan om af te sluiten nog een tip. Of ja, een tip. Iets vreemds voor de rare fijnproevers. Misschien frieten met biersmaak.
0: Wat?
2: Ja, dat klinkt vies. Het is een nieuwe snack die je binnenkort kan kopen. Natuurlijk voor dat WK voetbal. Frieten met biersmaak.
0: Nou oké, bier, frieten, voetbal. Maar
2: frieten
0: met biersmaak. Ready or not.

0: Een klassieker, Fugees en Ready or Not.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran blijft fragiel. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump verlopen die onderhandelingen met Iran heel goed.
2: Ja, en Trump zegt dat er dit weekend al resultaten zou kunnen zijn, maar Iran spreekt dat tegen. Zegt dat er geen vooruitgang is in die onderhandelingen. En Trump is intussen ook teruggefloten door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Er is een resolutie aangenomen die de oorlog tegen Iran moet stoppen tot het congres expliciet toestemming geeft om ermee door te gaan. Dat is vooral een teken van onvrede van het huis, want om echt van kracht te gaan zou die resolutie nog goedgekeurd moeten worden door de Senaat. Mm-hmm. En de kans dat dat gebeurt is onwaarschijnlijk.
0: Het is een signaal en er zijn veel signalen natuurlijk. Intussen heeft de president gezegd dat hij de Iraanse opperste leider Ayatollah Mojtaba Khamenei graag zou willen ontmoeten.
2: Ja, heeft dat gezegd in de podcast Pod Force One van de Amerikaanse krant The New York Post. En meer nog, hij maakt zich sterk dat die ontmoeting er ooit ook echt van zal komen.
3: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
4: I've never thought of it actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point.
0: Ooit zal ik hem wel ontmoeten, zegt hij. Goedemorgen, Sharmin Amiri.
5: Goedemorgen.
0: U bent Iran-kenner, schrijft analyses voor Klingendaal. Laten wij daar de voorwaardelijke wijs van maken, hè?
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat-verkoper.

0: en door de achterban van Khamenei.
1: Want in het verleden natuurlijk zijn er wel al wereldleiders geweest die de Ayatollah hebben ontmoet, maar dat waren dan waarschijnlijk meestal bondgenoten?
0: Ja, zeker. Dat zijn de wereldleiders geweest, ook geselecteerd door Khamenei zelf om zijn narratief van verzet te versterken tegen de Amerikanen. Denk aan Poetin, Erdogan, Xi Jinping van China. Dus dat soort type leiders zijn bij hem op bezoek geweest in Teheran.
1: Bovendien weten we niet hoe Khamenei eraan toe is.
0: Zeker, ook lichamelijk, maar ook geestelijk. We weten ook nog niet altijd dat hij ook in het leven is. De revolutionaire garde na de oorlog in eind februari heeft de macht naar zich toe getrokken. We weten nog niet, we hebben nog geen spraakbericht of een videobeeld van hem gezien. Het zijn meestal schriftelijke berichten die door de staatsmedia van Iran worden voorgelezen.
1: Ja, weten wij waar hij zich bevindt?
0: Dat is ook de grote vraag. En in dat kader, een ontmoeting zou ook zijn persoonlijke veiligheid in gevaar brengen. We hebben nog altijd Israël die echt, weliswaar wordt gesproken van strategische gezamenlijkheid als je het hebt over de Amerikaans-Israëlische samenwerking. Maar Israël streeft ook zijn eigen strategische doelen na. En Mojtaba Khamenei is ook een doelwit voor Israëliërs.
1: Dat Trump dit zegt, al laat hij het zich misschien gewoon ontvallen hoor, nu het conflict opnieuw wat oplaait, waarom zou dit kunnen zijn?
0: Dit soort uitspraken van Trump, de oorlog heeft ons geleerd dat toch niet serieus genomen moeten worden. En die uitspraken van Trump moeten we ook in het licht zien van zijn eerdere uitspraken rondom Oekraïne, maar ook Riviera in Gaza. Hij probeert toch vanuit zijn eigen retoriek de Iraanse leiders onder druk te zetten om in beweging te komen richting zijn gewenste scenario's, namelijk een zo snel mogelijk een exit scenario voor Trump.
1: Ja, want wat zou het hoogst haalbare zijn, een ontmoeting met een hoge vertegenwoordiger?
0: Dat denk ik niet. Op dit moment niet. Voornamelijk op het niveau van het ministerie van Buitenlandse Zaken of Kalibaf, degene die aan het nucleaire dossier trekt, zou het mogelijk zijn om een ontmoeting te hebben. Volgens mij in Pakistan is er ook een korte ontmoeting geweest tussen J-Defense en Kalibaf. En dat is de hoogste haalbare op dit moment.
1: Oké, dank u wel voor uw duiding hierbij. Sharmin Amiri, Iran-kenner en schrijver van analyses voor Klingendaal. Ik wens u nog een mooie dag. Er staat 140 kilometer file, langzaam naar Brussel bijvoorbeeld. Op de E40 10 minuten erbij vanaf Aalst. Op de E19 10 minuten vanaf Peutie. Op de E40 vanuit Luik is het ter hoogte van de oprit in Tiene uitkijken voor dieren op de weg. Op de E314 van Lummen naar Nederland moet u in Zolder opletten voor een obstakel op de linkerrijstrook. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom zijn er in Antwerpenhaven problemen door een ongeval op de aansluiting naar de R2 richting Beveren. Files naar Antwerpen op de E17 ruim 1 uur van Sint-Niklaas tot Haasdonk. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. Op de E19 20 minuten vanaf Sint-Job. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 20 minuten vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Gent verliest u ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
2: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: Foucault met Tuinhuis.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Goedemorgen, Steffi.
2: Goedemorgen.
0: Het is zaterdag nog eens aan de Rode Duivels. Kijken we naar uit. Maar ook gisteren waren er nog wel wat interessante oefenduels in die aanloop naar dat geweldige, laten we het hopen, WK. Mm-hmm.
2: Ja, Nederland bijvoorbeeld speelde gisteren zijn uitzwaaiwedstrijd, zoals dat dan heet, in de Kuip. Maar het werd een 0-1 nederlaag tegen Algerije, ondanks heel veel Nederlandse kansen. Toch een tikje, denk ik, voor de mannen van Ronald Koeman.
0: Dan toch geen wereldkampioen.
2: Voorlopig niet, we gaan zien. Dan was er ook nog dat oefenduel, Ruud, van de Democratische Republiek Congo tegen Denemarken in Luik. Door de recente ebola-uitbraak in Congo is de selectie naar ons land uitgeweken. Het bleef bij 0-0, maar er was wel heel veel sfeer op Skles. Voor veel Congolese fans die in ons land wonen, was het de kans om hun ploeg eens aan het werk te zien natuurlijk. Ook voor Gilles Mbeye Mbeya, Belgisch journalist met Congolese roots. Het zou wel eens een enige oefenmatch kunnen worden, vertelt hij, want het volgende duel tegen Chili, dat is onzeker.
3: Mm-hmm. Ja, normaal speelden ze die binnen een paar dagen tegen Chili in Spanje, maar de burgemeester van de regio waar dat de wedstrijd zou worden gespeeld heeft beslist dat hij niet wil dat de spelers en de staf daar naartoe reizen, omdat hij bang heeft dat het ebola-virus zich daar zou verspreiden. Al denken we toch dat dat een beetje een rare ondertoon is, omdat we niet het gevoel hebben dat alle spelers die in Europa spelen op dit moment, die jongens spelen allemaal Premier League, Ligue 1, sommigen in de Pro League, ja, dat is niet waar dat de ebola-uitbraak is. En de stafleden leefden ook voor het grotendeel in Frankrijk.
2: Ja, niemand van de spelers mocht trouwens na de match met de pers praten gisteravond. Ze moesten in die sanitaire bubbel blijven. Nu, Gilles Mbeye Mbeya verwacht toch niet dat het allemaal een grote impact zal hebben op hun WK.
3: Dat kan een kleine impact hebben, al denk ik dat het belangrijkste is dat zij hun trainingen kunnen afwerken en dat zij twee keer een vriendschappelijke wedstrijd kunnen spelen, zoals alle andere landen. Misschien het voordeel dat ze hebben is dat de eerste wedstrijd tegen Portugal is. Dat is eigenlijk de wedstrijd waarvan iedereen verwacht dat er niet veel punten geraapt gaan worden. Daarna is tegen Colombia in Oezbekistan. En in die groep denken we toch dat zij de punten moeten pakken in de latere fases van die groepfase.
2: Ja, maar toch een woelige aanloop wel, hè, naar hun eerste WK sinds 1974. En er zijn er nog wel meer met een woelige aanloop. Zakaria El Ouadi bijvoorbeeld, flankverdediger bij Racing Genk. Die wou gisteren samen met zijn Marokkaanse ploegmaats op het vliegtuig stappen richting New York. Maar op het tarmac moest hij nog rechtsomkeer maken. Huh? En naar verluid zou dat door een visumprobleem zijn. Toch wel een vreemde situatie.
0: Ja, en Roland Garros intussen, want dat kent een vreemd verloop.
2: Ja, alle toppers sneuvelen daar veel vroeger dan gewoonlijk. Hè. Gisteren werd de nummer 1 bij de vrouwen, Arina Sabalenka, uitgeschakeld. En bij de mannen zit er nog maar één speler uit de top 10 in de halve finales. Dat is Alexander Zverev. Hij neemt het morgen op tegen Jakub Mensik. En de andere halve finale is volledig Italiaans. Flavio Cobolli tegen Matteo Arnaldi. En die laatste die haalt voor het eerst een halve finale op een Grand Slam. Want gisteren moest zijn landgenoot Matteo Berrettini in de kwart finale geblesseerd opgeven.
0: En dan nog eens vooruitblikken naar vanavond, want dan begint de finale titelstrijd in het basketbal.
2: Ja, tussen titelverdediger Oostende en de ploeg die het seizoen tot nu heeft gedomineerd, de Antwerp Giants. International Jean-Marc Mwema speelde in het verleden bij beide ploegen en hij verwacht een interessante finale.
4: Ik denk dat hij tactisch een grote rol zal spelen, maar ik denk in de eerste plaats fysiek. Sowieso is Antwerpen al een speler in een high-tempo game met heel goede defense. Maar er zijn ook goede atletische profielen bij Oostende. Dus ik denk dat dat een puur atletisch gezien al een heel aantrekkelijk matchup wordt. En dan gaat het in de details zitten, denk ik.
2: Ja, vanavond het eerste duel in Antwerpen in de Lotto Arena. En wie drie keer wint, is kampioen.
0: Zo simpel kan het leven soms zijn.

0: The Kings met Thank You for the Days. Thank you for het planbureau. Daar hebben we het zo meteen over na het nieuws van 7. Maar eerst, het nieuws, hè, want dan na het nieuws. Tot zo.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig.
5: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende met Set Danse Grec en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
7: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
8: Oei, wacht ze.
9: Rustig,
8: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Ha, die bedden die trekken daarop niks.
9: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
7: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass, helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
2: Info en voorwaarden op carglass.be. VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. En Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Goedemorgen. Een kamer in een woonzorgcentrum in Vlaanderen is het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden. Volgens de nieuwste barometer van ouderenvereniging OKRA betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand. Dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde pensioen, dat zegt Herman Fonk van OKRA.
14: Wij vinden eigenlijk dat de overheid zou moeten werken aan een systeem waarbij de prijzen die ouderen betalen, dat varieert in functie van je inkomen en van je vermogen. We kennen dat ook al in de kinderopvang. We kennen dat ook in de thuiszorg. En daarom hebben we ook een systeem uitgewerkt met een aantal deskundigen waarbij ouderen maximum 3/4 van hun netto pensioen zouden betalen voor het woonzorgcentrum. Dat kan via de zorgkassen. En dat een verschil zou worden bijgelegd vanuit de erfenisrechten.
13: Over het algemeen zijn de commerciële woonzorgcentra het duurste, met een gemiddelde van bijna €2.600 per maand. In non-profit voorzieningen betaal je gemiddeld €2.300 en in publieke centra iets meer dan €2.200. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, dat is een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RISIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, ziet zijn gewicht weer stijgen. Als er wel een terugbetaling zou komen, zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat zou dan jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo. En daardoor ligt de productie daar voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman worden onder meer bumpers gemaakt en daar wordt sinds dinsdag gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niks opgeleverd, de staking duurt dus voort. En daardoor zitten in de Volvo-fabriek zo'n 4.500 arbeiders momenteel thuis op economische werkloosheid. Belgen shoppen steeds vaker online, maar vooral buitenlandse webshops zoals Shein en Temu profiteren daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, dat is de federatie van webshops. Vorig jaar gaven de Belgen online 18,3 miljard euro uit. Ruim 5% meer dan het jaar daarvoor. De kwaliteit in buitenlandse webshops is niet altijd even betrouwbaar, zegt Grete Koker van Bekom.
4: Belgen kopen graag ook aan lagere prijzen. Nu, lagere prijzen staan niet altijd garant voor kwaliteit of een lange levensduur. En ja, op dat moment wordt daar niet zo mee rekening gehouden eigenlijk door die consument of door die koper.
13: Het hoofd van de politie van het Britse district Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december vorig jaar door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was geworden van een mesaanval. Niet veel later is hij aan zijn verwondingen overleden. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt en ze zijn moeilijk om te bekijken, zegt de politiechef.
15: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch and I really feel for the family. We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
13: Eerder deze week zijn er nog heel wat mensen op straat gekomen in de regio om te protesteren tegen het optreden van de politie. Hongarije wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen tussen Kiev en de EU van start gaan. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, had de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU jarenlang gedwarsboomd. De nieuwe premier Magyar wilde dat verzet opgeven in ruil voor betere rechten voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dat akkoord is er nu dus. Het is wel vooral symbolisch belangrijk, want een echte toetreding kan nog jarenlang op zich laten wachten. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden beide landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Aan het akkoord zijn wel heel wat voorwaarden verbonden. Els Ayels, wat is er precies afgesproken?
16: Wel, om te beginnen was er officieel al enkele weken een bestand tussen Israël en Libanon, maar dat werd aan de lopende band geschonden. Nu zeggen beide landen dus opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen, maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon. In het akkoord staat ook dat er in dat zuiden proefzones komen die volledig onder controle zullen vallen van het Libanese leger, dat beide landen zelf hun toekomstige relatie willen bepalen zonder inmenging van andere verstaan. Hezbollah en dat er over enkele weken voort wordt onderhandeld over een allesomvattend vredesakkoord.
13: Ja, en heeft dit kans op slagen?
16: Wel, het lijkt een erg broos akkoord, omdat het afwachten is hoe Hezbollah, dat niet bij de gesprekken betrokken was, zal reageren. En, zoals gezegd, eigenlijk was er al een staakt het vuren. Maar ondertussen is het Israëlische leger nog nooit zo diep in Libanon doorgedrongen, vallen daar alle dagen doden en blijft Hezbollah raketten afschieten op het noorden van Israël. Ook vanmorgen ging daar trouwens nog het luchtalarm af.
13: Oké, Els, dankjewel. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gazastad zijn intussen zeker 8 en mogelijk 9 mensen omgekomen. Bij de doden zijn ook 4 kinderen. De slachtoffers vielen bij bombardementen op een aantal appartementsgebouwen en op een huis in een vluchtelingenkamp. Er zijn ook zeker 15 gewonden en mogelijk loopt dat aantal nog op, want de reddingsoperaties daar zijn nog altijd aan de gang. Noord-Korea gaat zijn kernwapencapaciteit versneld uitbreiden. Dat heeft leider Kim Jong-un gezegd bij een bezoek aan een nieuwe fabriek voor de productie van nucleair materiaal. Volgens het staatspersagentschap is de productie van militair nucleair materiaal de afgelopen 5 jaar al meer dan verdubbeld. Noord-Korea beschikt naar schatting over enkele tientallen kernkoppen. Nog een sportbericht: op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs zijn de halve finalisten bij de mannen bekend. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Het weer om af te ronden. Vandaag wisselvallig met winderig weer, ook en buien, kans op onweer, maximaal tot 19 graden. Morgen hetzelfde weer ongeveer. Ook zaterdag nog buien en een graad of 20. Zondag dan zou het meestal droog blijven en dan halen we tot 18 graden. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum, dat zat vooraan in het nieuws. Die prijs blijft stijgen. Volgens oudere vereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n 2300 euro per maand. Bijna 600 meer dan een gemiddeld pensioen. Een overzicht en vergelijking van de prijzen vindt u op vrtnieuws.be.
17: Radio 1. De Ochtend.
18: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
0: Ik denk dat beginnen met de Rolling Stones altijd een goed idee is. En zeker aan het begin van een tweede uur de ochtend op een regenachtige donderdag. Dit zijn de Rolling Stones met In the Stars.

0: The Rolling Stones en In the Stars.
1: De ochtend.
0: Als ik iets zou moeten kiezen uit een menu met meer dan 250 mogelijkheden, alsjeblieft, ik zou het niet meteen weten. Maar dat is exact wat de federale regering straks zal moeten doen.
2: Ja, want het planbureau heeft een lijst gemaakt met maar liefst 264 voorstellen om de begroting op orde te krijgen, om dus die 7 miljard euro te vinden tegen 2029. En op die lijst een beetje van alles. Hogere btw-tarieven, een indexsprong, nieuwe belastingen op vermogen, maar ook besparen op subsidies of in de gezondheidszorg. Dat zijn allemaal voorstellen van economen en experts. En het is nu aan de regering De Wever om daar een compromis uit te halen.
0: Wij praten met de fractieleider van Vooruit in de Kamer, Oscar Seuntjes. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: In onze studio in Antwerpen, die meer dan 250 maatregelen. Welke heeft Vooruit daaruit gepikt?
3: Dat is een goede vraag. Ik ben in eerste instantie blij eigenlijk met al die voorstellen, want ik denk dat we vandaag echt alle ideeën kunnen gebruiken. Wat voor Vooruit heel belangrijk is, is dat we die begroting op orde brengen, maar wel op een rechtvaardige en eerlijke manier. En ik zie echt wel heel wat voorstellen in dat lijstje die dat eigenlijk perfect mogelijk moeten maken.
0: Welke dan?
3: Wel, we hebben er eens kritisch naar gekeken en wij zien meer dan 100 voorstellen waarvan dat wij geloven dat ze de begroting beter kunnen maken, maar op een eerlijke, rechtvaardige manier. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de bedrijfssubsidies. Wij geven in het land 8 miljard bedrijfssubsidies. De Nationale Bank zegt, sommige zijn misschien niet allemaal even efficiënt. Er wordt ook gesproken over de managementvennootschappen die als paddenstoelen uit de grond schieten, waardoor dat mensen op een legale manier eigenlijk belastingen ontwijken, maar ook voorstellen tot het vragen van bijdragen van vermogen, zoals de miljonairsbijdrage die wij met Vooruit op tafel hebben gelegd. Dat zijn voorstellen die voor ons zeer interessant zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dat pikken jullie eruit. Anderen pikken er dan weer iets anders uit. Zullen we even bijvoorbeeld over die bedrijfssubsidies praten? Want waar gaat het dan precies over?
3: Wel, wij geven met dit land dus 8 miljard bedrijfssubsidies uit. En sommige daarvan kunnen natuurlijk nuttig gebruikt worden, maar de Nationale Bank heeft gezegd van die 8 miljard bedrijfssubsidies zijn niet alle subsidies even interessant. Ik zal een voorbeeld geven. Wij geven nog veel fossiele subsidies, bijvoorbeeld aan camions, maar ook buitenlandse camions die hier komen tanken. Ik denk niet dat dat vandaag de prioriteit is van ons land. Ik denk dat we dat geld beter ergens anders voor kunnen gebruiken.
0: Dat is iets heel specifieks. Ik gooi er iets anders specifieks tegenaan. Hè. De NWS, B-Post. Dat is een grote kost voor de federale overheid. Kunnen die het met minder subsidies doen? Wil Vooruit dat?
3: Goh, ik ben zelf heel mijn leven al volledig afhankelijk van het openbaar vervoer. Ik pak elke dag de trein naar mijn werk. Ik denk dat het niet zo slim zou zijn als we nu bijvoorbeeld nog verder zouden besparen op de NMBS. Langs de andere kant zou het stom zijn om nu al taboes naar voren te schuiven, maar dat lijkt mij toch niet iets wat de mensen op staan te wachten om nog minder geld te geven aan de NMBS.
0: Ja, wanneer het over een vermogensbelasting gaat, vermogensbelasting, wat is daar jullie idee dat jullie genegen zijn?
3: Ja, wat wij sowieso met Vooruit een grote voorstander van zijn, dat is een miljonairsbijdrage. Maar wat voor ons nog belangrijker is, is het principe, en daar zijn wel een aantal meerdere voorstellen in dat rapport van het planbureau, dat is dat mensen gewoon op een eerlijke manier bijdragen. Paul de Grauwe was volgens mij vorige week ook te gast op Radio 1. En die zei dat er steeds meer managementvennootschappen als paddenstoel uit de grond schieten. En dat is eigenlijk een manier waardoor dat mensen die vaak al het meest verdienen in deze samenleving op een legale manier minder belastingen kunnen betalen. Omdat zij een vennootschap oprichten, betalen zij een vennootschapsbelasting. Dat is 25% in plaats van een personenbelasting die vaak 50% is. Dus terwijl veel mensen gewoon hard werken, hun best doen, 50% afstaan, zijn er een aantal mensen die veel minder bijdragen en daarbovenop, en dat is al helemaal onrechtvaardig, omdat ze zichzelf een laag loon uitkeren, ook een beroep kunnen doen op heel wat sociale voordelen, een verhoogde tegemoetkoming, kinderen naar school kunnen laten gaan met een studiebeurs. Dus ik denk dat we
0: dat
3: ook
0: is daar een stap verder, zeggen jullie. Hè? Ja, jullie hebben het over onrechtvaardigheid, maar wanneer die term miljonairsbijdrage valt, zijn er andere partijen die meteen stijgeren en zeggen nee, daar gaan we niet aan raken.
3: Ja, maar dat vind ik opvallend, want ik denk dat een grote meerderheid van de Vlamingen daar voorstander van is. Dat bleek ook uit eerdere peilingen. Maar we moeten ook naar de cijfers kijken. Dit rapport van het planbureau zegt, net zoals het Rekenhof, dat de overheid voor het eerst sinds lang de uitgaven gestabiliseerd heeft in termen van BBP door alle hervormingen die we doen. Tegelijkertijd wordt er wel opgemerkt dat er een gat is langs de inkomstenzijde. Paul de Grauwe heeft nog gezegd, professor Paul de Grauwe, dat we 21 miljard per jaar mislopen. 21 miljard per jaar. Dus ik denk dat we vooral daarnaar moeten kijken als we het probleem echt willen aanpakken.
0: Oké, dat is wat jullie hier uithalen, maar er zijn er meer dan 250 natuurlijk. Hè. We hadden hier eerder professor Boetika te gast bij ons deze week. Die zei, ja, het zou wel eens cherrypicking kunnen zijn, want ik ken partijen die liever zullen zien dat er gesnoeid wordt in de sociale zekerheid.
3: Ja, net zoals in de gezondheidszorg heb ik andere partijen ook al horen zeggen. Ik vind dat we daar echt wel heel erg waakzaam voor moeten zijn. Betaalbare zorg is voor vooruit superbelangrijk. En op het moment dat er een vergrijzingsgolf voor de deur staat, lijkt het mij echt geen slim idee om te besparen op gezondheidszorg. Dat is echt de miserie van morgen organiseren, dus daar zijn wij waakzaam voor. Tegelijkertijd denk ik dat we ook geen taboes moeten hebben, dat iedereen moet durven hervormen.
0: Mm-hmm.
3: Ook minister Van den Broeke, die heeft bijvoorbeeld gezegd van goh ja, we geven misschien niet al het geld efficiënt uit. Ik kom terug op het voorbeeld van daarnet, waar dat er mensen zijn die een beroep kunnen doen op een verhoogde tegemoetkoming, maar die daar eigenlijk geen recht op hebben. Herinner u het voorbeeld van de persoon met de Porsche? Ik denk dat we daar wel een keer moeten kijken hoe we op een efficiënte manier het geld kunnen geven aan mensen die het echt nodig hebben.
0: En dat andere voorstel om de gewesten en gemeenschappen meer te laten bijdragen, is dat voor jullie een goed idee voor vooruit?
3: Ik denk dat dat op lange termijn zeker en vast bekeken moet worden. Als ik mij goed heb laten informeren, denk ik niet dat dat in een vingerknip kan gebeuren, helaas, maar ik denk dat we zeker moeten kijken hoe dat ook de gewesten een deel van de inspanning kunnen doen. Vandaag wordt gekeken naar het federale niveau, maar dat is voor een stuk al uitgekleed. Dus ik denk dat we zeker moeten kijken in de toekomst hoe dat we de gewesten mee kunnen betrekken in die oefening.
0: Ja. Is dit, zoals minister Van Petegem zei, een professionalisering van het begrotingsbeleid? Of zou je het ook kunnen zien als een soort legitimiteit afkopen? Kijk, de experten zeggen het ook, want er staat voor iedereen wel wat in, hè?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb inderdaad niet in dat rapport zo de ene wonderoplossing gezien waar dat we volledig pijnloos de begroting mee kunnen oplossen. Ik denk dat er veel voorstellen in zitten die vroeger al eens ergens circuleerden.
0: Uh-huh.
3: Maar ik denk natuurlijk dat het goed is om beroep te doen op andere partijen. Maar uiteindelijk gaat het de politiek zijn die op een keuze zal moeten maken. En wat voor ons zo belangrijk is, is dat die eerlijk en rechtvaardig en uit te leggen aan de mensen is.
0: Want zelfs als er een alternatief op tafel komt, zoals bij de centenindex, kunnen politici gewoon zeggen dat leggen we vrolijk naast ons neer. Hè? Herinner u, niet zo lang geleden, ook vooruit. Terwijl veel experten zeiden, dit is beter.
3: Goh, ik heb vooral veel experten gehoord die dat toch in twijfel trokken. Maar wat ik heel erg belangrijk vind, is dat als de politiek keuzes heeft gemaakt, dat ze die dan ook durven verdedigen. Ik heb het gevoel dat er vandaag weinig mensen zijn die de beloftes van politici nog geloven. Wat al helemaal niet gaat helpen is als politici de akkoorden die dat ze zelf gesloten hebben, dan ook nog eens in twijfel gaan trekken. Dat was natuurlijk geen makkelijke keuze, zeker voor vooruit, want wij vinden de index superbelangrijk. Maar als we er overtuigd van zijn dat het beste maatregel is om de kooprecht van de mensen te beschermen, dan zullen wij die altijd verdedigen.
0: Het rapport is wel duidelijk over één ding, denk ik. Hè? En dan is het geen cherrypicking, het is dringend. Deze coalitie moet het doen, 7 miljard euro besparen. Als de ene er dit uitpikt en de andere dat. Ik hoor je al een en ander zeggen waarvan we op voorhand weten, andere partijen gaan zeggen nee. En omgekeerd uiteraard, dat is hoe het werkt. Maar is er nog voldoende samenhang en common ground om hieruit te geraken?
3: Ik kan dat alleen maar hopen. Ik denk dat de toekomstige generaties het ons absoluut kwalijk zouden nemen als wij nu verzaken aan deze opdracht om die begroting gezond te maken. En uit die lijst van meer dan 200 voorstellen hoop ik toch echt wel dat er een compromis gemaakt moet kunnen worden. Ik denk dat mensen echt wel weten dat de tijd heel hoog is. Wij geven vandaag 12 miljard al uit aan rentelasten. Dat is geld dat we niet kunnen geven aan de kooprecht van de mensen om zorg beter te maken, noem maar op. Dus de taak is heel dringend en ik ga ervan uit dat iedereen ook wel hun verantwoordelijkheid wil nemen om dat tot een goed eind te brengen.
0: Ga ik aan het werk laten. Dank u wel, Oscar Seuntjes, fractieleider van Vooruit in de Kamer. Er staat intussen 200 kilometer file op de A12 naar Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld. Zijn er in Antwerpen haven problemen door een ongeval op de aansluiting naar de R2 richting Beveren. Kwartier aanschuiven vanaf Leugenberg. Files naar Antwerpen op de E17, half uur van Waasmunster tot Haasdonk. De weg is daar wel vrij. Op de E19, 20 minuten vanaf Brecht. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E313, 20 minuten vanaf Herentals-West.
2: Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Langzaam naar Brussel op de E40. Vanuit Luik een kwartier vanaf Haasrode en op de binnenring rond Brussel een kwartier trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde.

0: Gymnastics and Can We Start Again?
1: De ochtend.
0: Het begint te kriebelen hè, na die winst in de oefenmatch tegen Kroatië. Volgende oefenmatch die in de stijger staat, die WK-koorts, begint te stijgen in ons land. Samen met de hoop op een goede prestatie van de Rode Duivels. Maar er is nog een Nederlandstalig land waar de WK-gekte helemaal losbarst. Ik heb het niet over onze noorderburen, al kunnen die er ook wat van. Wel over Curaçao. Want op dat piepkleine Caribische eilandje leven ze al sinds de historische WK-kwalificatie op een roze wolk. Of liever een blauwe golf, hè, want dat is de bijnaam van de nationale ploeg. De Blue Wave. Dick Draaier, correspondent in Curaçao. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Rut.
0: Bevindt u zich ook op die Blue Wave?
2: Nou, het is hier nog nacht. Hè. We leven 6 uur eerder, dus nu is alles zwart. Maar dat wordt, als ik de ochtend open, morgenochtend, of voor mij dan de morgenochtend, dan wordt het blauw overal. Want de binnenstad van Curaçao, Willemstad, is sinds een week helemaal in het blauw getooid. Iedereen die het een potje verf heeft kunnen vinden, heeft hem gebruikt. En de lampjes zijn blauw, dus of je van voetbal houdt of niet, je ontkomt er niet meer aan.
0: Oké, in het blauw gedrenkt, zoals Nederland in het oranje.
2: Ja, precies.
0: Ja. Zijn er grote plannen? Hoe gaat Curaçao dit aanpakken?
2: Ja, dat is natuurlijk de feestvreugde sinds die kwalificatie in Jamaica vorig jaar november. Die is niet te overstemmen eigenlijk. En iedereen kijkt wel een beetje, als ze heel eerlijk zijn, naar van ja, wat gaan wij daar doen op dat WK? onze eerste tegenstander is Duitsland. Daarna volgen Ecuador en Ivoorkust. Dat zijn toch landen die een maatje te groot zijn, normaal gesproken, voor een voetballand als Curaçao. Of eigenlijk een honkballand dat nu ook kan voetballen. We maken het best van. We denken dat we allemaal wereldkampioen gaan worden. Maar diep in ons hart vrezen we ook een beetje met grote vrezen.
0: Zullen er ook veel supporters afreizen?
2: Er is door de FIFA een aantal kaarten beschikbaar gesteld. En voor de mensen die het kunnen betalen, die zullen de overtocht maken richting Houston, waar de eerste wedstrijd is. Maar dat is natuurlijk maar een klein gedeelte. Het grootste gedeelte van die 150.000 mensen. Overigens wonen er ook nog eens 150.000 Curaçaoenaars in Nederland. Mm-hmm. De helft van de bevolking woont in Nederland en de andere helft op het eigen eiland. Ja, die zullen het toch met een tv-scherm moeten doen.
0: Ja, want hoe zit dat dan precies? Is het echt, hoeveel spelers zijn er eigenlijk op Curaçao geboren, in Curaçao grootgebracht?
2: In Curaçao grootgebracht een aantal, maar alleen Tai Chong is een speler van Manchester die hier geboren is. En de rest is in Nederland geboren. En de meeste voetballers van het Curaçaose elftal spelen in Europa, in Nederland, maar ook elders in Europa. En hebben daar hun sporen verdiend. En eigenlijk is al sinds 2008 Curaçao bezig om van die diaspora een soort winstpunt te maken. En te zeggen van, als wij dan ooit willen meedoen aan een kwalificatietoernooi, of aan een wereldkampioenschap, mm-hmm, dan zullen we het van die diaspora moeten hebben. Want de eigen opleidingskansen en de eigenlijke mogelijkheden, we hebben niet eens een profcompetitie op het eiland. Zijn we dus heel afhankelijk van die diaspora en van vooral de Nederlandse competitie. En ja, heel veel spelers zijn voor Nederlanders ook wel bekend, omdat ze, hè, zoals een Obispo en een Bazour, dat zijn toch spelers die in Nederland spelen en bekend zijn. Nou, Bazour niet meer, die speelt in Turkije volgens mij. Laat ik daarvan af zijn. En er zit is er geen één die gewoon in de Curaçao amateurcompetitie speelt. Dus ja, het is een beetje, toen ik voor het eerst alle spelers op het veld zag, moest ik ook even kijken, wie zijn dat dan allemaal? En dat hebben alle Curaçaoners een beetje, maar sinds de kwalificatie weet iedereen wie is. En het zijn onze nationale helden die ons gaan vertegenwoordigen.
0: En we weten natuurlijk ook wie de bondscoach is, hè? Dick Advocaat. Is hij God intussen daar?
2: Nou, absoluut. Hij heeft een enorme status hier opgebouwd. We hebben natuurlijk al vanaf 2008 is Curaçao bezig met dat model van voetballers uit de diaspora, maar ook trainers in feite. Hè. En de bekendste is eigenlijk Patrick Kluivert, weliswaar half Surinaams, half Curaçaos. Maar iedereen kent hem. Hij is ook bondscoach geweest. Guus Hiddink is bondscoach geweest. Mm-hmm. Fred Rutte van Twente is bondscoach geweest. En Dick Advocaat is de laatste coach. Dick Advocaat heeft begrepen als een van de weinigen van al die vorige coaches dat met de ijzeren discipline die we eigenlijk van Advocaat gewend zijn, dat je daar met dit elftal niet ver komt. Je zult een mix een mix moeten hanteren van hoe wij in de Cariben voetballen, feestvieren. En hè, ik geef je als voorbeeld, het spelershotel is afgeboekt door de voetbalbond, maar ook voor vrouw en kind van elke voetballer.
0: Ah, heerlijk.
2: Die slaapt gewoon bij haar eigen man na de wedstrijd. En dat zou nog in Nederland en ik denk ook in België ondenkbaar zijn.
0: Ja, dat doen we niet.
2: En de advocaat heeft dat heel
0: voor. Ja.
2: Precies, en de advocaat heeft dat wel begrepen. En ik denk dat het succes van deze jongens in het Curaçao, als het toch ook deels te danken is dat Dick Advocaat zich enorm heeft aangepast daarin.
0: Mm-hmm. Een goaltje maken, dat zou fantastisch zijn, hè? In een van die wedstrijden.
2: Ja. Ja, je zit dan op te boksen in je hoofd tegen wat is realistisch en wat zou je zo graag willen. En dat ligt bij mij in ieder geval persoonlijk heel ver uit elkaar. Ik denk dat als Curaçao een goal maakt, en dat hebben ze wel in de oefencampagne aan de aanloop naar dit WK wel, tegen ook grote landen, zoals Schotland, groot voor ons dan, grote landen gedaan. Dus als we een doelpuntje meepikken, dan zou het fantastisch zijn, een gelijkspel. Dan zal het zijn alsof we de Wereldcup al gewonnen hebben. En meer durf ik niet eens te dromen. Alhoewel ik, zoals ik al net zei, iedereen er hier stevig van overtuigd is, zonder vorm van enige realisme, dat Curaçao het ver gaat schoppen en in ieder geval de tweede ronde gaat halen. En dat is ook de doelstelling van Dick Advocaat. Je moet ook wel als coach.
0: Dankjewel, Dick Draaier. Ik wens jou een maand vol blauwgekte daar op Curaçao.
2: Dank u, Rut.
1: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
3: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
4: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
3: En helemaal op maat.
4: Zeker, tot in de details.
5: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
6: Camber, more space for your place.
7: Wacht eens even, wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
8: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is alphabet met PH. Alphabet. Your mobility made easy.
9: Breaking news.
10: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
11: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
14: Honda, the power of dreams.
15: VRT Radio 1.
16: De ochtend.
0: Half acht, goedemorgen. Een kamer in een woonzorgcentrum in Vlaanderen is het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden.
17: Ja, gemiddeld betalen bewoners nu zo'n €2.350 per maand. Dat heeft de ouderenvereniging Okra berekend. In commerciële woonzorgcentra ligt de factuur gemiddeld nog eens €200 hoger. En het is niet omdat je meer betaalt dat je betere zorg krijgt. Dat vertelde Herman Fonk van Okra hier vanmorgen.
18: Dat is zeker niet altijd zo en geldt zeker niet voor in commerciële instellingen waar je ziet dat die systematisch op de bodem zitten aan de staart van het peloton wanneer je het aantal zorgverleners stelt dat beschikbaar is per bewoner. Daar wordt betaald voor immobiliën, daar gaat dienstverlening naar een grote multinational, dat gaat daarmee van afgeroomd. Ja. Dus daar is zeker en vast een veel sterker toezicht op nodig.
17: Er komt geen terugbetaling van Wegovy, een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke volgt daarmee het advies van het RESIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden, want wie ermee stopt, ziet zijn gewicht weer stijgen. En Israël en Libanon zijn overeengekomen om hun staakt het vuren te verlengen. Er was eigenlijk nu ook al een bestand, maar dat werd aan de lopende band geschonden. Nu zeggen beide landen dus opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen. Maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon.
0: Dat is het overzicht, dankjewel. Goedemorgen Sabine.
19: Goedemorgen Ruud.
0: Lekker grijs.
19: Ja, en hier en daar valt er al een buitje. En daar kan misschien al een donderslag bij horen. Maar het is vooral in de loop van de dag dat die buien feller worden. Dat er ook meer kans is op onweer, op hevige rukwinden. En later op de dag dan stilaan vanaf het westen wat droger. Maar ondertussen gaat die wind toch wel fel te keer liever, matig. En in het westen van het land wordt die met momenten vrij krachtig. En zelfs krachtig aan zee. Er kunnen rukwinden zijn tot 60. Of 70 kilometer per uur, maar tijdens een bui of onweer kan dat nog iets meer worden. Temperaturen van 14 graden in de Ardennen tot 19 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen, 18 graden voor de kuststreek. Vanavond kan vooral over het zuidoosten nog een onweersbui losbarsten. De rest van het land grotendeels droog. En dan vannacht wordt het stilaan overal droog met bredere opklaringen. En die wind die gaat dan luwen. De rukwinden gaan ook verdwijnen. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen veel bewolking met buien, vooral over het westen van het land. Okay. In het begin van de dag, later ook de rest van het land. En de kans op onweer is er ook nog. Aan de kust wel meer zon. En temperaturen opnieuw tot 19 graden. Dan volgt er een wisselvallig weekend. Zaterdag eerst wel een aantal opklaringen. Maar dan alweer veel wolken, regen en buien vanaf de Franse grens. Temperaturen tot 20 graden, dus iets warmer. Zondag veel wolken en dan blijft het meestal droog. En tegen het eind van de dag ook meer opklaringen. We gaan dan tot 18 graden. En begin volgende week blijft het toch nog altijd licht wisselvallig met kans op een bui.
0: Oké, dankjewel.
20: Alphabet. Your mobility made easy. Radio 1.
16: De ochtend.
20: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Niels met Hey Man, Now You're Really Living.
1: De ochtend.
0: Het was gisteren een bewogen namiddag in het Vlaams parlement. Veel vragen voor onderwijsminister voor N-VA, Zuhal Demir. Maar eigenlijk is dat klein bier ten opzichte van wat er aan de hand is aan de andere kant van de taalgrens. Want in het parlement van de Franstalige gemeenschap wordt, en dat is een beetje onduidelijk, normaal gezien vandaag gestemd over hervormingen in het onderwijs. Die zouden een besparing van zo'n 300 miljoen euro betekenen in het Franstalige onderwijs. En daar zijn veel leerkrachten niet over te spreken. Zacht uitgedrukt, die voeren al weken actie. Geen examens en ga zo maar door. Dorian de Meus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoofdredacteur van La Libre Belgique. Stemming was toch voorzien voor volgende week? Waarom duikt dat dan opeens vandaag op? Hoe zit dat?
2: Eigenlijk was het vandaag normaal gepland, al weken. Maar de oppositie, dus Ecolo en PS, hebben alles gedaan om de stemming zo laat mogelijk te laten komen. Dus ze hebben alle trucs gebruikt die bestaan in de reglementen van het parlement om alles later en later te laten komen. Een beetje zoals op federaal niveau, met bijvoorbeeld de teksten naar Raad van State te sturen. Maar ja, de meerderheid is het een beetje beu van die manier van doen. En dus hebben ze gezegd, nee, nu iedereen kent de teksten, dus we gaan geen nieuwe 84 uren wachten om te stemmen. We gaan, zoals verwacht, op donderdag stemmen. En dat is eigenlijk het dik probleem. Okay. Want de meerderheid wil vandaag stemmen en de oppositie wil dat de regels worden gerespecteerd en dus maandag stemmen.
0: Ik begin het te kunnen volgen, want het is wel chaotisch, hè?
2: Chaotisch. En het zal echt heel moeilijk zijn om te weten wat er precies zal gebeuren. De oppositie zegt vandaag dat ze aanwezig zullen zijn. Maar ze zeggen niet dat de stemming zal plaats kunnen vinden. Maar we weten niet precies welke regel, welke elementen ze naar boven kunnen brengen om de stemming niet te laten doorgaan.
0: Ja, oké. Want de inzet is groot, de belangen zijn hoog. Wat houdt die hervorming in waar het over gaat?
2: Eigenlijk, dat is het probleem. Er zijn heel, heel veel hervormingen die tezamenkomen. Dus het is te zeggen, zoals u het eerder hebt gezegd, er zijn budgettaire hervormingen, heel belangrijk, maar er zijn ook pedagogische hervormingen. En we hebben al 10 jaren lang le pacte d'excellence, een heel belangrijke hervormingspact in Franstalig België. En die is het nog een beetje aangepast op laatste minuut eigenlijk, omdat enkele maanden voor het nieuwjaar. Dus dat is een tweede probleem. En daarna zijn er ook structurele veranderingen. En alles tezamen maakt dat er een grote drukte is gezet op natuurlijk de directies, maar ook een stress op de leerkrachten die soms meer zullen moeten werken. Bijvoorbeeld in 5e en 6e middelbare zullen ze van 22 uur naar 22 uur moeten werken zonder verhoging van salaris. En dat gaat niet. En daarnaast, daarnaast zijn veel andere elementen, zoals bijvoorbeeld een forse stijging van de inschrijvingsgeld, die 15 jaar geleden nooit geïndexeerd werd. Dus de budget van Fédération Wallonie Bruxelles is echt heel moeilijk. En dus daarvoor willen ze dit in één keer fors indexeren.
0: Ja,
2: gaat ook niet.
0: Ja, grote veranderingen inderdaad. En dus veel boze leerkrachten, directies. En de impact...
2: Ouders ook.
0: Ouders er nog bij? Nog? Leerlingen
2: nee, eigenlijk iedereen.
0: Iedereen.
2: Alle netwerken ook. Ja. Ja, alle netwerken, alle PO's, dus de organisaties van de scholen. Iedereen is daar tegen. Al diegenen die voor de Pacte d'Excellence waren, zijn zich eruit getrokken eigenlijk ook. Dus ik heb zoiets nog nooit meegemaakt, dat het zo erg was. Maar tegelijkertijd, er moet iets gebeuren met budget. En daar brengt de oppositie eigenlijk geen alternatief. Want 350 miljoen moet worden gebracht. Het is niet om inevig te zijn. Het is gewoon om de tekort te kunnen controleren en de schuld te kunnen controleren. Dus het is eigenlijk geen absolute oplossing wat er gebeurt.
0: Nee, het is al de eerste stap, bij wijze van spreken. Ja. De impact door de boosheid van onder andere het onderwijzend personeel is wel heel groot op het Franstalig onderwijs. Wij lazen geen examens in Luik en dergelijke, dat kan tellen.
2: Ja, absoluut. En ik zal een voorbeeld geven van mijn eigen kinderen die in Franstalig onderwijs zitten. Sommigen hebben examens, omdat in tweede leerjaar ze daar wel eigenlijk officieel examen hebben. Dus die examen moeten wel komen. Maar de andere kinderen weten nog niet wat er zal gebeuren. Dus de directies zeggen wel, ja, er zullen examens komen voor wie zwakke punten hadden in kerstmis en in Pasen. Maar ja, wie zijn die kinderen? Is een 9 op 20 of een 10 of een 11 genoeg? Dus de kinderen zijn aan het wachten en ze zullen het resultaat hebben van die besluiten alleen maar maandag of dinsdag. Dus het is te zeggen, een weekend.
0: Ja.
2: En dus misschien zullen ze geschiedenis leren bijvoorbeeld en dat geschiedenis toch niet moet geleerd worden. Dus dat is een enorme stress voor de kinderen en veel hoop ook, want ik kan het zien bij mijn eigen kinderen. Ze denken dat de examens niet zullen gebeuren en dus ja, de World Cup is aan het aankomen en zal er geen examens komen.
0: Ja, dat is geen goede situatie en ook niet makkelijk voor ouders. Ik wens u veel sterkte, Dorian de Meus, hoofdredacteur van La Libre Belgique.

0: met jou. Floris, Francis, Arthur en Wolfje.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Onze minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, die heeft zijn ochtendloopje hier al opzet op weg naar onze studio. Goedemorgen, minister Quintin. Net op tijd om hierover te praten. 9 maanden nadat het plan Grote Steden in werking trad, komt de politie met de eerste resultaten. We hebben het over dat plan dat de zware criminaliteit en drugshandel in onze steden, waar we met z'n allen overlast van ondervinden, vooral Brussel en Antwerpen, om dat aan te pakken. En u heeft een overzicht van de resultaten, de cijfers, heel veel cijfers. Wat zijn voor u de belangrijkste?
2: De belangrijkste cijfers zijn zeker het aantal arrestaties, zou ik zeggen. We spreken toch van 7.300 personen die werden gearresteerd. Daar zijn beetje minder dan 5.000 rechterlijke arrestaties. Ik denk dat het heel belangrijk is. 5.000 procesverbaal opgesteld voor drugsgerelateerde feiten. Dat is heel belangrijk. Ook de cijfers van drugs die we hebben genomen. We spreken van bijna 350 kilo. Dus we spreken van drugs die we nemen op straat, hè. We spreken niet van een container
0: in
2: Antwerpen. Dus dat is toch heel belangrijk. 2 miljoen geld die we hebben genomen, dat toont dat het werkt. Die plan Grote Steden die ik heb gelanceerd op begin van september vorig jaar, om die kwestie van de georganiseerde criminaliteit gelinkt aan de narcotrafiek in onze straten werkt.
0: Ja, dat zijn spectaculaire cijfers inderdaad, maar wat stellen die dan voor in de realiteit? Dat is de vraag, want ook al zijn die cijfers spectaculair, gaat het dan ook over kopstukken van die criminele bendes? Of gaat het over loopjongetjes? Waar gaat het over?
2: Maar dat is een aanpak op verschillende niveaus. De plan Grote Steden, ja, het gaat over de drugscriminaliteit in onze straten, in onze wijken. Dat wil niet zeggen dat we werken niet op het niveau van de kopstukken. Dat is het werk van onze FGP's. En ook in internationale samenwerking, omdat we weten dat wij zijn aan het strijden, aan het vechten, internationaal. Organisatie. Dat is het werk van de FGP met onze speurders, die ook meer middelen krijgen. Dus meer speurders bij de FGP, dus de Federaal Gerecht Politie Brussel en Antwerpen. Een versterkte internationale samenwerking met de landen in Latijns-Amerika, waar de productie is, maar ook in landen in het Arabische wereld, waar er zijn een paar die kopstukken die leven.
0: Dus dat is inderdaad op een ander niveau, als u het heeft over 5000 gerechtelijke aanhoudingen, bijna, en evenveel PV's, dat is een spectaculair cijfer opnieuw, maar wat gebeurt daar dan mee? Zijn dat mensen die heel even vastzitten, langer dan een paar dagen, en dan weer de straat op gaan?
2: Ja, er zijn toch een paar mensen in die cijfers die in de cellen blijven.
0: Een paar.
2: Maar we weten dat er is ook in de problemen van de overbevolking in onze...
0: Dat kan geen excuus zijn, natuurlijk.
2: We hebben beslissingen genomen op niveau van de regering. Nu mijn collega's moeten dat voeren. U weet de positie van mijn partij, dat we moeten plaatsen maken in onze gevangenis bij middel van terugkeer van vreemdelingen, gevangenen die bij ons blijven. Maar ik kan toch niet stoppen om die aanpak fors te laten doen.
0: Omdat er geen plaats is.
2: Maar heeft
0: dat effect dan, die gerechtelijke aanhouding, als iemand gewoon heel even een nachtje vastzit en dan weer losgaat? Want dat is ook de frustratie van de politie en van de buurtbewoners.
2: Dat is een van de problemen die we hebben. Maar mijn aanpak is dat ik wil echt niet de straffeloosheid en het straffeloosheidsgevoel laten groeien. Boodschap is heel duidelijk. Er is geen meer plaats voor straffeloosheid. Dus we zijn daar met de politie, dus lokale en federale politie, ook met andere diensten van de

0: staat. Hè. Als we spreken van de strijd tegen witwassen, we spreken ook, met de sociale diensten bijvoorbeeld. Dat is een globale aanpak. Ik zeg altijd dat we moeten in een ketenaanpak werken. Ik heb mijn schakel, nou, dat is orde. En ik doe mijn allerbeste om dit te versterken. Maar het is ook de organisatie van de maatschappij moet versterkt worden. Ja. En justitie
1: inderdaad,
0: moet ook versterkt
1: alles
0: worden.
1: Moet elkaar de hand geven, maar over uw schakel gesproken. Mm-hmm. In uw persbericht is er sprake van 14.300 agenten die zijn ingezet. Hoe begrijpen we dat? Zijn die tekorten in grote steden plots opgelost?
0: Nee, maar we spreken niet tussen bijna 5.000 mensen, mm-hmm. maar dat is geen 5.000 VTE's, hè, om mm-hmm. duidelijk te zijn. We spreken van mensen die ingeschakeld, dus politiemensen die ingeschakeld worden gedurende de acties van de meeste zijn gedurende de FIPA-actie, de Full Integrated Police Action, dus wat ik noemde les actions coup de poing die we voeren. We zijn ook de VIP-acties, dat is een Very Irritating Police, dat is meer op een alledaagse basis. Daar zijn we met de politie waar de drugshandel gebeurt.
1: Hoe zit dat met militairen? Zijn die daar ook aanwezig? Heeft dat al het effect dat u voor ogen had?
0: Ja, de militairen in onze trein- en metrostation in Brussel, in de gemengde patrouille, dat is een dubbele aanpak, een dubbele approach. Eerst, dat is echt ook een visueel approach om te tonen dat de staat is zeker daar met al zijn macht. Dat geeft mij ook de mogelijkheid om de patrouille verdubbelen. Hè, mm-hmm. Omdat er zijn 2 politiemensen en 3 militairen. En ja, dat heeft een effect qua veiligheid in onze metrostation en in onze treinstation.
1: En die samenwerking verloopt goed?
0: En die samenwerking verloopt heel goed. Okay. Heel vlot.
1: Want,
0: iedereen is, het is belangrijk om dit te zeggen, iedereen is tevreden. En de politie en het leger.
1: Want natuurlijk, er waren ook bevoegdheidsconflicten hè, in de buurt van station. Afhankelijk van waar precies het dan over gaat. Lokale, federale of spoorwegpolitie die moet of niet kan ingrijpen. In Brussel-Zuid veel aandacht voor de permanente antenne van die spoorwegpolitie in het station. Maar intertussen is er nog altijd heel veel grote problemen. Hè? Klagen buurtbewoners wel dat de onveiligheid in die stationsbuurt gewoon nog toeneemt.
0: Ja, maar er is het verschil tussen binnen het station en buiten het station.
1: Ja.
0: En ik wil precies, en ik ben met mijn collega, ook met mijn collega Jean-Luc Krucke aan het spreken, om die silo-aanpak te breken. En echt een continuum van veiligheid te creëren. Vanaf als wij spreken van treinstation, vanaf de trein met Securaï en de spoorwegpolitie, maar ook met de lokale politie. Tot nu toe, normaal gezien, de lokale politie is bevoegd voor wat gebeurt buiten het treinstation. Mm-hmm. En binnen het treinstation, dat is de spoorwegpolitie.
1: Dat is absurd, hè?
0: Ja, maar precies, dat is absurd. Dus ik wil die silo afbreken. Dat wil niet zeggen dat ze niet samenwerken. Dat wil niet zeggen dat als ze achter iemand lopen, ze moeten stoppen aan de deur.
1: Dat zou pas echt absurd zijn. Nee.
0: Maar ik wil echt... Wij spreken toch van een geïntegreerde politie. Dus ik wil echt die integratie van de politie nog versterken. Om die continuum van veiligheid, ook op het niveau van de luchthaven, om een hulp te krijgen van de lokale politie.
1: En daar ligt voor u in die probleembuurten, zoals hè, aan dat station, daar ligt voor u de oplossing. Want met deze cijfers nu achter de hand, wat heeft u nog bijgeleerd? Waarvan denkt u, kijk, dat werkt dus en daar gaan we nog meer op inzetten?
0: Ja, het werkt en we moeten die aanpak nog misschien verspreiden, ook op lokaal niveau. En dus wat ik wil ook doen, is onze aanwezigheid, de federale aanwezigheid, bijvoorbeeld in station versterken, om ook meer mensen te krijgen, zelfs bijna de federale politie, om de lokale politiezone te volgen helpen. Omdat wij helpen op niveau van de federale politie, de lokale politiezone Zuid. En moeten dit heel versterken. Ik denk dat het belangrijk is. De Zuidstation is heel interessant als een goed voorbeeld of wat werkt en wat niet werkt. Ja, er is nog veel werk voor de boeg, maar we zijn daar heel assertief om dit aan te pakken.
1: Ja, als u volgend jaar met nieuwe cijfers komt, denkt u dan dat ik u opnieuw moet vragen dat het rond die buurt het nog altijd niet in orde is?
0: Ja, wij doen echt onze beste. Iedereen moet samenwerken. We moeten samenwerken, ja, federaal, ook de regio heeft een rol, de gemeenten hebben hun rol ook. Ik denk dat we moeten echt, als wij over het Zuidstation spreken, we moeten iets doen voor alle die werven die daar zijn en die echt ook een veiligheidsprobleem zijn.
1: Oké, dank u wel voor dit gesprek en uw toelichting bij de cijfers. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
0: Dank u wel.
1: Dank u wel. We geven nog even wat gedoe mee toch op de weg, want dat is echt meer dan 310 kilometer file. Op de N31 naar Zeebrugge zijn er problemen bij Sint-Andriesbrugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E40 naar de kust een kwartier vertragen van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de Kennedylaan van Gent naar Zelzaten 20 minuten van Oostakker tot Desteldonk.
2: Files naar Antwerpen op de E17 een half uur vanaf Sint-Niklaas. Op de E19 ook een half uur vanaf Brecht. Op de E34 vanaf Oelichem, op de E313 een half uur vanaf Herentals-West. Op de A13, of de A12 is dat, een kwartier van Schelle tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 20 minuten van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel en richting Nederland 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne.
1: Je hebt gewoon iets nieuws uitgevonden, de A13 en dan naar Brussel natuurlijk ook zoals elke dag. Op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E19 eveneens een kwartier vanaf Zemst. Op de E40 25 minuten vanaf Heverlee. Op de E411 een kwartier vanaf Overijse. Op de E426 een kwartier bij Halle. En dan op de binnenring rond Brussel een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. En op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen. Je zou bijna gaan denken dat het aan het regenen is. Zometeen hebben wij het nieuws van 8 uur en daarna hebben we nog heel wat te vertellen. We gaan bijvoorbeeld naar de Antwerp Fashion Week. Tot zo, na het nieuws.

0: Het gloednieuwe Antwerp Fashion Festival palmt Antwerpen helemaal in en brengt mode tot bij iedereen. 4 dagen shows, presentaties, installaties, etalages, expos, talks en events. Compagnie Merkpool is erbij. Live van op het Antwerp Fashion Festival. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
8: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. En Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Heel goedemorgen. Een kamer in een woonzorgcentrum in Vlaanderen is het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden. Volgens de nieuwste barometer van de ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand. En dat is bijna €600 meer dan het gemiddelde netto-pensioen. Dat betekent dus dat de meeste mensen dat verschil moeten bijpassen. In commerciële woonzorgcentra betaal je gemiddeld €300 meer dan in publieke woonzorgcentra. Maar zo'n hogere prijs betekent niet altijd betere zorg, dat zegt Herman Fonk van Okra.
5: In sommige instellingen zijn er amper 20 zorgverleners per 100 bewoners en in andere 90. Dat is 4 keer meer handen aan het bed naar gelang de instelling. En het klopt helemaal niet met de prijzen. We zien soms dat in de duurste woonzorgcentra ook het minste zorgpersoneel aan het werk is. En vooral in de commerciële sector zien we een heel laag aantal zorgpersoneelsleden in verhouding tot het aantal bewoners.
4: Okra pleit voor inkomens- en vermogensgerelateerde tarieven in de ouderenzorg. Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans dan vaders om uit te vallen met psychische problemen, zoals een burn-out of een depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen bij hun leden en het staat in de Standaard. Onderzoeker Katrien de Reu ziet verschillende verklaringen.
6: Moeders gaan na de geboorte van hun eerste kind minder arbeidsmarktkansen krijgen of gaan nemen. Dus ze gaan hun loopbaan gaan onderbreken of gaan aanpassen. Een heel belangrijk element is ook het feit dat de zorg voor de kinderen, de zorg voor het huishouden, die wordt nog altijd het meest door moeders opgenomen. En het is eigenlijk die combinatie van werk en gezin die toch wel een zware last vormt.
4: De kloof tussen moeders en vaders in het risico op mentale problemen is nog groter bij alleenstaande ouders en bij ouders met meerdere jonge kinderen. Er komt geen terugbetaling van Wegovy, dat is een medicijn tegen obesitas. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit volgt daarmee het advies van het RISIF. De reden om Wegovy niet terug te betalen is onder meer dat het medicijn langdurig ingenomen moet worden. Want wie ermee stopt, ziet zijn gewicht weer stijgen. Als er wel een terugbetaling zou komen, dan zou de regering dat ook moeten doen voor andere medicijnen tegen obesitas. En dat zou de staat jaarlijks miljarden kosten. Er wordt gestaakt bij een toeleverancier van de Gentse autofabriek Volvo en daardoor ligt de productie daar voorlopig stil. Bij toeleverancier Plasman worden onder meer bumpers gemaakt en daar wordt sinds dinsdag gestaakt. Een onderhandelingspoging heeft niets opgeleverd en de staking duurt dus voort. En daardoor zitten in de fabriek van Volvo zo'n 4.500 arbeiders momenteel thuis op economische werkloosheid. Belgen shoppen al maar vaker online en vooral buitenlandse webshops zoals Shein of Temu profiteren daarvan. Dat blijkt uit een onderzoek van Bicom, dat is de federatie van Belgische webshops. Vorig jaar gaven Belgen online €18,3 miljard uit, ruim 5% meer dan het jaar ervoor. Maar internationale webshops houden zich niet altijd aan de Europese regels en moeten strenger gecontroleerd worden, dat zegt Grete Koker van Bicom.
7: Wij moeten veel beter nog als Belgische overheid gaan controleren, gaan zorgen dat wij aan de douane dergelijke producten gewoon tegenhouden en dat we die bijvoorbeeld ook van die platformen al op voorhand eigenlijk verwijderen, vooraleer dat daar eigenlijk de consument kan in misleid worden.
4: Sinds de Premetro-tunnel in Antwerpen is gesloten, is het aantal ritten met de deelfietsen van Velo tussen linker- en rechteroever meer dan verdubbeld. De Premetro-tunnel ging een maand geleden dicht voor renovatiewerken. In mei vorig jaar waren er zo'n 5000 ritten met velodeelfietsen. Afgelopen maand waren dat er meer dan 12.000. Ook bijna dubbel zoveel mensen namen de veerboot. En zo'n 530 reizigers nemen elke weekdag de trein in het tijdelijke station op linkeroever. Het hoofd van de politie van het Britse district Hampshire heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop Henry Novak is behandeld. Die student van 18 werd in december door de politie in de boeien geslagen, terwijl hij het slachtoffer was geworden van een mesaanval en niet veel later is hij gestorven. De bodycambeelden van de arrestatie hebben de Britten diep geschokt en ze zijn moeilijk om te bekijken, zegt de politiechef.
8: What was filmed there is a tragedy. It's very difficult to watch and I really feel for the family.
0: We have said we are sorry for handcuffing and arresting Henry at that time.
4: Eerder deze week zijn nog heel wat mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het optreden van de politie. Hongarije wil zijn veto tegen de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opheffen. Zo kunnen de onderhandelingen tussen Kiev en de EU van start gaan. De vorige Hongaarse premier Orbán, een medestander van de Russische president Poetin, heeft de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU jarenlang gedwarsboomd. Maar de nieuwe premier Magyar wilde dat verzet opgeven in ruil voor betere rechten voor de Hongaarse minderheden in buurland Oekraïne, zoals het gebruik van de eigen taal. En dat akkoord is er nu dus. Het is wel vooral symbolisch belangrijk, want een echte toetreding kan nog jarenlang op zich laten wachten. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden beide landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Aan het akkoord zijn wel heel wat voorwaarden verbonden. Els Ayels, wat is er precies afgesproken?
8: Wel, om te beginnen was er officieel al enkele weken een bestand tussen Israël en Libanon, maar dat werd aan de lopende band geschonden. En nu zeggen beide landen dus opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen, maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon. In het akkoord staat ook dat er in dat zuiden proefzones komen die volledig onder controle zullen vallen van het Libanese leger, dat beide landen zelf hun toekomstige relatie willen bepalen zonder inmenging van andere versta Hezbollah, en dat er over enkele weken voort wordt onderhandeld over een allesomvattend vredesakkoord.
4: Ja, en heeft dit kans op slagen, denk je?
8: Dat lijkt een erg broos akkoord, omdat het afwachten is hoe Hezbollah, dat niet bij de gesprekken betrokken was, zal reageren. En zoals gezegd, eigenlijk was er al een staakt het vuren, maar ondertussen is het Israëlische leger de voorbije maanden wel steeds dieper in Libanon binnengedrongen, vallen er alle dagen doden en blijft Hezbollah raketten afschieten op het noorden van Israël. Ook vanmorgen zijn trouwens aan beide kanten al opnieuw luchtaanvallen gemeld.
4: Els, dankjewel. En intussen zijn bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zeker 8 en mogelijk 9 mensen om het leven gekomen. Bij de doden zijn ook 4 kinderen. De slachtoffers vielen bij bombardementen op een aantal appartementsgebouwen en op een huis in een vluchtelingenkamp. Er zijn ook zeker 15 gewonden. Mogelijk loopt dat aantal nog op, want de reddingsoperaties zijn nog altijd aan de gang. Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs zijn de halve finalisten bij de mannen bekend. De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finale. Hij won na een opgave van zijn landgenoot Matteo Berrettini. Arnaldi speelt in zijn halve finale tegen een andere Italiaan, Flavio Cobolli. In de tweede halve finale neemt de Duitser Alexander Zverev het op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Ik heb nog het weer voor u vanmiddag. Wisselvallig en winderig met buien en kans op onweer. Maximaal tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou dan meestal droog blijven en dan halen we tot 18 graden. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum, dat zat vooraan in het nieuws. Die prijs blijft stijgen. Volgens ouderenvereniging Okra betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.300 per maand. Zo'n €600 meer dan een gemiddeld pensioen. Meer details vindt u ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De Ochtend. Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
9: Aanwezig en

0: We could have
1: told. That's the Vavadan and One Day the Reckoning song.
2: De ochtend.
1: Moeders lopen 2 keer meer kans op depressie en burn-out dan vaders. Dat lezen we in de Standaard en dat komt uit een studie van het Onafhankelijk Ziekenfonds. Ik heb een van die onderzoekers aan de lijn. Goedemorgen, Catherine de Reu.
3: Goedemorgen.
1: U werkt ook als arts bij Geneeskunde voor het Volk. Mevrouw de Reu, die conclusie, op basis van welke cijfers hebben jullie die getrokken?
3: We hebben die getrokken uit een analyse op meer dan 300.000 van onze leden. En we hebben eigenlijk gekeken naar de arbeidsongeschiktheid omwille van mentale redenen.
1: Oké, dat zijn dus objectieve parameters, hè? Afwezigheden en ga zo maar door. Okay.
3: Administratieve gegevens, ja.
1: En dan komen we hier dus bij. Hoe zit dat? We gaan het even in kaart brengen, want zitten er ook verschillen in tussen gezinnen met meer kinderen, minder kinderen, samenstelling van de gezinnen?
3: Ja, dus we zien eerst en vooral dat ouders die alleenstaand zijn, dat die kwetsbaarder zijn dan ouders in een koppel. En dat geldt dan vooral voor die alleenstaande moeders. Dus daar zien we ook dat die genderkloof nog groter is dan voor moeders in koppel.
1: Ah, dus alleenstaande vaders, die kunnen het wel aan.
3: Ja, die kunnen het wel aan. Dus te zeggen, ze gaan minder vaak uitvallen omwille van die mentale redenen. Maar allee, we hebben daar wel een aantal hypotheses rond waarom dat zo zou kunnen zijn. Dat traditionele normenpatroon, dat is echt nog heel hard ingebakken in onze Belgische samenleving. Het idee van de vrouw zorgt voor de kinderen en schroeft haar werk terug na de geboorte van een kind of na de komst van een kind. Neemt ook meer zorgtaken op. En bij vaders, zelfs als ze alleen zijn, gaat die child penalty, zoals dat we zeggen, dus de mindere arbeidsmarktkansen, die gaan eigenlijk minder gaan spelen. En dat is ja, toch ook wel echt die normen en waarden die nog leven in onze samenleving.
1: En dan blijf je dus makkelijker overeind. Oké, wat in een gezin met een moeder en een vader?
3: Daar zien we dat eigenlijk afhankelijk van het aantal kinderen, dat daar de kans op arbeidsongeschiktheid bij die moeder gaat gaan oplopen. Dus zeker vanaf 3 kinderen onder de 7 wordt dat risico eigenlijk bijna 3 keer zo hoog als voor die vaders, terwijl dat voor vaders eigenlijk gelijk blijft lopen. Of dat ze nu 0 kinderen hebben of 3 kinderen of 10 kinderen, dat blijft eigenlijk hetzelfde. Dus dat is toch wel opvallend. En dan binnen gezinnen van koppels zelf zien we dat moeders 2,3 keer meer kans hebben om eigenlijk uit te vallen omwille van die mentale redenen dan vaders.
1: En dat is echt terug te wijzen naar de zorgtaken?
3: Er zijn natuurlijk altijd verschillende factoren, hè. Maar die zorgtaken, dat is toch wel een heel belangrijke. Maar ook dus die arbeidsmarkt, die toch nog vooral is afgestemd op mensen zonder kinderen blijkbaar. Dus we zien na die geboorte dat het inkomen van moeders gaat gaan dalen, wat hen ook kwetsbaarder maakt voor arbeidsongeschiktheid. Voor meer stress natuurlijk ook, als je inkomen lager ligt, zeker bij alleenstaande moeders dan. We zien dat zij hun werkuren gaan terugschroeven en dat zij dus sneller gaan uitvallen, ook omwille van die redenen. Dus het is eigenlijk een samenloop van omstandigheden, maar die waarden en normen en die zorgverdeling is toch wel een heel belangrijke, maar dus ook de werkomgeving die eigenlijk verwacht dat je verder werkt alsof er geen kinderen waren, zeg het maar.
1: Dus en dan het is een maatschappelijk probleem. Terwijl de maatschappij dan niet klaar is om het op te vangen. Want hoe zit dat bijvoorbeeld met... wat is het? Je bent 9 maanden zwanger, 9 maanden ontzwangeren. En tegen dat het dan helemaal weer in orde is allemaal, duurt het nog wat langer zeker. Heeft het ook met de zwangerschap te maken en de gevolgen daarvan?
3: De studie die wij gedaan hebben, die gaat eigenlijk over cijfers arbeidsongeschiktheid. Dus de zwangerschapsrust, die hebben we er eigenlijk uitgelaten. Dus we weten inderdaad dat de meeste moeders na de geboorte zwangerschapsrust gaan nemen. Dus je hebt 3 weken verplicht en daarna tot 15 weken. Dus de meeste gaan dat opnemen. En dan op dat moment kunnen ze eigenlijk niet in de statistieken of cijfers van arbeidsongeschiktheid terechtkomen. Dus dat is er eigenlijk al uitgelaten. Want dat wordt niet meegerekend. Dus het is inderdaad daarna, vanaf na die periode, na dat eerste trimester, na de geboorte, dat we zien dat die arbeidsongeschiktheid begint te stijgen bij moeders.
1: Mevrouw de Ruit, dit is één grote affiche voor begin er niet aan eigenlijk, hè?
3: Nee, dat is zeker niet hetgeen dat we willen zeggen. We zien ook wel dat er beschermende effecten zijn van kinderen. Hè. Dus we zien dat er ook protectieve effecten zijn. Maar ja, bij moeders is dat afhankelijk van, hebben ze al of niet een partner? En hoeveel kinderen hebben ze en hoe oud zijn ze? Terwijl dat we bij vaders zien, dat is daar eerder een protectief effect. Natuurlijk wel opletten, daar is er geen causaliteit, dat is eigenlijk een correlatie dat we zien, omdat we weten dat mensen die alleen zijn, dat die minder kans hebben op kinderen en we weten dat mensen die psychisch kwetsbaar al waren, dat die dus minder vaak een relatie gaan aangaan en dus ook minder kinderen gaan krijgen. Dus daar mogen we wel die correlatie als causaliteit gaan zien.
1: Mag ik u een paar dingen voorleggen die mensen hier natuurlijk naar ons sturen? Want elk verhaal is individueel uiteraard. Hè?
3: Maar
1: Marie Schellens vraagt zich af, misschien is het moeilijker voor mannen om mentale problemen aan te kaarten bij hulpverleners of op het werk om dat toe te geven. Het gaat niet.
3: Ja, dat is zeker iets dat ook naar voren komt uit studies. Hè. Dus daar is nog veel meer een taboe op bij mannen om die hulp te vragen, om zich kwetsbaar te tonen. En we weten ook, dat is op zich wel positief, dat mannen, vaders, eigenlijk wel die zorg voor kinderen willen opnemen. Maar dan het negatieve is dat er daar nog vaak een taboe op de werkvloer op rust, dat ze dat eigenlijk niet durven opnemen, omdat ze dan gezien zouden worden als minder gemotiveerd of minder voor hun carrière gaan. Mm-hmm. Dat ze, dat taboe dat leeft nog. Dus we zien van vaders willen wel, maar durven niet altijd. En dat heeft ook weer te maken met dat patroon dat is ingebakken bij ons. Hè.
1: Dat moet anders, inderdaad. Mevrouw Thijs die laat hier weten anders. In de app van Radio 1. Ja, misschien heeft het ook te maken met de aard van het werk dat zowel moeders als vaders opnemen. Veel vrouwen in zorgtaken ook op het werk.
3: Ja, dat klopt. Ja, de sectoren waarin dat vrouwen werken, als we dan algemeen naar vrouwen kijken, geven vaak meer mentale last gemiddeld gezien. Hè. Dus het onderwijs, de zorg, de sector van de dienstenchecks, dat zijn inderdaad sectoren waarin dat veel vrouwen werken en waar dat er net veel arbeidsongeschiktheid is. Dat speelt zeker ook mee. Ja. Maar we zien wel dat het ook een grotere genderkloof geeft als vrouwen eigenlijk werken in onregelmatige uurroosters en bijvoorbeeld weekendwerk gaan doen. Dus je hebt inderdaad meer familievriendelijke jobs, om het zo maar te zeggen, en minder familievriendelijke jobs. En dat zijn dan vooral die weekenduren, die onregelmatige shifts, nachtwerk en ook zwaar fysiek werk vergroot ook die genderkloof. Maar natuurlijk zou je dan verwachten, bij de man zou dat ook moeten. Dus een flexibel werk op zich is wel positief voor de vrouw, maar eigenlijk zien we daar vooral van, die vrouw gaat daar vooral gebruik van gaan maken dat ze flexibel kan werken, terwijl dat de vader dat veel minder gaat gaan doen. Daar blijft er gemiddeld gezien natuurlijk veel meer gewoon het werk van voor de geboorte van het kind verder lopen.
1: Er moet nog wat veranderen, zowel in de maatschappij als binnen het gezin.
3: Maatschappelijk probleem, ja.
1: Dat heeft u aangekaart, dank u wel. Katrien De Reu, basis van die cijfers bij het Onafhankelijk Ziekenfonds. Dag mevrouw.
3: Heel graag gedaan. Bye.
1: Er staat 322 kilometer file op de N31 naar Zeebrugge bijvoorbeeld. Problemen bij Sint-Andriesbrugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Half uur file vanaf de E40. Op de E40 naar de kust, 20 minuten vertragen van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de E17 naar Gent, 25 minuten tussen Lokeren en Destelbergen.
0: Files naar Antwerpen, op de E17 een half uur vanaf Sint-Niklaas. Op de E19 ruim een half uur vanaf Brecht. Op de E34 vanaf Oelegem. Op de E313 een half uur vanaf Herentals-West. Net voorbij de oprit daar is een ongeval gebeurd. Op de A12 een kwartier van Schelle tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Langzaam naar Brussel op de E40 een kwartier erbij vanaf Aalst. Op de E19 20 minuten vanaf Zemst. Op de E40 25 vanaf Heverlee. Op de E411 een kwartier vanaf Overijse. En op de E429 25 minuten bij Halle. Op de binnenring rond Brussel nog een half uur trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde en op de buitenring 20 minuten van Waterloo tot Tervuren.
1: Dankjewel.
2: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: ochtend.
1: Er is die zeer succesvolle tentoonstelling in het Modemuseum in Antwerpen over de Antwerpse zes. En nu komt er ook nog het Antwerp Fashion Festival. Antwerp zet zich weer duidelijk op de kaart wanneer het gaat over fashion. Het is een gloednieuw modefeest dat vanavond van start gaat. Antwerpen wil de stad zijn waar opnieuw het internationaal modetoneel echt wordt getoond. Goedemorgen, Elke Timmerman.
2: Ja, goedemorgen.
1: U bent de festivalcoördinator. Het is duidelijk, hè? Antwerpen wil zeggen mode, dat zijn wij.
2: Ja, inderdaad. Antwerpen heeft al een lang verleden als modestad. En die reputatie willen we toch internationaal gaan versterken met een nieuw festival. Ja,
1: was dat even wat weggedemsterd?
2: Nee, dat was niet weggedemsterd, maar met de zes, die vandaag schitteren in het MoMu, hebben we toch een groot en een lang verhaal te vertellen. Maar we willen natuurlijk ook wel de spotlight leggen op de huidige generatie van designers en merken die de stad en Vlaanderen en met uitbreiding België ook rijk is. Er zijn vandaag heel wat creative directors, Belgische creative directors, die aan het hoofd staan van een internationaal modehuis. Mm-hmm. Dus België heeft wel een hele sterke reputatie op dat vlak. En dat gaan we vandaag, of vanaf vandaag, vieren in Antwerpen.
1: Ja, want de opening is vandaag inderdaad, maar het loopt wel even. Waarom een festival?
2: Omdat een festival, we wilden eigenlijk een unieke beleving geven aan het groot publiek, maar ook aan de internationale bezoeker. Het was niet onze bedoeling om nog een Fashion Week, Europa mm-hmm. heeft er al 11, te gaan installeren. Want dat is vaak voor de happy few en de professionals. Wij wilden echt een gelaagd format, waarbij dat we ook mode op een toegankelijke manier aan het groot publiek kunnen tonen.
1: Nou ja, vandaar dat festival inderdaad. En waar zal zich dat afspelen en waar ligt de nadruk op?
2: Dat zal zich afspelen in de binnenstad. Op meer dan 100 locaties kunnen bezoekers installaties, windows, presentaties en zelf ook shows terugvinden. En dat is in de binnenstad in Antwerpen, vooral in het modecentrum. Mm-hmm. Maar er wordt ook uitgebreid naar het Schengenplein bijvoorbeeld, dat is dan eerder aan het eilandje. Het is allemaal gratis toegankelijk, behalve een aantal shows en presentaties. En natuurlijk, er zijn ook een paar tentoonstellingen. Het KMSKA opent vandaag met een mini-expo, waarbij 10 alumni in dialoog gaan tussen mode en kunst. Er is natuurlijk ook de expo van de zes. Er is de expo van de academie op zaterdag. Dus er is heel wat te vinden in de...
1: We moeten onze weg een beetje zoeken natuurlijk. Hè? Want u maakt zich sterk. Nee, vandaag is het daar even belangrijk als dat rijke verleden. Wie staat er klaar nu?
2: Voor vandaag hebben we eigenlijk twee grote... of mooie momenten. We hebben Julian Klausner. Julian Klausner is de creatief directeur van Dries van Noten. Die gaat vandaag spreken tijdens Fashion Talks. Dat is een conferentie. En we sluiten de avond af met twee shows. Er is de debuutshow van Marcel Sommer. Dat is een alumni van de academie. Dus zijn eerste collectie die hij lanceert. En net daarna gaan we naar de Boerentoren, waar Walter van Beirendonck zijn 40ste verjaardagsshow gaat doorgaan. Dat is in de Boerentoren op de 7e verdieping. Dat is een hele unieke context. Dus wij kijken daar wel heel hard naar uit.
1: Mm-hmm. Want, dat zijn de grote namen. Enfin, toch één grote naam die we allemaal kennen. Heeft iedereen en alles wat we daar kunnen zien een link met Antwerpen?
2: Ja. De meeste wel hebben toch een link, onrechtstreeks of rechtstreeks. Maar daar is bijvoorbeeld ook Tom van der Bocht, dat is een Gentse designer. Maar die geeft les aan de academie. En die heeft...
1: Oké, dan is het weer goed.
2: Dat is goed. Nee, maar we willen wel in de eerste editie het rijke verleden en ook de kracht van het talent van de academie, of toch de link met de academie, toch een beetje in de spotlight zetten. In verdere edities willen we misschien wel uitbreiden naar Belgisch of internationaal.
1: Want heeft die academie nog dezelfde waarde als die rijke geschiedenis inderdaad? Want de Modeschool La Cambre, Brussel, is ook een belangrijke academie.
2: Ja, absoluut, absoluut. En ik denk dat we in België met deze twee academies op zo'n klein territorium heel veel groot talent afleveren. Zowel op creatief directeuren in grote modehuizen, mm-hmm. Als Chanel, als Marni, als Margiela bijvoorbeeld vandaag. Mm-hmm. Maar er zijn ook wel een aantal talenten, zoals Julie Kegels of Bernadette. Dat zijn, en Maria Dan-Lenaert. Dat zijn jonge talenten die zowel van de academie als van La Cambre afgestudeerd zijn. En die dus wel het lef hebben om een eigen merk te starten. En daar ook internationaal succes mee te halen.
1: Ja. We leren weer bij en we kunnen van alles gaan bekijken, maar echt heel veel. De weg vindt u via vrtnieuws.be natuurlijk, dat nieuwe festival. Dankjewel Elke Timmerman, festivalcoördinator van het Antwerp Fashion Festival. En ik zeg daar nog even bij dat compagnie Merkpool daar vrijdag, dat is morgen al, ook live zal uitzenden. Dankjewel en veel succes gewenst.
2: Dankjewel, bedankt.
0: Nu zijn we er geweest in...
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
3: Ja. En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
3: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht. Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
9: Meer merk.
8: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
9: Meer missie.
10: Door samen te supporteren voor de Belgen.
11: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
13: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
14: Amai, ik proef hier precies de zon.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
15: VRT Radio 1.
16: De ochtend.
1: Het is 8:30. Goedemorgen. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen.
17: Bewoners betalen nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand. Dat heeft de oudere vereniging OKRA berekend. Het is bijna €600 meer dan het gemiddelde pensioen. Dus dat betekent dat mensen het verschil moeten bijpassen. Werkende moeders hebben meer dan dubbel zoveel kans dan vaders om uit te vallen met psychische problemen, zoals een burn-out of depressie, blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen. We konden er daarnet over praten met onderzoeker Katrien de Reu en er zijn verschillende verklaringen.
18: Die zorgtaken, dat is toch wel een heel belangrijke. Maar ook dus ja, die arbeidsmarkt, die toch nog vooral is afgestemd op mensen ja, zonder kinderen blijkbaar. Dus we zien na die geboorte dat het inkomen van moeders gaan dalen. Wat hen ook kwetsbaarder maakt voor arbeidsongeschiktheid. Uh-huh. Voor meer stress natuurlijk ook, als je inkomen lager ligt. Zeker bij alleenstaande moeders dan.
17: En Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden beide landen en de VS in een gezamenlijke verklaring. Aan het akkoord zijn wel veel voorwaarden verbonden. Zo moet Hezbollah Israël niet meer onder vuur nemen en zich volledig terugtrekken uit het zuiden van Libanon.
1: Dankjewel Jasper. Goedemorgen Sabine.
19: Goedemorgen Ruud.
1: Kil en regenachtig.
19: Ja, hier en daar valt er al een buitje. Voorlopig nog geen donderslag, maar dat kan wel de komende uren. En zeker in de loop van de dag kunnen die buien hier en daar wat feller worden. Mogelijk met dus gedonder erbij en kans op hevige rukwinden. Ondertussen staat er ook een goed voelbare wind, matig. In het westen van het land wordt dat vrij krachtig en zelfs krachtig aan zee. Rukwinden tot 60 of 70 kilometer per uur. En vooral tijdens zo'n bui kan dat nog iets meer worden. Tussendoor al eens een opklaring en dan later op de dag vanaf het westen stilaan ook wat droger. En we halen dan maxima van 14 graden in Hoog-België tot 19 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen, 18 graden voor de kuststreek. Vanavond kan er nog een onweersbui vallen, vooral in het zuidoosten van het land. In de rest van het land zal het al grotendeels droog zijn. En dan in de loop van de nacht wordt het overal zo goed als droog, met ook bredere opklaringen. En die wind die gaat luwen. De rukwinden gaan ook verdwijnen. Minimaal tussen 9 en 14 graden. Morgen opnieuw buien, vooral over het westen van het land in het begin van de dag, later ook in de rest van het land. En daar kunnen alweer een paar donderslagen bij horen. Voor de kuststreek verwachten we wel wat meer zon in de loop van de namiddag. En dan temperaturen opnieuw tot 19 graden. Een wisselvallig weekend volgt er dan, met zaterdag eerst nog wel behoorlijk wat zon, maar dan alweer veel wolken en vanaf de Franse grens regen en buien. Ook zondag veel bewolking, maar dan zou het grotendeels droog blijven. En begin volgende week blijven we nog altijd in dat licht wisselvallig met kans op een bui.
1: Dank u wel.
15: Radio 1.
12: De ochtend.
15: Met Ruud Joos en Jasper Verhulst.

0: Een typische stemgeluid van Duffy met Mercy.
1: De ochtend.
0: Al sinds dinsdag houdt Vlaams Belang de commissie Binnenlandse Zaken in het federale parlement in zijn greep. De partij wil ten alle prijzen een stemming tegenhouden van het EU-migratiepact, waar het hier deze week al eerder over ging. Dat pact, dat weet u, met nieuwe en strengere regels over bijvoorbeeld het terugsturen van mensen, treedt in werking op 12 juni, over een goede week dus. Vlaams Belang wil daar niet van weten en is nu, we zijn de tel kwijtgeraakt, uren aan het filibusteren. Dat gaan wij vragen aan Francesca van Bellegem. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Parlementslid en lid van die commissie Binnenlandse Zaken voor Vlaams Belang. Hoeveel uren zijn jullie dit al aan het doen?
2: Ik ben de uren niet aan het tellen en daar gaat het ook eigenlijk niet over. Het gaat erover dat wij inhoudelijke bezwaren hebben tegen dit pact. Maar ik wil eerst iets duidelijk maken. Dit hier gaat over het migratiepact. Dat zorgt eigenlijk voor meer rechten voor asielzoekers onder meer. De terugkeerregeling die ook deze week beslist is, dat heeft daar niets mee te zien. En onze regering heeft zich daar ook op onthouden. Dus als het gaat over terugkeer van illegalen, dan is dat geen prioriteit voor de regering. Maar als het dan gaat over het migratiepact, dat is dus iets anders, voor meer rechten voor asielzoekers, dat wil deze regering wel invoeren.
0: Ja,
2: en
0: dus
2: daar zijn wij natuurlijk tegen.
0: Inhoudelijk niet akkoord, maar als dit pact er niet komt, ja, dan wordt er niks verstrengd. Hè. Hoe kan dat dan beter zijn voor jullie?
2: Wel, zoals ik al zei, het is geen verstrenging. Wat staat er allemaal in dit pact? Laat me dat even overlopen.
0: Maar als er niets komt, is het ook geen verstrenging.
2: Dus er wordt, maar er is, dit is, pact is geen verstrenging. Dus er staat in dit pact, we moeten cash, zakgeld geven aan asielzoekers. Er staat in het pact dat asielzoekers recht hebben op een gratis advocaat. Er staat in dit pact dat mensen, erkende vluchtelingen, dat zij direct het sociale bijstand krijgen. Dat wil dus zeggen leefloon, ziekteverzekering, noem maar op. Terwijl dat onze eigen mensen, als onze eigen mensen zeggen van, ik heb nood aan een sociale woning, ja, dan staan ze 10 jaar op een wachtlist.
0: Mevrouw van Bellegem, de lezing van dat pact, wanneer het gaat over strengere grenscontroles, geen opvang voor wie elders al asiel heeft aangevraagd, kortere procedures, sneller terugkeer. Dat klopt dan allemaal niet?
2: We zien dat er ook enkele positieve zaken in het pact staan.
0: Maar die komen er ook niet, als jullie het uitstellen.
2: Ja, maar die wegen niet op tegen de nadelen en de kostprijs dat dit pact met zich mee zal brengen. Dus bijvoorbeeld in Nederland heeft men een schatting gemaakt van hoeveel dat het migratiepact hen zal kosten. En dat gaat over miljoenen euro's. Maar hier in dit land, de regering heeft zelf geen schatting daarvan gemaakt. Dus we zien dat die kostprijs, daar mag niet over gepraat worden. De inhoud van het pact, daar mag niet over gepraat worden. En laat me nog eens helder stellen. De N-VA, dus die levert nu de minister van Asiel en Migratie. Maar voor de verkiezingen waren ze zelf tegenstander van dit pact. Ze noemden dit pact perfide. De Wever die zei, dat pact is in hetzelfde bedje ziek. Dus ze waren er zelf tegenstander van. En nu moet het in alle stilte doorgevoerd worden. Dat is waar ons verzet over gaat.
0: Als u zegt, mevrouw van Bellegem, de inhoud van het pact, daar mag niet over gepraat worden. U weet dat critici zeggen, bijvoorbeeld ook mevrouw Kanko van N-VA, die in het EU-parlement heeft gewerkt op dit dossier. Er is 8 jaar over deze maatregelen onderhandeld. En ik heb de afgelopen 5 jaar de Vlaams Belangparlementsleden in al die onderhandelingen nergens gezien. Waar waren jullie toen het er echt toe deed?
2: Ik denk eigenlijk dat het omgekeerde gesteld wordt. Wij hebben in het Europees Parlement ons verzet gevoerd tegen dit pact. En toen zelfs samen met de N-VA. Dus wij hebben ons verzet daartegen gevoerd. Nu komt de regering plots 45 dagen voordat het pact geïmplementeerd wordt met een wetsontwerp, waardoor dat er eigenlijk amper tijd is om dit inhoudelijk te gaan bespreken. Dus het moet op Europees niveau besproken worden, zoals we dat gedaan hebben, maar hier natuurlijk ook in het nationale parlement.
0: Natuurlijk, dit haalt
2: als het niet
0: uit,
2: het niet besproken mag worden, dan kan u even goed het parlement gaan afschaffen.
0: Ja, maar de vraag is wel, waarom komen jullie daar dan nu mee, terwijl, ja, dit haalt niets uit, toch? Want het treedt sowieso in werking op 12 juni, dat is op Europees niveau beslist, dus ja.
2: Wij hadden natuurlijk liever gehad dat de regering eerder met dit wetsontwerp kwam, zodat we eigenlijk lang de tijd zouden hebben om het inhoudelijk te gaan bespreken. Maar wij kunnen er toch niet aan doen dat de regering nu plots laattijdig komt met dit wetsontwerp en dan die laattijdigheid gebruikt als excuus om het er snel door te
0: draaien. Maar zij zullen zeggen, jullie komen met die laattijdigheid, want het was de afgelopen 2 jaar dat jullie er moesten zijn en inhoudelijke bezwaren aantekenen.
2: Ja, maar wij kunnen toch niet kritiek gaan geven op een wetsontwerp dat er eigenlijk nog niet is. Wij kunnen pas onze kritiek gaan uiten als de Europese regels concreet worden omgezet in een nationale wet. En laat me ook helder stellen dat de Vlaming duidelijk heeft in alle peilingen aangegeven van 8 op 10, wij willen een strenger migratiebeleid. Wel moesten ze nu bijvoorbeeld een referendum houden over dit migratiepact, waaruit blijkt dat asielzoekers al die rechten krijgen. Wel, ik ben er zeker van dat ze dat niet zouden goedkeuren.
0: Als deze wet door jullie niet tijdig goedgekeurd raakt, hè, hoe moeten de mensen die in de praktijk elke dag deze dossiers behandelen dan hun werk doen in een juridisch vacuüm? Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?
2: Wel, laat mij eens duidelijk zeggen, zoals ik al reeds gesteld heb, die laat-tijdigheid, wij kunnen daar niet aan doen. Wij voeren ons inhoudelijk verzet. Wij zijn eigenlijk de stem van de Vlamingen die strenger migratiebeleid willen. En dat zijn niet alleen Vlaams Belangers. En het gaat over ons inhoudelijk verzet. Wij kunnen niet aan die laat-tijdigheid doen. Wij kunnen daar niks aan veranderen.
0: Nee, maar het zou eens toch ook in het nadeel van wat jullie willen dan kunnen uitdraaien, bijvoorbeeld hè, door dat juridisch vacuüm, zou bijvoorbeeld mensen die jullie absoluut weg willen in het gelijk gesteld kunnen worden. Wat dan? Dat is toch ook niet wat jullie willen?
2: Ja, natuurlijk willen wij dat niet, maar dat is natuurlijk waar dat de regering zelf voor gezorgd heeft. En het is nu aan de premier van dit land, aan de Wever, om op de Europese tafel te gaan kloppen van kijk, de Vlaming wil een streng migratiebeleid, Europeanen willen dat ook, maar we moeten daar nu eens voor gaan zorgen. Als het gaat over dossiers waarvan dat hij het belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld het Euroclear-dossier, daar heeft hij perfect op tafel geklopt en terecht, hé, dat heeft hij toen goed gedaan. Maar nu, als het gaat over eigenlijk het voortbestaan van ons land, over het feit dat mensen massamigratie beu zijn, dan is het blijkbaar niet belangrijk en dan mag er niet over gesproken worden en dan is men zelf heel laat-tijdig.
0: Dus in het algemeen, en dan gaan we nog even in detail, in het algemeen zegt u, dit is geen strenger asielbeleid, ook al zeggen heel veel andere mensen, dit is wel een strenger asielbeleid.
2: Wel, er zitten gewoon zoveel versoepelingen in, dus zoals ik
0: zei... Maar er zitten toch ook verstrengingen in?
2: Ja, maar de verstrengingen wegen niet op tegen de versoepelingen. En dat is net het fundamentele probleem. Het probleem is dat er nog steeds asiel mogelijk zal zijn na illegale migratie. Dus het zal de toestroom van migranten niet stoppen. In het pact staat ook letterlijk dat men verlangt van de lidstaten om meer aan legale migratie te gaan doen. Dus het zal voor meer migratie zorgen. Dus dat is helemaal geen verstrenging. Eventuele verbeteringen die zijn, dat is gemorrel in de marge. En we weten ook dat in de Europese Unie dat andere landen de Europese asielregels, dat ze die niet gaan naleven. Dus verstrengingen die zijn in de theorie,
0: dus
2: maar in de praktijk worden die gewoon niet nageleefd en door dan, bijvoorbeeld Italië, door bijvoorbeeld Griekenland.
0: En dan in detail even, want uit de commissie horen wij ook veel kritiek. Lang spreken, dat mag natuurlijk, maar alleen als het er zaken doet. Jullie hebben een beurtrol georganiseerd, ook is één nacht volledig doorgedaan. Nu zijn jullie gestopt om 9:00 en gaan straks weer door. Om 9:00 gisteravond. Er zijn ook veel klachten dat uw partijgenoten, sommigen ook zonder enige kennis van het dossier komen praten, geregeld dingen tegenspreken die u of andere partijleden dan hebben gezegd. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling van het democratisch proces. Hè?
2: Kijk, wij halen altijd inhoudelijke argumenten aan en ieder doet dat vanuit zijn perspectief. Migratie heeft weerslag. Op alle

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
2: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
2: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
0: Radio 1 live.
3: En als men voor de verkiezingen de N-VA ook dus zegt van ja, wij zijn de grootste tegenstander van dit pact en nu plots gaan ze het met verve gaan verdedigen, dat is natuurlijk iets, een inhoudelijke omkering van hun standpunt en wij moeten dat gaan aankaarten. Dus ja, die partijen zijn eigenlijk heel slecht geplaatst om kritiek op ons te gaan geven.
4: Zometeen gaan jullie door vanmiddag door jullie filibusteren. Want zo heet het, kan de minister vandaag niet naar die EU-vergadering in Luxemburg. Is dat jullie bedoeling?
3: Nee, ja, de planning van de minister, daar kunnen wij natuurlijk niks aan veranderen. We hadden evengoed morgen kunnen doorgaan. Ze heeft dat natuurlijk zelf gekozen.
4: Ja. En die Europese regel, daar kunnen we toch ook niets aan veranderen? Het zal zo zijn.
3: Wel, het is nu aan de regering, aan de wever, om op de Europese tafel te gaan kloppen. Geen enkele regel staat in steen gebeiteld. Dus het feit dat men doet alsof dat de politiek niks kan gaan veranderen aan regels die beslist zijn, ja, dan heeft de politiek eigenlijk helemaal geen zin meer. Hè. Dus wij zijn hier om die zaken aan te kaarten, om die zaken naar buiten te brengen en ook gewoon om de wil van de Vlamingen te gaan verdedigen. En wij zullen dat altijd blijven doen, hè, mevrouw. Wij gaan daar nooit mee stoppen.
4: Dank u wel voor dit gesprek en uw visie op de zaak. Francesca van Bellegem, parlementslid en lid van die commissie Binnenlandse Zaken, die vanmiddag weer doorgaat voor Vlaams Belang. Dank u. Intussen staat er meer dan 300 kilometer file nog altijd. Zware ochtendspits op de E314 bijvoorbeeld van Nederland naar Lummen. 20 minuten vertragen van Genk Centrum tot voorbij Park Midden-Limburg. Daar is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Op de E17 naar Frankrijk moet u opletten voor een ongeval in Aalbeke. Op de N31 naar Zeebrugge. Problemen bij Sint-Andriesbrugge door een ongeval op de linkerrijstrook. Half uur file vanaf de E40. Op de E40 naar de kust 20 minuten vertragen van Erpenmeren tot Merelbeke. Op de E17 naar Gent. Een dik half uur tussen Waasmünster en Destelbergen. In Gent is het ook bijzonder druk op de E17 bij UZ Gent en op het knooppunt in Zwijnaarden.
5: Files naar Antwerpen op de E17. Klein half uur vanaf Haasdonk op de E34. Ook klein half uur vanaf Waaslandhaven Oost. Op de E19 20 minuten vanaf Brecht. Op de E34 vanaf Oelichem. Op de E313 drie kwartier vanaf Herentals Industrie. In Herentals West en in Wommelgem zijn de rijstroken dicht door een ongeval. Op de A12 een kwartier van Schelle tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten erbij van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel, richting Nederland ook 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de N152 naar Herentals wordt gewerkt in het centrum van Olen, net voor de opritten naar de E313. Daar staat een half uur file. Dan langzaam naar Brussel op de E19, klein half uur erbij vanaf Zemst. Op de E40 ook 25 minuten vanaf Heverlee. En dan nog eens 25 van Everen tot in de Europese wijk. Op de E411 20 minuten vanaf Overijzen. Op de E429 ook 20 bij Halle. Op de bindering rond Brussel ook nog.
4: Ja.
5: We zijn er bijna.
4: Okay.
5: Een dik half uur trager tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En op de buitering 25 minuten van Waterloo tot Tervuren.
4: Oké. Okay.
6: Alphabet. Your mobility made easy.
7: De ochtend.
4: Tegenslag voor de Duitse bondskanselier Merz. Duitsland is er niet in geslaagd om een tijdelijke zetel te bemachtigen in de VN-veiligheidsraad. En dat was nogthans de bedoeling. Naast de 5 permanente leden in die raad zijn er 10 tijdelijke leden die voor 2 jaar worden verkozen. Zo werkt dat. Er waren nu 5 plekken vrij. Die gaan naar Portugal, Oostenrijk, Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago. En dus niet naar Duitsland. Goedemorgen, Charlotte Waiers, correspondent in Berlijn.
8: Goedemorgen.
4: Hoe wordt er eigenlijk gekozen wie die tijdelijke leden worden? Waar is het dan misgelopen in dat proces voor Duitsland?
8: Ja, dat is een heel lang proces, want elk jaar komen er tijdelijke plekken vrij die dan inderdaad voor 2 jaar bezet kunnen worden. En dat weet je al heel lang van tevoren. Dus daar worden jarenlange campagnes aan vooraf gegaan. Onderhandelingen met alle leden. Want de bedoeling is dat je dan 2/3 van de stemmen binnenhaalt. Dus dat zijn er, ja, ruim 190 leden bij de VN. Die allemaal, maakt niet uit of ze groot of klein zijn, hetzelfde stemrecht hebben.

0: En dus zijn dat onderhandelingen over de hele wereld. Er worden beloftes gedaan in ruil voor een stem. Soms worden die beloftes weer gebroken omdat er een nieuwe regering komt of om andere redenen. En Portugal en Oostenrijk zijn al heel erg lang aan die campagne begonnen. Die konden dat echt al sinds 2010 doen. En Duitsland was tot 2000, zeg ik uit mijn hoofd, tot... Nou, dan ben ik even, moet ik even teruggaan. Maar 8 jaar geleden was Duitsland in elk geval nog deel van die tijdelijke veiligheidsraad. Mm-hmm. En kon pas met de campagne beginnen daarna. Dus een paar jaar na Oostenrijk en Portugal.
1: Ja,
0: en
1: minder tijd gehad. Zouden er ook inhoudelijke redenen kunnen zijn? Hè? Steun voor Israël bijvoorbeeld?
0: Ja, precies. Daar wordt natuurlijk nu druk over gespeculeerd. Kijk, die stemming is anoniem. Dus helemaal zeker weten wie er niet voor Duitsland heeft gestemd. Dat zal Duitsland nooit achterkomen. Maar natuurlijk wordt er ook gekeken naar bijvoorbeeld... die bijna onvoorwaardelijke steun van Duitsland aan Israël... die niet overal in de wereld goed ligt. Of bijvoorbeeld of de Russen niet hebben tegengewerkt... omdat Duitsland Oekraïne steunt en de Russen dat niet uitkomt. En ook veel macht hebben binnen de VN. Maar er wordt ook kritiek geleverd op de Duitse regering. Die heeft... als je kijkt naar de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran bijvoorbeeld... daar ook niet altijd een 100% zuivere koers gevaren... Als het gaat over het volkenrecht. Wat natuurlijk voor de Verenigde Naties heel belangrijk is. Daar heeft bondskanselier Merz wel eens van gezegd... ja, dat is toch allemaal niet zo absoluut. En soms is het toch ook goed om meer pragmatisch te zijn... en niet alleen maar te kijken wat er nou allemaal precies is toegestaan en wat niet... En het kan zijn dat ook een beetje een smet is geweest... op dat imago dat Duitsland zelf graag uitdraagt. Namelijk een betrouwbare, een machtige partner... die zich heel betrouwbaar inzet juist voor dat internationaal volkenrecht.
1: Ja, en in Duitsland gingen ze er waarschijnlijk van uit... dat zitje wel in de pocket was.
0: Nou ja, tot nu toe is het nooit mislukt. Dus ze hebben sinds de hereniging van Duitsland, dus sinds de jaren 90, elke 8 jaar besloten om zich kandidaat te stellen voor zo'n tijdelijke plek. Ja, omdat het nou eenmaal geen vaste plek in die raad, ook vanwege de geschiedenis, is weggelegd voor Duitsland. En tot nu toe is dat dus altijd gelukt. En ja, nu is dat wel heel erg pijnlijk dat het juist nu niet is gelukt. Juist nu bijvoorbeeld bondskanselier Merz een bondskanselier is die zegt dat hij internationaal een prominente leider wil zijn. Een belangrijke rol wil spelen in Europa, maar ook in de wereld. Bijvoorbeeld in zijn contact ook met Trump. En dan is het wegvallen van zo'n plek is natuurlijk wel pijnlijk.
1: Ja, slaat hiermee een modderachtig figuur?
0: Ja, nou ja, het is niet het imago dat hij zelf wil uitdragen. En het is natuurlijk, ze hebben wel campagne gevoerd. Dus het is gewoon mislukt. En dan hebben ze zelf daar redenen voor. Zoals bijvoorbeeld dat ze minder tijd hadden. Maar dat neemt niet weg dat je geen campagne voert... als je niet ervan uitgaat dat het kan gaan lukken. En dit is dus een diplomatieke nederlaag ook. En ook een beetje een kras in het aanzien van Duitsland. En er wordt ook wel gezegd... ja, het was misschien ook wel een beetje arrogant van Duitsland om te denken... dat ze dat aanzien nog hebben... Want kennelijk denken andere landen in de wereld daar toch misschien inmiddels een beetje anders over.
1: Ja, dat zal wel hard aankomen.
0: Ja, dat wordt als pijnlijk gezien. En de vraag is ook een beetje, wat zijn de gevolgen daar dan van? Bijvoorbeeld binnen de coalitie in Duitsland, daar zeggen de sociaaldemocraten, zeggen nu tegen de partij van Merz, tegen de christendemocraten, ja, misschien hadden we ons toch veel duidelijker moeten uitspreken tegen die volkenrechtsschendingen van de afgelopen tijd, bijvoorbeeld door de Amerikanen. Dan hadden we misschien wat meer respect daarvoor gekregen. Hè, want de Verenigde Naties draaien nou eenmaal ook heel erg om het volkenrecht. Anderzijds heb je de AfD, de radicaal-rechtse AfD, die zegt, zie je wel, Duitsland geeft ontzettend veel geld aan de Verenigde Naties, is na de VS de grootste geldschieter. Dat zijn miljarden die daar doorheen gaan. Ja, dat brengt helemaal niks. Dat zouden we net zo goed kunnen afschaffen. Dus dat brengt ook binnen Duitsland moeilijke discussies op gang.
1: Oké, een kras in het aanzien hoorde ik u zeggen. Dankjewel, Charlotte Waaiers, correspondent in Berlijn.
2: De ochtend.
1: In Nederland is er veel te doen rond de concerten van deze man. Kanye West. Op veel plaatsen in Europa zijn zijn concerten geannuleerd. Het nieuws over hem houdt maar niet op. Maar in Nederland is er dit weekend wel gewoon een concert.
3: Ja, en dat zorgt voor heel wat kritiek. En dat komt natuurlijk door zijn antisemitische uitspraken. Kanye bracht onder andere het nummer Heil Hitler uit. Hij verkocht ook t-shirts met hakenkruisen op. In landen als Groot-Brittannië, Italië, Polen, Zwitserland en Frankrijk is hij daarom niet welkom. Maar in Nederland gaat zijn concert wel gewoon door. Nochtans waren er ook daar ook wel pogingen om de komst van de rapper tegen te houden. Mm-hmm. In de Tweede Kamer werd een motie ingediend om hem te weren uit Nederland, maar de minister van Asiel en Migratie stelde dat daar geen gegronde reden voor is. En het Centraal Joods Overleg in Nederland had nu nog een kort geding aangespannen om de rapper uit land uit te sturen, maar ook dat verzoek is afgewezen. De rechter ziet geen concrete aanwijzingen dat Kanye een gevaar vormt voor de openbare orde. En de voorzitter van het Joods Overleg reageert teleurgesteld.
2: In de belangenafweging op dit moment is het zo dat het belang van Kanye West hoger is dan eventueel een probleem met de openbare orde. Kanye West heeft zich in het verleden zeer antisemitisch uitgelaten, zowel met verkoop van t-shirts als met teksten. Hij is echt een bekende antisemiet. Nou, en die wordt hier binnengelaten in Nederland en die wordt toegejuicht door tienduizenden mensen. Ja, als Joodse gemeenschap steekt dat.
3: Ja, Kanye werd deze week al gespot in Amsterdam en zijn concerten staan op zaterdag en maandag gepland in de Gelderdoom in Arnhem.
1: Laatste woord nog niet over gezegd. Wij hebben ons laatste woord wel uitgesproken. Het is aan Floris nu. Veel plezier vandaag.

0: Het gloednieuwe Antwerp Fashion Festival palmt Antwerpen helemaal in en brengt mode tot bij iedereen. 4 dagen shows, presentaties, installaties, etalages, expos, talks en events. Compagnie Merkpool is erbij. Live van op het Antwerp Fashion Festival. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1. Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancienne Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1. Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof. Onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
7: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
7: Handig.
8: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.
9: Volkswagen.
10: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
11: Die tijdsregistratie bedoelt je?
10: Ja.
11: Daar kan ik u bij helpen.
12: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
13: De Amerikaanse superster John Legend speelt deze zomer op Gent Jazz. En ik kan zo meteen met hem praten over wat we daarvan kunnen verwachten. In Classic Stories na het nieuws van 9 uur.
14: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 9 uur. Goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Werkende moeders die met een partner samenwonen hebben meer dan dubbel zoveel kans als vaders om uit te vallen met mentale problemen, zoals bijvoorbeeld een burn-out of een depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen bij hun leden en het staat in de Standaard. Een van de verklaringen is dat vrouwen veel meer zorg en huishoudelijke taken op zich nemen dan mannen. En ook tussen alleenstaande vaders en moeders is de kloof groot, zegt onderzoeker Katrien Dereu.
16: Het is echt ook die normen en waarden die ook in onszelf zit. Van ja, vaders gaan gemakkelijker zeggen van ja, ik ga mijn werk blijven doen, omdat ze zichzelf meer als kostwinner gaan zien. En het kind gaat dan ja, opgevangen worden door mensen die dicht bij hen staan of door de opvang. Maar dus ja, het zijn echt die gendernormen en waarden die echt onze parten spelen.
15: De onafhankelijke ziekenfondsen pleiten er onder meer voor om vaders te stimuleren hun geboorteverlof op te nemen. Binnen sommige bedrijven ligt dat nog erg moeilijk. De prijs voor een verblijf in een Vlaams woonzorgcentrum blijft stijgen. Volgens de nieuwste barometer van de ouderenvereniging OKRA betalen bewoners nu gemiddeld zo'n €2.350 per maand. In commerciële woonzorgcentra is dat nog €200 per maand meer. Op deze manier wordt het verschil met de pensioenen te groot, zegt Herman Fonk van OKRA.
17: Dat betekent dat een gemiddelde werknemer in een gemiddeld woonzorgcentrum elke maand €758 moet bijbetalen, alleen maar om de kost van het woonzorgcentrum te kunnen betalen. We zien ook dat die prijzen sterker gestegen zijn dan de pensioenen het afgelopen jaar. En die spanning tussen gemiddelde pensioenen en de gemiddelde kost van een woonzorgcentrum, die wordt daardoor toch erg groot.
15: De gemiddelde prijs voor nieuwe bewoners steeg het afgelopen jaar met 2,8%, terwijl de pensioenen met 2% stegen. OKRA pleit voor inkomens- en vermogensgerelateerde tarieven in de ouderenzorg. De staking bij Volvo-toeleverancier Plasman, die bumpers maakt, blijft duren. Nieuwe onderhandelingen gisteravond brachten geen akkoord tussen de directie en de vakbonden. Intussen zijn zowat 4.500 werknemers van Volvo in Gent economisch werkloos, tot de arbeiders van Plasman weer aan het werk gaan. Bij Volvo is de ochtendshift van vandaag geschrapt. Men gaat er bij de autobouwer van uit dat ook de andere shifts vandaag worden geannuleerd. En ook morgen ligt de productielijn zo goed als stil. Op de Krim, het door Rusland geannexeerde schiereiland in het zuiden van Oekraïne, zijn vannacht bij verschillende Oekraïense luchtaanvallen 4 doden en 10 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Simferopol, waar een gebouw werd gebombardeerd. Maar er werd ook een pendeltrein geraakt door een drone. Israël en Libanon zijn het eens geraakt over een nieuw staakt het vuren. Dat melden beide landen en de Verenigde Staten in een gezamenlijke verklaring. Aan het akkoord zijn wel veel voorwaarden verbonden, zegt collega Els Ayles.
3: Beide landen zeggen opnieuw dat ze de gevechten willen stoppen, maar pas als Hezbollah Israël niet meer onder vuur neemt en zich volledig terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Israël en Libanon zeggen ook dat ze zelf hun toekomstige relatie willen bepalen zonder inmenging van buitenaf. Het is afwachten hoe realistisch dat is, want Hezbollah was niet betrokken bij de gesprekken en heeft ook nog niet gereageerd. En er was eigenlijk al weken een bestand, maar dat werd voortdurend geschonden en er vallen alle dagen doden.
15: En de Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin een aantal mannen vrouwen gedrogeerd en verkracht zou hebben. Ze zouden daar ook filmpjes van hebben gemaakt en die in chatgroepen hebben gedeeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel daders er zijn en ook niet hoeveel vrouwen slachtoffer werden. De politie verdenkt wel zeker 8 mannen van strafbare feiten en die zouden tussen 21 en 51 jaar oud zijn. Er zijn al arrestaties gebeurd, 1 man zit nog vast en er werden ook verdovende middelen en wapens teruggevonden. De politie kwam de zaak op het spoor na tips van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips gaven over hoe je vrouwen het best kan drogeren om ze daarna te misbruiken. Vandaag wisselvallig en winderig weer met buien en kans op onweer tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, ook zaterdag nog buien en een graad of 20. Zondag zou dan meestal droog blijven en dan halen we nog tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Ik heb de uitslag van de lottotrekking van gisteravond. De winnende nummers zijn 9, 15, 19, 20, 21 en 38. De reservenummer is 25. Er was ook een Joker Plus trekking. Daarvan is dit het winnende nummer 460115 en het symbool is vissen. Bel het betaalnummer 0900 22 300 of lees alle uitslagen en de winstverdeling na op lotto.be.
14: Radio 1.
0: Classic Stories.
14: Met Floris Dalemans.
13: Een heel goedemorgen, welkom bij Classic Stories. We praten vandaag met John Legend. We hebben ook natuurlijk onze jukebox met Graham Goldman van 10cc. En we hebben de Jacksons.

0: CBS, ABC en 1, 2, 3, het spul waar legendes van gemaakt worden, is dit de Jackson 5 en ABC.
1: Classic Stories.
0: Er komt deze zomer een oude nieuwe plaat uit van Ween. ...31 juli gaat dat gebeuren, een jarige plaat van Ween die opnieuw uitkomt. Niet Chocolate and Cheese, waarom hun grote hit Voodoo Lady staat, maar wel van 12 Golden Country Greats uit 96. Daar kun je deze nummers van kennen.
2: Like a Japanese cowboy.

12 Golden Country Greats, zo heet die plaat. Diener en Wiener zijn geen country-artiesten. Het is zelfs geen country-groep, maar ze kunnen dat. Als ze zich erop toeleggen, kunnen ze alles eigenlijk. Je hoort de Japanese Cowboy, Mr. Richard Smoker en Piss Up A Rope. Allemaal uit die plaat die eind juli opnieuw uitkomt. Ze wordt dan 30 en Ween trakteert ons niet op één, maar meteen op 3 schijven vol met demo's en outtakes. Een paar weken geleden kwam al het onuitgegeven nummer Bad Day in Brownsville online. En nu is er nog eentje gelost, het nummer Boston Chicken. Het gaat over een huis dat maar niet opgeruimd geraakt. Het gras moet dringend gemaaid worden. En de afwas, ja, die staat er ook nog. We gaan dan maar uit eten in de Boston Chicken vanavond. Een echte country song dus, die helemaal past binnen de wereld van 12 Golden Country Greats. Het is destijds opgenomen in de sessies voor dat album, maar het haalde de plaat niet, tot nu dus onuitgegeven. Alle demo's en outtakes komen eind juli uit, samen met het originele album natuurlijk. Er zit trouwens ook één cover tussen. Ze hebben Fool to Cry van de Stones aangepakt. Dat moet ook geweldig zijn als Dean en Gene Ween zich daarop gooien. En dit is dus dat nieuwe, oude, onuitgegeven nummer dat op die compilatie gaat staan. Boston Chicken is dit van Ween.

0: ook lekker hoor. En die afwas kan lekker blijven staan. We go to Boston Chicken Tonight. Uit die outtakes van Ween. Eind juli komen die dus uit.
1: Classic Stories.
2: Radio 1.
0: Volgende week gaan we in Classic Stories de jukebox wijden aan Gent Jazz. Want de zomer komt snel dichterbij. De Bijloken in Gent gaat weer 2 weken lang het decor zijn van een hele reeks straffe concerten. Op maandag 13 juli kun je gaan kijken naar John Legend.

0: Ah, daar was Chrissy zeker wel blij mee. Ze zijn intussen getrouwd ook, dus het werkt wel, denk ik. Ook wel goed als John Legend voor jou zo'n liedje zingt, dan ben je wel meteen mee. All of Me was dat. Hij speelt op 13 juli op Gent Jazz. En we hebben daar nog wel fijn nieuws over ook. Want we hebben daar tickets voor. Niet zomaar tickets, twee tickets om te gaan kijken die dag, maandag 13 juli op Gent Jazz. Maar daar hoort ook een overnachting bij in een mooi hotel. Een adembenemende luxury room, Grand Balcony, zoals ze dat noemen. In het prachtige Pillows Grand Boutique Hotel in Gent. Het is een overnachting met ontbijt bij. Je krijgt een shuttle service van en naar het festivalterrein. En dus ook twee tickets om te gaan kijken naar John Legend. Daar hoort een quizje bij. Dat quizje dat vind je via het radio. Radio 1 kanaal op VRT Max 5. Wat redelijk eenvoudige vragen vind ik, die je moet invullen. Het zijn ook multiple choice vragen, dat valt ook wel mee. En je maakt dus kans op die hotelovernachting in Gent. Luxueuze ontbijt en shuttle service inbegrepen en tickets om te gaan kijken naar John Legend. Waag je kans via ons Radio 1 kanaal op VRT Max. Intussen eens kijken hoe het op de weg gesteld is, want op de E314 van Nederland naar Lummen moet je drie kwartier vertragen van Genk-Oost tot Park Midden-Limburg. De weg is er wel vrijgemaakt intussen. Op de E40 naar de kust een kwartier vertragen van Erpenmeren tot Merelbeke. In Gent is het ook bijzonder druk op de ring bij Zwijnaarden en op de E17 bij UZ Gent. Dat komt door de toestroom naar een evenement in het Artevelde stadion aan de Ottergemse Steenweg. Verkeer naar het stadion moet rekening houden met een vertraging van een half uur. Het is ook een half uur aanschuiven op de N60 naar Gent, ter hoogte van het technologiepark in Zwijnaarden. Files naar Antwerpen, op de E17 een kwartier vanaf Haasdonk, op de E19 vanaf Sint-Job, dat is 20 minuten, op de E34 vanaf Oelegem ook, en op de E313 vanaf Massenhoven, dat is 20 minuutjes. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je een kwartier van Antwerpen-Noord tot de Kennedy-tunnel, naar Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Het gaat ook traag naar Brussel op de E19, een kwartier erbij vanaf Peut, op de E40, 20 minuten vanaf Berthem. Verder ook vanaf Everen tot Reijers. Daar is de tunnel naar het centrum momenteel gesloten. Ook naar Brussel op de E411 vanaf Overijssen. Dat is 20 minuten langer. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 25 minuten van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht-Pede. Dat komt door een ongeval.
1: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer. George Thorogood en de Destroyers in concert. De rock'n'roll-iconen komen naar Brussel. Op 21 juni in de Ancien Belgique. Tickets en info livenation.be. George Thorogood en de Destroyers, live. Samen met Radio 1.

Met het gefluit van Otis Redding natuurlijk uit The Dock of the Bay. Dat hebben ze mooi gesampled destijds. De La Soul en I Know. Zometeen gaan we onze jukebox nog eens doen. De laatste jukebox van deze week met Graham Goldman van 10cc. Maar eerst Warren Zevon nog. Want niks lucht beter op dan is luid auw mee te wolven met zijn Werewolves of London.

0: Lucht toch op, hè? Is goed meeroepen. Werewolves of London van Warren Zevon. Nog een laatste keer de jukebox deze week met de frontman van 10cc.
1: De jukebox van
0: Graham Goldman van 10cc, die natuurlijk heel wat classics geschreven heeft voor die band. Maar we hadden het eerder deze week ook al over andere nummers. Bijvoorbeeld Bus Stop, dat Graham Goldman in de 60's schreef voor de Hollies. Hij schreef toen ook No Milk Today voor Herman's Hermits en For Your Love van de Yardbirds. Hij deed ook heel wat productiewerk, soms ook op vreemde plekken. In de jaren 80 bijvoorbeeld produceerde hij het album Pleasant Dreams voor de Ramones.

0: away from me. De KKK Took My Baby Away van het album Pleasant Dreams van de Ramones, dat Graham Goldman dus produceerde, een samenwerking die hij totaal niet had zien aankomen.
1: My first question was why me? Because we seem to become from opposite musical worlds in a way. But they loved the, I think what it was they loved the British invasion, you know, which happened in the 60s in America with people like the Yardbirds, the Hollies, Herman's Hermits, the Rolling Stones, the Beatles, obviously. Although their music didn't sound like it, they loved that era. And I was obviously associated with that era and that's why they asked me.
0: Britse artiesten die Amerika veroverden, zoals de Stones en de Beatles, heel populair waren ze daar toen, daar zijn ze in meegegaan. Hun beslissing om Graham Goldman te kiezen was heel strategisch dus eigenlijk, want hij had al samengewerkt met en geschreven voor een aantal gelijkaardige bands, zoals dus Herman's Hermits, The Yardbirds en The Hollies. Maar ze pakten het wel voor zich te gaan, hij wou eerst even kijken of het wel ging lukken om een paar tracks op te nemen, vooraleer hij zich helemaal smeet op dat album.
1: I was wary of it. I said, let's not commit to a whole album. Let's do maybe like two or three tracks and see how we get on with one another. And if it works out, we'll continue. And they were very happy with the work that we did together. And that produced the album Pleasant Dreams.
0: Ja, een beetje onverwachte samenwerking, maar de Ramones waren heel blij met wat er gebeurde. We zitten dan begin jaren 80, eigenlijk net na de split van 10cc. Graham Goldman vertelde me er nog over dat hij er eigenlijk wat ongelukkig kwam, die split.
1: Kevin Allman, we actually developed an instrument, an attachment for a guitar called a Gizmotron. And they wanted to do an album of it. And the album took so long and we said, we've got to go back on the road. We've got to start writing for the next album. And they said, we want to carry on with this. And it's a real shame that they did that.
0: Ja, toen was het gedaan met 10cc, maar ze waren niet eens over de plannen. En de ene wou dit doen, de andere wou aan een album werken, de andere wou op tour. De groep is dus gesplit en ze zijn met hun eigen projecten verder gegaan. Later zijn ze natuurlijk wel weer samengekomen, alhoewel de groep er nu iets wat anders uitziet natuurlijk. Die samenstelling is veranderd door de jaren.
1: We recently lost our drummer Paul Burgess, who joined the band in 1973. When the original 10cc first went on the road, he's actually still playing, but he finds touring is a bit too much for him. But we have Rick Fenn on lead guitar, who is joined us in 1970.
2: Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Phil Wilkinson, 40%.

KKK Took My Baby Away van de Ramones met hulp van Graham Goldman van 10cc. Die zat deze week in onze jukebox. We gaan volgende week onze jukebox wijden aan Gent Jazz, want de zomer komt eraan en de dikke 2 weken concerten daar op de Bijloken in Gent komen er bij gevolg ook aan. We hadden het vandaag trouwens in Classic Stories over dat festival met John Legend. Daar straks ons interview met hem. En John Legend die speelt daar op 13 juli. Als je tickets wil winnen, dan kan dat. Je gaat maar naar ons kanaal op VRT Max, het Radio 1 kanaal. Daar vind je een quizje met een paar vragen over John Legend. En je kunt dus tickets winnen voor het concert, maar ook een exclusief verblijf in een luxe hotel en een shuttle service en allemaal die dingen erbij. Als je dat interesseert, als je John Legend een legend leuk vindt, dan moet je op ons kanaal zijn op VRT Max. Dit is Erykah Badu en Didn't You Know?

0: Planet, Erykah Badu en dan de Stranglers met Peaches. Sophie Lemaire staat al klaar. Dat is een teken dat ze klaar is voor de wereld van Sophie.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Anne en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
4: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
5: Is hem gaan kijken?
4: Hij durft niet.
5: Maar, ja, en wat nu?
3: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
6: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
3: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
7: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
8: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
7: En helemaal op maat.
8: Zeker, tot in de details.
9: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be.
10: Camber, more space for your place.
11: Wacht eens even, wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
1: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet, your mobility made easy.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: Vrees dat het de komende 2 uur mogelijk een klein beetje gaat beginnen jeuken op het lichaam. Want we gaan het hebben over teken en tekenbeten. In de wereld van Sophie, na het nieuws van 10.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil Wegovy, dat is een medicijn tegen obesitas, niet terugbetalen. Hij volgt daarmee het advies van het RISIF. Wegovy is te vergelijken met het bekende Ozempiek, maar bevat een hogere dosis. De minister wil het dus niet terugbetalen omdat het geneesmiddelenbudget dat niet aan kan. Endocrinoloog Chantal Mathieu vindt dat jammer, maar begrijpt het ook wel.
19: Wij zijn ons zeer, zeer, zeer bewust van de economische realiteit van ons land. Wij zijn eerst en vooral al heel hard bedroefd over de zeer beperkte terugbetaling die we hebben bij mensen met type 2 diabetes. Dus het is allemaal kwestie van prioriteit. En ja, de minister kan ook maar het geld uitgeven dat hij heeft. En dat is droevig, maar mensen moeten zich realiseren, ja, dat het geld zal op zijn.
18: Werkende moeders hebben meer dan dubbel zoveel kans als vaders om uit te vallen met mentale problemen, zoals een burn-out of een depressie. Dat blijkt uit een analyse door de onafhankelijke ziekenfondsen bij hun leden. Een van de verklaringen is dat vrouwen veel meer zorg en huishoudelijke taken op zich nemen dan mannen. De onafhankelijke ziekenfondsen pleiten voor een betere kinderopvang, flexibeler ouderschapsverlof. En ze willen ook dat vaders vaker hun geboorteverlof kunnen opnemen, dat zegt onderzoekster Katrien de Reu.
20: We weten als dat wordt opgenomen door de vader, dat dat een positieve invloed heeft op zowel de mentale gezondheid van de vader, maar ook op de mentale gezondheid en op de arbeidsongeschiktheid van moeders en dat op een zeer lange termijn. Dus vaders moeten dat kunnen opnemen zonder dat ze op het werk bekeken worden als iemand die minder gemotiveerd is. Dus dat is wel een heel belangrijke sleutel.
18: De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Oud-Turnhout was de thuisgemeente voor de zangeres en mediafiguur. Vanaf 1 uur vanmiddag kunnen mensen er een boodschap achterlaten voor hun familie en nabestaanden. En ook online kan er steun betuigd worden. Margriet Hermans is gisteren overleden, ze werd 62. De Nederlandse politie onderzoekt een groot zedenonderzoek waarin een aantal mannen vrouwen gedrogeerd zouden hebben en verkracht zouden hebben. Ze zouden daar ook filmpjes van hebben gemaakt en in chatgroepen hebben gedeeld. Het is nog niet duidelijk hoeveel daders er zijn en ook om hoeveel vrouwen het gaat. De politie verdenkt wel zeker 8 mannen van strafbare feiten. Die zouden tussen 21 en 51 jaar oud zijn. Er zijn ook al verschillende arrestaties gebeurd. 1 man zit nog vast en er worden ook verdovende middelen en wapens gevonden. De politie kwam de zaak op het spoor na tips van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips geven over hoe je vrouwen het best kan drogeren en ze daarna te misbruiken. Op de Krim, op het door Rusland geannexeerde schiereiland in het zuiden van Oekraïne, zijn vannacht bij verschillende Oekraïnse luchtaanvallen 4 doden en 10 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in de stad Simferopol, waarbij een gebouw werd gebombardeerd. Er werd ook een pendeltrein geraakt door een drone. En in Australië is het gebruik van nicotine de afgelopen 10 jaar met 40% toegenomen. En dat is opvallend, want in 2017 verdrievoudigde de Australische regering de prijs van tabak nog. Een pakje sigaretten kost er nu zo'n €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen. Maar in de praktijk daarvan stijgt het nicotinegebruik dus. Dat zou te wijten zijn aan de illegale handel in tabak, waar de prijs niet is gestegen. Zo'n 80% van de rokende Australiërs zou nu sigaretten kopen op de zwarte markt. Vandaag wisselvallig en winderig met buien, kans op onweer ook, tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer, ook zaterdag nog buien en tot 20 graden. Zondag zou het dan meestal droog blijven en dan halen we tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
15: En dus dat weer, dat is gedroomd. Tekenweer, daar gaan we het over hebben. Welkom, goedemorgen.

0: Blood. In Cold Blood van Al Jay.
1: De wereld van Sophie.
0: Het is 4 juni en er is veel goeds te zeggen over deze tijd van het jaar. De zomer zit eraan te komen, de festivals openen hun deuren. We kunnen al eens genieten van een terrasje, een barbecue en een picknick in de velden. Deze week misschien een klein beetje minder, maar er zitten goede tijden aan te komen. En dat betekent, en dat is dan minder goed nieuws, dat ook het tekenseizoen is aangebroken. Die kleine, akelige zuigballen zijn terug. Kleine, vieze, kruipende beesten zijn het die zich tam uit de struiken smijten om vervolgens vampiergewijs zich te goed te doen aan het bloed van je favoriete huisdier of vervelender aan jouw bloed. Ze zijn niet gewoon vervelend. Ze kunnen je ook vies ziek maken. Een zeer goeiemorgen, Steven van den Broek.
2: Goeiemorgen, Sophie.
0: Arts-infectioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Tekenencefalitis kan je ervan krijgen. Daar hoor je al maar vaker over spreken. Wat is dat precies?
2: Tekenencefalitis is een ziekte die je krijgt door een virus dat effectief overgedragen wordt door teken. Bij ons meer bepaald de schapenteek. Dat is de meest voorkomende teek bij ons.
0: Oké. En de afkorting is TBE. Waarvoor staat dat dan?
2: Tick-borne encefalitis, dus tekenverworven encefalitis. En encefalitis is een moeilijk woord om te zeggen hersenontsteking.
0: Ja. Wat zijn de symptomen? Hoe weet je dat een tekenbeet dat mogelijk bij jou aan het veroorzaken is?
2: Wel, dat is niet zo eenvoudig om dat te weten. Het is namelijk zo dat als je gebeten wordt door een teek die dat virus heeft en die teek die brengt dat virus over, dat je na een paar dagen grieperige symptomen kan krijgen. Een beetje koorts, wat hoofdpijn, spierpijn. Eigenlijk heel moeilijk te onderscheiden van een gewone virale infectie.
0: Mm, dus je zou kunnen denken dat het gewoon een valling is, terwijl er meer aan de hand is.
2: Ja, en in dat stadium is er bij artsen, en ik denk ook terecht, niet echt een reflex om voor dat virus te gaan testen. Nu, hetgeen dat is dat ongeveer, als je die eerste fase doormaakt, ongeveer 1 op 3 mensen die die eerste fase doormaakt, kan daarna naar een tweede fase gaan, die veel ernstiger kan zijn. Dan wordt het effectief de encefalitis of herseninfectie. En dan kan je klachten krijgen als verlammingen, heel ernstig beven, gangmoeilijkheden, epilepsieaanvallen. En soms ook verminderd bewustzijn en coma. En in het ergste geval kan het ook tot sterfte leiden.
0: Amai. Valt dat te behandelen? Bestaan er medicijnen tegen? Mocht het opgespoord worden?
2: Er zijn geen antivirale middelen bekend die tegen dat virus actief zijn. Dus als er symptomen zijn, is de behandeling eigenlijk gewoon gericht op het controleren van symptomen. Als het nodig is, intensieve zorgen. Maar er is geen specifieke behandeling.
0: Oh, slecht nieuws. Komt dat hier vaak voor?
2: Gelukkig in België komt het niet vaak voor. Het is een ziekte die vooral voorkomt in Oost-Europa. Dus een beetje Oost-Duitsland en dan meer naar het oosten, Oostenrijk, Slovenië. Landen als Litouwen, Letland en tegenwoordig ook Scandinavië. Daar komt het in natuurgebied meer en meer voor. In België zijn er tot nog toe maar een 5-tal gevallen beschreven die in België verworven zijn.
0: Oké, dus hier is het gelukkig uiterst zeldzaam. Maar mocht je nu naar een van die landen op reis gaan, dan moet je daar wel goed voor uitkijken.
2: Dan moet je inderdaad de nodige beschermingsmaatregelen gaan nemen, vooral als je van plan bent om die in de natuur te gaan wandelen. Als je op citytrip naar Wenen gaat, in Oostenrijk, dan is er geen risico. Maar mensen die in de bergen in de natuur gaan wandelen, in meer Oosterse en Scandinavische landen, daarvoor zijn beschermende maatregelen aanbevolen.
0: Ja, want je kan je wel inenten tegen tekenencefalitis.
2: Ja, klopt. Er is een vaccin dat goed werkt. Het geeft 99% of meer bescherming. En als je gevaccineerd bent, dan wordt de kans heel klein dat je het krijgt. Dus dat is een van de mogelijkheden om je te beschermen tegen die ziekte.
0: Mocht je daar nu deze zomer een vakantie gepland hebben, kan je je dan nu nog laten inenten tegen die encefalitis?
2: Dat kan, maar je gaat je moeten beginnen spoeien, want je moet in principe één vaccin krijgen en na een maand een tweede om optimaal beschermd te zijn voor dit jaar. Er bestaan ook wel versnelde schema's, maar idealiter heb je met een maand tussen al twee vaccins gekregen.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus, voilà, kijk, een tijdige waarschuwing voor wie in Litouwen een boswandeling gepland heeft of in een van de andere landen. Het is gewoon wel goed om te weten, want er blijken al maar meer teken voor te komen. Hè. Hoe komt dat?
2: Wel, tekens lijken inderdaad wel in Europa in opmars. Mm-hmm. En dat heeft te maken met dat er meer bos en meer wild in Europa is. Dus dat lijkt een beetje contra-intuïtief, maar Europa is redelijk goed bezig qua bosbeheer. Er is duidelijk meer bos dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden door verschillende initiatieven. En er is ook een beetje een paradoxaal effect van de opwarming van de aarde. CO2, het broeikaseffect, mm-hmm. is een van de basisproducten van fotosynthese die planten nodig hebben. Dus CO2 doet planten en bomen groeien.
0: Ah, oké. Okay. Omdat we aan goed bosbeheer doen, zitten we nu met de gevolgen daarvan, de tekenpopulatie. Stelt het wel?
2: Ja, bossen hebben een perfecte vochtigheidsgraad voor de teken, rond de 70-80%. En dat is ideaal. Want een teek die zit te wachten op een struik, op een varen, om op een prooi te springen. Maar in een te droog bos moet die af en toe terug naar de bodem voor de juiste vochtigheid. Dus als de vochtigheid in het bos juist is, dan kan die stil blijven liggen en op zijn plant om een dier aan te vallen. En dat maakt dat ze minder uitgeput geraken en meer overlevingskans hebben. Mm-hmm. Dus bossen zijn goed voor teken.
0: Ja, naast die teken encefalitis kennen we ook de ziekte van Lyme natuurlijk, ten gevolge van een tekenbeet. Hoe veroorzaakt een teek die ziekte?
2: Wel, in tegenstelling tot tekenencefalitis is de ziekte van Lyme een bacterie, de Borrelia-bacterie. En een teek draagt die ook over na een beet. En die komt in België wel voor. Ongeveer 10-15% van de teken in België is daarmee besmet. Gelukkig is de kans op overdracht in de eerste 2 dagen nadat de teek vasthangt bijzonder klein. Het is pas na 48 uur dat die bacterie meestal wordt overgedragen op de mens.
0: Ah ja. Is dat anders bij tekenencefalitis?
2: Ja, dat is anders. Dus bij tekenencefalitis is de overdracht binnen de paar minuten. Dus het moment dat je de teek opmerkt, als die besmet was met tekenencefalitis, dan is het eigenlijk al te laat. Dus je had het beste is tekenbeten voorkomen bij tekenencefalitis. Terwijl bij Lyme, als je de teek snel verwijdert, is er een heel, heel, heel kleine kans maar dat je dat toch zou hebben.
0: Ja, ik heb ooit gehoord dat je de ziekte van Lyme oploopt wanneer een teek komt braken in jouw bloed. Is het zo dat die ziekte overdraagt?
2: Het is niet echt braken. Het is zo dat een teek bloed zuigt en om te zuigen moet hij ook bepaalde stoffen in ons brengen die zorgen dat het bloed niet stolt, dat het ook niet pijn doet en niet jeukt, dat wij de teek niet opmerken. En dus er worden dingen teruggegeven en daarin, via die speekselklieren en de dingen die in ons injecteert, komt die bacterie in ons. En wat je zeker niet mag doen, is die teek met vreemde chemische substanties verdoven, want dan kan ze inderdaad gaan braken. En dan is de kans op overdracht nog groter.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, moeten we zeker goed bespreken dadelijk hoe we die dan wel eruit halen.
2: Ja.
0: Ik wil misschien eerst even nog de symptomen van de ziekte van Lyme. Of hoe weet je dat je mogelijk besmet bent daarmee? Of dat je die bacterie hebt?
2: Bij de ziekte van Lyme zie je meestal, niet altijd, in de weken nadat er een tekenbeet was op die plaats een rode kring die langzaamaan groter wordt. Het ziet er een beetje soms uit like een dartsport met rode en witte cirkels. En die wordt langzaam groter, maar meestal doet dat niet pijn en dat doet niet, dat jeukt niet. En mensen merken het soms niet op of slagen er geen acht op. Want als je het dan ontdekt en behandelt, dan is de kous af. Dan zijn er geen verdere gevolgen.
0: Mm-hmm. Kan je gewoon antibiotica voor krijgen.
2: Ja, 7 à 10 dagen antibiotica is dan genoeg om er geen enkele verdere last van te hebben.
0: Ja.
2: als je pech hebt en je hebt dat stadium niet opgemerkt, of soms is dat stadium er niet, kan je in een tweede fase van de ziekte van Lyme terechtkomen.
0: Mm-hmm.
2: En de twee meest voorkomende symptomen zijn opgezette knieën of enkels, dus gewrichtsontsteking, echt dik, gezwollen, heel pijnlijk, dat kan. Of je kan neuro-Lyme hebben, wat dat wil zeggen, dat Lyme zich op het zenuwstelsel zet. En daar zijn de meest voorkomende presentatievormen een aangezichtszenuw die bijvoorbeeld niet goed werkt. Je kan je oog niet helemaal sluiten, je mondhoek hangt wat af. Of schietende pijnen in een van de benen. Dat kan ook een vorm zijn van neuro-Lyme.
0: Ah ja, oké. Okay. Want dat kan zich pas na vele jaren tonen. Ik hoorde onlangs het verhaal van Justin Timberlake, de Amerikaanse zanger, die plots naar buiten kwam met het verhaal: ik heb de ziekte van Lyme. Geen idee wanneer of hoe opgelopen, maar het manifesteerde zich plots dan.
2: Ja, nu, meestal is dat niet zo. Meestal is het in de maanden na de tekenbeet dat je die symptomen ziet van die tweede fase. Dus
0: okay.
2: Soms kan het nog wel later, maar de jaren nadien, dat is toch de uitzondering. En soms ook een beetje twijfelachtig of het effectief wel, of Lyme de juiste diagnose is.
0: Ah, oké, okay. Interessant. Ik laat dat weten aan Justin Timberlake.
2: Ja.
0: Hoe bescherm je idealiter tegen een tekenbeet?
2: Wel, zorg dat je niet door een teek gebeten wordt. En dat is op zich niet zo moeilijk. Als je gaat wandelen in een natuurgebied, een van de dingen die goed helpen is broek in de kousen steken. Dan is er al veel meer huid waar de teek zich op kan hechten. Ook blootgestelde delen van het lichaam insmeren met een klassieke muggenmelk op basis van deet bijvoorbeeld. Dat helpt ook tegen teken.
0: Uh-huh.
2: Dus dat zijn twee efficiënte maatregelen dat je al kan doen om de kans om door een teek gebeten te worden heel sterk te verkleinen.
0: Uh-huh. En dan checken na elke wandeling, neem ik aan, of na een mogelijke rollenbolling in het gras, toch even je lichaam controleren.
2: Ja, inderdaad. Na een wandeling checken. En dan moet je vooral checken ook op plaatsen waar je niet vanzelf kijkt. In knieplooien, de lies, de navel. Soms van achter op de rug. Dus je moet het grondig overal controleren.
0: Ja. En dan, stelt vast dat er een teek in je huid zit. Niet verdoven. Hoe haal je hem wel goed weg?
2: Wel, bij apotheken en andere zaken kan je tekenpincetten kopen. En het beste is eigenlijk met zo'n tekenpincet de teek vastgrijpen en gewoon recht omhoog trekken. Niet draaien, geen wilde beweging doen, vastpakken en omhoog trekken.
0: Recht omhoog, in een snelle beweging eruit rukken.
2: Niet te brusk, gewoon
0: okay.
2: Omhoog trekken. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik heb nog een specifieke vraag van Anne en Nico. Mocht je je laten inenten tegen teken encefalitis, hoe lang ben je dan beschermd met zo'n vaccin?
2: Ja, dat is een goede vraag. Wel, je bent voor dat tekenseizoen ben je beschermd. Maar als je volgende jaren nog van plan bent om naar Oost-Europa, Scandinavië te gaan, dan moet je na 6 à 12 maanden een rappel krijgen. En nadien om de 5 à 10 jaar, daar is geen consensus over. Sommige landen doen om de 5, sommige om de 10, moet je een rappel krijgen.
0: Oké, okay. Zeer goed om
2: Zolang
0: te weten.
2: Zolang dat je risico blijft lopen. Ja.
0: Ja, ja, vieze beesten zijn het toch, hè, die je serieus de duivel kunnen aandoen. Het tekenseizoen is in volle gang. Maar goed dat we weer even weten hoe we ons ertegen kunnen beschermen. Heel erg bedankt voor de zeer heldere uitleg, arts-infectioloog Steven van den Broek.
2: Oké, graag gedaan, Sophie.
3: Radio 1.

0: Nectar Wood en Naturally. We gaan het hebben over teken vandaag. Mocht je willen reageren, zeker doen. Kan via de app van Radio 1 of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. 141 kilometer file staat er nog. Naar Antwerpen op de E19 een kwartier aanschuiven vanaf Brecht. Op de E313 meer dan een half uur vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40. 20 minuten erbij van Evere tot in de Europese wijk. En op de E411 10 minuten vanaf Jezus-Eik. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht-Bede. Dat komt door een ongeval. Op de Tervuurse Steenweg van Nossegem naar Steenokkerzeel is de tunnel onder de luchthaven gesloten. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
1: Alphabet. Your mobility made easy. De wereld van Sophie.
0: Het tekenseizoen is in volle gang en dus hebben we het eens over dat kleine rotzakje dat zich in ons vel durft te komen nestelen. Dominic Smith werd jaren geleden bedeeld met 3 tekenbeten op 1 dag en met heel wat pech. Die tekenbeten kreeg hij in 1997 tijdens een praktijkles van een hoveniersopleiding in de bossen bij Apeldoorn en Velp. En al vrij snel kreeg hij heel wat klachten. Alleen werden die niet onmiddellijk aan die tekenbeten toegeschreven. En dus volgde een jarenlange zoektocht naar de juiste diagnose en de juiste behandeling. Pas na 8 jaar kwam de diagnose Lyme naar voren en nog eens 10 jaar daarna kreeg hij ook de diagnose tekenencefalitis. Anke van Meer sprak met hem.
2: Ja, in 1997, tijdens mijn opleiding Landscaping Management in Design, had ik een praktijkles bosbouw. En tijdens die les ben ik gebeten door 3 teken in mijn nek. En eigenlijk is het daarmee begonnen. Ik heb ze eigenlijk wel snel verwijderd. En bij eentje zat een rode dot, om het zo maar te zeggen. Ja, en daarmee zijn eigenlijk kort daarna klachten begonnen. Moeheid, hoofdpijn. En dat werd door de huisarts, waar ik eigenlijk vrij vlot naartoe ben gegaan, afgedaan als van examenklachten. Klachten door stress, door examen. Daarmee mag je het dan doen en ben je naar huis gestuurd als patiënt. Ja, daarmee is het eigenlijk een beetje begonnen met een soort misdiagnose. Eigenlijk werden de klachten vrij vlot heftiger en kwamen er ook meer klachten bij. Ja, dat ontwikkelde zich alleen maar tot erger. En niet alleen moeheid en hoofdpijn, maar ook hartklachten. Eigenlijk wel over het hele lichaam verspreid. Nou, eigenlijk wist ik wel zeker wat er aan de hand was. Ik bedoel, je bent gebeten door 3 teken en je leven ziet er gewoon in principe goed uit en je kan goed functioneren als mens. En het is toch wel opvallend dat je na 3 beten steeds minder wordt en steeds minder kunt, fysiek en lichamelijk en mentaal. Nou, ik denk, destijds was er veel minder bekend over wat de tekenbeten kunnen opleveren aan verschillende ziekten. In die tijd denk ik gewoon dat het onderkend is dat een teken een hele cocktail aan diverse pathogenen kan doorgeven bij een beet. En dan praat je niet alleen over Lyme, maar ook over TBE en andere bacteriën en virussen. Maar ja, je gaat gewoon door met je studie af te ronden en op zoek naar werk. In mijn geval een bedrijf opgericht. En pas in 2005 werd ik gewoon acuut heel ernstig ziek. En daar heb ik mijn werkzaamheden moeten staken. En je kunt privé of qua werk kon ik niet meer functioneren, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk acute lichamelijke klachten, in mijn geval ook mentale klachten, waardoor er een beeld ontstond van nou, die persoon is gewoon in principe mentaal niet oké. Dus die moet naar een GGZ-kliniek toe, in mijn geval met een vrijwillige opname. Dat is dus eigenlijk een tweede misdiagnose. Als je kunt voorstellen dat als een brein besmet is met een virus, dan kan je voorstellen dat het zich uit met of mentale klachten of ontstekingen, encefalitis in mijn geval. En als dat niet erkend wordt of niet gezien wordt, laat ik het zo zeggen, gemist wordt, ja, dan kan dat gelijkende beelden geven van mentale klachten of psychiatrische klachten. Het overviel me eigenlijk en ja, ik heb het over me heen laten komen, moet je anders. Dus ik bedoel, ik heb meegewerkt. Vrij vlot daarna ontwikkelde ik epilepsieaanvallen, vrij veel. Dagelijks meerdere aanvallen achter elkaar en op den duur ging het helemaal fout. Is er een arts van buitenaf ingeroepen en ben ik zo in het academisch ziekenhuis in Groningen terechtgekomen op de afdeling neurologie. En uiteindelijk hebben ze toch op aandringen van mijn ouders een bloedtest gedaan en hersenvocht afgenomen. En daar kwam ik vrij vlot naar voren dat ik een hoge waarde van antistoffen in mijn bloed en hersenvocht had van Borrelia, de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Nou ja, dat is dan 2005. Dat is zodanig later dat de ziekte zich behoorlijk heeft kunnen ontwikkelen. Eindelijk een antwoord, maar ook te laat een antwoord. Het werd eigenlijk afgedaan van, je moet vooral niet op Google gaan kijken. Iedereen heeft antistoffen in zijn lichaam, dus. Maar ja, dankzij mijn ouders, omdat ik nogal aardig onder invloed was van de medicijnen die ik daar kreeg in de GGZ, zijn ze verder gaan kijken en hebben een second opinion aangevraagd met een advocaat. En door die second opinion is dus gebleken dat ik de tekenencefalitis ook doorgemaakt heb. Men is uiteindelijk wel gaan behandelen na veel aandringen. En van 2008 was de second opinion tot 2015 heb ik reguliere behandelingen gehad volgens de Nederlandse richtlijnen. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik verbeterd ben, maar dat de ziekte van Lyme niet weg is. Via ben ik in Duitsland terechtgekomen. En nou, dat is voor mij gewoon een heel iets goeds geweest. En privé heb ik een hele goede arts getroffen die mij nu nog dagelijks, tot op vandaag bedoel ik, goed behandelt. Het doet wel wat met jou als persoon. Privé en qua werk of professioneel, maar mij als persoon heeft het heel veel gedaan. En mijn leven heeft toch ongeveer bijna 20 jaar stilgestaan. In mijn geval kon ik niks meer. Van een jong persoon die vol het leven stond, verander je eigenlijk in een kastplantje die uiteindelijk gewoon bijna niks meer kan. Je staat aan de zijlijn te kijken hoe iedereen doorgaat. Nou, mijn werk is gestopt toen. Relaties. Dat is te heftig voor iemand om vol te houden. Kijk, als je jarenlang getrouwd bent met elkaar, ja, dan ga je door het vuur in goede en slechte tijden. In mijn geval, ja, als je een beginnende relatie hebt, dan kan ik me voorstellen dat voor iemand met wie je kort een relatie hebt, dat het too much is. Iemand op de IC met aan de beademing en dat niet één keer, maar meerdere keren achter elkaar. Ja, moet ik zeggen. Je kunt niet deelnemen aan sport of je kunt niet in het arbeidsproces deelnemen. In mijn geval, toen het beter ging, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, het heeft mijn leven ook wel verrijkt. Ja, dat klinkt misschien stom, maar ik ben anders ook naar het leven gaan kijken. Je kunt aan het werk zijn voor de centen en heel materialistisch ingesteld zijn. In mijn geval, ja, ben ik meer gaan kijken wat kan ik voor anderen betekenen. In plaats van nemen, kan ik ook gewoon geven. En bij de stichting Tekenbedziekte ben ik dat gaan doen als patiëntvertegenwoordiger. Dat geldt eigenlijk ook voor de Lyme-vereniging en de PAIS-alliantie. Ja, dat is een hele weg geweest. Het is ook een heel gevecht geweest om überhaupt die epilepsie erkend te krijgen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met Lyme. Dat heel snel als psychisch wordt gezien als men even iets niet kunt vinden. En eigenlijk heb ik sinds een paar jaar een goede neuroloog. En sinds 3,5 jaar ben ik nu aanvalsvrij. Lichamelijk ben ik een stuk verbeterd. Ik ben weer gaan sporten. Sinds een jaar draai ik weer mee in de arbeidsmarkt en dat voelt goed. Ik wil gewoon duidelijk zeggen dat, en dat geldt ook voor patiënten, maar ik denk vooral voor de medische wereld. Lyme, dat is de bekendste. Lyme en andere tekenbedziekten. Die zijn echt, patiënten doen niet alsof. Maar deze patiëntengroep lijdt echt.
0: Dominic Smith hoorde je. Vandaag zet Dominic zich in als patiëntenvertegenwoordiger bij de Stichting Tekenbetenziektes. En hij is ook vrijwilliger bij de Lyme-vereniging en de PAIS-alliantie. Dit is Klaas met Zeven Tuinen.
3: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

0: Muziekgeschiedenis is het David Bowie and the Man Who Sold the World.
1: De wereld van Sophie.
0: Over teken hebben we het vandaag, want het tekenseizoen is in volle gang. En dus verdiepen we ons in die kleine hufters die ervoor zorgen dat elke picknick, elke kleine huppeldans door het gras een stressvolle ervaring wordt. We hoorden net Dominic die zijn leven veranderd zag door 3 tekenbeten, tekenencefalitis en de ziekte van Lyme. En vervolgens vroegen we ons af wie die Lyme eigenlijk wel was, waar de ziekte naar genoemd is. Maar, en dat is wel belangrijk, goedemorgen Bart Boga.
2: Goedemorgen.
0: We stellen ons de verkeerde vraag.
2: We stellen ons helemaal de verkeerde vraag, klopt. Want de ziekte van Lyme is niet genoemd naar een of andere professor Lyme, die dan die ziekte voor het eerst bestudeerd zou hebben, of naar een patient zero, dat gebeurt ook soms, hè? Meneer of mevrouw Lyme, die dan die ziekte voor het eerst zou hebben gehad of als eerste patiënt zou zijn opgedoken. Nee, de ziekte van Lyme is genoemd naar een klein kustdorpje in Connecticut aan de Oostkust. Het is een van de beroemdste radiobloopers en nu doe ik hem gewoon opnieuw. Aan de Oostkust. Dus... Goed.
0: Super.
2: Lyme is dat genoemd. Naar een klein kustdorpje in Connecticut, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Old Lyme heet dat dorpje. Kleine 7000 inwoners. En er is geen hol, als ook geen sikkepit, nog knijt, nog knars te beleven in dat kustdorpje. Dorpje, het hol van Pluto. Dus werkelijk. Ze hebben wel wat geschiedenis in Lyme. In het begin van de 20e eeuw is daar een kunstenaarskolonie neergestreken.
0: Er zijn zoveel valstrikken in deze woorden. En ik lig op de loeren.
2: Ja, ik zie het. Een kunstenaarskolonie is daar neergestreken in Lyme. Een bende langharig werkschuwtuig dat zich nogal gewichtig The American Impressionists noemde. Een soort ver-Amerikaanse versie van de Franse impressionisten. En daarna, in de jaren 30, heeft Albert Einstein er eens een zomer doorgebracht.
0: Ah.
2: In 1935. Ze zijn er daar heel trots op dat gegeven. Je zou verminderen. Er is een klein museumpje in het dorpje. Het Florence Griswold Museum. Genoemd naar een van die American Impressionists. Waar de helft van de polyvalente zaal aan een grappige Einstein-anekdote gewijd is. Einstein is toen tijdens een tochtje met zijn zeilboot vast komen te zitten in Lyme. En het halve dorp is dan moeten uitrukken om hem vlot te trekken.
0: Aha.
2: Geweldige anekdote. Waar ze dus heel trots over zijn.
0: Daar gaat het dan over in het museum.
2: Daar gaat het dan over in dat museum. Maar goed, er is dus nog een anekdote waar ze waarschijnlijk minder trots op zijn. Dat is dat ze dus inderdaad voor eeuwig en altijd geassocieerd zullen blijven met die vreselijke ziekte van Lyme. Ik zou het trouwens zo fantastisch gevonden hebben als ik ergens in mijn research had kunnen vinden dat Albert Einstein zelf ook de ziekte van Lyme had. Maar helaas, het zou trouwens ook nooit zo opgeschreven zijn, mocht dat zo zijn in de archieven. Want de ziekte van Lyme heet pas de ziekte van Lyme. Heel verrassend vind ik dat. Sinds begin de jaren 80. Dan pas krijgt iets dat volgens paleontologisch onderzoek al 60 miljoen jaar moet bestaan. Dan pas begin jaren 80 krijgt het eindelijk een naam.
0: Zo recent nog.
2: Zo recent. Maar voor wat het waard is, had ik toen die naam mogen kiezen. Dan hadden we nu een uitzending gemaakt over de ziekte van Polly Murray. Of de ziekte van Alan Steer. Goeie tweede. Want Polly Murray en Alan Steer, dat zijn de echte helden in het Lyme-verhaal. Waarom? Wel, Polly, omdat ze niet met haar voeten liet rammelen. En Alan, omdat hij ageerde waar de meeste van zijn collega's op hun luie krent bleven zitten. Ik verklaar me nader. Polly Murray, die woonde halverwege de jaren 70 in dat dorpje, in Old Lyme. Ze was een nakomeling van een van die geitenwolle sokken uit die kunstenaarskolonie die daar was blijven plakken. En ze sukkelde zelf al een jaar of 10 bij momenten met onverklaarbare pijnlijke uitslag. En dan eens met onverklaarbare neurologische problemen. En dan eens met pijnlijke gezwollen gewrichten, artritis. En dan was die uitslag daar terug. En dan weer die artritis. Dat ging maar af en aan. Ze kon niet meer schilderen wat ze heel graag deed en af en toe had ze zoveel pijn dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Maar de huisartsen van Old Lyme en van de omringende dorpjes, waar ze op den duur ook ten einde raad naartoe ging, die scheepten haar telkens maar af. Een dokter heeft het zelfs een keer recht in haar gezicht gezegd: mevrouw, u moet nu echt stoppen met mijn tijd te verspillen. U bent een hypochonder. Een diagnose die in die tijd helaas wel vaker gesteld, als dokters niet meteen wisten wat ze voor zich hadden. En al zeker, we moeten het zeggen zoals het is, als de patiënt een vrouw was. Mm-hmm. Of een kind. Want er waren ook kinderen in Old Lyme met heel gelijkaardige klachten als die van Polly Murray. Onder andere de kinderen van Polly Murray zelf. Om te beginnen, in 1974 had haar zoon Sandy hevige pijn in de polsen en in de enkels. Een andere zoon van haar, Jill, ja, die kon niet meer stappen op een bepaald moment van de pijn in zijn linkerknie. En Todd, nog een zoon, die had hoge koorts en ringvormige uitslag over zijn hele lichaam. En zij kregen, al die kinderen, na ja, een vluchtig onderzoek, wel een soort diagnose van de huisarts: juveniele artritis. Maar ja, artritis. En dan nog juveniele artritis. Dat is iets dat hooguit bij 1 op de 1000 kinderen voorkomt. Daar zou je er statistisch gezien in Old Lyme hooguit een stuk of 5 van mogen hebben. En in Old Lyme waren er rond die tijd 51 gevallen. Mm. 39 kinderen en 12 volwassenen. En hoe wisten ze dat het er zoveel waren? Wel, Polly was het dus op een bepaald moment kotsbeu om altijd maar afgescheept te worden door de dokters. En ze was zelf op onderzoek uitgetrokken in Old Lyme en in de buurdorpjes.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekering.

0: That's a whole lot of arthritis. Arthritis komt helemaal niet zo vaak voor en al zeker niet in clusters zoals het in Old Lyme was. En hij liep wekenlang rond in Old Lyme. Hij sprak urenlang met tientallen mensen, onderzocht alle patiënten heel uitvoerig en ook over een langere periode. En hij ontdekte dat er een patroon was. Die rode uitslag, die ringvormige uitslag, die kwam voor zowat van juni tot eind augustus. En die artritis-symptomen, ja, die lieten zich zien in de vroege herfst. En hij was het, Alan Steer, die doorhad dat dit geen twee of drie verschillende ziektes waren, maar één ziekte. En hij had ook door dat het waarschijnlijk een ziekte was die overgedragen werd door iets externs. Wat dat was, dat wist hij nog niet. Hij wist nog niets van een tekenbacterie af. Maar hij was het uiteindelijk die in 1978 met de term Lyme-artritis op de proppen kwam, omdat hij nog altijd in de richting van artritis aan het denken was. En het is pas begin jaren 80, na nog heel veel grondiger multidisciplinair onderzoek, dat ja, de ziekte de naam heeft gekregen, de ziekte van Lyme, omdat het dus meer symptomen heeft dan alleen artritis. En dus inderdaad genoemd naar dat kleine dorpje waar Einstein zich vastvoer met zijn zeilboot in 1935. Een dorpje dat in heel bosrijk gebied ligt, met heel veel huizen aan de rand van die bossen. Die bossen waar veel herten zitten en veel muizen en dus ook heel veel teken.
1: Allee zeg, dat is interessant. Lyme was geen persoon. Nee. Het is een plek in Connecticut aan de oostkust van Amerika. Dankjewel, Ward Bogaert.
2: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

Rosalia en Fokurani. 126 kilometer file staat er nog naar Antwerpen. Op de E19 kwartier extra vanaf Sint-Job. Op de E313 drie kwartier vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring verlies je een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout.

0: en richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel kwartier erbij in Golven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de Tervuurse steenweg van Nossegem naar Steenokkerzeel is de tunnel onder de luchthaven gesloten. Elders alleen maar kleinere vertragingen.
1: Radio 1.

0: I'm in love with a German filmstar, hoorde je. Het is iets voor elf, zometeen is er nieuws.
1: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
2: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
1: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
7: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
8: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
9: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
7: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
8: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
10: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
12: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
13: Honda, the power of dreams.
14: Richie, citroen met framboos.
15: Richie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend. Richie.
17: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
18: Amai, ik proef hier precies de zon.
17: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
19: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact.
20: Liantis.
0: Zeg, kan ik nu ook zo...
21: Flexijobbers aannemen?
0: Ja.
21: Natuurlijk.
22: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
23: Go yellow!
24: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
0: Dus ook voor klanten.
24: Yep. Go for info naar telenet.be.
25: VRT Radio 1.
26: Alles begint bij luisteren.
27: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Aan het Centraal Station in Brussel voeren mensen uit de zorg- en de welzijnssector actie. Ze vragen aan de Vlaamse en federale regeringen dringend investeringen in de zorg. Olivier Remy van de christelijke vakbond ACV Puls.
28: Voor ons is het uitgesloten dat zeker in Vlaanderen en zeker federaal er ook bespaard zou worden op de zorg. Dat is niet verantwoord, want achter die besparingen zitten patiënten, ouderen, zitten kinderen. 600.000 mensen in België werken in zorg, welzijn en cultuur. Dus de gevolgen zullen echt wel voelbaar zijn. Dus vandaar, we aanvaarden geen besparingen. We willen investeringen. En als het nodig is, dan zullen wij in het najaar met harder, veel grotere acties terugkomen.
27: Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil Wegovy, een medicijn tegen obesitas, niet terugbetalen. Hij volgt daarmee het advies van het RISIF. Wegovy is vergelijkbaar met het bekende Ozempic, maar bevat een hogere dosis. Maar de minister wil het dus niet terugbetalen omdat het geneesmiddelenbudget dat niet aan kan. Endocrinoloog Chantal Mathieu vindt dat jammer, maar begrijpt het ook wel.
29: Wij zijn ons zeer, zeer, zeer bewust van de economische realiteit van ons land. Wij zijn eerst en vooral al heel hard bedroefd over de zeer beperkte terugbetaling die we hebben bij mensen met type 2 diabetes. Dus het is allemaal kwestie van prioriteit. En ja, de minister kan ook maar het geld uitgeven dat hij heeft. En dat is droevig, maar mensen moeten zich realiseren. Ja, dat geld zal op zijn.
27: De gemeente Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen opent een rouwregister voor Margriet Hermans. Zij is gisteren overleden na een korte strijd tegen kanker. Oud-Turnhout was de thuisgemeente van Margriet Hermans. Vanaf 1 uur vanmiddag kunnen mensen er een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Ook online kan je je steun betuigen. Margriet Hermans was 72. En in Nederland is schrijfster Lieke Marsman overleden. Zij werd 35. Marsman is nog dichter des vaderlands geweest in Nederland. Ze schreef zowel gedichten als boeken, onder meer over haar ziekte. Ze leed aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. Vorig jaar werd ze nog bekroond voor haar hele oeuvre. Israël zal het zuiden van Libanon onder vuur blijven nemen, ondanks de Amerikaanse aankondiging van morgen dat Israël en Libanon een staakt het vuren hebben afgesproken. Dat zegt de Israëlische defensieminister Katz. Volgens het Libanese Nationale Persbureau heeft het Israëlische leger vanmorgen al opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op 3 plaatsen in het zuiden van Libanon. Het weer vandaag wisselvallig en winderig met buien en kans op onweer. Temperaturen tot 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Ook zaterdag nog buien en tot 20 graden dan. Zondag zou het op de meeste plaatsen droog blijven en dan halen we nog 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
25: Radio 1. De wereld van Sophie. Met Sophie Lemaire.
0: Goedemorgen.

0: Stereophonics met Maybe Tomorrow. Een zeer goeiemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: 4 juni en we hebben het over teken vandaag. Die vieze, kleine, luie bloedballen die parasiteren op onze dieren en met wat pech ook op ons eigen lichaam. Ze zijn spijtig genoeg in opmars en dus kan je maar beter gewaarschuwd zijn voor de gevaren van die kleine rakkers. In het vorige uur hadden we het al over de encefalitis die ze kunnen veroorzaken en de ziekte van Lyme. Spraken we met de hoogst ongelukkige Dominic die beide ziektes opliep. Mocht je dat gemist hebben, weet dat je altijd kan herbeluisteren op het Radio 1 kanaal van VRT Max. Dit uur wil ik graag eens focussen op de beesten. Zelf, met Kete Robert. Een zeer goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Bioloog aan de Universiteit Antwerpen en het departement Zorg van de Vlaamse overheid. U heeft uw doctoraat gewijd aan teken, aan die vieze kleine luie bloedballen. Kijkt u daardoor anders naar die beestjes of voelt u toch ook enige weerzin?
2: Wel, ik heb het geluk gehad van tijdens heel mijn onderzoek nooit een tekenbeet zelf op te lopen. En ik heb ze ook in hun natuurlijke habitat, namelijk in de vegetatie, in de beplanting, kunnen bestuderen. Maar ik moet zeggen, als ik een teek volgens ogen van mijn hond moet verwijderen, dat ik wel nog altijd de negatieve connotatie begrijp die heel wat mensen ten opzichte van teken hebben.
0: Ja, ik wil graag eens met u het beestje aan zich bestuderen. Je weet nooit dat we er plots toch een soort appreciatie voor kunnen ontwikkelen. Wat voor beestje is een teek? Precies, is dat een insect?
2: Wel, een teek is geen insect. Dat is iets wat veel mensen wel denken, maar het is eigenlijk een spinachtige. Dus ze lijken meer op spinnen, want ze hebben ook het grootste deel van hun leven 8 pootjes. Ze zijn heel klein. En hun leven bestaat eigenlijk uit 4 stadia, 4 fases, waarbij het ei het eerste stadia is, het eerste stadium. En wanneer ze uit het ei kruipen, dan zijn het larfjes. Die larfjes die hebben wel 6 pootjes, dus daarin verschillen ze wel. En als ze dan bloed gaan zuigen van een dier of een mens, een zogenaamde gastheer, dan gaan ze vervellen naar een nymf. Een nymf heeft wel 8 pootjes en die heeft opnieuw bloed nodig van een dier of een mens, om dan te gaan vervellen naar een volwassen teek. Dat kan een mannelijke of een vrouwelijke volwassen teek zijn. En die vrouwtjes die hebben nog een laatste keer bloed nodig van een gastheer, een dier, een mens, om eitjes te kunnen gaan leggen. En die hele cyclus die kan 2 tot 4 jaar duren.
0: Zo lang kan een teek leven?
2: Ja, dus ze zijn er meerdere jaren, het hele jaar door, als ze overleven natuurlijk. Dus dat is ook iets dat mensen niet zo goed weten. En wanneer dat die volwassen teek dan ook eitjes legt, dan legt ze tot wel 2000 eitjes in 1 keer. Dus uit zo'n nest van teken-eitjes komen ook enkele honderden larfjes.
0: Ja, ja, amai, wauw. Maar dus om te kunnen evolueren, heeft die bloed nodig. Mocht de teek geen gastheer vinden om op te gaan zitten en bloed van af te nemen, sterft hij dan?
2: Ja, ze kan wel enkele maanden in een soort van slapend stadium, rustend stadium overleven. Dus ze kan best wel lang zonder bloed. Maar moest dat nu extreem lang zijn en de omstandigheden zijn ongunstig, het is extreem heet bijvoorbeeld, extreem dood, dan kunnen ze wel sterven.
0: Mm. Als ze sterven, pakt een teek van 4 jaar oud, sterft hij dan gewoon van ouderdom? Of sterft hij, ja, waaraan sterven die dan?
2: Als een volwassen teek eitjes heeft gelegd, dan zal ze sterven. Als ze zich hebben voortgeplant. Of als die omstandigheden tussendoor dus zodanig ongunstig zijn dat het zo heet en droog is dat ze daardoor sterven.
0: Die eitjes die ze leggen, waar leggen ze die?
2: Die zal de teek leggen op de plek waar dat ze afgevallen is van het dier waar ze bloed gezogen heeft. Dus dat kan eigenlijk op heel verschillende plaatsen. Dat kan zijn in een bos, maar dat kan ook zijn in je tuin of in een park.
0: Oké. En als je dan de pech hebt om op zo'n nest te gaan zitten, dan kan je 200 tekenbeten hebben tegelijkertijd.
2: Ja, toch wel enkele tientallen horen we wel eens van mensen. Het geluk is wel dat die larfjes nog nooit bloed hebben gezogen. Dus nog niet de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken in zich draagt. Ja. Dus meestal zijn beten van die larfjes wel onschuldig.
0: Ja, ja, ja. Oké, ze moeten eerst al eens bloed geproefd hebben om besmet te kunnen zijn met het een of het ander.
2: Ja, in het geval van die bacterie van de ziekte van Lyme is dat zeker zo.
0: Ja. Zijn er veel verschillende soorten teken?
2: Er zijn inderdaad verschillende soorten teken, zeker wereldwijd, maar ook in België. De meest voorkomende tekensoort hier is de schapenteek. Mm-hmm. Dat is de teek die wij ook als mens zullen tegenkomen. De naam is daar misschien een beetje misleidend in. Je zou denken dat ze dan enkel bloed gaan nemen van schapen, maar dat is niet zo. Dat kan zijn op kleine knaagdieren, vogels, reeën en dan ook accidenteel op mensen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld vogelteken die wel wat specifieker zich voeden op vogels en voorkomen in de nesten van vogels. En ook egelteken die redelijk specifiek op egels en in de holen en nesten van egels en vossen leven. Dus als je soms op sociale media een foto ziet van zo'n egel die bomvol teken zit, dan gaat dat vaak over die egelteken.
0: Maar lijken al die soorten teken op elkaar of zijn er toch grote verschillen in op te merken?
2: De drie tekensoorten die ik nu benoemd heb, die zien er van ver allemaal ongeveer hetzelfde uit. Daar moet je toch al een kenner voor zijn of met een microscoop gaan kijken om de verschillen te zien. Er zijn ook andere tekensoorten, zoals de vlekkenteek of de reuzenteek, die er toch wel visueel anders uitzien, maar die komen momenteel in België nog heel weinig voor.
0: Mm-hmm. En dus klopt het dat een teek gewoon een plat lijfje heeft als die nog niet gegeten heeft en dat die pas bol wordt als die vol bloed zit?
2: Ja, dat klopt. De meeste mensen kennen de teek van een echt zo'n knikkervormig bolletje dat op hun dier bijvoorbeeld zit. Maar een teek gewoon in de beplanting, die is heel plat en ovaal van bovenaan zicht. Het is pas als zij bloed gaan zuigen dat zij opzwellen tot een bolvormig diertje.
0: Mm-hmm. Welke rol spelen zij in onze natuur? Zijn ze voor een bepaald dier een belangrijke voedingsbron of zo?
2: Dat is een vraag die we vaak krijgen, van is het betekent een nut? Ze worden wel degelijk gegeten door bepaalde vogels, maar ook niet exclusief. Die vogels hebben ook wel nog andere voedingsbronnen. Maar teken zijn ook vooral belangrijk voor die ziekmakende bacteriën en virussen die zij kunnen dragen. Want het is door de teek dat die zich kunnen verspreiden. De teek pikt de bacteriën of het virus op door een bepaald dier te bijten en bloed te nemen. Die draagt dat met zich mee en die geeft dat dan bij de volgende bloedmaaltijd, zoals we zeggen, dan door aan een ander dier. Dus voor die de bacteriën en de virussen zijn zij wel degelijk belangrijk.
0: Hoe verplaatst een teek zich? Want je hoort soms zeggen ze springen naar je toe, andere mensen zeggen ze laten zich vallen op je hoofd. Hoe komt een teek op je lijf terecht?
2: Ja, dat zijn inderdaad misconcepties die zeker leven onder de bevolking. Maar teken springen niet. Ze hebben daar helemaal niet de anatomie voor. En ze laten zich ook niet vallen uit bomen, want ze leven vooral in de lage vegetatie, de planten, de grassen, de varens. En daarin bewegen zij vooral op en neer in de beplanting. Als de weersomstandigheden ongunstig zijn, gaan ze zich dicht bij de grond verstoppen. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, kruipen zij omhoog in die beplanting en gaan zij met hun voorste twee pootjes in de lucht klaarzitten. Wanneer er dan een dier of een mens passeert, dan kunnen zij die vastgrijpen met hun pootjes. Dus ze springen niet. Ze hebben in die voorste pootjes ook een speciaal orgaantje zitten waarmee dat ze temperatuur en CO2 en feromonen kunnen waarnemen om zo te weten wanneer er iets passeert waar zij bloed van kunnen nemen. Maar als we dan gaan kijken qua oppervlakte, gaan teken heel weinig afstand afleggen. Als zij grote afstanden afleggen, dan is dat terwijl dat zij aan een dier vasthangen. Zelf gaan zij amper een meter kruipen.
0: Mm-hmm. En ze weten dat er een dier in de buurt is of een mens omdat ze het voelen of omdat ze die zien?
2: Omdat ze het met dat speciaal zintuigorgaantje kunnen waarnemen. Het zijn geen echte ogen of zo. Het is eerder bepaalde factoren in de lucht die zij dan kunnen waarnemen.
0: Hebben ze geen ogen?
2: Nee, geen ogen.
0: Oké, vies. Maar dus de mens, is dat dan een toevallige gastheer voor hen? Zijn zij vooral op zoek naar dieren? Niet dat ze actief daarvoor kiezen, maar willen ze vooral bij een dier terechtkomen? Of vinden ze mensen net zo goed?
2: Mensen zijn inderdaad eerder accidentele gastheren. Het is niet dat zij daar echt een grote voorkeur in kunnen uitoefenen. Het is gewoon wat dat zij als geschikt zien passeren. Is dat toevallig een mens, dan is dat helaas een mens. En dan kunnen wij ook een teken beter oplopen.
0: Ja. En dus, ik hoorde nu zeggen, ze zitten in de lage vegetatie. Dus niet per se in bomen en in hoge struiken.
2: Nee, inderdaad, omdat zij dus vooral die knaagdieren en die reeën en zo als gastheer gebruiken, zitten zij eerder op in vegetatie dat ongeveer op die hoogte is. Natuurlijk, die vogelteken, die kan je dan wel weer in hogere struiken of bomen tegenkomen, omdat zij veel meer in de leefomgeving van die vogels voorkomen.
0: Is dit de periode, want we hebben het erover omdat we ons lieten vertellen dat dit tekentijd is. Is dit de hoogtijd of de hoogdagen voor de teken? Of zijn er nog gunstige periodes voor hen?
2: Teken houden vooral van warme en vochtige omstandigheden. Dus meestal worden ze actief in ongeveer maart en zijn ze actief tot en met oktober. Maar ze houden ook niet van extreem droge en warme omstandigheden, omdat ze dan gaan kunnen uitdrogen. Dus vanuit de biologie zeggen we dat er twee pieken zijn in het tekenseizoen, van maart tot en met juni en dan nog in september en oktober. Maar als we gaan kijken wanneer mensen teken beter oplopen, is dat toch ook in die tussenperiode, in juli en augustus, omdat dan net de maanden zijn waarin dat wij volop in de sandalen of de slippers en met een korte broek naar het park, in de tuin of in het bos gaan wandelen en we ons dan blootstellen aan die teken. Dus over het algemeen wordt gezegd, dus, tussen maart en oktober is het tekenseizoen en moet je alert zijn voor tekenbeten.
0: Ja. U heeft voor uw doctoraat het project Take a Break opgezet. Wat houdt dat project in?
2: Take a Break was een citizen science of burgerwetenschapsproject waarbij we bij de U Antwerpen vroegen aan alle Vlamingen met een tuin om massaal met een tekenvlag die ze zelf maakten op zoek te gaan naar teken in hun tuin en die dan op te sturen naar ons labo zodat wij konden gaan kijken, komen er teken voor in tuinen? Zo ja, in welke tuinen? Hangt dat af van de beplanting? Is dat het hele jaar door? En op die manier wouden we eigenlijk gaan in kaart brengen waar in tuinen zitten net teken.
0: Wat is een tekenvlag?
2: Dat is eigenlijk een wit stuk stof, liefst harige flanel of molton, die men aan een stok vastmaakte en met een touw doorheen de tuin sleept.
0: Ah, oké. Okay. En dan blijven die hakken zich daarin vast en zo kan je zien wat er allemaal in je gras zit.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ah ja, oké. Okay. In je hoge gras dan, dat moet je daarvoor hebben of komen die ook in laag gras voor?
2: Wel, we hebben in die studie eigenlijk gevonden dat de meeste teken gevonden werden in wilde vegetatie en afgevallen bladeren onder een haag of onder een boom. En in mindere mate in bloemenperken, kortgras, langgras en de moestuin. Er bleek zelfs geen verschil te zijn tussen kortgras en langgras. Het was vooral die ruwere, wildere hoekjes waar de meeste teken gevonden waren.
0: Ja, oké. Zijn er nog interessante conclusies uit dat onderzoek naar voren gekomen?
2: We hebben vooral eigenlijk gevonden dat in alle Vlaamse provincies teken in tuinen voorkwamen, dat al die verschillende levensstadia van de teken ook voorkwamen in tuinen, dat er vooral die schapenteek, maar toch ook die egelteek en die vogelteek gevonden werden en dat er zoals verwacht wel de meeste teken in een landelijke tuin gevonden werden, maar dat er ook in stadstuintjes teken aanwezig waren. En dat die teken ook in dezelfde mate drager waren van mogelijk ziekmakende bacteriën, waaronder de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken, als in de teken die we in bossen terugvinden. Dus dat eigenlijk dat daar geen verschil in zit.
0: Oké. Ik heb het geprobeerd, maar ik voel nog altijd weinig liefde voor de teek. Maar het is wel super interessant wat u allemaal komt te vertellen. Kete Robert, u bent bioloog aan de Universiteit van Antwerpen en werkt voor het departement Zorg van de Vlaamse overheid. Heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: Lana Del Rey met First Light. Er staat 125 kilometer file naar Antwerpen. Kwartiertje extra op de E19 vanaf Sint-Job. Drie kwartier op de E313 vanaf Herentals Industrie. Op de Antwerpse ring 25 minuten erbij richting Nederland. Tussen Linkeroever en Deurne. En 20 minuten richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel 10 minuten trager op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. De binnenring rond Brussel 20 minuten file tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En een kwartiertje filegolven op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders alleen maar kleinere vertragingen.
1: De wereld van Sophie.
0: 8 poten, geen ogen en een honger of een dorst naar bloed die dagenlang kan aanhouden. Er bestaat een dier dat zich op je huid laat zakken, zich vastbijt zonder dat je het ook maar voelt en vervolgens rustig de tijd neemt om zich langzaam vol te zuigen, als vampiers. En de ergste onder hen, die zuigen je niet gewoon leeg, die kotsen ook nog eens in je bloed, waardoor je ziek wordt. Kleine, taaie hufters van de natuur zijn het. We hebben er een collectieve afkeer van. Maar, goedemorgen Else Aerts.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent vanmorgen de afgevaardigde van de tekenknuffelaars, want jij wil ons, of mij toch zeker, ervan overtuigen dat er wel degelijk een maar is en dat teken meer kunnen zijn dan vieze, vuile horrorspinnen.
2: Ja, ik hoorde dat je nog niet helemaal overtuigd was daar juist, dus ik dacht, ik ga nog een duit in het zakje doen.
0: Totaal niet is beter.
2: Ja. teken knuffelen, dat is niet aangewezen. Zij doen dat heel graag, maar voor ons is dat inderdaad niet zo heel tof. Ik ben zelf zeker geen fan van een tekenbeet, maar dat wil niet zeggen dat het niet uitermate interessant is wat dat er gebeurt als een teek zich in je vastbijt.
0: Dat kotsen, hè? Ja. Dus ik voel de nerd reflex naar boven komen, hoe vervelend ook. We gaan toch eens bekijken hoe het dan werkt.
2: Ja. Heb je er al eens goed bij stilgestaan hoe ingenieus dat zo'n tekenaanval eigenlijk wel is? Dat is een dier dat inderdaad niet ziet, dat niet kan springen, niet kan vliegen, maar toch weet dat jij in de buurt bent en die slaagt er zelfs in om op je lichaam terecht te komen, zonder dat jij iets doorhebt. Kruipt dat dan heel je lichaam over, kiest een goed plekje uit, waar de huid een beetje dunner is, bijt zich vast. Dat is eigenlijk al een tour de force op zichzelf.
0: Zonder ogen, inderdaad. Hè?
2: Maar dan begint het nog maar pas.
0: Ah, ja.
2: Hè? Ja. Een teek, we weten dat, die zuigt geen 2 minuten bloed en is dan weg, zoals een mug bijvoorbeeld. Nee, een teek die blijft dagenlang undercover op je lichaam zitten. Zo'n ding, dat kan meer dan een week aan je vel hangen. Dat zwelt op tot meerdere keren zijn eigen gewicht en in de meeste gevallen merk je van al dat wonderlijk zelfs helemaal niets. Dat is geen toeval, hè, Sophie. Dat is hoogtechnologische biochemie.
0: Oké. Het is nog niet leuk, maar ik wacht geduldig af.
2: Het geheim zit hem in het speeksel. Tekenspeeksel, dat is, afhankelijk van de soort, een cocktail van zo'n 1500 tot 3000 verschillende eiwitten. 3000. Dat is eigenlijk een volledige apotheek op zichzelf. Hè? Een apotheek, hè? Ja?
0: Nee. Ah, ja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus, en al die eiwitten die doen samen 3 dingen. Ten eerste, ze verdoven, zodat je de beet niet voelt. 2, ze verdunnen je bloed, zodat het niet stolt en dagenlang blijft vloeien eigenlijk. En 3, en dat is misschien nog wel het allerstrafste, ze leggen je afweersysteem stil, maar precies op die ene plek, zodat je lichaam helemaal niet doorheeft dat er een indringer zit.
0: Dat is inderdaad wel een beetje cool.
2: Die teek die heeft, om ongemerkt van ons te kunnen leven, eigenlijk een hele reeks medicijnen moeten uitvinden. En het zijn eigenlijk precies die medicijnen waar dat de wetenschap recent zeer gretig in beginnen graaien is.
0: Aha.
2: We kunnen dat gebruiken. Ik begin graag met een Belgisch verhaal. Onderzoekers van de ULB en de Universiteit van Luik die haalden uit het speeksel van onze doodgewone schapenteek 1 specifiek eiwit. Ze gaven het de naam IRCPI. Prachtig toch? Dat is poëzie, hè? Dat is een eiwit dat de bloedstolling remt. Dat zorgt er dus voor dat een teek dagenlang kan blijven voeden, omdat ons bloed op die ene plek verdunt, zodat het niet stolt.
0: Ja, ja, waar normaal gezien spontaan een korstje zou verschijnen, de teek houdt dat tegen.
2: Ja. Ik weet niet of je weet wat de catch 22 is in het gebruik van bloedverdunners bij mensen.
3: Nee, dat weet ik niet.
2: Wel, stel dat je een trombose hebt of het risico loopt om er een te hebben. Dat wil dus zeggen dat er zich in je lichaam gevaarlijke klontertjes vormen in je bloed die mogelijk in een ader of zelfs in een slagader kunnen terechtkomen en die verstoppen. Dat is heel gevaarlijk, want afhankelijk van waar dat zo'n bloedklontertje terechtkomt, kan dat bijvoorbeeld een longembolie veroorzaken of een hartinfarct of zelfs een herseninfarct. We hebben daar vandaag al medicijnen voor om die bloedklontertjes te vermijden. Dat zijn bloedverdunners. Mm-hmm. Alleen hebben bloedverdunners allemaal een beetje hetzelfde probleem. Die verdunnen namelijk je bloed.
3: Is dat niet de bedoeling?
2: Ja, maar die verdunnen al je bloed. Dus hoe sterker dat ze bestolling tegengaan, hoe groter het risico dat je gewoon ergens random gaat bloeden. Dat is altijd een belangrijke afweging die een arts moet maken. Mm. Enter het magische tekenspeeksel. Ja, uit de studies met dat tekeneiwit blijkt dat als je dat gebruikt, dat dat wel de trombose tegengaat, dus die bloedklontertjes gaat oplossen, maar zonder dat het bloedingen veroorzaakt en zonder dat het de normale stolling van je lichaam overhoop haalt. Mm. Dus ja, je kent het misschien wel. Hè. Je vader neemt bloedverdunners voor zijn hart en daardoor heeft hij soms ook dagenlang last van een klein wondje op zijn arm dat altijd maar terug open gaat, omdat zijn bloed dus minder goed stolt dan normaal. Met dat tekeneiwit is dat gedaan. Schloes, verleden tijd. En dat is misschien niet oneindig belangrijk bij van die hele kleine vervelende wondjes, maar mensen die bloedverdunners nemen hebben ook veel meer blauwe plekken, hebben vaak een bloedneus, meer kans op een hersenbloeding. Dus ja, dat is wel een beetje zo de heilige graal van de bloedverdunners.
3: Ja, ja. En dat bestaat al. In de zin, dat wordt al toegepast nu.
2: Wel, op dit moment zit dat eiwit nog in een onderzoekstadium, maar er is een Belgisch biotechbedrijf in Marjon-Famenne dat eiwit op dit eigenste moment aan het ontwikkelen is tot een echt geneesmiddel. Mm-hmm. Ze testen het nu ook zelfs al uit bij mensen die dus effectief een hersenbloeding gehad hebben, omdat dat eiwit wel de gestolde rommel rond de hersenbloeding kan opruimen zonder dat het de bloeding zelf verergert of er een nieuwe zou veroorzaken. Dus zo hopen ze ook om de schade die na zo'n hersenbloeding ontstaat veel meer te beperken.
3: Dat zijn pluspunten voor de teek,
2: ja.
3: Toch?
2: Maar dat is nog niet alles.
3: Aha.
2: Tekenspeeksel, dat blijkt een goudmijn voor de biotechnologie. In Oxford ontdekten ze in tekenspeeksel een groep eiwitten met de naam Evanescens.
3: Mm-hmm.
2: Niet te verwarren met de pornoster Evanescens. Even tussenop.
3: Bestaat
2: die? Ja, ik zocht die eiwitten op internet en ik kwam bij de andere uit.
3: Dat is, je hebt nu een zoekgeschiedenis waarvoor je job in het gevaar komt.
2: Terug aangezet.
3: Okay.
2: Nu, die Evanescens die binden zich aan bepaalde signaaleiwitten in ons lichaam die ons immuunsysteem alarmeren en die witte bloedcellen naar de plek van een ontsteking lokken. Normaal gezien, als iets ons bijt en begint bloed te zuigen, dan gaat er een alarm af, er ontstaat een ontsteking op die plek, ons lichaam organiseert een afweerreactie en die indringer die wordt buitengewerkt. Ja, teken die hebben daar duidelijk geen last van, die hebben daar een trucje tegen ontwikkeld. Die Evanescens in het tekenspeeksel, die blokkeren heel dat proces. En dat kan dus ook een geweldig wapen zijn in de strijd tegen ontstekingsziektes. Denk aan astma, denk aan reuma, bepaalde allergische reacties. Op dit moment wordt het al in studies ingezet om bijvoorbeeld hartspierontsteking te behandelen. Dat kan je krijgen blijkbaar na een hartinfarct of beroerte. En het wordt ook getest voor de behandeling van diabetes type 1.
3: Mm-hmm.
2: Want als je dat hebt, dan valt je eigen immuunsysteem de cellen aan die insuline produceren. Maar dus met die tekeneiwitten kan je die immuunreactie heel plaatselijk stilleggen, zo voorkomen dat die cellen worden vernietigd en kan je lichaam dus veel beter geholpen worden om insuline aan te maken of toch zeker om het niet overmatig af te breken.
3: Oké, nuttig.
2: Ja, en dan zijn we er nog niet. Er is ook een eiwit uit een Zuid-Amerikaanse teek, Embliomin X.
3: Mm-hmm.
2: Ja, dat klinkt een beetje als een chemisch element uit een comicboek dat van mensen superhelden maakt.
3: Of net niet, het grootste gevaar voor Superman. Embliomin X.
2: Ja. Maar als we dat ooit helemaal goed krijgen, dan is het eigenlijk wel een soort van superheld op zichzelf. Dat is een eiwit dat remt ook de stolling, maar het doet ook nog iets anders. Het zet bepaalde kankercellen aan tot zelfvernietiging en het doet tumoren krimpen. En het is Dat werkt heel selectief. Dat laat alle gezonde cellen laat dat met rust. En dat valt dan eigenlijk alleen die kankercellen aan. Ik moet er wel bij zeggen, om niemand valse hoop te geven, dat onderzoek dat zit nog in een heel vroeg stadium. Dat is wel niet iets wat we de eerste jaren al bij ons gaan zien. Maar goed, dat vreselijke tekenspeeksel dat ons kan besmetten met virussen en bacteriën, dat heeft dus echt ook zeer veel potentieel om mensenlevens te redden. Misschien goed om aan te denken als je nog eens een teek van je hond of van je kat plukt, dat vieze, bloedzuigende, blinde diertje, dat is eigenlijk ook gewoon echt een wonderlijk vernuftige creatie van de natuur.
3: Maar laat ons hopen, hè. Het is het minste wat die beesten voor ons zouden kunnen terugdoen. Toch, na al die jaren vieze, vuile ziektes verspreiden, is dit het minste. Maar ja, laat ons hopen dat tekenspeek op termijn een goudmijn blijkt. Voor geneeskundig onderzoek, zeer interessant. Dankjewel, Else Aerts.
4: Radio 1.

0: Lucy Dekkers en Planting Tomatoes.
1: De wereld van Sophie.
0: Je voelt ze toch kruipen, hè? Op den duur, als je de hele tijd over teken bezig bent, dan begin je ze toch te voelen. We hebben het over teken, omdat deze temperaturen en deze vochtigheid de lievelingstemperaturen van die kleine lullo's zijn en ze dus massaal en dol enthousiast in onze struiken op de loer zitten, klaar om zich in een van ons vast te bijten. En dat kan gevolgen hebben. We hadden het al over tekenencefalitis en over de ziekte van Lyme, maar ze kunnen nog iets anders veroorzaken ook, namelijk het alfagal-syndroom. Dat mocht Annemie Hemelaars uit Rotselaar een jaar of 5 geleden ondervinden. Wat dat alfagal-syndroom precies met je doet en wat teken daarmee te maken hebben, dat vertelde Annemie aan Lotte de Kaluwe.
2: Ik weet nog goed, ik stond voor rode plekken. Oh, ik dacht, wat heb ik? Dat jeukte overgans mijn lichaam. Zo'n dikke rode blazen, ik heb dat nog nooit gezien. Dat was echt lelijk. En ik dacht dat dat was van iets dat ik verkeerd gegeten had. Ik dacht dat dat daarvan was. Maar die rode plekken, dat bleef voortgaan, de volgende dag ook nog. Dat werd meer en meer en meer. En dat waren dikke, dikke rode bulten over gans mijn lichaam. En dat jeukte verschrikkelijk. Van onder tot boven stond ik echt zo vol van die rode blazen. En dan heb ik s'avonds de dokter opgebeld. En die zei,
3: ik zou willen dat je direct naar spoed gaat.
2: Want wat dat je me nu beschrijft en hoe dat je het mij beschrijft, zei ze, dat is echt abnormaal, zei ze. Echt abnormaal. En dan heeft mijn man de sleutels genomen. Die heeft mij in de auto gezet. En die zei, ik rij naar spoed. En dan ben ik in shock geraakt. Zo, echt zo daveren. Echt in de auto was ik aan het shaken. En ik had het geluk, dat hoofd van spoed, die zag mij en die heeft iedereen weggeduwd en die heeft gezegd,
4: die mevrouw het eerst. Dit is zeer, zeer, zeer dringend.
2: Ja, toen dacht ik echt, het is hier gedaan. Het was heel raar. En dan heeft hij mij op een brancard gelegd. Die heeft gezegd, wat is er? Ik heb haar de symptomen gezegd en die heeft mij direct aan een bakster gehangen. En toen dat die bakster begon te lopen, heeft gezegd, Annemie, werd je 5 minuten later geweest, werd je dood geweest. Ik weet alleen maar dat die mij toen mijn leven gered heeft. En toen op den duur zei ze, ja, je hebt een allergoloog nodig, zei ze. Dus je zult naar Gasthuisberg moeten gaan. En dan heb ik een afspraak gemaakt op Gasthuisberg. Dat is zo op je arm. Ofwel krijg je krasjes op je arm, ofwel leggen ze daar iets op. En die had al van allerlei krasjes gedaan en ik reageerde niet. En op een bepaald moment zie ik die daar vlees op leggen. Ik zeg, wat doe jij nu? Ja, zegt hem, dat is varkensvlees, dat is kalfsvlees. En op de andere arm, dat is rundsvlees. En ik al zo al lachend, ik zeg, dat heb ik nu nog nooit geweten. Maar in één keer begon dat vuurrood uit te slagen. En ik dacht, ik zeg, dit is niet normaal. Ik zeg, ik begin het terug te krijgen, zei ik. Ik zie het. Het is even rood als dat rood van vroeger beginnen terug te krijgen. Rustig, rustig, mevrouw, zei die. We moeten dat nog allemaal onderzoeken. En dat doen ze anders nooit van de kliniek bellen. Ik zie die telefoon en ik neem af en hij zei,
3: je zit toch niet op een barbecue?
2: Ik zei, nee, ik zit niet op een barbecue, is er iets?
3: Blijf van het vlees af, alstublieft.
2: En ik dacht, blijf van het vlees af?
3: Ja, we hebben iets ontdekt dat niet veel mensen hebben, maar jij hebt het, dat is het alfagal-syndroom. Dus u bent allergisch aan zoogdierenvlees.
2: Het alfagal-syndroom. Morgen of overmorgen mocht ik dan direct bij een allergoloog gaan. En die heeft me dat uitgelegd. En die heeft gezegd, van nu af aan mocht je geen vlees meer eten. Geen zoogdierenvlees. U bent er allergisch aan, zei. Maar hij zei dat dat ene keer op de zoveel miljoen mensen voorkwam. En toen vroeg ik, waarom nu die allergie? Want allee, op slot van rekening ben ik al 70. Waarom nu die allergie en niet als ik 25 was? En toen heeft hij gezegd, een allergie dat kun je op elk moment krijgen. En je mocht al heel, heel tevreden zijn dat wij dat gevonden hebben. En meestal is dat na een tekenbeet.
3: Heb jij een tekenbeet gehad?
2: Maar een tekenbeet, soms lost die teken. Allee, meestal moet je dat daar zo uittrekken. Maar ik zal er misschien wel een gat hebben en dat zal een rood puntje achtergelaten. Maar met al die rode bollen die op mijn lichaam stonden, wist ik niet meer het verschil tussen een tekenbeet of dit. Dus dat kan zijn dat ik een tekenbeet gehad heb. Dus wij controleren ons heel veel op tekenbeten, maar soms weet je het niet of voelt je het niet of ziet je het niet, hè? Ik moet regelmatig teruggaan voor bloed te laten nemen. En toen heb ik hem gevraagd, ik zou toch nog eens doodgraag een goede entrecote eten. En toen heeft hem gezegd, mevrouw Hemelaars, ik zou het niet riskeren zijn, want je bekoopt dat met je leven zijn. En van u af aan mag ik... Hemelaars, ik zou het niet riskeren zijn, want je bekoopt dat met je leven zijn. En van u af aan mag ik...

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Radio 1 Live.
1: En je moet heel erg oppassen, hè? Want in heel veel dingen zit vlees, hè? Zonder dat je het weet. Hè? In de grootwarenhuizen moeten we echt op die etiketjes lezen wat dat er allemaal in zit. Want soms zit er varkensvet in, bijvoorbeeld kalkoen, dat mag ik nu wel. Maar soms zit er in kalkoen zit er varkensvet in. Bouillon mag ik ook niet. Als je aardbeienbavarois maakt, dan doe je daar gelatine in. Dat mag ik ook niet. Als ik naar de apotheek ga en ze maken zo van die gelulekes. Die gelulekes, dat mag ik ook niet. Het is niet alleen bij vlees. Het zijn nog wel een paar zaken dat niet mogen. Dus het is oppassen. Hoe dat de mensen reageren. Wel, die reageren. Dat kan niet. Allee, dat heb ik nou nog nooit van zijn leven gehoord. Wat zeg jij nu? Allergisch aan vlees, dat kan toch niet? Dat heb ik nu nog nooit gehoord. Ik heb al verschillende allergieën gehoord, maar dan niet. Hè. En dan zeg ik, ja, toch is het zo. Ik weet alleen maar dat het heel vervelend is. Altijd moeten zeggen, nee, ik ben geen vegetariër. Geen vegetariër. Ik had dood graag vlees. Ik was echt een Bourgondier. Ik kon zo'n keer genieten van zo'n ene keer om de maand zo'n een goede entrecote met een goede sausje. Oh, daar kon ik zo van genieten. En nu niet meer. Maar ja, het is het leven, hè.

0: ben daar heel voorzichtig in geworden. Omdat ik toen besefte dat ik op het randje af was en dat tussen dood en leven was. Ik dacht toen ook dat mijn laatste uren geslagen waren. Dat was niet normaal. En toen dacht ik, dit zal me geen tweede keer meer overkomen. Nee, dus ik denk daar altijd over na. Maar ja, ik wil nu niet iedereen schrik aanjagen en ik wil nu niet zeggen dat iedereen gaat overkomen, maar dat is iets dat je ervan kunt krijgen. Ja, want ze zeggen altijd de ziekte van Lyme, maar dit is ook iets. Hè. Ik weet ook niet waarom dat juist mij moet overkomen. Je kunt daar niks aan doen. Je kunt daar geen pilletjes voor pakken, je kunt daar gewoonweg niks aan doen. Maar ja, er zijn erger dingen in het leven. Hè.
1: Het alfa-gal-syndroom, een allergie aan zoogdierenvlees. Ook dat kan een tekenbeetje opleveren. Een reportage was dat van Lotte de Kaluwe en Vincent Bilot. Er staat 135 kilometer file nog naar Antwerpen. 20 minuten extra rijden op de E19 vanaf Sint-Job. En meer dan drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E17 is voor beide pinten één rijstrook versperd. Dat komt door een oliespoor. Op de Antwerpse ring 25 minuten vertragen naar Nederland. Tussen Linkeroever en Deurne. En een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Brussel kwartiertje trager. Op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg en op de binnenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Jette. 20 minuten filegolven op de buitenring nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Brussel is er rond het Centraal Station hinder door een betoging. Vanaf de Annie Cordie-tunnel, de Wetstraat, de Troonstraat en de Louisa-laan is er telkens een kwartier vertraging. De Stefania-tunnel die is afgesloten richting Centrum. En in Schoten is nog door een ongeval de N115, dat is de Brechtsebaan, die is in beide richtingen afgesloten ter hoogte van de Terheidedreef. Radio 1.

deze voormiddag over teken, de gevaren die ze met zich meebrengen en de potentiële medicijnen die ze misschien ooit in een verre toekomst ons zullen opleveren. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is nog

0: perfect voor de middag. The Marlowe's and Through the Changes. Het is iets voor 12 uur. Eerst is er het nieuws en dan is Lieven hier met nieuwe feiten. Prettige middag.
1: Het gloednieuwe Antwerp Fashion Festival palmt Antwerpen helemaal in en brengt mode tot bij iedereen. 4 dagen shows, presentaties, installaties, etalages, expos, talks en events. Compagnie Merkpool is erbij. Live van op het Antwerp Fashion Festival. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
5: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
6: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
3: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
7: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
8: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
7: Echt? Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
10: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
12: Voilà, dat is dan afgeboxt.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo!
13: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Breaking news.
17: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
18: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
19: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
20: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
21: Op de tijdlijn van de gemiddelde jonge Indiër krioelt het tegenwoordig van de kakkerlakken. Hoe dat in elkaar zit, hoort u in Nieuwe Feiten zo dadelijk. Maar eerst het nieuws.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. Het is onrustig in het centrum van Brussel door een betoging van scholieren uit het Franstalige onderwijs. En het Openbaar Ministerie is bezorgd over de vrijlating van Freddy Orion met een enkelband. Aan het Centraal Station in Brussel zijn betogers samengekomen om te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig middelbaar onderwijs. Zo worden enkele technische en beroepsrichtingen geschrapt. Ja, Truide Marais in Brussel, hoe is de sfeer daar?
25: Ja, best spannend al. De hele ochtend proberen meer dan 1000 leerlingen uit het Franstalige onderwijs, vooral de buurt van het parlement van de Fédération Bruxelles-Wallonie, in te nemen. Met veel kabaal en trommels en borden gebeurde dat. De politie hield daar in gevechtsuitrustingen met Friese ruiters de jongeren op afstand. En het gaat er al de hele ochtend echt hevig aan toe, hier in de buurt van het Centraal Station.
24: Oké, dankjewel, Truin. Nog in Brussel is een betoging aan de gang van werknemers uit de zorg- en welzijnssector. Ze waarschuwen de Vlaamse regering om bij de komende begrotingsopmaak niet meer te besparen op zorg, maar om juist veel te investeren. Want de noden zijn hoog, zeggen deze manifestanten.
0: Wij ervaren steeds meer werkdruk, we kunnen steeds minder doen voor de cliënten. Er is veel meer beleid gevoerd dat mensen systematisch uitsluit.
1: Omdat ik in de zorg de laatste 10 jaar nog niet veel heb zien veranderen en als het verandert is het altijd verslechteren en nooit verbeteren.
5: In hoeverre kunnen wij nog kwalitatieve zorg leveren aan mensen die gans hun leven gewerkt hebben, die eigenlijk zorg nodig hebben. Maar als onze regering niet gaat investeren in ouderenzorg, dan gaat dat rampzalig worden binnen enkele jaren.
24: De betoging is een initiatief van de vakbonden uit de openbare diensten en de non-profit sector. Ze roepen de regering op om zo snel mogelijk aan tafel te gaan. Eind 2025 waren er iets minder plaatsen in de kinderopvang dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. Ook al investeert de Vlaamse regering 200 miljoen euro extra net om extra plaatsen te creëren. Dat er toch minder plaatsen zijn ligt vooral aan het grote aantal onthaalouders die ermee stoppen. Vorig jaar zijn daar ruim 1300 plaatsen verdwenen. Volgens minister van Welzijn Caroline Genee is er beterschap op komst en zullen er de komende jaren 4000 extra plaatsen bijkomen.
11: De daling zet zich in bij de onthaalouders. Die vorm van opvang thuis die wordt minder populair. Vandaar dat we inderdaad investeren in nieuwe onthaalouders. Betere lonen, betere arbeidsvoorwaarden, ook betere sociale bescherming. En daarnaast investeren we ook gigantisch in nieuwe crèches. We hebben daarvoor in december 4000 plaatsen gegund. Die eigenlijk nu het komende jaar en de volgende jaren invulling moeten krijgen.
24: Er is een vertrouwelijk advies gelekt waarin staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband. Hij zal eerst opgevangen worden in een zorgcentrum. Marieke van Kouwenbergen, van waar komt dat negatieve advies en wat staat er precies in?
12: Het gaat om een advies van het Openbaar Ministerie aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank dat Belga kon inkijken. En er staat dus dat Orion een tijdbom zou zijn met een zeer hoog risico op recidive. En het Openbaar Ministerie is ook bezorgd omdat Orion al na 2 à 3 maanden zou kunnen doorstromen naar een laag beveiligde afdeling van het zorgcentrum. Nu, voor alle duidelijkheid, de strafuitvoeringsrechtbank heeft dat advies niet gevolgd. En Walter Dame, de advocaat van Orion, is ook teleurgesteld dat het nu gelekt is.
14: Ja, ik vind dat spijtig. Omdat er is een advies gegeven al een lange tijd geleden. En dan heeft de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld dat er geen tikkende tijdbom was, dat er geen probleem was om naar die voorziening te brengen, als er een aantal voorwaarden werden nageleefd. Dus ik vraag me eigenlijk ook af wie dat zoiets lekt, want het enige dat men wil doen is een soort angstpsychose creëren.
12: De voorbije 20 jaar heeft Orion al verschillende verzoeken tot invrijheidstelling ingediend en die werden toen telkens geweigerd. Hij werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden. Hij kreeg toen doodstraf, maar die werd automatisch omgezet tot levenslang. En nu zou hij dus de gevangenis kunnen verlaten met een enkelband.
24: Marieke, dankjewel. De Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak waarin verschillende mannen vrouwen gedrogeerd en verkracht zouden hebben. Ze zouden daar ook filmpjes van gemaakt hebben en die in chatgroepen hebben gedeeld. Ja, Els Ayles, wat is er precies aan de hand?
26: Wel, de Nederlandse politie kreeg informatie van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips gaven over hoe je vrouwen het best kan drogeren om ze daarna te misbruiken. Die info bracht de Nederlanders op het spoor van zeker 8 mannen tussen 21 en 51 die verdacht worden van strafbare feiten, zegt Gerben Kaboort van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
27: Uiteindelijk spreken wij dan over een 3-tal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
26: Het is nog niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer werden en of ze ook een vaste relatie hadden met de verdachte mannen. Er zijn wel al 4 mannen opgepakt. 1 van hen zit nog altijd vast. En er werden ook verdovende middelen en wapens gevonden.
24: Bedankt, Els. Nog in Nederland is schrijfster Lieke Marsman overleden. Ze werd 35. Marsman is nog dichteres des vaderlands geweest in Nederland en schreef zowel gedichten als boeken, onder meer over haar ziekte. Ze leed aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. Vorig jaar werd ze nog bekroond voor haar hele oeuvre. Israël blijft het zuiden van Libanon onder vuur nemen, ondanks de Amerikaanse aankondiging van morgen dat Israël en Libanon een nieuw staakt het vuren hebben afgesproken. De pro-Iraanse beweging Hezbollah was niet bij dat staakt het vuren betrokken. Volgens het Libanese persbureau heeft het Israëlische leger vanmorgen al opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op 3 plaatsen in Zuid-Libanon. Gisteravond is ook een Servische VN-blauwhelm in Zuid-Libanon omgekomen en er zijn er ook 2 gewond geraakt bij een aanval op hun basis. Het is niet zeker wie de raket heeft afgeschoten. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn nu al 7 vredessoldaten omgekomen. Het weer vanmiddag wisselvallig met buien, soms met onweer en windstoten, temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien, mogelijk met een donderslag. En zaterdag wordt het dan eerst droog, maar in de namiddag opnieuw regen of buien en kans op onweer. Vooraan in dit nieuws zat de betoging van scholieren uit het Franstalig onderwijs. Zij zijn in Brussel om de onderwijshervormingen aan te klagen. De sfeer is er gespannen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
3: Radio 1. Nieuwe feiten.
4: Met Lieven van den Houten.
6: En heel veel dank vooral aan Toon Janssens voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag is toch dat in Alaska, de Verenigde Staten, Dan Sullivan oproept om vooral niet te stemmen voor Dan Sullivan.
7: Dan Sullivan says he's right for Alaska, but can we really trust Dan Sullivan? Hi, I'm Dan Sullivan, and I'm a name Alaska can trust, unlike Dan Sullivan. So on election day, don't vote for Dan Sullivan. Listen to Dan Sullivan. Avoid Dan Sullivan and vote for Dan Sullivan.
6: Ja, stem voor Dan Sullivan, stem niet voor Dan Sullivan. Een beetje verwarrende boodschap en toch perfect logisch, want binnenkort zijn er voorverkiezingen in Alaska, in de Verenigde Staten. Zittend senator Dan Sullivan die hoopt om zichzelf te kunnen opvolgen, maar hij krijgt concurrentie van een andere Dan Sullivan, een naamgenoot. En die heeft dus dat filmpje gemaakt dat plotseling volstrekt duidelijk is.
7: Dan Sullivan says he's right for Alaska, but can we really trust Dan Sullivan?
6: Voilà.
7: Hi, I'm Dan Sullivan, and I'm a name Alaska can trust, unlike Dan Sullivan. So on election day, don't vote for Dan Sullivan. Listen to Dan Sullivan. Avoid Dan Sullivan and vote for Dan Sullivan.
6: Ja, wil de echte Dan Sullivan nu opstaan? Dan Sullivan zegt dat hij de juiste man is voor Alaska, maar kunnen we Dan Sullivan wel vertrouwen? Vermijd dan Dan Sullivan en stem op Dan Sullivan. De zittende senator, die Dan Sullivan heet, die denkt dat veel mensen per vergissing op de verkeerde Dan Sullivan gaan stemmen, waarin hij wel eens gelijk zou kunnen hebben. Overigens, hoeveel Bart de Wevers zijn er eigenlijk?
4: Het is donderdag 4 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
6: Pedro de Bruikere, de pedagoog, die schrijft een jongensboek. Help, mijn tienerzonen willen me niet meer knuffelen. Vraag het aan Rika. En het krioelt van de kakkerlakken op de tijdlijn van de gemiddelde twintiger in India. Nieuwe feiten, aflevering 2999. Goedemiddag.

0: Inderdaad, het hart op de tong en ook nog eens op de juiste plaats. Een unieke combinatie en we zullen haar uiteraard nooit vergeten. Margriet Hermans.
1: Nieuwe feiten.
0: Op de tijdlijn van de gemiddelde jonge Indiër krioelt het van de kakkerlakken. Al wekenlang. Kakkerlakken in Instagram-memes, kakkerlakken in AI-video's en op YouTube in commentaren overal. Aletta André, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je bent India-kenner van het Nederlandse dagblad Trouw. Hebt ook jarenlang in India gewoond. Het zijn voor alle duidelijkheid figuurlijke kakkerlakken. Hè? Het zijn geen echte. Hoe zien ze eruit?
2: Nee, klopt. Er zijn wel heel veel AI-afbeeldingen en tekeningen van echte kakkerlakken, waar dan vooral jongeren zich mee identificeren. De oprichter van, die deze beweging begonnen is eigenlijk de Indiase Kakkerlak Volkspartij heet dat, de CJP. Die reageerde op een opmerking van de hoogste rechter, die jongeren en dan werkloze jongeren vooral vergeleek met kakkerlakken. En zei van ja, dat ze dan uit frustratie, omdat ze geen werk hebben, gaan ze maar kritische journalist of activist worden. Dus dit zijn jongeren die zeggen van ja, wij zijn kritisch. En daar hebben wij recht op. We moeten het systeem bevragen. Als wij werkloos zijn, dan ligt die fout ook in het systeem. Het onderwijssysteem wordt bekritiseerd. En vergeet niet, kakkerlakken overleven alles. Jullie kunnen onze kritiek niet uitroeien. Dus ze hebben die kakkerlak echt omarmd als geuzennaam eigenlijk.
0: Ja, en wat is er dan te zien in zo'n Instagram meme? Wat doet zo'n kakkerlak daar dan?
2: Je hebt bijvoorbeeld video's van jongeren die zichzelf opnemen en dan spreken ze hun volgers aan als mede kakkerlakken, hoe gaat het met jullie? Dan laten ze zien iets simpels uit hun buurt waar dan vuilnis ligt of waar de weg niet goed is. Op die manier geven ze kritiek. Er worden ook wel grappen gemaakt over, nu is met name het doelwit de minister van Onderwijs vanwege een heel belangrijk examen dat is uitgelekt en daarom opnieuw moet gebeuren. Dus hij wordt dan beoordeeld door een schoolhoofd bijvoorbeeld. Dan zit hij daar zelf als jongen in de schoolbanken. Dat soort grappige cartoons worden ook verspreid. Daar zitten niet per se altijd kakkerlakken bij.
0: Ja.
2: Maar het symbool staat, dus ze hebben ook een partijsymbool van gewoon een zwarte kakkerlak.
0: Het is een echte geuzennaam geworden.
2: Ja, ze zeggen ook laten we gaan kruipen, met z'n allen kruipen naar het eerste straatprotest wat nu zaterdag gepland staat. Dus ze proberen er nu een offline beweging van te maken met kakkerlakken die daar dan de straat op gaan.
0: Zaterdag is er een grote betoging gepland. Zal dat een groot succes worden, denk je?
2: Ja, dat is de grote vraag. Dat is eigenlijk de vuurdoop van een beweging die online razendsnel viraal is gegaan. Of die zich ook kan vertalen in een offline beweging. Echt een protestbeweging, een straatprotest. Maar de leider van, of de oprichter van de beweging, die heeft er zeker wel vertrouwen in. Want hij woonde eigenlijk in Amerika als student. En vliegt vrijdag op zaterdag naar India. Hij landt zaterdagochtend 8:00. Heeft volgers gevraagd hem op te wachten bij het vliegveld. Hij heeft ook mede standers gevonden die een actieve rol zijn gaan spelen in de beweging. Dus er zijn woordvoerders, die hebben gisteren een persconferentie gegeven. 3 jonge mannen. Dus ze hebben er zeer zeker vertrouwen in. Maar er is absoluut geen betrouwbare informatie van hoeveel mensen er precies verwacht gaan worden zaterdag.
0: Juist. Maar het zal zeer interessant zijn om dat te zien. Want kennelijk, die beweging wortelt toch in een breed gedeeld gevoel bij de twintigers vandaag, Gen Z in India. Ja, dat ze niet meetellen. Dat ze geen kansen krijgen.
2: Zeker, zeker. En die groep die groeit alleen maar. India heeft een ongelooflijk jonge bevolking gemiddeld. Is echt de verre meerderheid van de bevolking onder de 35. En juist onder die groep is de werkloosheid heel hoog. Dus de werkloosheid van mensen tot 30 jaar is veel hoger dan de gemiddelde werkloosheid in het land. En dat is ook juist de generatie die steeds hoger is opgeleid. Die zijn opgegroeid met dromen en kansen en beloftes ook. Ook van de huidige Modi-regering die in 2014 is gekozen met beloftes van Shining India en Rising India en meer werkgelegenheid. En die beloftes zien zij nog niet vervuld worden. Dus juist jongeren die bachelordiploma's hebben, die masterdiploma's hebben, die kunnen geen werk vinden wat aansluit bij hun capaciteiten en hun aspiraties. En die frustratie zie je nu terug, in elk geval online. Ja. Maar de vraag is wel in hoeverre deze beweging aansluit bij een mogelijk nog veel grotere groep van jonge mensen die op het platteland wonen, die als boer werken of als dagloner, of de beweging hen er wel bij kan betrekken.
0: De lager opgeleiden, of die wel meedoen eigenlijk. Dat is eigenlijk de grote vraag.
2: Ja.
0: Want ja, wij denken altijd, of tenminste ik dacht altijd, India, dat gaat goed. De economie die boomt, maar kennelijk is dat toch niet het geval, of niet iedereen plukt daar de vruchten van.
2: Nou ja, het is geen eenzijdig verhaal. In de Indiase economie groeit. Het is een van de snelst groeiende economieën. Die ook de COVID-periode heeft. Bleef de economie ook groeien. De inflatie is vergeleken met buurlanden als Sri Lanka, Pakistan veel minder hoog. Er komen heel veel internationale bedrijven naar India. Er wordt heel veel samengewerkt met India. Maar er wordt wel vaak gesproken over het fenomeen jobless growth. Dus dat die groei zich nog niet voldoende vertaalt in werkgelegenheid. Omdat de bevolking net zo hard meegroeit met die economie. Dus er komen elk jaar miljoenen jongeren bij op de banenmarkt. Terwijl die van het jaar daarvoor ook nog geen werk hebben, zeg maar. Dus wat je veel ziet, ja, als je gaat spreken met mensen die als bijvoorbeeld maaltijdbezorger werken in de gig-industrie, dan kom je heel veel mensen tegen die een masterdiploma hebben, maar daar geen werk in kunnen vinden. Of mensen die toch weer thuis gaan wonen. Ja, dat zie je nog niet eens terug in de werkloosheidscijfers, want dat zijn geen actieve baanzoekenden meer. En ook de salarissen blijven toch wel vrij laag. Als je gaat kijken naar het inkomen per hoofd van de bevolking vergeleken met een land als China, bijvoorbeeld, is dat nog best wel laag. Dus er is ook heel veel migratie van India. Mensen die toch hun geluk in het buitenland zoeken. De achterblijvers die nu dus gefrustreerde
0: De achterblijvers, de gefrustreerde kakkerlakken. Ja. Een reuzennaam die ze gekregen hebben van een rechter. En die ze nu met trots dragen. En alle ogen zijn gericht op zaterdag wat er gaat gebeuren. Als dat inderdaad een hele grote betoging wordt van die kakkerlakken, tussen aanhalingstekens, van die werkloze, onderbetaalde Gen Z'ers in India, dan is dat misschien een politieke factor van belang. Aletta André, houd van ons in de gaten. Nog een fijne dag.

0: Ja, in het Indisch vertaald zou dat kunnen zijn. Wij zijn de kakkerlakken. Lamp, Lazarus en Chris. Veel verkeersinformatie. Er staat 147 kilometer file. Dat is heel wat. Naar Antwerpen 20 minuten op de E19 van voor Sint-Job. En meer dan drie kwartier op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E17 is voorbij de Pinte 1 rijstrook versperd door een oliespoor, richting Antwerpen dus. Op de Antwerpse ring een half uur richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel naar Brussel. Ook 20 minuten op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. De omgeving van het Centraal Station zou u beter vermijden.
1: Vraag het aan Rika.
0: Op donderdagmiddag gooi ik altijd een door u ingestuurd dilemma naar Rika Ponet, onze relatiedeskundige. Goedemiddag, Rika.
2: Dag, lieven.
0: En zeer welkom in Nieuwe Feiten. Ik heb een dilemma gekregen van Ilse, of althans een knoop waar ze mee zit.
2: Uh-huh.
0: Ilse schrijft: ik ben moeder van twee geweldige zonen. Onze oudste, inmiddels 16, vond als kind al een zoen geven aan bezoek of familie weird. En dat hebben we altijd gerespecteerd. Met onze zoon van 13, die we door een zeer ernstige ziekte na zijn geboorte 6 weken niet mochten vasthouden vanwege een hartkatheder, hebben we na zijn ziekenhuistraject al knuffelend heel veel lichamelijke connectie kunnen inhalen. Als peuter en kleuter kon hij zo genieten van blazen op zijn buikje, van een massage, van een hand op zijn schouder, van dikke knuffels. Maar dat is allemaal niet meer zo. Het lijkt me logisch dat bij onze twee zonen de manier waarop ze met ons als ouders lichamelijk contact nog fijn vinden erg is geëvolueerd, zeker ook door de puberteit. Ze geven nu duidelijk aan dat ze geen zoen en ook geen knuffel willen. Bijvoorbeeld voor ze op kamp vertrekken, zelfs thuis, uit het zicht van hun vrienden, geen knuffel. Ik vind dat jammer, maar wil dat graag respecteren. Tegelijk vraag ik me af of ik hen daarmee ook niets ontneem, want hoe stressverlagend is niet een goede knuffel of een zoen. Maar misschien vinden ze het awkward om te vragen of om het initiatief te nemen. Ik geef soms al spelend porren in hun zij of schouderklopjes in de hoop op een initiatief van hun kant, maar dat initiatief komt niet. Ik zeg ook dat ik hen graag zou vastpakken, maar alleen als zij dat ook graag willen. Mijn moeder destijds, herinner ik mij, kon niet stoppen met mij te knuffelen, wat ik als jong meisje vervelend vond. Dat voelde zij toen niet aan en ik durfde haar niet wegduwen uit angst om haar te kwetsen. Misschien ben ik daarom zo voorzichtig en bang om over de grenzen van mijn zonen te gaan. Maar is dat ook geen valkuil? Want op die manier verdwijnt wel de rijkdom en de schoonheid van lichamelijk contact tussen ouder en kind. Schrijft Ilse.
2: Mm-hmm.
0: Het lijkt een triviaal verhaal, maar toch niet onbelangrijk, hè?
2: Nee, en vooral in deze generaties is dat iets wat dat we heel hard associëren met veilige verbinding. Met goed verbonden zijn met onze kinderen. Vorige generaties, ik weet niet hoe dat bij u was.
0: Mijn moeder duwde mij weg.
2: Dat
0: is de omgekeerde richting.
2: Ik heb dat ook niet gekend, gezien.
0: Nee, absoluut niet.
2: Ik zag dat ook niet bij vriendinnen. Dat werd niet gedaan. Wat uiteraard niet wilde zeggen dat er geen emotionele nabijheid was of geen veilige verbinding was tussen ouders en kinderen. Dus je ziet, dat is de lichamelijke taal is toch wel een taal geworden waar we vandaag heel veel belang aan hechten.
0: Ja, het is cultureel gebonden.
2: Het is cultureel gebonden.
0: Het is niet alleen iets fysieks, iets met ja. hormonen of whatever, stress verlagend.
2: Dat werkt wel zo, ja. maar ja, dat is niet noodzakelijk om ons goed te voelen en veilig te voelen bij elkaar. En ik vind haar boodschap wel een hele mooie in die zin, door wat zij zelf heeft meegemaakt, ervaren dat iemand u een knuffel geeft, maar niet vanuit een gevoel van verbondenheid, maar omdat die moeder daar zelf behoefte aan had. Want dat zie je wel vaak. En ik bespreek dat ook vaak met mensen. Als je iemand fysiek benadert, ook een partner, je knuffelt die, doe je dat dan omdat je op dat moment uiting wil geven aan een gevoel van verbinding, of doe je dat omdat jij dat nodig hebt? En nogal wat ouders doen dat met kinderen op het moment dat zij het nodig hebben.
0: Zij zitten met een probleem op
2: ja,
0: hun werk.
2: Ja, voelen zich niet goed, voilà. En dan eventjes het kind knuffelen.
0: En dat kind heeft, of Ilse,
2: ja.
0: als jong meisje heeft dat gevoeld.
2: Heeft dat gevoeld.
0: Ik word hier als een soort pop gebruikt.
2: Ja, het klinkt nu heel negatief, maar...
0: En zij wil absoluut niet zelf die fout maken.
2: Ja, en dat vind ik op zich wel heel mooi, dat dat bewustzijn daar is. En dat ze daar ook heel duidelijke boodschappen naar haar zonen toe ingeeft. Van, ik zou het wel heel graag doen, maar ik doe het niet. Want ik voel dat jullie het eigenlijk, dat het niet van jullie uitkomt. En ik wil niet dat het alleen vanuit mijn behoefte is. Ik wil ook dat voor jullie goed ja. aanvoelt.
0: Dus ze is eigenlijk heel goed bezig met die popporretjes in de zij. Ja. En af en toe een schouderklopje om aan te geven. Ja, maar hey, jongens, hey, het
2: ja.
0: mag, hè. Het
2: ja,
0: mag.
2: Maar hè, ik ben hier. Nu, het is heel normaal. En ik denk dat iedereen die kinderen heeft, die in de tienerjaren, de puberteit...
0: Dat heeft met geslacht niets te maken met
2: bij jongens
0: die
2: nog
0: stoerder
2: wat, ja,
0: willen
2: toch
0: doen.
2: Wel. Ja, bij jongens nog wat meer dan bij meisjes. Ik denk dat er nog altijd veel meer meisjes zijn die dat dan wel nog doen bij ja. ouders. En jongens voor wie dat heel ongemakkelijk wordt. En dat is omdat dat ja, in de code van wat er tussen mannen of tussen jongens mag. En hoe
0: de manosfeer, ja, breek me de bek niet open.
2: Dat is heel, heel negatief. Ja. Maar toch, dat nog altijd een iets ongemakkelijker...
0: En zelfs al kijken er geen leeftijdsgenoten jongens
2: mee,
0: toe,
2: het
0: is een aanslag op hun mannelijkheid.
2: Ja, op
0: om dat
2: de manier waarop dat zij aan het zoeken zijn. Ja. Hoe geef ik daar uiting aan? Bovendien gaat het in die levensfase ook over je langzaam losmaken van je ouders. Hè? En dat zit ook in dat lichamelijke. Wie ben ik als individu? Ik wil autonoom zijn. Ik wil mijn eigen beslissingen beginnen nemen. Ik wil voor mezelf bepalen wat ik wil. Mijn lichaam is van mij. Die begrenzing, dat is iets wat ook heel duidelijk tot uiting komt.
0: Dus eigenlijk heel gezond dat die jongens dat
2: absoluut.
0: Doen.
2: Absoluut. En het feit dat ze het doen, wil ook zeggen dat ze zich veilig voelen thuis. Het feit dat je durft aangeven, ik heb geen zin
0: blijf
2: in een knuffel,
0: mij.
2: Blijf
0: ja.
2: van mij. Wat zij niet durfde met haar moeder, want ze ja. had het gevoel, ik ga haar een slecht gevoel geven en haar
0: juist.
2: Kwetsen. Het feit dat die kinderen dat durven, wil net zeggen dat er thuis eigenlijk op emotioneel vlak een zeer veilige omgeving is en een veilige.
0: Maar ja, Ilse blijft dromen van die intieme
2: ja.
0: knuffels als ze op vakantie of op kamp vertrekken.
2: Lieven, ja, ik kan daar nu nog vaak naar kijken en naar foto's van toen ze klein waren en hoe verliefd ze toen op mij waren. Ja, ze komen, je komt aan op school. Niemand kijkt ooit in je leven zo verliefd naar u als kleine kinderen. En ze komen naar u toegelopen en je bent op dat moment hun volledige wereld. En dat is ook een beetje afscheid nemen van... van dat gevoel. En ik vond dat ook niet leuk. Op het
0: maar tegelijkertijd, er zijn gezinnen waar dat wel helemaal normaal is.
2: Ja, en dat komt ook vaak terug, hoor. Dat is ook iets waar...
0: Ik ken een vrouw die vragen kreeg over waar ze die jonge man aan de haak had geslagen. Het was haar zoon.
2: Ja, voilà. Maar ik weet niet hoe oud die zoon toen op dat moment was. Er zijn ook zonen die dat doen, hè. Dat is ook aan het veranderen. Hè. Je merkt ook wel dat...
0: Het zou dus kunnen dat eigenlijk iets van pubers is.
2: Ja.
0: En dat als ze daaruit groeien...
2: Absoluut. Dat zie je heel vaak. Vaak komt dat wel terug. Zie je dat als dat twintigers worden, dat er dan ineens wel weer veel meer mogelijk is. Bovendien, en wat ik heel belangrijk vind, is dat... Als er in een gezin een nee wordt geaccepteerd rond dat thema, dat er dan ook een echte ja mogelijk is. En dat zo'n jongeren vaak ook in relaties dan met leeftijdsgenoten, ook liefdesrelaties, veel meer ook in dat bewustzijn blijven van ja, mijn lichaam is van mij, ik kan daar ja op zeggen, ik kan daar nee op zeggen. En dan op het moment dat we het dan doen, is dat een manier om te tonen dat we verbonden zijn of dat ik mij goed voel, dat ik daar blij om ben, ja. dat ik mij daar veilig
0: maar
2: voel.
0: Maar dus de bezorgdheid... dat ze van alles aan het missen zijn.
2: Nee, Er is geen verlies van verbinding. Het gaat gewoon over, ja, vandaag is die verbondenheid wat geëvolueerd. Niet meer wat er, ja, zo in een klein kindcontact met een ouder is. Het gaat er ook over dat, ja, dat dat voor Ilse een stuk afscheid nemen is. Een stukje rouw is. Want zoals dat was met kleine kinderen, dat komt niet meer terug. Maar ook vanuit de wetenschap, eigenlijk zijn wij supergoed bezig dat onze zonen zich daarin op die manier durven tonen. Als autonome wezens. En naarmate ze ouder worden, komt dat wel terug. En als er kleinkinderen komen, dan kan je dat nog eens allemaal opnieuw doen leven. Ja,
0: ja. En weet als er ruzie is met de vriendin of
2: ja,
0: zo. Dat er
2: komen dan, ze ook ja, uithuilen. Ja, ja.
0: Dus geduld, ja. Ilse. Ja. Dankjewel voor je verhaal. En ik hoop dat we jouw inzicht hebben bijgebracht. Als er nog mensen zijn met knopen voor Rika, ze blijven uiteraard zeer welkom op nieuwefeiten@radio1.be. Tot volgende week.

0: Dus nog even geduld, it's only a motion away. Even geduld voor Ilse, zij zal haar zonen zeker nog knuffelen. Alleen moeten die door de puberteit heen. Paul Simon en Mother and Child Reunion. Eindelijk weer eens een jongensboek, De Schaduw van de Raaf, geschreven door Pedro de Bruyckere. Goedemiddag, Pedro.
1: Dag, lieve.
0: Zeg, Pedro, jij was toch pedagoog?
1: Ja.
0: En gitarist?
1: Ja, dat ben ik nog altijd weer.
0: In je vrije tijd?
1: Ik vrees het ook, ja.
0: Muziekproducer, van alles. En nu ook nog eens een jongensboek. Hoe kan dat?
1: Er zijn twee dingen. Ik kreeg 2 jaar geleden een e-mail van een leerkracht uit Nederland die mij had horen spreken over lezen. En die zei, ik heb hier een zoon van 13 was het juist. En die leest graag, maar die vindt geen boeken meer.
0: Hè?
1: En ik citeer...
0: Ho. Lezen jongens van 13 jaar geen boeken meer?
1: Nee, die vond geen boeken meer.
0: Oké. Okay. Zijn er geen boeken meer voor jongens van 13 jaar?
1: Wel, dat was wat die zoon en die moeder beweerden. De zoon zei, de meeste boeken zijn voor mijn leeftijd, zijn voor meisjes, of gaan over miserie.
0: Miserie, zoals liefdesverdriet, pesten op school, genderidentiteit.
1: Ah, je kent de literatuur.
0: Ontluikende, ja, Heartstopper is toch een wereldwijde classic.
1: Klopt.
0: En dat gaat allemaal over dat soort dingen.
1: En ik zit zelf ook in de taalraad van de Taalunie. En wij proberen, we hebben de opdracht ook om het lezen te bevorderen. En toen hebben we met een paar mensen echt beginnen rondbellen en onderzoek doen. We hebben naar inkopers van bibliotheken gebeld. We hebben naar uitgeverijen gebeld. En wat blijkt? Ja, het aanbod, er is wel een beetje aanbod. Maar dat die jongen en die moeder dat idee hadden, dat bleek wel een stuk te kloppen. In de Anglo-Saxische wereld heb je Robert Mitchum en Horowitz bijvoorbeeld, die wel dergelijke boeken schrijven, maar tegelijkertijd is het aanbod in Nederlands beperkter.
0: Oké. Okay. Want ja, je zou het ook over Harry Potter kunnen hebben, maar dat is oude koek.
1: Wel, ik heb toen een oproep gedaan 2 jaar geleden van, zijn er suggesties? En dan merkte dat bijvoorbeeld Jan Terlouw terugkwam.
0: Juist.
1: Dat er eigenlijk heel veel namen genoemd werden, maar dat veel van die boeken al wat ouder waren.
0: Ja, ja, ik verslond Leopold Vermeeren, hè. De Rode Ridder.
1: Ja, de Rode Ridder.
0: De Rode Ridder. En The Famous Five, vertaald als De Vijf.
1: Ja, en ik heb zelf nog de Hardy Boys en de Radiojongens, Bas Banning, Pim Pandoer. Ik kan nog een tijdje verder gaan. Er is daar ooit een groot aanbod rond geweest.
0: En dat is verdwenen.
1: Ik kreeg ook van één uitgever te horen dat er ook bijna niemand meer zulke boeken schrijft.
0: Ja, maar hoe zou dat komen?
1: Ja, wat is oorzaak als gevolg? Natuurlijk, het is ook de groep die het minste leest. En die, we zien dat echt, dat er nog veel gelezen wordt in de lagere school, maar zeker bij de jongens, dat het daarna inzakt als een pudding.
0: Ja.
1: En ja, als er weinig voor voorhanden is, kan er weinig gelezen worden. Maar als het weinig gekocht wordt, gaan ook mensen minder geneigd zijn om ervoor te schrijven.
0: Ja, maar dus die young adult literatuur, die een wereldwijd succes is, een hype eigenlijk, die vaak gezien wordt als de redding van de literatuur. Hè? Jonge mensen lezen toch nog. Miljoenen publiek, dat zijn eigenlijk voornamelijk meisjes. Die lezen.
1: Niet enkel dat. Dat is meestal ook net iets ouder.
0: Okay.
1: In feite heb je kinderboeken, je hebt young adult, maar de groep daartussen, die blijven een stukje op hun honger zitten als het gaat over ja, puur avontuur en humor.
0: Ja, maar is dat niet vreselijk ouderwets, Pedro? Literatuur voor jongens en literatuur voor meisjes. We leven toch in tijden waar die grenzen tussen jongens en meisjes vervagen?
1: Dat is zeer zeker zo. En ik denk niet dat dat er geen enkele jongen is die die boeken met miserie bijvoorbeeld wel leuk vindt. En ik ben ervan overtuigd dat meisjes ook...
0: Ik had het fantastisch gevonden.
1: Ja, het is dat. Maar ik moet zeggen, die vraag van die moeder en die zoon bleef wel bij me hangen. Ik moet ook wel bekennen, ik heb thuis ook een veellezer rondlopen die dezelfde leeftijd heeft. En die ook bijna noodgedwongen overgeschakeld is op Engelse boeken.
0: En jongens willen dus geen miserie in die boeken?
1: Maar, Ze een willen deel van die avontuur. Jongens. Dat was wat we te horen kregen.
0: Ja.
1: En ik heb me toen niet voorgenomen om zo'n boek te schrijven. Maar, ja, dat blijft in uw hoofd spoken. En ik had in de kerstvakantie, als ik eens even niet pedagoog was, van 2024-2025, had ik opeens een stom idee. Voor een verhaal. En ik begin dat te schrijven. En 5 dagen later had ik behoorlijk wat tekst geschreven. En volgens mijn vrouw heb ik er zelden zo gelukkig uitgezien als tijdens die 5 dagen.
0: Oh, wauw. Ja. Dat wil wat zeggen, want meestal ben jij het zonnetje in huis, toch?
1: Ik probeer mijn best te doen.
0: En dat idee dat had te maken met een soort crime-achtig, een mysterie-achtig iets oplossen. Een
1: spannend verhaal, maar met een soort van twist waarbij er commentaar op het boek in het boek zit. Een soort van metalaag. En in feite is het gewoon dat na het eerste hoofdstuk zit je opeens aan mijn ontbijttafel en leest mijn zogezegde zoon in het boek. Aha. Het eerste hoofdstuk en begint commentaar te geven van ja, wat is dit? Je schrijft normaal gezien boeken over onderwijs. Dit is niet echt jouw normaal ding.
0: Maar dus geen miserie in jouw boek. Er worden geen mensen verliefd, er worden geen mensen gepest, er ontdekken geen mensen hun andere geaardheid. Dat het allemaal niet.
1: Ik vrees dat er dus niet in zit.
0: Ja, daar heb je speciaal op gelet om dat er niet in te steken.
1: Het staat zelfs letterlijk erin als het eventjes dreigt, een beetje zoals de film The Princess Bride van veel te lang geleden, dat dan een van de lezers van het boek zegt van ja, stop, dit gaat te veel naar verliefdheid, verander dit.
0: Maar geef je dan niet impliciet de waarde mee, jongens houden zich niet bezig met emoties?
1: Nee, ik denk dat dat helemaal niet zo is. En voor alle duidelijkheid, er komen ook meisjes aan bod in het boek.
0: Dat wel.
1: Ik denk dat... Ja, natuurlijk.
0: Ja. Als een soort aantrekkelijke, kortgerokte figuren.
1: Vergeet het helemaal niet.
0: Een spannend jongensboek, daar is helemaal niets mis mee. Wie is Nonkel Charles, overigens?
1: Oom Charles is diegene waar dat het verhaal mee begint. Dat is de oom van Max, die opeens aanklopt op hun raam en binnenkomt met een doos vol spullen onder het stof en die op zoek is naar een koffer en daar 2 briljante geesten voor nodig heeft.
0: Een cover?
1: De jongens dan zeggen, van, zullen wij maar zijn zeker, want er zijn geen andere briljante geesten in de buurt.
0: Maar een cover, hoezo een cover?
1: Koffer.
0: Een koffer. Sorry, kan ik nu niet verstaan. Oké, ben jij bereid? Heb jij het boek daar in de buurt?
1: Ik heb het in de buurt.
0: Lees de eerste paragraaf.
1: Oké.
0: Als je wil.
1: Hoofdstuk 1, een onverwachte uitnodiging. Dit is de saaiste zomer ooit. Joris lag lang uit op mijn bed en gooide een stressbal tegen het plafond. De bal raakte een lamp, ketste af tegen de muur en verdween achter mijn kast. Hij keek er niet eens naar. Je overdrijft, mommelde ik, terwijl ik voor de 20e keer door mijn telefoon scrolde in de hoop op... Ja, iets, een uitnodiging voor een feest, een geheime missie, een buitenaardse invasie. Alles was welkom. Maar nee, mijn leven bestond op dit moment uit een paar suffe filmpjes, een advertentie voor een deodorant die je status zou verhogen, ja, ik had sterke twijfels, en een quiz die beweerde dat mijn persoonlijkheid het best paste bij een charmante geit.
0: And the rest is history. Dankjewel en heel veel succes, Pedro de Bruikere, auteur vanaf nu. En jouw debuut heet De Schaduw van de Raaf. Nog een fijne dag, Pedro.
1: Fijne dag.

0: Ik zie op dit moment een blonde man in een amfibiewagentje door de Brusselse tunnels rijden, maar dat kan volledig aan mij liggen. Ik weet ook niet waar het vandaan komt. Ik weet natuurlijk wel waar het vandaan komt. Geen problemen, geen miserie. Deze muziek ademt dit uit het optimisme van de jaren 60. Bert Kempfert, gebruikt voor Kapitein Zeppos uiteraard. En Living It Up.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: En we hebben een nieuw spreekwoord en dat gaat als volgt. Een eik stoot zich geen twee keer aan dezelfde rups. Met dank aan Freerk Molleman. Goedemiddag, Freerk.
3: Goedemiddag.
0: Freerk, jij bent bioloog aan de Universiteit van Poznan in Polen. En jij hebt samen met een van je doctoraatstudenten onderzoek gedaan naar de reactie van eiken op een rupsenaanval.
3: Ja, dit is mijn voormalige student. Die is nu postdoc in Duitsland. En daar ben ik bij betrokken, inderdaad.
0: Dat kan echt een aanval zijn, hè? Zo'n rupsen die massaal blaadjes eten bij eiken?
3: Ja, dat is vaak toch heel veel fraat. Soms wordt de hele boom kaal gegeten, soms minder. Dus daar zit heel veel variatie in. Maar het is vooral om deze tijd van het jaar, als de bomen net blaadjes krijgen, dat de rupsen het meeste schade aanrichten. En dat is ook waarom vogels juist nu de eieren laten uitkomen, zodat ze veel rupsjes aan de jonge vogeltjes kunnen voeren.
0: Juist, maar zo'n boom overleeft dat, zo'n eik?
3: Ja, over het algemeen wel, ja.
0: Ja, maar hij is wel helemaal kaal gevreten. De vraag is, kan hij iets tegen die rupsen beginnen? En jullie hebben satellietfoto's bestudeerd.
3: Ja, dat klopt. Dus met de satellietfoto's kan je dus zien wat de kleur is van een bepaalde pixel van ongeveer 10 bij 10 meter. Dat is ongeveer een boom in een bos. En tijdens de winter is het bruin, want er zitten geen blaadjes aan de boom. Maar dan in het voorjaar krijg je dus lichtgroen erbij en dan wordt het steeds groener en donkerder groen. Maar vaak wordt het

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Radio 1 live.
7: Die worden gearchiveerd natuurlijk.
8: Ja. Ja, in deze studie hebben we 5 jaar satellietbeelden gebruikt. Van 5 verschillende voorjaren.
7: En wat blijkt nu als je kijkt hoe een boom die het jaar ervoor helemaal is kaalgevreten, wat gebeurt dan het jaar daarna?
8: Dus het jaar daarna hebben ze dan vaak de blaadjes later dan het vorige jaar. Dus hoe meer de blaadjes aangevreten zijn door rupsen, hoe later de blaadjes aan de boom komen in het volgende jaar.
7: En is dat een voordeel voor die boom?
8: Jazeker, dat blijkt dus uit onze gegevens dat als ze dus 3 dagen later blaadjes krijgen, dat ze dan ongeveer de helft minder fraat hebben. Dus 50% profijt van 3 dagen later blaadjes.
7: Omdat die rupsen, die zijn precies op die dag, gaan die in de aanval. En als de boom nog geen blaadjes heeft, ja, dan wordt die niet aangevallen.
8: Ja, precies. Dus heel veel van die rupsen, daar worden de eitjes al eerder gelegd. Dus de eitjes moeten precies uitkomen wanneer de blaadjes ook uitkomen.
7: Dat is allemaal gecoördineerd.
8: Dat moet dus gecoördineerd zijn. Dus de individuen die dan niet op het juiste moment uitkomen, die vertrekken uit de populatie, die gaan of dood of ze gaan proberen een andere boom op te zoeken.
7: Ja.
8: Dus daardoor krijg je dus op een bepaalde boom dat het uitkomen van de eitjes dus gesynchroniseerd is met het uitkomen van de blaadjes. Maar als de boom dan de blaadjes een beetje later krijgt, dan komen de eitjes dus te vroeg uit en dan hebben de rupsen een paar dagen geen eten.
7: Hebben ze een groot probleem.
8: Dan gaan er natuurlijk heel veel van dood.
7: Wel slim van die boom.
8: Ja. Ja.
7: Kan een boom denken?
8: Nou, een boom kan natuurlijk niet echt denken. Niet, maar het is meer een soort van een reactie die door evolutie is ontstaan. Een soort, noem je dat, een reflex.
7: Een reflex, ja. Maar toch wel raar, hè? We weten toch nog heel weinig hoe zo'n reflex dan werkt. Want ja, reflectie, er is geen centraal commando, er is geen brein in zo'n boom. Er is geen zenuwstelsel, toch?
8: Nee, het werkt voornamelijk via planthormonen. Net als dieren hebben planten ook hormonen. Dus daarmee wordt wel bijvoorbeeld het bladeren krijgen in het voorjaar. Dat heeft ook te maken met hormonen. Dus vanuit de wortels worden de voedingsstoffen, maar ook hormonen naar boven gestuurd. En dat kan dus wel beïnvloed worden door wat er het vorige jaar is gebeurd.
7: Oké. Okay.
8: Ja.
7: Heel slim van die bomen. En zo blijkt toch maar weer dat bomen toch strategieën hebben tegen aanvallers. Terwijl ze daar toch roerloos staan. Freert Molleman, dankjewel. Goedemiddag.
8: Dankjewel.

0: Caterpillar, dus lente 1984. Een grote hit was het voor The Cure. 42 jaar geleden dus. The Caterpillar en The Cure. Daarmee zijn we helemaal rijp voor Leiden, rijp voor Nico.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars, ik wil het vandaag voor de tweede keer deze week hebben over de broeken die ik draag. Kledingtechnisch verdween ik de laatste jaren in een soort zwart gat. Ik neem iedereen die daar nooit iets over heeft gezegd dat ontzettend kwalijk. U, luisteraars, u kunt er helemaal niets aan doen. U moet het doen met mijn stem en u kunt daar naar eigen inzicht een leuke broek, een leuk jasje en hele moderne sokken bij denken. Tot afgelopen zaterdag liep ik door Leiden met een spijkerbroek die van mijn zoon had kunnen zijn. Het was allemaal net iets te nauw en wauw. En met een schuurspons was er net iets te opzichtig wat voorgesleten bij mijn kruis. Ook heel erg te lange pijpen die ik een paar keer om moest slaan, waardoor het voelde alsof er twee botsauto's om mijn enkel hingen. Maar luisteraars, dat is allemaal verleden tijd. Ik heb de ultra-wijde zwarte linnen broek ontdekt. Met extreem wijde pijpen. Zijn ongeveer de broeken die zwangere Guy draagt. Iedereen in Nederland loopt opeens in zo'n broek. Het grote voordeel voor mij is dat ik nu schoenen kan dragen met een zool van 4 centimeter hoogte, waardoor het niet meer lijkt alsof ik net boven de wettelijke grens voor dwerggroei zit. Luisteraars, het is een wonder. U had mij zojuist boodschappen moeten zien doen. Normaal gesproken sta ik 5 minuten de onderkant van een voorverpakte salade te bestuderen om te kijken wat de uiterste verkoopdatum is. Maar nu zwierde ik met mijn broek en mijn steltloopschoenen langs de schappen. Mensen die mij goed kennen zeggen dat het door die wijde broek ook lijkt alsof ik veel meer haar heb. U zou mij in de keuken, tijdens het snijden van een ui, moeten zien dansen. Bind mij een paar schaatsen onder en ik win de vrije kuur. En dat komt allemaal door die broek. Ik weet nu al dat ik hem net zo lang ga dragen tot iedereen om mij heen weer skinny jeans aan zijn kont heeft. Ja, dit is mijn broek. De wijde broek. Het is een broek voor het leven.
0: Ja, de dokter zegt laat hem maar doen. Nico Dijkshoren over zijn nieuwe broek. Nico Dijkshoren deze week in het Middagjournaal. Morgen weer, morgen aflevering 3000. Ja, ik weet niet alles wat er gaat gebeuren. Het zal in ieder geval ingetogen worden. Zometeen na het nieuws van 1 zit hier voor u Ilse Liebens. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
2: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Van 2 tot en met 18 juli laat Gen Jazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
5: Caraïbisch blauw.
6: Of tropisch groen.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
10: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Ik ben Pippa de kat.
5: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
6: Hallo!
1: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
5: Neem uw baasje eens mee.
1: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
5: Met de lage pladijzen.
1: Prijzen. Lage prijzen.
5: Wat zei ik?
1: Pladijzen.
5: Lage prijzen natuurlijk.
1: Ja. Nu bij Maxizoon. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be. Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
13: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht. Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
14: Meer merk.
13: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
14: Meer missie.
15: Door samen te supporteren voor de Belgen.
16: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be.
17: VAR. Bereik meer.
18: VRT Radio 1.
19: Alles begint bij luisteren.
20: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel is er woelig protest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En het Openbaar Ministerie is bezorgd dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion vrijkomt met een enkel band. Aan het Centraal Station in Brussel is protest van meer dan 1000 leerlingen en leerkrachten uit de hand gelopen. De Franstalige onderwijsbonden hadden opgeroepen om vandaag massaal te komen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Daar wordt normaal vanmiddag over gestemd in het parlement van de Franse gemeenschap. Een verslag van Trui de Marie.
21: Luide knallen, want batterijen van e-steps en e-fietsen worden in brand gestoken. De sfeer is erg grimmig geweest rond het station in de Koningsstraat. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken. De politie in gevechtsuitrusting hield hen tegen, het waterkanon werd ingezet. De reden van alle boosheid, leerkrachten zullen meer moeten werken voor hetzelfde loon, richtingen dreigen te verdwijnen en hoger inschrijvingsgeld zal worden gevraagd voor hogere studies. Minder mensen ook voor de klas. Deze leerkracht uit Waver verwoordt wat er op haar afkomt.
22: Misschien omdat we volgend jaar meer zullen moeten werken voor hetzelfde loon. Ook omdat de werkconditie gaan verslechteren, maar dus ook voor de leerlingen. Grotere groepen, minder mensen om die groepen, om voor de klas te staan. We hebben de indruk dat het niet op een democratische manier gebeurt.
21: Even leek het opnieuw rustig, maar je voelt dat de spanning weer stijgt naarmate de stemming over de besparingen in het parlement nadert.
20: En ik steek nog even door naar Dries Hiroux in de buurt van het parlement van de Franse gemeenschap. Wat gebeurt daar nu?
23: Maar op zich is het hier heel rustig. Wij staan in de buurt van dat parlement, maar dat ligt eigenlijk ook in de buurt van het federaal parlement en ook van het gebouw van de regering van die Franse gemeenschap. We zien heel veel jongeren op straat wel, die zijn wellicht onderweg naar een van die gebouwen. Ook heel veel politie, zwaar bepakt met harnassen om toch in te grijpen bij eventuele opstootjes. Er zou ook nog een groep jongeren onderweg zijn met de trein, maar voorlopig lijkt het hier dus nog wel rustig, maar het is een beetje afwachten.
20: Dankjewel Dries. Er zijn intussen ook protesten in andere steden, in Namen onder andere, waar 600 leerlingen op straat gekomen zijn. In Brussel zijn ook enkele duizenden werknemers uit de zorg- en welzijnssector samengekomen voor een protestactie. Ze waarschuwen de Vlaamse regering om bij de opmaak van de begroting niet meer te besparen op zorg, maar om juist veel te investeren. Want de noden zijn hoog, zeggen de manifestanten.
24: Wij ervaren steeds meer werkdruk, we kunnen steeds minder doen voor de cliënten.
25: Omdat ik in de zorg de laatste 10 jaar nog niet veel heb zien veranderen en als het verandert is het altijd verslechteren en nooit verbeteren.
26: Als onze regering niet gaat investeren in ouderenzorg, dan gaat dat rampzalig worden binnen enkele jaren.
20: In een uitgelekt advies van het Openbaar Ministerie staat dat seriemoordenaar Freddy Orion een tikkende tijdbom is en daarom best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij zal eerst opgevangen worden in een zorgcentrum. Uitleg door Marieke van Kouwenbergen.
27: Het gaat om een advies van het Openbaar Ministerie aan de Gentse strafuitvoeringsrechtbank dat Belga kon inkijken. En er staat dus dat Orion een tijdbom zou zijn met een zeer hoog risico op recidive. En het Openbaar Ministerie is ook bezorgd omdat Orion al na 2 à 3 maanden zou kunnen doorstromen naar een laag beveiligde afdeling van het zorgcentrum. Nu, voor alle duidelijkheid, de strafuitvoeringsrechtbank heeft dat advies niet gevolgd. En Walter Dame, de advocaat van Orion, is ook teleurgesteld dat het nu gelekt is.
0: Ja, ik vind dat spijtig, omdat er is een advies gegeven al een lange tijd geleden. En dan heeft de strafuitvoeringsrechtbank geoordeeld dat er geen tikkende tijdbom was, dat er geen probleem was om naar die voorziening te brengen, als er een aantal voorwaarden werden nageleefd. Dus ik vraag me eigenlijk af wie dat zoiets lekt, want het enige dat men wil doen is een soort angstpsychose creëren.
27: De voorbije 20 jaar heeft Orion al verschillende verzoeken tot invrijheidstelling ingediend en die werden toen telkens geweigerd. Hij werd in 1980 veroordeeld voor 6 moorden. Hij kreeg toen doodstraf, maar die werd automatisch omgezet tot levenslang. En nu zou hij dus de gevangenis kunnen verlaten met een enkelband.
2: De Nederlandse politie onderzoekt een grote zedenzaak. Enkele mannen zouden vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben en daarvan filmpjes gedeeld hebben in chatgroepen. Els Ayels, hoe is dat aan het licht gekomen?
3: Wel, de Nederlandse politie kreeg informatie van collega's uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daar hadden agenten chatgroepen ontdekt waarin mannen tips gaven over hoe je vrouwen het best kan drogeren om ze daarna te misbruiken. Die info bracht de Nederlanders op het spoor van zeker 8 mannen tussen 21 en 51 die verdacht worden van strafbare feiten. Dat zegt Gerben Kaboort van het landelijk expertise-team seksuele misdrijven.
6: Uiteindelijk spreken wij dan over een 3-tal feiten. Ten eerste het drogeren van vrouwen. Het tweede is daarna seksueel misbruiken. Maar ook die beelden dan nog eens een keer gaan delen met elkaar. Ja. En dat is voor ons een nieuw fenomeen en eigenlijk wel next level.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel vrouwen slachtoffer werden en of zij ook een vaste relatie hadden met de verdachte mannen. Er zijn wel al 4 mannen opgepakt. 1 van hen zit nog altijd vast. En er werden ook verdovende middelen en wapens gevonden.
2: Dankjewel, Els. De Nederlandse schrijfster Lieke Marsman is overleden. Ze was nog maar 35. Marsman werd vooral bekend als dichter des Vaderlands in Nederland. Ze schreef gedichten, maar ook boeken, onder meer over haar ziekte. Ze leed aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. Daar vertelde ze in 2018 over in het Radio 1-programma Touché.
7: Ik kreeg een paar weken geleden een berichtje van iemand die mijn boek had gelezen. Die zei van, nou ja, heel vaak wordt kanker echt gezien als een soort verschrikkelijk, nou ja, gezwel, tumor, weet je wel. Iets verschrikkelijks wat je lichaam aanvalt. Maar goed, het zijn natuurlijk lichaams eigen cellen. En hij omschreef het als dat die cellen eigenlijk een soort kinderen zijn die van een helling afrennen en dan op een gegeven moment niet meer kunnen stoppen. Mm-hmm. Sindsdien ben ik minder boos op die tumor van mij.
2: Vorig jaar werd Lieke Marsman nog bekroond voor haar hele oeuvre. Israël blijft het zuiden van Libanon onder vuur nemen, ook al heeft de VS vanmorgen aangekondigd dat Israël en Libanon een nieuw staakt het vuren hebben afgesproken. De pro-Iraanse beweging Hezbollah was daar niet bij betrokken. Volgens het Libanese persbureau heeft het Israëlische leger vanmorgen al opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op 3 plaatsen in Zuid-Libanon. Gisteravond is ook een Servische VN-blauwhelm omgekomen in Libanon en zijn er 2 anderen gewond geraakt bij een aanval op hun basis. Het is niet zeker wie de raket heeft afgeschoten. Bij het conflict tussen Israël en Hezbollah zijn nu al 7 vredessoldaten omgekomen. Vanmiddag wisselvallig met buien, soms met onweer en windstoten, temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien en mogelijk donder. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag opnieuw nat met kans op onweer. Dit nieuws begon met een woelige betoging in Brussel. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs protesteren tegen hervormingen waar vanmiddag normaal over gestemd moet worden. Er is brand gesticht en vuurwerk afgestoken en de politie reageerde met het waterkanon. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Radio 1. Ilse Liebens.
27: Geen brand en ook geen vuurwerk hier, maar gewoon een pak fijne platen. Goedemiddag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is Charlotte Gainsbourg, The Songs That We Sing.
18: Ah.

The Songs That We Sing van Charlotte Gainsbourg. Karel Meesters heeft opnieuw een nummer gekozen uit zijn klassiek album van de week, Voodoo van D'Angelo. We ontdekken samen ook de nieuwe plaat van Paul McCartney. En voor de rest draai ik oude muziek en nieuwe muziek en goede muziek en heel goede muziek.

0: ze dan live aan het werk ziet, dan rekken ze dat laatste stuk wat extra lang natuurlijk. En dan kan iedereen gewoon de ziel uit zijn lijf zingen of schreeuwen hoe je wil. Simple Minds en Don't You Forget About Me. Het is precies 1:15 geworden. Opletten als je onderweg bent, er staat 180 kilometer file. Door een ongeval is er 1,5 uur vertraging op de E17 naar Antwerpen. Van het parkeerterrein in Gent-Brugge tot het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Naar Antwerpen 10 minuten vertraging op de A12 vanaf Ekeren. Bijna 1,5 uur op de E19 vanaf Sint-Job. En 1 uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 3 kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Het komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de R2 is er in beide richtingen 1 kwartier file door een defectvoertuig in de Thijsmanstunnel richting Beveren en door een ongeval in de Liefkenshoektunnel richting Stabroek. Naar Brussel vertraag je 20 minuten op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg en op de E40 vanuit Gent is er voorbij Aalst 10 minuten file door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel een klein 1/2 uur extra tussen Wezenbeek en Jette. En op de binnenring 1 kwartier aanschuiven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Elders zijn er kleinere vertragingen. En in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. De politie geeft de raad de omgeving van het Centraal Station te vermijden.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

Dionne Warwick en I'll Never Fall In Love Again. Afgelopen maandag kon je hier bij Radio 1 in Wonderland een interview horen dat Hannelore deed met Fatoumata Diawara. Het ging toen onder andere over liveshows en hoe belangrijk die zijn voor haar. Want in de studio, vertelde ze, is het vaak heel intiem. Dan zit ik daar gewoon met mijn gitaar, met mijn songs, met mijn emoties ook. Vaak huil ik ook als ik in de studio ben. Maar één keer als ik op dat podium stap, it gets crazy, zo zei ze. Dan ben ik daar vooral ook in functie van mijn publiek. En gelukkig staat ze binnenkort nog eens bij ons op een podium, Gent Jazz. Daar is het deze zomer te doen voor deze Fatoumata Diawara.

0: Eergisteren was ze nog in Brussel, deze Aafke Romeijn. Niet om muziek te spelen, maar wel voor een ander zeer goed doel. Ze sprak adviseurs toe van de Europese Commissie. Het ging over de gevolgen van generatieve AI voor het auteursrecht van muzikanten. Daar is veel om te doen de laatste weken en maanden. En gelukkig maar Aafke Romeijn en Piepschuim.
1: Radio 1.
2: Classic album van de week.
0: Karel Meesters, dat is een televisiemaker, dat is ook een concertorganisator, dat is iemand die slechtziend is en die kan je kennen van het programma Niks te zien op VRT1. Deze dagen kan je hem aan het werk zien in een ander programma, in Iedereen Zomert, in het item Karel en route. Hij komt uit Brussel, maar hij lift nu naar Narva in Estland, waar zijn overgrootouders ooit woonden voor ze het land moesten ontvluchten. Hij kiest als klassiek album van de week Voodoo van D'Angelo. D'Angelo is een van de pioniers van de Neo Soul, bracht maar 3 platen uit, maar is voor altijd een van de meest invloedrijke R&B-muzikanten van zijn generatie. Vorig jaar overleed hij. Hij werd amper 51, D'Angelo. Nu, Voodoo voor Karel, is dat een plaat die binnen 100 jaar nog altijd even fris klinkt. Ik heb hem ooit horen zeggen, voor mij is er een leven voor en na Voodoo van D'Angelo. Nu, voor die prachtige plaat werkte hij onder andere samen met Questlove, die drumt op die plaat. Dat is ook de drummer van The Roots. Maar ook in de voorbereidende fase hebben ze samen heel veel muziek beluisterd en bestudeerd. We gaan luisteren naar Feel Like Making Love.
3: De enige cover op de plaat, Feel Like Making Love, een nummertje denk ik dat iedereen kent, of toch heel veel mensen. En dus misschien gewoon fijn om ook te horen dat die een klanker was. D'Angelo en Questlove hebben 2 jaar alle soulmuziek echt uit elkaar gehaald, van binnen en van buiten uit elkaar gehaald, om echt naar de bouwstenen van soul te gaan, om die dan op een frisse manier terug in die plaat te steken. En Feel Like Making Love is dan een cover, maar eigenlijk zit de ganse ziel van black music zit echt verwerkt in die plaat. En dat is het meesterwerk van Questlove en van D'Angelo.

Bij D'Angelo en ook bij Questlove ging het allemaal om die groove. Ook wanneer ze een nummer van Roberta Flack onder handen namen. Feel Like Making Love van D'Angelo uit ons classic album van de week. Dat werd gekozen door Karel Meesters en dat is Voodoo.

0: Dat is wat je krijgt wanneer je twee heel straffe verhalenvertellers samenzet. Ray samen met Hans Zimmer en Click Clack Symphony. Het is ruim 20 voor 2 geworden. Let op als je onderweg bent, want er zijn best al wat problemen. 168 kilometer file door een ongeval. Meer dan 1,5 uur vertraging al op de E17 naar Antwerpen. Van het parkeerterrein in Gent-Brugge tot het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Nog naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de A12 vanaf Hoevenen. Een klein 30 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. En 1 uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 1 uur vertraging richting Gent van Antwerpen. Noord tot Borgerhout door een ongeval op de linker rijstrook en een klein 30 minuten aanschuiven richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de R2 is er in beide richtingen hinder door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel, 30 minuten file richting Beveren en door een ongeval in de Liefkenshoektunnel, 15 minuten file richting Stabroek. Naar Brussel dan 20 minuten erbij op de E40 vanaf het parkeerterrein in Everberg. De Rijerscentrumtunnel is afgesloten en op de E40 vanuit Gent is er tussen Aalst en Afliegem 20 minuten file. Op de buitenring rond Brussel een klein 30 minuten erbij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. De politie geeft de raad de omgeving van het Centraal Station te vermijden.
1: Radio 1.

Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.

Dat dit nummer pakweg 45 jaar later nog altijd zou opduiken op allerhande trouwfeesten. Umberto Tozzi en Gloria. En daarvoor nieuwe muziek van The Strokes, Going Shopping. Dit is Ozark Henry.

0: die prachtige videoclip erbij in dat zwembad. En heel mooie kleuren ook, dat herinner ik me nog heel goed. Ozak Henry en Sweet Instigator.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is niet.
4: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En met een muggenspray bijna op. Je biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig.
11: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n €159 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen op vrijdag 5 juni. Online of in je winkel.
16: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Ricci, citroen, net framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan het Centraal Station in Brussel is protest van meer dan 1000 Franstalige leerlingen en leerkrachten uit de hand gelopen. Ze kwamen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Enkele technische en beroepsrichtingen worden geschrapt en leerkrachten zullen meer moeten werken voor hetzelfde loon. Vanmiddag wordt er normaal over de hervorming gestemd in het parlement. Tijdens het protest van morgen is brand gesticht en vuurwerk afgestoken. De politie heeft gereageerd met het waterkanon. Trui de Marais, jij volgt het al enkele uren. Wat gebeurt er nu?
5: We zijn aan het kruispunt aan het Warandepark. Vlak om de hoek is het parlement van de Franse gemeenschap. En alle grote straten die erop uitkomen zijn hermetisch afgezet door rijen politiemensen in gevechtstenue. Aan de andere kant staan de betogers in grote groepen. Ze zingen vooral, ze scanderen, leerkrachten en leerlingen samen. Er zijn geen brandjes meer of geen bommen. Ze blijven gewoon in groep staan. Wij kunnen niet tot aan de betogers om hen te vragen wat hun plannen zijn. Wellicht wachten zij op de politie die naar de stemming zullen komen in het parlement. Maar of ze die zullen zien, is maar de vraag. Ook is de vraag of die stemming gewoon zal kunnen gebeuren.
4: Dankjewel voor je verslag, Trui. De familie van een jongen die overleden is bij het busongeval in Buggenhout vorige week gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het is een klacht tegen onbekenden. De familie van de jongen van 15 zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen over het rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt advocaat Sven Marie.
6: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood, hoe komt het dat hij is gestorven en zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
4: Bij het ongeval zijn de buschauffeur, de begeleidster en 2 leerlingen overleden. Het Openbaar Ministerie adviseerde om 6-voudig moordenaar Freddy Orion niet vrij te laten met enkel band. Een vertrouwelijk document daarover is uitgelekt. Er stond in dat Orion een tikkende tijdbom is en daarom het best opgesloten blijft. Maandag werd beslist dat Orion na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkel band. Hij zal eerst opgenomen worden in een zorgcentrum. Zijn advocaat Walter Dame is teleurgesteld dat het advies uitgelekt is.
7: Het zal al sinds vrouw dat wordt onderzocht, want nu creëert men de sfeer dat een strafuitvoeringsrechtbank dat soort adviezen als zich neer zou leggen op een zeer eenvoudige wijze. Dat een strafuitvoeringsrechtbank zou denken van god, tikken de tijdbom of niet, het maakt er ons niks uit en dat is echt, echt niet netjes. Iedereen weet dat alles van A tot Z is gecontroleerd, ja, dat de nodige garanties zijn gevraagd. Dus dit is eigenlijk fout. Dit had men niet mogen doen.
4: Freddy Orion vermoordde in 1979 een winkelbediende in de haven van Gent en later dat jaar 5 mensen van dezelfde familie in Sint-Amandsberg. Vanmiddag wisselvallig met buien, soms met onweer en windstoten en temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw enkele buien en mogelijk donder. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag opnieuw nat met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alphabet. Your mobility made easy.

Ze woont niet in Brussel, denk ik. Sun in her eyes. Tom Helze, een heel goede middag. Heel fijn dat je luistert naar Radio 1. Er is nieuwe muziek van The Avalanches samen met Jamie XX. Nu ja, nieuw het is te zeggen. Dit nummer stond al een keertje op de plaat In Waves van Jamie XX. Maar daar is het een soort interlude van een dikke minuut. En nu is het dus een volwaardig nummer geworden van dik 2 minuten.

0: Met de lange en verschroeiende gitaarsolo zoals we dat graag hadden in de jaren 90 op het einde. Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. En dan is het maar een kleine stap naar dit. Naar helaas 172 kilometer file door een ongeval. Anderhalf uur vertraging op de E17 naar Antwerpen. Van het parkeerterrein in Gent-Brugge tot het parkeerterrein in Kalken. Er is maar één rijstrook beschikbaar. Nog naar Antwerpen, 3 kwartier file golven op de A12 vanaf Zandvliet. 40 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. 20 minuten op de E34 van Oelichem tot Ranst. En 3 kwartier op de E313 van voor Massenhoven. Ook aanschuiven op de E19, 10 minuten vanaf Kontig. Op de Antwerpse ring dan vertraag je 20 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. In Merksem is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. Op de R2 is er in beide richtingen een half uur file door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel vanaf de A12 richting Beveren en door een ongeval in de Liefkenshoektunnel vanaf de E34 richting Stabroek. Naar Brussel dan 1 kwartier aanschuiven op de E40 vanaf Ternat en vanuit Leuven vanaf het parkeerterrein in Everberg. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur erbij tussen Wezenbeek en Jette en op de binnenring 1 kwartier filegolven tussen Anderlecht en Vilvoorde. Elders kleinere vertragingen. En in het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. De politie geeft raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. De reiscentrumtunnel die is afgesloten.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

schreef dit nummer in een heel moeilijke periode in zijn leven. Zijn huwelijk was stuk gelopen. Hij zat zonder platenmaatschappij. Een vriend van hem stapte uit het leven. En John Hyatt die vluchtte in de drank en in de drugs. En dan schreef hij dit nummer omdat het hem hoop gaf. Alles zou goed komen als er maar iemand wat vertrouwen in hem had. Have a little faith in me van John Hyatt. Nu zaterdag staat er op het programma van de Rode Duivels een oefenwedstrijd nog tegen Tunesië. En dan vanaf volgende week donderdag, dan zijn we de 11e. Ja, ja. Dan is het voor echt. Dan start het WK Voetbal 2026 met onder andere deze soundtrack van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis.

Die saxofoon verraadt enigszins in welk decennium we ons bevinden. Billy Joel, Just the Way You Are. Dit hier is wel degelijk 2026. Nieuwe muziek van Floris Francis Arthur.

0: some fucking sin in the midnight hour. Swear my love comes tumbling down.
1: Deze zomer te bewonderen op Gen Jazz. Van Morrison en Real Real Gone. Eergisteren kon je Big Thief bewonderen in Vorst Nationaal. En afgelopen vrijdag waren ze te gast bij Aiko hier bij Radio 1. Speciaal voor haar namen ze een sessie op in Ierland. Ergens in een zonovergoten veld tussen de bomen, tussen Dublin en Limerick in. En ze speelden daar drie gloednieuwe nummers, jawel. Dat kan je bekijken via het Radio 1-kanaal op VRT Max. En Aiko heeft ook gepraat met Buck Meek, de gitarist van de band. Ook dat interview zie je daar op VRT Max. Dit zijn ze met één van die nieuwe songs die ze dus speciaal voor ons speelden. Space and Time, Big Thief.

0: even naar elkaar kijken. En merken dat het helemaal goed was. Big Thief, live met Space and Time, zoals ze dus klonken daar ergens in dat veld tussen Dublin en Limerick. Een live sessie die ze speciaal voor ons hebben opgenomen, die je dus op VRT Max kan terugvinden. Space and Time. Het is ruim 3:15 geworden, staat 185 kilometer file. Door een ongeval meer dan 1,5 uur vertraging op de E17 naar Antwerpen van het parkeerterrein in Gent-Brugge tot het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Nog naar Antwerpen, excuseer, een dik 30 minuten filegolven op de A12 vanaf Zandvliet. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job. 10 minuten op de E34 van Oelichem tot Ranst. En 3 kwartier op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring een klein 30 minuten vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de rechte rijstrook. En richting Nederland 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Op de R2 is er in beide richtingen 20 minuten file. Vanaf de A12 richting Beveren door een defect voertuig in de Thijsmanstunnel en vanaf de E34 richting Stabroek. Naar Brussel 30 minuten vertraging op de E40 vanaf Afligem door een ongeval op het parkeerterrein of aan het parkeerterrein beter in Groot-Bijgaarde. Op de buitenring rond Brussel een klein 30 minuten erbij tussen Wezenbeek en Jetten. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Anderlecht en Tervuren. In het centrum van Brussel is er hinder door een betoging. De politie geeft de raad om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. De Rijerscentrumtunnel die is afgesloten.
1: Radio 1.

0: De donkerte van Massive Attack, maar dan die warme strijkers en die prachtige stem van Hope Sandoval, allemaal in één nummer. Prachtig Paradise Circus van Massive Attack.
1: Elvis Costello en The Impostors met stergitarist Charlie Sexton. Op 29 juni in Ancienne, Belgique. Elvis Costello brengt zijn beste werk en klassiekers met fantastische muzikanten. Tickets voor Elvis Costello via livenation.be. Samen met Radio 1.
2: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
3: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
2: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
4: VRT Max. Maak elk moment de max.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
8: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
9: Ik kies Unlimited Internet.
8: En 5G.
9: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
8: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Nu bij Maxizo.
14: Hallo.
13: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
16: Liantis. Goh, ik ben hier bezig met mijn...
17: Mobiliteitsbudget?
16: Ja.
17: Laten we samen eens kijken.
15: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
18: Kessie. Kenno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
19: Oké, Maarten, Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
20: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
19: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè Maarten.
20: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
19: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
21: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
22: Knaldi!
23: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
24: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
25: Code Yellow!
26: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
27: Wat? 3?
26: Yep, go for info naar telenet.be.
4: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Enkele betogers van de protestactie tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs zijn het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Ze gooiden een rookbommetje waardoor het brandalarm afging. Het parlementair debat over de hervormingen kon wel starten. Politieagenten zijn ingeschakeld om het parlement te beveiligen. De politie gebruikte ook traangas en het waterkanon tegen de betogers. Trui de Marais in Brussel, wat zie je nu?
2: Je ziet in de straten rond het parlement grote groepen betogers staan. Leerkrachten en leerlingen, ze vormen één front. Maar de politie die hen op verre afstand houdt van het parlement. Want die betogers hier zijn kwaad over wat straks in dat parlement gestemd wordt. Daar gaat het gaan over de hervormingsmaatregelen van het Franstalig onderwijs. En deze leerkracht van het Atheneum in Herstappen zegt wat die maatregelen betekenen voor haar school.
3: Moins d'encadrement, des classes plus grosses, des élèves qui n'auront pas l'attention qu'ils méritent et la perte d'emploi pour beaucoup de nos collègues. Je crois qu'on va perdre une dizaine d'emplois.
2: Minder omkadering, grote klassen, mogelijk een tiental jobs van leerkrachten op de helling daar. De Franstalige minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, is het parlement binnen kunnen gaan. Maar met veel boegeroep horen we. En de betogers zijn intussen met duizenden, want er is ook een grote delegatie uit Charleroi bijgekomen. En ze zijn niet van plan te wijken.
5: Oké, dankjewel Trui. Nog niet helemaal duidelijk dus of de stemming in die omstandigheden kan doorgaan. De Belgische cardiologen hopen dat het afslankmedicijn Wegovy toch terugbetaald wordt voor bepaalde risicopatiënten. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke besliste gisteren om Wegovy niet terug te betalen. Onder meer omdat het de overheid te veel zal kosten. Cardioloog Rick Willems van het UZ Leuven vertelt voor wie een terugbetaling toch belangrijk is.
6: Wij willen toch terugbetaling voor mensen met morbide obesitas. Dus dat zijn mensen met een heel belangrijk overgewicht met een BMI boven de 35, die al hart- en vaatproblemen gehad hebben, zoals een hartinfarct of een beroerte. Omdat daar toch duidelijk wetenschappelijk bewijs is dat het risico op nieuwe problemen of zelfs het risico op overlijden verkleint.
5: Het Hongaarse gerecht gaat de burgemeester van Budapest niet meer vervolgen. Hij had vorig jaar een Pride-parade georganiseerd, ondanks een verbod van toenmalig premier Orbán. Het Hongaarse parket laat de klacht nu vallen op basis van de Europese wetgeving rond de LGBTQ-gemeenschap, die Orbán herhaaldelijk naast zich neergelegd had. Onder de nieuwe premier Magyar mag de Pride van eind juni zeker doorgaan. Vanmiddag wisselvallig met buien, soms met onweer en windstoten en temperaturen tot 19 graden. Morgen weer enkele buien en mogelijk donder. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag opnieuw nat met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

De truc is om het zo vaak te herhalen dat je het zelf gaat geloven. Hè? It's okay van CeeLo Green. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Straks krijg je opnieuw een nummer te horen uit ons album van de week. Dat is de nieuwe plaat van Paul McCartney. Voor de rest in de aanbieding muziek van Erykah Badu en van Das Pop. Zometeen na Bruce Springsteen. Een van zijn vele classics, Born to Run.

0: Nieuwste single van Das Pop, Different Class. Er staat 199 kilometer file. Dat voelt zo'n beetje psychologisch, hè? Vooral geen 200 zeggen. 199 kilometer file. Door een ongeval meer dan anderhalf uur vertragen op de E17 naar Antwerpen tussen Gent, Brugge en het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar één rijstrook beschikbaar. Van Gent naar Hasselt kan je omrijden via Brussel. Naar Antwerpen kan dat via de ring rond Gent tot Zelzaten en vandaar de E34 richting Antwerpen oprijden. Op de ring rond Gent, daardoor 20 minuten drukte richting Zelzaten tussen Vinderhouten en Evergem en tussen Desteldonk en Zelzaten Oost. Naar Antwerpen 20 minuten aanschuiven op de A12 vanaf Zandvliet en 40 minuten op de E19 vanaf Sint-Joop. Ruim een half uur komt erbij op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring dan bijna 1 uur vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Door een ongeval is de rechterrijstrook versperd. Richting Nederland komen er 20 minuten bij tussen Antwerpen-West en Deurne. Op de R2 neemt de file nu af in beide richtingen. Op de E314 van Lummen naar Leuven is er net voor Halen 10 minuten file door een omgewaaide boom. Daar is 1 rijstrook versperd. Naar Brussel een half uur trager op de E40 vanaf Afligem door een ongeval aan het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier erbij tussen Wezenbeek en Jette. Op het viaduct van Vilvoorde is 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de binnenring een klein half uur file golven tussen Ruisbroek en Tervuren. In het centrum van Brussel blijft er hinder door een betoging. De politie geeft de raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. En de reiscentrumtunnel die is afgesloten.
1: Alles begint bij luisteren.

In september, dan komt haar nieuwe plaat uit. Sluit de nacht, zo zal die heten. Nieuwe plaat van Eva Droveren. Dit was een klassieker die ze maakte samen met Digidex. Slaap lekker, fantastisch toch. Dit zijn Timeflies en Soph. Twee Nederlandse artiesten met Over and Over...

0: Daar kan absoluut niks tegen op. Tegen Erykah Badu en On and On. En daarvoor Over and Over. Nieuwe muziek van Time Flies en Soaf.
1: Radio 1.
0: Het is bijna 3:30 en na het nieuws van 4:00 is er zoals gewoonlijk De Wereld Vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ruud, het gaat gaan over de leerkrachten. Hè. Boze Waalse leerkrachten en leerlingen zie ik ook in Brussel.
2: Ja, bijzonder boos. Hè. Over de geplande hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat protest is daar vanmiddag wel al stevig uit de hand gelopen. Van alles is al in brand gestoken. Er is met vuurwerk gegooid. Rookbommetjes, een aantal betogers zijn ook het parlement binnengedrongen. Dat kan wel degelijk de aandacht afleiden van waarom ze zo kwaad zijn.
0: De boodschap.
2: Voilà, ja. Die hervormingen namelijk. En wij kunnen zo meteen na 4:00 spreken met Joke. Zij is leerkracht in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs in Marchand van Men. En dat wil ik haar toch wel eens vragen, welke impact die hervormingen op haar werk zullen hebben en waarom zij het dus nodig vindt om vandaag ook naar Brussel te komen. Ja. We gaan het ook hebben over die dure rusthuizen, die prijzen van vanmorgen. Hè. Daaruit blijkt dat we niet toekomen met ons pensioen. Dat er bedragen als 500, 700, 800 euro moet worden bijgelegd bovenop je pensioen. En wij gaan straks te raden bij Ewald Pironen. Hij heeft samen met collega Michael van Drogenbroek dat boek geschreven, hè, Investeren in de tweede helft van je leven. Daarin stellen zij, dat boek is ondertussen al eventjes gepubliceerd, maar zij stellen dat je voor je met pensioen gaat 100 keer je laatste netto maandloon moet hebben gespaard. Jij begint al te lachen.
0: Dat is gigantisch.
2: Ja, voilà. We gaan uitzoeken hoe je dat moet doen. Want als...
0: Ik moest al begonnen zijn, heb ik het gevoel nu.
2: dat hangt er vanaf wanneer de tweede helft van je leven is begonnen. maar het is natuurlijk wel realiteit. En het is ook wel iets wat veel mensen bezorgt. Hè, om daar zomaar 500, 700, 800 euro bij te leggen. Wie kan dat? Hoe pak je dat best aan? We gaan dus heel praktisch proberen te gaan. Dus ik denk dat dat heel interessant wordt. En we gaan het ook hebben over Marianne Satrapi, de Frans-Iraanse stripteken. Die vandaag is overleden. Ze is bekend geworden met Persepolis, een stripreeks over haar jeugd in Iran. En Dena Vadani, comedienne, heeft ook Iraanse roots, is ontzettend grote fan van Marianne Satrapi. En zij komt straks naar de studio om daarover te vertellen.
0: Oké, we horen het allemaal na het nieuws van 4:00 in De Wereld Vandaag.

Ja man, nu maak ik mij zorgen, hè. Dat ik 100 keer dat nettoloon bij elkaar moet gespaard krijgen. En ook, wanneer zit je in de tweede helft van je leven? Kan iemand me dat uitleggen? Sowieso verheldering straks na het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag. De Smiths. And there's a light that never goes out. Dit is Gibran en I'm good.

0: Gibran en I'm Good.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1. No one can erase
0: the days we left. Paul McCartney die wordt volgende maand 84 en die heeft net een nieuwe soloplaat uitgebracht. The Boys of Dungeon Lane, ons album van de week. Een plaat, nostalgische plaat, over zijn jeugd in Liverpool. Op de hoes zie je het naambordje staan van de straat van Dungeon Lane, waar McCartney vaak fietste. Het gaat ook deels over zijn vroege avonturen met zijn vrienden George Harrison en John Lennon, lang voor de Beatlemania. En Paul McCartney die heeft zo goed als alles zelf ingespeeld op die plaat. Enkel hier en daar een of een gitaartje dat Andrew Watt heeft ingespeeld. En Andrew Watt is de co-producer van de platen. Die man, zijn studio, is in LA. En toen McCartney daar was, begon hij na te denken over Laurel Canyon. Die wijk in de Hollywood Hills, waar in de jaren 60 en 70 tal van artiesten samenhokten en samen muziek maakten. Eagles, Joni Mitchell, Frank Zappa, Jim Morrison van The Doors, Carole King. Het was een bijzondere plaats met bijzondere mensen. En er kwam ook een specifieke sound uit voort. En het was die sound die McCartney wilde opzoeken voor het nummer Never Know.
3: Yeah, so we did a lot of this record, Andrew's bit, in LA. It's, you know, his first little studio was there, and Sussex. And when I was in LA, I always liked the idea of Laurel Canyon, Joni Mitchell, and all the gang, the Eagles, and all that, all sort of hanging out, getting stoned, and playing the guitars, you know. So that was the sort of vibe that started this next song. You might get the feeling of this first, the strumming of the guitars. Feels, hopefully, a bit Laurel Canyon. There you go, it's called Never Know.

0: Paul McCartney met Never Know uit ons album van de week. Het heet The Boys of Dungeon Lane. En je kan het winnen op de Radio 1 kanaalpagina op VRT Max. Het is ondertussen ruim 3:40 geworden. Er staat 235 kilometer file. Door een ongeval is er bijna 1,5 uur vertraging op de E17 naar Antwerpen tussen Gent, Brugge en het parkeerterrein in Kalken. Daar is maar 1 rijstrook beschikbaar. Op de ring rond Gent, daardoor ook 20 minuten drukte richting Zelzaten tussen Vinderhouten en Evergem en tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Nog naar Antwerpen, op de A12 vanaf Zandvliet 45 minuten filegolven. Op de E19 vanaf Sint-Job 40 minuten en op de E313 vanaf Herentals-West 1 uur aanschuiven. Op de Antwerpse ring ook 1 uur vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland een dik 1/2 uur tussen Antwerpen-West en Deurne. Op de R2 10 minuten in beide richtingen tussen de Waaslandhaven Noord beter en de A12. Op de E314 van Lummen naar Leuven is er net voor Halen een boom omgewaaid. Je verliest daar een klein 1/2 uur vanaf Lummen. Op de buitenring rond Brussel dan 3 kwartier erbij tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring een klein 1/2 uur filegolven tussen Ruisbroek en Jette. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. In het centrum van Brussel blijft er hinder door een betoging. De politie geeft de raad de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. En de reiscentrumtunnel die is afgesloten.
1: Het gloednieuwe Antwerp Fashion Festival palmt Antwerpen helemaal in en brengt mode tot bij iedereen. 4 dagen shows, presentaties, installaties, etalages, expos, talks en events. Compagnie Merkpool is erbij. Live van op het Antwerp Fashion Festival. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.

Jackie DeShannon en Put a Little Love in Your Heart. Liefde, dat is een werkwoord. Dat is toch min of meer wat dat vrouwtje zingt in haar nieuwe single Jaar na Jaar.

0: met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Code Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
2: Wat? 3?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
5: Radio 1 live.

doesn't have to be this way. Nieuws van 4 uur komt eraan en daarna is het aan Ruud Roets met de Actua in de wereld vandaag. Ik heb nog Poky Lafarge voor je. Rent Money.

0: Café opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1.
1: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
3: Zeg Jasmin,
4: mm-hmm.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Mm-hmm.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
12: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Ann en Alex zijn zorgeloos op vakantie. Tot plots.
14: Oei, de buurman stuurt dat ons alarm afgaat.
15: Is hem gaan kijken?
14: Hij durft niet.
15: Maar, ja, en wat nu?
13: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
16: Hallo, Verisure hier. We hebben een inbraakpoging vastgesteld, maar onze bewakingsagenten en de politie zijn al onderweg.
13: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
17: Wacht eens even. Wat kost een leasewagen ons nu echt? En die mobiliteitskosten, die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
18: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is Alphabet met PH. Alphabet, your mobility made easy.
19: Een stevige betoging vandaag in Brussel van Waalse leerlingen en leerkrachten tegen de hervormingen in het onderwijs. Maar waarom zijn ze zo boos dadelijk, de wereld vandaag?
20: VRT Radio 1.
19: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Doort. Het is wat rustiger geworden in Brussel na de grimmige betoging van leraars en leerlingen uit het Franstalig onderwijs. Er werd brand gesticht en vuurpijlen afgestoken en de politie reageerde met traangas en het waterkanon. De betogers kwamen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs, waarover later vandaag nog gestemd wordt. Een aantal betogers is vanmiddag binnengedrongen in het parlement van de Franse gemeenschap en gooide een rookbommetje. Het debat over de hervormingen kon wel nog starten. Deze lerares Nederlands vertelt waarom ze mee betoogde.
21: Voor mijn leerlingen en ook een beetje voor mezelf en voor mijn andere collega's. Want mezelf is natuurlijk heel belangrijk omdat ik mijn job ga verliezen. Als elke andere leerkracht 2 uur extra moet geven, dan betekent dat ik mijn job ga verliezen. Niet alleen ik, maar ook andere leerkrachten. Ik ben leerkracht Nederlands. Veel mensen denken, oh, er zijn te weinig leerkrachten Nederlands. Jullie gaan wel een job blijven houden. Dat is helemaal niet zo.
19: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher noemt de schade die betogers hebben aangericht in het centrum van Brussel onaanvaardbaar. Hij zegt dat hij begrijpt dat leraars kwaad zijn, maar dat ze ook foute informatie verspreiden en zo de leerlingen ophitsen.
0: Je peux comprendre une colère chez les enseignants, je peux comprendre des inquiétudes, je peux comprendre des questions, mais aujourd'hui le mouvement a pris une proportion qui est totalement déraisonnable. Il faut rentrer dans les classes, je crois, on doit arrêter d'agiter les jeunes aussi sur la base de désinformation et on instrumentalise aussi la jeunesse dans les écoles.
19: De familie van een jongen die overleden is bij het ongeval met een schoolbus in Buggenhout gaat een klacht indienen om meer duidelijkheid te krijgen over wat er nu juist gebeurd is. Het is een klacht tegen onbekenden. De familie van de jongen van 15 zit met veel vragen, zeker na de getuigenissen over het rijgedrag van de betrokken buschauffeur, zegt hun advocaat Sven Marie.
1: Zij willen gewoon de waarheid weten en als er iemand schuldig is, dan willen zij dat deze mensen voor hun verantwoordelijkheden worden gesteld. Wat zij willen is, onze zoon is dood, hoe komt het dat hij is gestorven en zijn daar andere mensen eventueel verantwoordelijk voor dan de chauffeur? Dat zijn gerechtvaardigde vragen, vooraleer dat zij daadwerkelijk het rouwproces kunnen aanvatten.
19: Bij het ongeval zijn de buschauffeur, de begeleidster en twee leerlingen overleden. Het Hongaarse gerecht gaat de burgemeester van Budapest niet meer vervolgen. Hij had vorig jaar een Pride-parade georganiseerd, ondanks een verbod van toenmalig premier Orbán. Het Hongaarse parket laat de klacht nu vallen op basis van de Europese wetgeving rond de LGBTQ-gemeenschap die Orbán herhaaldelijk naast zich had neergelegd. Onder de nieuwe premier Madjar mag de Pride van eind juni zeker doorgaan. De Frans-Iraanse cineaste en striptekenares Marjan Satrapi is gestorven. Ze raakte internationaal bekend met haar grafische novelle Persepolis, die ze later ook verfilmde. Persepolis gaat over haar jeugd in Iran en over haar vlucht naar Europa. Zowel de grafische novelle als de film vielen in de prijzen. De Franse president Macron heeft zijn medeleven betuigd aan de familie en vrienden van Satrapi en noemt haar een grote kunstenares. Marjan Satrapi was 56 jaar. Op het Europees kampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar heeft de Belgische ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale. De jonge Rode Duivels wonnen met 2-1 tegen Frankrijk. In de finale spelen ze zondag tegen Italië of Spanje. Het wordt droger vanavond en vannacht zakken de minima naar 14 graden. Morgen krijgen we opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
22: Goedemiddag, is er iets beter dan op zondag een lekker verse pistolet of een koffiekoek bij het ontbijt? Je mag het mij altijd laten weten in de Radio 1-app. We gaan het er in elk geval over hebben. Nu supermarkten ook al maar meer inzetten op vers afgebakken brood. Dit is alvast Enola Gay om de wereld vandaag mee te beginnen.

0: dan waren we natuurlijk bij Orchestral Maneuvers in the Dark. Zeker 1000 Waalse leerlingen en leerkrachten zijn vandaag naar Brussel gekomen om te protesteren tegen de geplande hervormingen in het onderwijs, in het Franstalig onderwijs. Die worden normaal gezien straks goedgekeurd in het parlement van de Franse gemeenschap. Maar het protest is vanmiddag uit de hand gelopen. Sommige betogers staken een en ander in brand. Er is met vuurwerk gegooid en rookbommetjes. En een aantal betogers zijn ook het parlement binnengedrongen. Joke Verbeek, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: U bent leerkracht in de laatste jaren van het middelbaar onderwijs in Marchand-Famenne. U bent ook in Brussel, heeft vandaag ook actie gevoerd. Heeft u daar iets van gemerkt, van die onrust, van die relletjes die er ook wel waren?
1: Ja, toch wel. Dit is voor mij absoluut niet mijn eerste betoging, maar ik heb nog geen betoging meegemaakt zoals deze, waar er inderdaad toch wel behoorlijk veel aan de hand was. Het begon eigenlijk al deze ochtend toen wij aankwamen bij Centraal Station, waar er duidelijk een enorme rookwolk was voor het station en toch wel veel commotie. En ik was deze middag eigenlijk vlakbij het parlement van de Waalse regering, aan de achterkant daarvan in de Koloniestraat. Er waren voor mij, naar mijn aanvoelen, eigenlijk vooral wel collega's van mij, dus heel veel leerkrachten, maar ook wel een groep jongens die daar duidelijk niet waren voor de juiste redenen. En die geprobeerd hebben om binnen te dringen in het parlement langs een achterdeur. Dus dat was echt wel even spannend. Nu, we zijn eigenlijk met een groep leerkrachten zijn wij dan ook wel tussen beiden gekomen en hebben wij eigenlijk een aantal poorten aan de achterkant van het parlement beschermd, omdat okay. Wij het totaal niet oké vinden dat deze beweging gebruikt zou worden om het parlement aan te vallen, terwijl dat wij hier juist zijn om onze democratie te verdedigen en de democratische waarden. Dus voor ons was dat niet oké.
0: Nee, want het leidt ook af van de reden waarom jullie naar Brussel zijn gekomen. Je zegt, ik ben daar met een aantal collega's. Waarom vond u het belangrijk om vandaag naar Brussel te komen?
1: Wij waren hier inderdaad wel met een redelijk grote delegatie van onze school en daar zijn onder andere een aantal leerkrachten bij voor wie dat dit echt de eerste keer is dat ze staken, die echt heel hard het gevoel hebben van als we nu niet staken, dan gaaf. Dit is te belangrijk. En het gaat echt ook om een algemeen gevoel dat de maatregelen die op dit moment genomen worden lijnrecht ingaan tegen het verbeteren van ons onderwijs, daar echt gewoon net de andere richting uitgaan en een stap achteruit zijn. Mm-hmm. Een stap naar minder gelijkheid tussen leerlingen, terug een groter verschil. En dat is totaal niet wat wij willen. En ook echt wel een stap achteruit, ja. In respect van onze werkomstandigheden. Dat is niet wat wij wensen, nee. Totaal niet.
0: Voor mensen die het niet aan het volgen zijn waarover deze betoging gaat, wat springt er voor u het meeste uit? Wat stoot u het meeste tegen de borst?
1: Wel, er zijn een heel aantal maatregelen die echt... Het is zuiver budgetair, hè? Dus er zijn een heel aantal maatregelen die duidelijk gaan over een vermindering in subsidies voor begeleiding van jongeren die het moeilijker hebben, jongeren met leerproblemen. Maar ook echt een structurele verandering waarbij dat alle leerkrachten die in de hogere graad staan 10% extra gevraagd worden om te werken, maar zonder dat daar ook maar iets tegenover staat.
0: Ja. En dat is naar kwaliteit van ons.
1: Ja, mm-hmm. Dat zijn twee extra lesuren, maar daar hangt natuurlijk veel meer aan vast dan alleen die lesuren. Mm-hmm. En voor ons is dat echt een enorme achteruitgang in de begeleiding die wij kunnen geven van onze jongeren en de kwaliteit qua onderwijs die wij kunnen aanbieden. Want die uren extra die zij van ons vragen, ja, die bestaan niet per se in onze week. Wij werken op dit moment al voltijds, en dat is dan een voltijds die ligt tussen de 40, 46, 48 uur per week. Dus die extra uren per week die ons gevraagd worden om te presteren, ja, waar zijn die uren? Die onze week is vol. Dus dat betekent dat wij onze job anders gaan moeten invullen en dat er elementen zijn waar wij nu wel tijd in kunnen steken, zoals ondersteuning, begeleiding, aanwezig zijn bij onze leerlingen, die mogelijk gaan verdwijnen. En dat ligt ons net heel nauw aan het hart. Mm-hmm. Een school is een plaats waar we leven en waar heel veel aan de hand is. En als wij onze leerlingen effectief willen begeleiden op weg naar kennis en vaardigheden, maar ook mens zijn, samenleven, de samenleving begrijpen wat democratie is. Ja, dat zijn elementen die nu echt wel onder druk komen te staan. Dus voor ons is dat geen positieve evolutie.
0: U zegt, wij kunnen ons werk niet goed blijven doen als dat er zomaar bij komt. De minister zegt dan weer, we moeten besparen, want anders gaan we op termijn de loonkost van leerkrachten niet meer kunnen dragen.
1: Ja, en dat is natuurlijk een argument dat hun perfect past in hun plaatje, maar wat daarachter zit, is dat het natuurlijk ook gewoon gaat over politieke keuzes. Je kan ook op andere manieren besparen als het over onderwijs gaat. En het feit dat het onderwijs op sommige vlakken misschien anders moet aangepast worden en dat er veranderingen nodig zijn, daar staan wij volledig voor open. We hebben echt geen probleem met die boodschap, maar wel met... Wat willen ze dan concreet nu veranderen? En als je inderdaad kijkt naar die fameuze 2 uur extra, daarmee willen ze een besparing maken van zo'n 95 miljoen. Ja, in een begrotingstekort, dat gaat over 1,2 miljard. Ja, dat is dus niet de oplossing. Dat is een element dat mini beetje, maar daarmee is het niet opgelost. Dus alles daarop afschuiven is ook net iets te eenvoudig. En ja, de realiteit is iets complexer.
0: Ja, gaat het ook over respect en erkenning dan?
1: Ja, absoluut. Als je ziet welke beslissingen genomen worden, dan wij in onze job als leerkracht op dit moment voelen wij een zekere minachting zelf naar onze job toe. Als het gaat over vertrouwen in ons, vertrouwen in de inzet die wij hebben ook. Als je op dit moment in de media hoort van leerkrachten, ze hebben veel vakantie en ze werken toch niet zoveel. En dan, dat staat lijnrecht tegenover de inzet en de passie die ik zie bij mijn collega's. Dus die minachting die daar ook is voor de inspanning die wij doen en de extra uren die wij sowieso al doen als ik naar mijn collega's kijk. En naar mijzelf ook. Wij gaan ontmoetingen organiseren met mensen uit andere domeinen. We gaan reizen organiseren, we gaan uitstappen organiseren. We geven extra bijles, we doen van alles. Mm-hmm. Dat eigenlijk sowieso
0: niet gezien wordt.
1: Maar we doen dat niet gezien wordt. En we doen dat met heel veel passie. En omdat wij echt ook geloven in onze jongeren en geloven in onze samenleving. Dus als je dan te horen krijgt van jullie kunnen eigenlijk wel nog een beetje extra doen. Ja, heel, heel respectvol is dat niet, nee. Dus dat komt wel binnen ook. Dat is gaaf, En dat heeft ook gevolgen die... Dat zorgt voor verschuivingen. Bij ons op school, als ik op dit moment in de lerarenzaal ben en ik kijk rondom mij, dan zie ik een heel aantal jonge collega's waarvan ik weet... Ja, volgend jaar zijn die daar niet meer, want die gaan hun uren verliezen. Als ik 2 uur extra moet doen, en mijn collega ook, en mijn andere collega's ook... Ja, dan betekent dat ook concreet dat er mensen zijn die hun uren gaan verliezen. En het is heel moeilijk op dit moment. Dus de sfeer is we zijn verdrietig. Dus we zijn in een rouwproces.
0: De kans bestaat, de kans is groot dat dit straks toch allemaal goedgekeurd raakt in het parlement. Hè? Wat dan?
1: Ja, op dat vlak, ik denk, we zijn met veel komen betogen vandaag. Maar dat betekent niet dat wij de illusie hebben dat wij groot verschil gaan maken. Mm-hmm. Maar... Zelfs al gaan wij geen groot verschil maken, dat betekent niet dat wij onze stem niet moeten laten horen en dat we ons daar dan maar gewoon moeten bij neerleggen en zeggen, oké, het is zo. Bij ons op school, en ik kan nu alleen maar voor mijn school spreken, maar is er ook echt wel discussie over en op lange termijn. Het gaat gestemd worden, het gaat waarschijnlijk aanvaard worden en dan. Dus dat is iets dat op dit moment op tafel ligt en waarover, en ik denk dat wij niet de enige school zijn waar dat het geval is, maar het is niet omdat het vandaag goedgekeurd zal worden dat we dan maar gaan de situatie aanvaarden en alles accepteren. Ja. Ik denk dat het iets complexer zal zijn.
0: Dus acties zijn nog mogelijk. Kan de minister op de een of andere manier meer uitreiken naar jullie?
1: Absoluut. Op dit moment, wat wij vaststellen, is dat het sociaal overleg, zoals het al heel erg lang bestaat in België, we zijn de specialist van het sociaal overleg, maar het sociaal overleg dat er eigenlijk heel erg lang is geweest, ligt voor op dit moment voor een groot deel stil. In de media kan ze wel heel goed doen alsof ze met mensen praat en ze gaat heel regelmatig berichten posten over wie ze allemaal heeft ontmoet en de goede gesprekken die ze heeft gehad. Maar wat daarachter zit, is heel leeg op zich. Het sociaal overleg zit op dit moment gewoon vast en is zo goed als ontbrekend. Ze mag zeggen wat ze wil. In de realiteit is dat totaal niet wat er aan de hand is.
0: Ja. Daarom bent u vandaag met veel collega's naar Brussel gekomen. Dank je wel om ook tijd voor ons te nemen en ons uit te leggen waarom dat zo belangrijk was voor u. Joke Verbeek, goedemiddag.
1: Met veel plezier, want ik wou nog zeggen, jullie programma heet De Wereld van Morgen en ik vind het zo passend dat jullie hiervoor plaats willen maken. Heel erg bedankt.
0: De Wereld Vandaag doet dat met heel veel plezier. Dank je wel.
1: Dankjewel, dag.
0: 262 kilometer file door een eerder ongeval is er nog wat vertraging op de E17. Naar Antwerpen bij Beervelde, op de ring rond Brussel door omrijders nog druk, 20 minuten richting Zelzaten, tussen Vinderhouten en Evergem en drie kwartier tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. Nog naar Antwerpen op de A12, vanaf Zandvliet 1 uur filegolven, op de E19 vanaf Sint-Job een half uur, een uur en een kwartier ook, op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring 1 uur vertraging richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland drie kwartier tussen Antwerpen-West en Deurne. Op de E314 van Lummen naar Leuven, net voor Halen, daar is de weg vrijgemaakt, maar je verliest er een half uur vanaf Lummen. Op de buitenring rond Brussel 1 uur extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring een half uur filegolven tussen Ruisbroek en Machelen. In het centrum van Brussel blijft er hinder door de betoging. De politie geeft de raad om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden en de rijers Centrumtunnel die is nog altijd afgesloten.
2: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.

0: Jillian Kanda en Hang It On The Shelf. Over precies een week start het WK voetbal. We hadden het al eerder over dure tickets. 500 of 1000 euro voor een plaatje, dat is geen uitzondering. Maar de Amerikaanse fans die zijn wel wat gewoon, hè, voor de beslissende wedstrijden in de NBA basketfinales, die nu ook bezig zijn, swingen de prijzen helemaal de pan uit. Vooral die in het New Yorkse Madison Square Garden zijn zeldzaam. En de kaartjes kosten minstens $6000. Pim Raas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Journalist en lang ook inwoner van New York. Die prijzen, €6000, €1000. Verrast dat jou of is dat gangbaar?
1: Vanaf het naseizoen, de playoffs, gaan de prijzen fel omhoog. Als je het dan over New York hebt, sowieso. Het is sowieso ook in het reguliere seizoen de duurste arena om kaartjes te kopen. Gemiddeld €213.
0: Voor een
1: gewone
0: wedstrijd.
1: En nu is dat een veelvoud geworden. Ja.
0: En New York is wel duurder dan een aantal andere steden, als ik het goed begrijp.
1: Ja, daar zitten echt enorme verschillen op. New York is het duurste. LA is ook duur. San Francisco is duur. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar New Orleans of Memphis, dan kan je gemiddeld voor iets van een €20 wel de arena in. De regionale verschillen zijn enorm. In die grootste markten zijn de tickets, met dank aan Ticketmaster en hun dynamic pricing, veel duurder.
0: Ja, want dynamic pricing, het is met zo'n dynamisch prijzensysteem, afhankelijk van de vraag, worden tickets duurder dan?
1: Ja. Je kent het van Taylor Swift en zo meer. Ticketmaster is ook voor de NBA de eerste lijns partner. En wat je dan krijgt, is dat er heel veel abonnees, season ticket holders, kaartjes kopen. En die dan op een secundaire markt gaan doorverkopen met winstoogmerk. En er zijn natuurlijk ook gewoon veel scalpers, mensen die daar echt bijna professioneel mee bezig zijn, van die eerste lijns tickets te kopen en dan door te verkopen op sites als Vivid Seats. Dan in Europa mag dat, of althans in België mag dat niet.
0: Dat leidt tot zotte toestanden. Hè? Ik las ergens dat er een ticket voor de match van de Knicks verkocht is voor $56000. Dat was te koop, is dan weer verkocht. Dat is toch niet normaal?
1: Nee. En ik las vanmorgen, ik kan nog niet checken of dat waar is, maar op Yahoo News stond dat er ook een ticket is verkocht voor meer dan 100.000 voor het eerste thuiswedstrijd.
0: Allee.
1: Het is enorm. En er zijn nu eenmaal mensen die dat er blijkbaar ook voor over hebben.
0: Ja, want dit is toch niet betaalbaar ook voor elke New Yorker?
1: Nee, totaal niet. Ik hoop dat er iets van bijvoorbeeld 18.000 man in de Madison Square Garden binnen kan. Maar er zijn wel meer dan 125.000 miljonairs in New York.
0: Ja.
1: Dus daar kan je die arena een aantal keer mee vullen. En er zijn natuurlijk ook altijd in New York veel toeristen. Zeker ook mensen die daar echt speciaal
0: dus
1: voor
0: komen vliegen. Dus er is een groot publiek wel beschikbaar daarvoor. Zodanig dat het dan ook niet opvalt dat het voor veel mensen niet kan. De burgemeester is daar blijkbaar niet zo blij mee, hè, de burgemeester van New York.
1: Nee, Mamdani, de nieuwe Wonderboy, die heeft van in zijn campagne gevraagd, campagne gevoerd met die boodschap. Hij zou die ticketprijzen aanpakken. Hij ging met de clubs in New York praten om op zijn minst een deel van de tickets betaalbaar te maken voor de locals zelf. Nu, wat het basket betreft, is daar niet zoveel van in huis gekomen. Hij heeft het nu vorige week nog eens beloofd dat hij nog gaat proberen om iets gedaan te krijgen, maar dat lukt niet. Hij maakt daar ook niet echt beloftes over. Maar wat het WK betreft, het voetbal, is het hem wel gelukt. Daar heeft hij zelf onderhandeld met Infantino. Hij is ook een Arsenal-fan en heeft dan met Arsène Wenger, die ook voor de FIFA werkt ondertussen, ook gesproken. En daar zijn nu 1000 tickets voor de matchen in New York. Althans in New Jersey, want het stadion ligt net buiten New York in een andere staat. Ja. Voor de 7 van de 8 wedstrijden die daar gespeeld worden op de finale na dus, worden 1000 tickets verloot voor €50.
0: Ja,
1: voor
0: nu, dat is dan een groot verschil.
1: Ja.
0: Zodanig dat het wel enigszins toegankelijker wordt voor gewone mensen, laten we dat zo zeggen.
1: Het is natuurlijk een doekje voor het bloeden.
0: Ja.
1: Maar ja, het is symbolisch wel iets. En het leuke is ook dat daar een busticket bij zit, want ook daar proberen ze dan winst op te maken. De trein van Penn Station naar het MetLife Stadium, zoals het heet, in New Jersey. Dat is iets van een half uurtje. Kost gewoonlijk $12,9. Voor de gelegenheid op matchdagen zal dat $105 zijn. Mamdani doet zijn best. Hij heeft ook hij gaat ook schoolbussen inleggen en zo om voor $20 dan om het allemaal wat betaalbaarder te maken.
0: Het past in waar hij voor staat natuurlijk ook. Hè?
1: Absoluut,
0: en het blijft symbolisch. Dank je wel om ons een beetje inzicht te geven in die hoge prijzen, Pim Raas in New York.
1: Graag gedaan. Unreroute the rivers, let the damned water beep. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.

0: Liquid Spirit.
1: En Spacey gaat een internationale tournee en die brengt hem nog eind deze maand, 29 juni, naar Amsterdam. Gregory Porter en Liquid Spirit.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Richie, citroen met framboos.
6: Richie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Knaldi.
2: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
9: Camille, jouw dressing, dat is eerste klasse.
10: Absoluut. Ontwerp, opmeting, productie, levering, plaatsing.
9: En helemaal op maat.
10: Zeker, tot in de details.
11: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
12: Radio 1.
13: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: 1999 van Prince. De rust begint ondertussen stilaan terug te keren in Brussel nadat het protest tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs daar stevig uit de hand is gelopen vandaag. Steps en fietsen in brand gestoken en ook allerlei vernielingen aangebracht. Dries Hierhoe, collega, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent al de hele dag in Brussel. Heb jij ook het gevoel dat het ergste ondertussen stilaan voorbij is?
1: Ja, dat klopt misschien wel een beetje. De politie is eigenlijk begonnen een uurtje geleden met het terugdringen van die groep. De twee waterkanonnen zijn hier aangereden, hebben dan die groep een beetje ingesloten. En hebben ze traangas ook gebruikt. Maar eigenlijk om gewoon mensen te vragen om naar huis te gaan, dat zijn ze dan ook beginnen doen, door dat publiek gaan. En dat lijkt wel te lukken. Via de luidspreker van de wagen van het waterkanon roepen ze ook om naar huis te gaan. Maar er zijn af en toe nog wel wat bommetjes, zoals je hoort.
0: Ja.
1: Maar ik gok dat die groep nog tussen de 500 of de 1000 mensen groot is of zo. En ze dringen zo wat terug richting Centraal Station. Dus ja, het ergste lijkt voorbij te gaan zijn.
0: Zodanig dat mensen daar dan de trein kunnen nemen. Hebben we enig idee, Dries, hoe dat daar vandaag zo uit de hand is kunnen lopen?
1: Nee, ik denk dat de politie dat zal moeten evalueren natuurlijk. Het is opvallend dat het eigenlijk voor de betoging aan het begin van de dag, net voor de middag, al geëscaleerd is. Zo lijkt het toch. Met die vernielingen inderdaad aan het Centraal Station, brandjes gesticht. Meestal is het in de uitloop van zo'n betoging dat er opstootjes zijn. Er wordt al langer betoogd wel tegen die besparingen. Ik ben zelf in Brussel ook al wel kleinschaligere protesten tegengekomen. Misschien heeft de politie het vandaag onvoldoende ingeschat. Zijn ze ook wat verrast geweest. Het is ook niet duidelijk natuurlijk, zoals altijd, of die jonge betogers van ook voor de middag bij die vernielingen ook echt hier waren voor die betoging of naar hier waren gekomen met misschien toch andere bedoelingen.
0: Ja, op een bepaald moment zijn er zelfs betogers het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Heeft dat daar het debat beïnvloed of is dat al bij al toch rustiger verlopen?
1: Nee, ik denk in de zaal zelf is het vermeld geweest dat het rookalarm daar af en toe afgaat. Maar in de zittingszaal zelf is er niemand geraakt. Rond 2 uur is die zitting echt begonnen. En je hebt de grote groep betogers die aan de zijkant worden tegengehouden door die zwaar bepakte agenten met schild. Dat is vanaf daar begint de neutrale zone. En om de hoek is dan de ingang van het parlement. Daar stonden 100 mensen ook te wachten om binnen te gaan om die commissie te volgen. Wij gingen ook, normaal gezien ook naar binnen gaan om die zitting te volgen, maar dat mocht dan plots niet meer van de politie. En dan zagen we 10 agenten binnen en buiten lopen, omdat er dus langs de zijkant van het gebouw enkele betogers het parlement waren binnengedrongen. De deuren van het lokaal van de vuilnisbakken, heb ik me laten vertellen, zijn ze binnengegaan. En nu, omdat de groep is teruggedrongen, hebben we zicht op die deur. Ik kijk er nu naar. Die is helemaal beklad met rode verf, het bloed van leerlingen en leerkrachten staat er in het Frans geschreven. Maar goed, ze zijn maar een paar meter ver geraakt in dat parlement. Maar ja, er was toch wel wat rook binnen van rookbommen, inderdaad.
0: Ja, de gemoederen zijn daar toch hoog opgelopen. We hoorden dat er vandaag ook traangas gebruikt is.
1: Ja, klopt. De politie heeft dat ingezet om de groep, om mensen eigenlijk aan te sporen om gewoon naar huis te gaan, denk ik. Ik moet zeggen, het is hier wel een beetje geëscaleerd net voor de middag, maar ik heb al wel wat zwaardere betogingen gezien, de boerenbetogingen, waar het toch al meer uit de hand is gelopen. Op dit moment, er is best wel wat rumoer, dat is altijd bij zo'n betoging. En het is verder opvallend dat het wel een heel diverse groep is. Leerkrachten die met hun leerlingen naar hier zijn gekomen. En daar hoor ik bij andere leerkrachten wel wat kritiek op hier, dat het misschien onverantwoord is om kinderen hiermee naartoe te nemen in die grote groep van 1000 betogers, waar ondertussen langs beide kanten nog altijd een waterkanon op staat gericht. Er wordt geroepen getrokken.
0: Ja.
1: Het is luid. Ik heb wel veel leerlingen gezien die duidelijk onder de indruk van het gevoel door de politie uit de menigte zijn gehaald de afgelopen uren.
0: Ja, dat kan ik mij voorstellen. Dries Hierhoe, dankjewel voor jouw verslag van daaruit. En houd veilig daar. Het begint daar een beetje af te lopen. Dat onthoud ik ook uit jouw uitleg. En ondertussen in Parijs, op het tennistoernooi van Roland Garros, kennen we de eerste finalisten bij de vrouwen. Dat wil ik ook even vertellen. Dat is de Russische Andreeva. Zij heeft daar net in de halve finale de Oekraïense Kostyuk verslagen in 2 korte sets, 6-1 en 6-3. We hadden het gisteren nog over die geopolitieke spanning die er ook is op dat tennistoernooi in Parijs. Het is voor Andreeva trouwens de eerste keer dat ze de finale haalt van een Grand Slam toernooi. Ze is nog maar 19 jaar. Bijna 300 kilometer file op de ring rond Gent verlies je 20 minuten richting Zelzate. Tussen Vinderhouten en Evergem, 10 minuten tussen Melle en Destelbergen en een uur tussen Desteldonk en Zelzate-Oost. Als je naar Antwerpen gaat, sta je in de file op de A12 vanaf Zandvliet. Een uur daar, filegolven. Op de E19 vanaf Sint-Joop een half uur. Op de E313 vanaf Herentals-West een uur. En op de E17 vanaf Kruibeke 25 minuten. Op de Antwerpse ring 1 uur vertraging richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland 3 kwartier tussen Antwerpen-West en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 1 uur extra tussen Wezenbeek en Jette. Op de binnenring 1,5 uur filegolven tussen Ruisbroek en Machelen. En we hadden het er net over, in het centrum van Brussel blijft er dus wel hinder door die betoging daar. De politie geeft nog altijd het advies om de omgeving van het Centraal Station en ook het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring richting Koekelberg verlies je 3 kwartier vanaf het Zuidstation. Dat is tot aan de Keizer Karellaan en de Rijerscentrumtunnel, zo is dat. Die is nog altijd afgesloten.

0: Christine en de Queens en Comme si on s'aimait. De Nederlandse dichter, schrijver en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze is maar 35 jaar geworden. In 2017 kreeg Lieke Marsman de diagnose van een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. Een ongeleeslijke ziekte waarvoor ze zeer ingrijpende behandelingen onderging. Ze verloor onder meer haar rechterschouder en ook haar arm. Ze gebruikte haar ziekte en ook de behandeling die ze daarvoor moest volgen in haar werk. Ze schreef bijvoorbeeld: de volgende scan duurt 5 minuten, waarin ze onderzoekt hoe een ziek lichaam zich verhoudt tot een zieke wereld. En dit vertelde ze daarover in Touché bij Frieda Lesage.
1: Ik heb gemengde gevoelens over dit boekje. Enerzijds ben ik heel blij dat ik een nieuw boekje heb geschreven. Anderzijds, het gaat over het afgelopen half jaar, waarin ik botkanker bleek te hebben. Dat was vrij rampzalig. Dus nee, ik had het liever niet geschreven.
0: Ja, en hier hoor je Lieke Marsman met het gedicht In mijn mand.
2: Ik heb niet stilgezeten. Ik heb Sartre gelezen en Kant en Kierkegaard. Als ik doodga, hoop ik op een hemel om met hen in te kaarten. Ik vraag me af of Marx voor geld zou spelen. Lachend zal ik 4 azen op tafel gooien. 2 jokers achter de hand. Schenk mij bij, zal ik roepen naar een engel in een doorzichtig gewaad.
0: Vorig jaar kreeg Marsman de Constantijn Huygensprijs, de jaarlijkse prijs voor een literaire oeuvre. En volgende week verschijnt, postuum dus, haar laatste boek. Dat is De Dichter en de Duivel.

0: Rex, Orange County en Benny Sings en Loving is Easy.
1: De wereld vandaag.
0: Verse pistoletjes op zondag. Vind jij dat ook zo lekker? Brood, koffiekoeken of pistolees? Het is een eetgewoonte die al jaren meegaat.
2: Ons dagelijks brood is zowat 5000 jaar oud. Verleden jaar werd in het Zwitserse kanton Bern bij een archeologische opgraving een broodje gevonden van 250 gram met een diameter van 17 centimeter. Uit de jaren 3500 voor Christus. Egyptenaren, Grieken, Romeinen bakten later nog vele platte broodjes. Brood, onverwoestbaar voedsel dat de eeuwen trotseerde en nog steeds de basis is van onze eetgewoonte.
0: Het is een fragmentje uit 1984. Toen werd er gesproken over de basis van onze eetgewoonten. En blijkbaar is het nog altijd belangrijk. Colruyt gaat in 10 extra winkels zelf brood en koffiekoeken bakken om concurrentieel te blijven met andere supermarkten. Want brood en pistolees halen we al lang niet meer alleen bij de warme bakker. Ook veel supermarkten bieden dat aan, ter plaatse gebakken brood en pistolees. Yves Segers, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik ben professor agrarische en voedselgeschiedenis aan de KU Leuven. Brood is blijkbaar zo belangrijk dat het de concurrentiepositie van Colruyt mee bepaalt, mee beslist wat Colruyt gaat doen. Ook andere supermarkten die op zondag gaan openen, worstelen daar een beetje mee. Blijkbaar zijn wij Belgen nog altijd wel echte broodliefhebbers.
3: Ja, dat klopt. Ik denk dat zowat elke Belg of Vlaming toch wel graag vers brood eet. En zeker op zondag of in het weekend, maar vooral op zondag, toch wel graag naar de bakker gaat om verse pistolees of koffiekoeken. En dat gaat eigenlijk al enige tijd terug in de geschiedenis, die gewoonte.
0: Ja, is het iets typisch Belgisch of moeten we het ruimer bekijken?
3: Wel, de geschiedenis van brood gaat natuurlijk heel ver terug in de tijd. Het eerste brood, platbrood weliswaar, zou gebakken zijn 30.000 jaar geleden. En dan spreken we over platbrood. En die platte broden zie je ekken. En heel geleidelijk aan zie je dan, en zeker vooral vanaf de 19e eeuw, later 19e eeuw, dat eigenlijk die variatie aan brood, dat die toch alsmaar is toegenomen.
0: Ja.
3: En je zou dus kunnen zeggen, ja, brood,

0: Maar er zijn wel een aantal zaken, zoals boterkoeken, die toch wel typisch Belgisch zijn. En ook de pistolet. Daar verwijst men in literatuur begin 19e eeuw naartoe dat die... Ja, men associeert die eigenlijk heel sterk met Brussel, bijvoorbeeld.
1: Ah ja, toch wel, ja.
0: Dus voilà, en het is niet echt brood, maar in het algemeen gebak. Hè. Denk aan wafels, dat zijn toch, of pannenkoeken, zijn toch zaken die we ook terecht heel duidelijk associëren met een eetcultuur van bij ons.
1: Van bij ons, ja. Naar de warme bakker gaan op zondag vers je koeken gaan halen, is dat iets typisch ook voor ons land of is dat toch ook iets wat ruimer is?
0: Ik denk dat wij dat toch wel heel sterk omarmen. Je ziet dat natuurlijk ook wel in andere landen. Uh-huh. Ik bedoel, als we een beetje op reis gaan in Europa, er zijn overal bakkers waar men graag zijn vers brood of gebak gaat kopen. Maar in België is het zeker na de Tweede Wereldoorlog echt wel uitgegroeid. Zeker op zondag als een traditie om dan jezelf te verwennen eigenlijk. En dat heeft te maken met het feit dat we meer vrije tijd krijgen. Dat de modale Belg ook wel meer koopkracht heeft en het zich ook kan veroorloven. En zeker die variatie, denk ik, die is toch wel zeer duidelijk Belgisch. En vooral ook, als je echt gaat kijken van niet meer in elk dorp. Hè, jammer genoeg heb je nog een warme bakker.
1: Mm-hmm.
0: Maar je vindt bij ons toch wel op heel veel plaatsen heb je echt nog wel een bakker die een zeer ruim aanbod heeft. En dat heb je niet altijd in andere landen, bijvoorbeeld in Nederland, om nu maar één land te noemen.
1: Ja, ja.
0: Dus je kan toch wel zeggen dat we een heel speciale band hebben met die brood- en die gebakcultuur. En het is dan ook niet heel onlogisch dat een tijdje geleden de Belgische broodcultuur erkend is op de Vlaamse lijst voor immaterieel erfgoed, wat toch wel bewijst... Ja, dat we die traditie omarmen en dat we die eigenlijk ook willen doorgeven aan de volgende generaties.
1: Dat we dat beschouwen als iets wat echt bij ons hoort. We zien dat inderdaad ook, dat supermarkten, Colruyt zet daar nu op in om vers af te bakken, maar ook de supermarkten die al maar vaker op zondag opengaan, vinden het belangrijk om ook daarin te investeren. Dat hoort daar eigenlijk allemaal bij.
0: Wel, het sluit aan bij een gewoonte. En men weet dat de Vlaming die kraakverse pistolet graag lust. Op zaterdag en zeker op zondag. Het is natuurlijk ook een middel om klanten naar de winkel te lokken.
1: Uh-huh.
0: En ik denk dat de managers van de supermarkten dan ook wel hopen dat het niet blijft alleen bij vers brood en pistolets in het winkelkartje, maar dat de mensen ondertussen ook nog wel een aantal andere zaken meenemen uit de winkelen. Dus het is denk ik een goede marketingzet. Maar het sluit perfect aan bij die traditie natuurlijk. En jammer genoeg, denk ik, voor een stukje komt dat natuurlijk ten nadele van de zelfstandige warme bakker. Die moet opboksen tegen supermarkten en die moeite heeft om die prijsconcurrentie aan te gaan.
1: Ja, want ook daar gaat de discussie over natuurlijk. We hebben in elk geval heel veel luisteraars die in de Radio 1-app reageren en ons laten weten dat pistoletje of die croissant op zondag, dat er zeker en vast bij hoort. En dat sluit helemaal aan bij uw verhaal. Yves Segers, professor agrarische voedselgeschiedenis aan de KU Leuven. Dank je wel.
0: Met plezier.
2: Ja, allee. Maar als ik dat doe, dan allee, dat zag ik zo. En ja, voor mij is dat echt wel zo.

0: Dina Vandani is comedienne met Iraanse roots en al jarenlang is een grote fan van de Frans-Iraanse striptekenaar Marianne Satrapi. Die is overleden. Na 5 uur komt ze daarover vertellen. Dit was nog Johannes is zijn naam.
1: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
3: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
5: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
6: Breaking news.
7: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
8: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
0: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
10: Die testregistratie bedoelt je?
0: Ja.
10: Daar kan ik u bij helpen.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De sfeer in Brussel blijft gespannen na de betoging tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk is een lichaam gevonden dichtbij de plaats waar vorige week een 11-jarig meisje verdween. De hele dag hebben leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs betoogd in Brussel tegen de besparingen en hervormingen die op til zijn. Vanavond staat de stemming op de agenda in het parlement van de Franse gemeenschap. Er is veel schade in het centrum van Brussel en de ordediensten zijn massaal ingezet om de betogers in toom te houden. Op dit moment zijn ze nog met 500. Een verslag van Trui de Marie.
15: Het begon vroeg in de voormiddag. Honderden leerlingen wilden doordringen tot aan het parlement van de Franse gemeenschap. Agenten in gevechtsuitrusting dreven hen terug naar de kleine ring. De jongeren zijn uit op een groot protest.
16: Een grote manifestatie contre les nouvelles lois qui vont être mises en place.
15: Aan Brussel Centraal worden e-bikes en steps in brand gestoken, bushokjes vernield, het waterkanon wordt ingezet. Delegaties uit andere Waalse steden sluiten aan. Deze leerkracht uit Luik is erbij.
17: Ons onderwijs. Die ziet er al niet goed uit en dat gaat nog slechter zijn met alles wat ze allemaal wil beslissen vandaag. Dus we zijn heel kwaad en de scholen zijn gesloten en we zullen verder gaan.
15: Intussen is de grote massa weg, maar de rust is nog niet terug.
14: De leraren en leerlingen laten dus duidelijk hun ongenoegen blijken over de besparingen in het Franstalig onderwijs. Brigitte Vermeers, waarover gaan die nu precies?
18: Wel, de Franse gemeenschapsregering heeft grote tekorten en moet alleen al in het onderwijs de komende jaren 300 miljoen euro besparen. En dat doet pijn. Zo zullen vanaf volgend schooljaar de leraren die nu lesgeven in het 4e, 5e en 6e middelbaar 2 uur meer voor de klas moeten staan, zonder dat daar een loonsverhoging tegenover staat. Volgens de bonden zullen daardoor 1300 fulltime jobs verloren gaan. Ook wordt het inschrijvingsgeld voor de hogescholen en de universiteiten voor sommige studenten fors verhoogd. Maar ook minder geld voor de renovatie van oude schoolgebouwen en de beperking van het ziekteverlof van de leraren liggen moeilijk.
14: Dankjewel, Brigitte. In Oud-Turnhout in de Antwerpse Kempen ligt een rouwregister voor zangeres en Vlaams TV-icoon Margriet Hermans. Ze is gisteren overleden een maand nadat een zeldzame kanker was vastgesteld. Margriet was in haar woonplaats Oud-Turnhout erg geliefd.
19: Ik heb geschreven, lieve Margriet, het is spijtig dat je zo vroeg vertrokken bent, maar als je toch een ziekte had, is het beter dat je niet meer moet afzien.
20: Ik heb neergepind. Ach, Margriet, de rozen zullen blijven bloeien, ook al zien we jou niet meer. Maar je blijft diep in mijn hart.
14: De Frans-Iraanse illustrator en filmmaker Marjan Satrapi is gestorven. Ze raakte internationaal bekend met haar grafische novelle Persepolis, die ze later ook verfilmde. Persepolis gaat over haar jeugd in Iran in de jaren 80, de onderdrukking daar en over haar vlucht naar Europa. Zowel de grafische novelle als de film vielen in de prijzen. Marjan Satrapi was 56 jaar. In haar overlijdensbericht staat dat ze gestorven is aan verdriet, goed een jaar na het overlijden van haar man. In Zuid-Frankrijk is een lichaam gevonden, niet ver van waar een week geleden een 11-jarig meisje verdwenen was. Dat meldde Franse media. Er zit al een verdachte vast, de vader van een vriendin. Meer uitleg door Frank Renaud.
21: De 11-jarige Liana verdween vorige week vrijdag. Ze stapte bij haar school in een auto en werd daarna niet meer gezien. De afgelopen week is naar haar gezocht door honderden gendarmes, bewoners en vrijwilligers. De politie arresteerde een verdachte, de man bij wie ze in de auto stapte. Dat was de vader van een van haar vriendinnetjes. De Franse justitie maakte woensdagavond bekend dat diezelfde man wordt genoemd in 5 zedenzaken. In de meeste gevallen gaat het over verkrachting van minderjarige meisjes. De man is nog niet eerder veroordeeld. Als het lichaam van Liana nu is gevonden, kan er meer duidelijkheid komen over wat haar is overkomen en wie dat eventueel heeft gedaan. Maar het is een drama voor haar ouders die de afgelopen week tussen hoop en vrees leefden.
14: Rijke landen verwaarlozen crisissen in het zuiden alsmaar meer. Niet omdat ze geen geld hebben, maar omdat die landen niet strategisch belangrijk zijn. Dat zegt de toonaangevende humanitaire organisatie Norwegian Refugee Council. Katrien van der Schoot, het rapport is erg kritisch. Welke vergeten landen staan in de lijst?
22: Eigenlijk al 10 jaar min of meer dezelfde. Soedan dit jaar op de eerste plaats, dan Congo. Dat staat er al 10 jaar in. Colombia en verder Jemen, Afghanistan, Honduras, Ecuador, Cameroen, Nigeria en Mozambique. Vooral Afrikaanse landen dus, met miljoenen mensen op de vlucht en die vergeten worden door de media, de politiek en geldschieters. Een patroon van verwaarlozing noemt de Norwegian Refugee Council dat, want er is geld genoeg in de rijke landen, maar dat gaat naar bewapening of ruimte. Ruimtevaart, zegt Christelle Uhr.
23: The world doesn't lack resources or capacity. We're seeing that with military spending. We're seeing that with space exploration. What's missing today is political will.
22: Ja, het gaat dus om een gebrek aan politieke wil en dat brengt miljoenen mensenlevens in gevaar.
14: Dankjewel, Katrien. Sport. Op het Europees kampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar heeft de Belgische ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis kunnen plaatsen voor de finale. De jonge Rode Duivels van bondscoach Sven Vermant wonnen met 2-1 van Frankrijk. In de finale spelen ze zondag tegen Italië of Spanje. Op Roland-Garros is de Russische Mira Andreeva de eerste finaliste bij de vrouwen. Ze versloeg de Oekraïnse Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Het was een beladen wedstrijd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Eerder op dit toernooi had Kostyuk ook al uitgehaald naar de Russische tennisters die zich niet uitspreken tegen de oorlog. In de finale speelt Andreeva ofwel tegen een andere Russische, Diana Schneider, of de Poolse Maja Chwalinska. Het wordt droger vanavond, vannacht minimaal rond 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien, lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag opnieuw regen. Zondag blijft het meestal droog met ook enkele opklaringen en dan halen we 18 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar wordt al de hele dag geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn vernielingen aangericht en de ordediensten proberen op dit moment nog 500 betogers in toom te houden. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Radio 1. De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
25: Heel goedemiddag. Hoeveel geld moet je tijdens je werkende leven sparen om later je rusthuis te kunnen betalen? Antwoorden zometeen in de wereld vandaag.

0: This is the life van Amy McDonald. €2.350, dat moet je vandaag gemiddeld per maand betalen voor een verblijf in een woonzorgcentrum. Tel daar nog eens €200 bij als dat een commercieel woonzorgcentrum is. En het zijn cijfers die we kennen via de nieuwste barometer van oudervereniging Okra. Heb jij al genoeg gespaard om dat te kunnen betalen eens het zover is? Ewald Pironet en collega Michael van Drogenbroek die schreven samen een boek, Investeren in de tweede helft van je leven. En daarin staat, want dat boek bestaat al eventjes, dat hebben we al kunnen lezen. Zij zeggen namelijk dat je voor je met pensioen gaat 100 keer je laatste netto maandloon moet hebben gespaard. Dus stel dat je €3.000 per maand verdient. Als ik dan tel, is dat €300.000. Wij hebben eens eventjes rondgevraagd bij een aantal collega's met een lange staat van dienst of zij dat ondertussen opzij hebben gezet.
1: Wat ik eigenlijk op dit moment op mijn spaarrekening heb staan, dat is een etterlijke duizenden euro's. Dus 100 keer mijn netto loon, dat zou €270.000 zijn. Nee, dat heb ik daar echt niet op staan. Van geen kanten.
2: Ik heb absoluut geen 100 keer mijn netto maandloon op mijn rekening staan. Nee, dat is... Ik vraag me af of ik het zelfs twee keer heb.
3: Als mijn woning zou afbetaald zijn en ik mag dat mee in rekening nemen, dan zou ik er wel komen, ja.
4: Oh, of ik 100 keer mijn netto maandloon op mijn spaarrekening heb staan? Nee. Vierkant nee. Als ik naar een woonzorgcentrum moet, heb ik een groot probleem, denk ik.
5: Ik heb op dit moment niet 100 keer mijn huidig netto maandloon op mijn spaarrekening staan. Dat, ik denk ook niet dat snel gaat gebeuren, eigenlijk. Misschien als ik mijn huidige woning die ik dan zou hebben verkoop, misschien, heel misschien.
6: Ik heb net een huis gekocht, dus nee, absoluut niet.
7: Dan moet ik snel gaan rekenen, maar ik denk dat ik er snel uit ben. Nee, ik zal nog een beetje moeten sparen, denk ik.
0: Ja, en ik denk met hem veel mensen misschien. Ewald Pironet, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Journalist bij KNAK. Ja, we hebben het bij wijze van test gevraagd, hè. Veel mensen schrikken als ze dat bedrag horen. Maar 100 maandlonen, dat heb je eigenlijk nodig om na je pensioen comfortabel te kunnen leven.
8: Ja, natuurlijk, dat is een onzekere factor. En die onzekere factor is, hoe lang zal je nog leven na je pensioen? Hè? Hoe oud zal je worden? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Maar de levensverwachting in België is toch... ligt toch hoger dan 80 jaar, in Vlaanderen 84 jaar. Dus ja, als je op 66 jaar met pensioen gaat en stel dat je 81 wordt, ja, dan heb je 15 jaar nodig. Want het pensioen, het wettelijk pensioen, bedraagt, vuistregel, de helft van je laatste nettoloon. Dus je valt in ene keer wel fel terug met dat wettelijk pensioen. En als je je levensstandaard wil behouden, ja, dan heb je wel een spaarpotje nodig.
0: Ja.
8: Nu, dat is niet alleen wat je hebt op je spaarboekje, maar sommige mensen hebben ook een aanvullend pensioenplan, dat dan uitbetaald wordt als je op pensioen gaat. Sommige mensen doen aan pensioensparen dat fiscaal gestimuleerd wordt door de overheid, dat ook uitbetaald wordt als je op pensioen gaat. Dus dat zijn natuurlijk nog wel, hoe zal ik zeggen, ook spaarpotjes die dan, ja, geactiveerd worden, die dan in één keer op je rekening komen en die misschien sommige mensen nu nog niet meetellen, maar het blijft een hele uitdaging.
0: Om daaraan te geraken, ja, want je huis, voor alle duidelijkheid, mag je er niet bij tellen.
8: Dat wordt daar niet bij geteld. Natuurlijk is dat een hele grote som en is dat ongetwijfeld, maar dat is niet liquide.
0: Nee.
8: Je hebt dat niet onmiddellijk beschikbaar. Hè? Want, je woont nog in dat huis,
0: ja.
8: Je kan daar eigenlijk niet op tellen.
0: Want dat is inderdaad de realiteit. En we bellen jou natuurlijk naar aanleiding van dat nieuws rond de rusthuizen. Stel dat je bent een koppel, een van de twee partners moet naar het rusthuis, de andere kan en wil in het huis blijven wonen, dan kan je dat huis ook niet zomaar verkopen. En heb je dat geld dus niet ter beschikking?
8: Voilà, dan heb je dat geld niet ter beschikking en kan je dat dus ook niet, ja, gebruiken om, ja, eventueel het verschil, dat je het tekort dat je hebt om
0: dat bij te
8: je factuur
0: passen
8: van het rusthuis bij te passen. Ja, dat heb je niet. Hè?
0: Ja, we hebben het bij wijze van test gedaan. Hij is gaan rondvragen bij een aantal collega's.
8: Nee.
0: Maar ik denk dat veel mensen zullen schrikken, hè? Want het gaat over grote bedragen.
8: Ja, het gaat over grote bedragen. Dat is zo. En dat is eigenlijk al... Maar het begint niet alleen met... Het is niet alleen zo als je naar een woonzorgcentrum moet gaan. Het is eigenlijk al van dag één als je op pensioen gaat. Want dan krijg je, zoals ik zei, je wettelijk pensioen is de helft, vuistregel, de helft van je laatste loon. Dus als je je levensstandaard wil behouden, dan volstaat vaak dat wettelijk pensioen niet.
0: Mm-hmm.
8: En moeten mensen al, als ze op pensioen zijn, een beetje van hun spaargeld afnemen? Want ja, ze hebben voor de eerste keer wat meer vrije tijd. Ze willen toch nog uitstapjes doen. Ze willen op vakantie gaan, een terrasje doen, is op restaurant gaan. Ja, dat kost allemaal geld.
0: Ja.
8: En dat is moeilijk betaalbaar van dat kleine pensioentje.
0: Ja.
8: En daarvoor is dus dat spaargeld ook aangewezen. Als dan later het woonzorgcentrum erbij komt, ja, dan gaat het in één keer over een grote uitgave. Hè?
0: Ja, want we spreken vaak over 5, 6, 700 euro dat mensen dan moeten gaan bijleggen. Een ander element dat daarbij komt, mensen hebben soms ook kinderen. Kinderen die op een bepaald moment ook graag een huis kopen in een woningmarkt die ook oververhit is. Het is blijkbaar wel gangbaar om je kinderen een bepaald bedrag mee te geven. Hoe ga je daar wijs mee om? Want natuurlijk geld dat je aan je kinderen schenkt, dat is geld dat dan ook niet meer op je spaarrekening staat. Misschien voor een moment dat je het wel nodig hebt.
8: Ja, dat is dus een dilemma waar iedereen voor staat op dat moment. En moet afwegen wat hij of zij doet. Hè? Inderdaad. En je moet erbij zeggen, in principe is gegeven gegeven.
0: Mm-hmm.
8: Als je geld geeft aan je kinderen of kleinkinderen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van huis, ja, dan kan je niet een paar jaar later zeggen, geef mij dat geld terug, want ik heb het nu nodig voor mijn woonzorgcentrum. Zo werkt dat niet.
0: Mm-hmm.
8: Dus gegeven is gegeven. Dat betekent dat je op een bepaald moment, als je dat, als dat geval zich voordoet, je moet afwegen of je iets kan geven, hoeveel je kan geven. Dat moet ieder voor zich uitmaken dan op dat moment.
0: Ja.
8: Is een moeilijke keuze.
0: Ja, absoluut. Veel mensen, ik was ondertussen aan het meelezen in de app, veel mensen zijn eigenlijk ook een beetje boos en verontwaardigd. Zeggen, ja, als ik heel mijn leven werk, dan is dat toch heel erg dat ik dat rusthuis niet kan betalen en dat ik dus uit mijn eigen spaargeld moet gaan bijleggen. Heeft u het gevoel dat er bij ons allen dat besef er voldoende is dat we inderdaad, ja, vandaag goed moeten nadenken wat we met ons geld doen voor de toekomst?
8: Ja, ik denk dat dat besef er meer en meer wel is. Hè. De Belg is eigenlijk toch wel altijd een goede spaarder geweest. Hij heeft toch wel, over het algemeen spaart een Belg veel in vergelijking met andere mensen in Europa. En dat heeft zeker ook te maken met de vragen die hij heeft over, gaat mijn wettelijk pensioen wel voldoende zijn?
0: Mm-hmm.
8: Dat is zeker toch wel iets wat leeft. En ik denk, met de recente pensioenhervormingen van de regering De Wever, dat dan nog eens allemaal onder de aandacht is gekomen en dat mensen misschien nog meer dan vroeger beginnen te nadenken over, ja, dat pensioen, gaat dat voor mij voldoende zijn. Nu, ik ga toch één ding nog zeggen, hè. Je kan vooral vanaf je 55ste kan je pas echt goed beginnen sparen, omdat dan meestal de kinderen de deur uit zijn, dus daar vallen kosten weg. En meestal is je huis afbetaald, dus ook het afbetalen van de lening valt weg. En als je die twee bedragen vanaf je 55ste tot je 65ste kan sparen, ja, dan kan je wel een goed spaarpotje aanleggen. Zeker als je dat verstandig probeert te beleggen, dan zit daar wel wat winst op en kan je toch een mooie spaarpot opbouwen. Los van wat je misschien hebt, zoals ik zei, met het aanpensioenplan eventueel,
0: uh-huh,
8: of met het pensioensparen dat toch heel veel mensen doen.
0: Zeer.
8: En alles samen kan dat toch een mooi spaarpotje opleveren. Dus mensen die nog geen 55 zijn, geen paniek. Het sparen begint soms pas vanaf die leeftijd. Hè?
0: Ik denk dat het een goede, geruststellende aanvulling is bij wat u allemaal komt te vertellen. Heel erg bedankt, Ewald Pironet, journalist bij KNAK. En ik zeg het toch nog eens, mede-auteur van dat boek Investeren in de tweede helft van je leven. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Er staat bijna 300 kilometer file. File rijden naar Antwerpen op de A12 vanaf Zandvliet. 1 uur file golven is dat. Op de E19 vanaf Sint-Job 1,5 uur. 1 uur ook op de E313 vanaf Herentals-West. Op de E17 vanaf Kruibeke 50 minuten. En op de E34 vanaf Melzele is dat 40 minuten. Op de Antwerpse ring 1 uur vertraging richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Nederland. 1 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 1 uur tussen Wezenbeek en Jetten. En op op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de ring rond Gent richting Zelzaten verlies je nog altijd 20 minuten tussen Desteldonk en Zelzaten-Oost. En in het centrum van Brussel blijft er dus hinder. Politie geeft de raad om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring richting Koekelberg een half uur vanaf het Zuidstation tot de Keizer Karellaan en de Rijerscentrumtunnel is afgesloten.
9: Dit is deze week onze Vox-tip.
10: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
9: Radio 1.

0: Olivia Rodrigo is deze week onze Vox-tip. We brengen haar graag onder de aandacht met dit nieuwe nummer, The Cure. De Frans-Iraanse striptekenaar Marjane Satrapi is vandaag overleden. Ze werd bekend met Persepolis, een autobiografische stripreeks over haar jeugd in Iran na de revolutie. En ze wilde haar persoonlijke ervaringen over Iran absoluut graag delen.
1: The two times that I left Iran in 84 and in 94, I heard so many crazy things about my, you know, Iran, you know, and people, they were saying things and I was like, this is not like this, this is not like that. And, you know, that is a truth, a reality that you see on the TV channel, that I don't say it doesn't exist, it does. But that is many other realities that we never see. So, you know, that was really to say, this, I will give you at least another point of view. It's a very personal one.
0: Ja, persoonlijk, voorbij de televisiebeelden en misschien ook wel de clichés, toch vertellen hoe Iran voor haar was. Ze is maar 56 jaar geworden. Marjane Satrapi, volgens haar familie is ze gestorven van verdriet, iets meer dan een jaar na het overlijden van haar man. Dena Vadani, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Comedienne met Iraanse roots. Ook voor jou is het vandaag een verdrietige dag, hè?
2: Ja, heel verdrietig. Ik heb echt het gevoel dat ik een familielid verlies. Marjane Satrapi was zo'n belangrijke persoon in mijn leven. Ik denk in het leven van heel veel Iraniërs. Net zoals ze zegt in haar interview, ze bracht zo'n ander imago over Iran. Het was zo aangenaam. Ik was een puber, ik was 15 jaar oud. En ja, ik wist niet goed wie ik ben. En oké, ik ben Iraans en ik ben Belgisch. En dan zag ik zo wat het Iraanse regime doet. Dus ik was kwaad. En dan kwam Persepolis uit, haar bekendste werk. En ik las het en dan bracht het me echt vrede in mijn ziel over mijn dubbele nationaliteit, dubbele identiteit, dubbele cultuur. En ze heeft dat gebracht voor heel veel mensen met een dubbele identiteit.
0: Waarom is dat? Kan je daar de vinger op leggen?
2: Ik denk dat ze extreem menselijk was. Ze was heel echt. Ze deed niet alsof. Ze was heel puur. Ze was heel punk. Ze was bang van niets. En zoals ze zelf haar eigen grootmoeder citeert in haar boek. Haar grootmoeder zei altijd, wees trouw aan jezelf. En dat is wat ze het meest is geweest. Is gewoon heel trouw aan zichzelf. Ze heeft nooit gedaan alsof. Dus ze heeft haar eigen verhaal verteld. Maar door het vertellen van haar eigen verhaal heeft ze eigenlijk het verhaal van heel veel Iraniërs verteld.
0: En niet alleen Iraniërs, want ze kon ook mensen met niet-Iraanse roots heel erg raken. Hè? Hoe verklaar je dat?
2: Ik denk dat er gewoon zo'n grote humanity is in haar werk. Zij heeft zelf ooit Tolstoj geciteerd, dus ik weet dat ze daaruit inspiratie had gehaald. Maar ze zei, als je aan de wereld wil spreken, spreek over je kleine dorp. En dus dat is gewoon wat ze ook altijd deed. Als je wilt spreken en als je iedereen wilt aanspreken, dan ben je best het meest persoonlijk, want iedereen vindt zich terug in dat gevoel dat ze had voor vrijheid, voor identiteit, voor liefde, voor alles.
0: Was de vorm waarin ze dat deed bepalend om dat te kunnen doorgeven, die graphic novel?
2: Ik denk dat dat zeker een heel leuke deur was naar iets dat later gigantisch is geworden binnen de popcultuur, binnen de media. Ja. Strip is heel toegankelijk voor iedereen. Ik denk ook dat veel jongeren het hebben gelezen. Jongeren zijn de motor van de samenleving, dus ze hebben het ook heel bekend gemaakt. Later is het verfilmd geweest naar een soort tekenfilm. En ik weet nog, toen het uitkwam, voelde het zo cool om Iraans te zijn. Het was de eerste keer dat ik ook echt voelde dat mensen rond mij cool vinden, omdat ik Iraans ben, omdat ik van hetzelfde land kom als Marjane Satrapi. Dus het was echt, heel
0: bepalend ook voor jou. Je hebt haar ooit kunnen ontmoeten.
2: Ja, ik heb haar zelfs twee keer ontmoet. Een eerste keer toen ik 15 was. En dan heb ik haar ook kunnen zeggen van, je hebt zoveel vrede gebracht in mijn ziel.
0: Toen je 15 was?
2: Ja, toen ik 15 was. En ze was precies mijn tante. Want ze nam zo mijn wangen vast en ze zei zo, kutje, kutje, echt zo super vriendelijk. En dan kwam ik haar ongeveer vijf jaar later tegen opnieuw. Toen was ik zelf aan het studeren om zelf strips te maken. Uh-huh. En dan zei ik dat en ze herinnerde zich mij. En het was echt opnieuw gewoon alsof ik een familielid tegenkom. En ze was zo liefdevol en creatief en vooral grappig.
0: Ja, bepalend voor wie je bent, zeg je. Is ze ook, heeft ze ook een invloed op je werk, op wat je doet?
2: 200%. Ja? Ze is, ik denk als je terugkijkt naar de interviews die ik heb gemaakt, ofwel in het Nederlands, in het Frans, ze wordt altijd benoemd. Ik kan niet een interview doen zonder haar te benoemen. Want zij vertelt haar verhaal. In mijn eerste show vertel ik over mijn verhaal. Dus mensen die mijn show hebben gezien zeiden ook van... ken je Persepolis? Zij vertelt ook over haar leven. Mm-hmm. Dus ja, het is gewoon een andere vorm van een Iraans verhaal. Maar ja. Zij is zeker mijn allergrootste influence. Mijn allergrootste invloed is echt mijn idool.
3: Ja. Voor heel veel mensen met wortels in Iran zijn de laatste maanden niet gemakkelijk geweest. Zij heeft zich ook altijd heel kritisch uitgelaten over het regime in Iran. Weet jij hoe zij de laatste maanden en de oorlog daar heeft beleefd? Of was het de laatste tijd ook gewoon wat stiller geworden?
2: Ze heeft altijd haar stem gebruikt om aandacht te brengen op wat er gebeurt in Iran. Ze was in alle interviews ze bracht wat ze kon om het regime ook te laten vallen. Ofwel door een interview, ofwel door gewoon op tv te komen, op boeken. Ze heeft de art direction gedaan van een van de laatste boeken die uitkwamen was Femme Vie Liberté. Mm-hmm. Waar zij en ook veel andere mensen samen hadden gewerkt aan een werk. Ze was altijd extreem kritisch terecht over het Iraanse regime. Maar de laatste maanden zagen we haar ook gewoon veel minder, omdat ze haar man verloren was. En ja, zoals je het zelf hebt gezegd, ze is dood van verdriet.
3: Ja.
2: En in Persepolis zegt ze op een bepaald moment van ik heb een oorlog overleefd, maar het is liefdesverdriet die mij bijna kapot had gemaakt. En uiteindelijk zie je van zoveel jaar later is het opnieuw het moeilijkste voor haar is liefdesverdriet.
3: Misschien wel dus, dat. Ja. Iemand die zich uitspreekt, iemand die ook humor durfde te gebruiken, die heel persoonlijk was. Misschien word jij ook wel zo'n voorbeeld voor jonge meisjes die nu aan het luisteren zijn.
2: Dat is grappig dat je dat zegt, want daarnet heb ik nog een bericht ontvangen op mijn Instagram, want ik heb een post gemaakt over Marjane natuurlijk. En iemand zei van, dank je dat je deze woorden zegt, want ik wist zelf niet hoe ik het moest verwoorden, maar je verwoordt het zo goed. En just so you know, net zoals zij een influence was voor jou, ben jij het voor mij. En ja, dat raakt me natuurlijk heel hard. Dus ik ben blij dat kunst en dat Iraniërs op zo'n manier ook in de media komen, want ik denk dat we heel creatief zijn en dat we zoals iedereen in de wereld gewoon vrijheid verdienen.
3: Dat je dat inderdaad mag meenemen vandaag. Dena Vadani, dankjewel om met ons te komen spreken over Marjane Satrapi. Ook de Franse president Macron heeft trouwens ondertussen gereageerd. Een icoon van de Franse cultuur en een kunstenaar die vrijheid ademde, zo noemt hij haar. Ze is overleden en ze is helaas maar 56 jaar geworden. Dankjewel.
2: Dank je.
4: Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
3: En ondertussen is Sabine ook onze studio binnengewandeld. Gisteren was het hier allemaal grijs op het scherm naast mij, maar vandaag blauwe lucht, een beetje zon, witte wolken, dat is beter.
6: Ja, en hier en daar felle buien en onweers.
3: Ja. Oké, dan is het een momentopname en een fractie dat ik zie.
6: Ja, het zuidoosten van het land, de provincie Antwerpen bijvoorbeeld, daar zijn er nog plensbuien, al daar niet met donder en bliksem erbij. Nu, stilaan wordt het wel, in het westen van het land is het al een pak droger, en ja, hier ook in Brussel, maar het is ook in het centrum vrij snel eigenlijk, wordt het grotendeels droog. En dan vannacht stilaan overal. Dus vooral het oosten van het land kan nog het langste en zeker het zuidoosten nog die buien krijgen met kans op gedonder. Dan hebben we temperaturen tussen 8 en 14 graden. En dan morgen opnieuw het wisselvallige met buien, maar minder buien dan vandaag. Minder intens. Mogelijk een donderslag, maar het zal zeer plaatselijk zijn. Dus de kans wordt wel kleiner. Temperaturen blijven hetzelfde tot 18 of 19 graden. En nog rukwinden tot 55 km per uur. Zaterdag starten we nog redelijk mooi met enkele opklaringen, droog ook. Maar na de middag krijgen we opnieuw regen, buien, kans op onweer, een graad of 18. Zondag is dan de mooiere dag, niet in het begin, want we starten met veel wolken, maar stilaan gaat de zon er meer en meer doorbreken. En dan maandag in de loop van de namiddag alweer opnieuw regen, buien, wel zachter met 22 graden. En dinsdag, woensdag, donderdag blijft licht wisselvallig, dus dat wil zeggen dat er al eens lokaal een bui kan vallen. En stilaan wat zachter, want tegen donderdag zouden we dan uitkomen bij zo'n 22 graden.
3: Ik zie de lichtpuntjes, dankjewel.
4: Alphabet. Your mobility made easy. George Thorogood en de Destroyers in concert. De rock'n'roll-iconen komen naar Brussel. Op 21 juni in de Ancien Belgique. Tickets en info livenation.be. George Thorogood en de Destroyers live. Samen met Radio 1.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig.
11: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
5: Radio 1.
4: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: zacht. Ik kom vanavond of vannacht. Hoewel ik denk dat ik ook nog ergens anders word verwacht.
1: God, ik en Marion van Buurman. In een aantal Albanese steden en ook in de hoofdstad Tirana is het al een paar dagen onrustig. Er zijn protesten tegen de plannen voor een gigantisch luxe vastgoedproject aan de kust. Een van de investeerders achter dat project is Jared Kushner, schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Michiel van Driessen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Een landschapsarchitect en op dit moment in Tirana. Ja, toerisme, dat is een belangrijke bron van inkomsten. Hè. Voor Albanië, een belangrijke bron voor werkgelegenheid ook. Waarom is er dan zoveel verzet tegen dat vastgoedproject?
2: De Vjosa-rivier, waar het specifiek project over gaat, dat is natuurlijk een heel bijzondere plek. Hè. Dat is, de laatste wilde rivier in Europa. Het is ook de eerste rivier die als geheel als nationaal park is erkend. Het is een Natura 2000 gebied. Het is een heel bijzonder gebied met flamingo's, trekvogels, zeeschildpadden. Om juist in zo'n kwetsbaar gebied toerisme toe te laten of te laten bouwen, dat is natuurlijk iets wat heel veel discussie en commotie teweegbrengt.
1: Ja, want het moet echt een luxe project worden, hè?
2: Ja, nee, klopt. Voor zover we dat nu kunnen zien, is het inderdaad een project wat inzet op een luxe segment qua toerisme.
1: Ja, is de bezorgdheid voornamelijk om inderdaad dat natuurgebied? Of is er ook kwaadheid over het feit dat dit kan gebeuren? Dat je blijkbaar, als je veel geld hebt, de toestemming krijgt om dit te doen?
2: Ik denk dat het beide is. Maar kijk, de toerisme is superbelangrijk voor Albanië. Mm-hmm. En Albanië is een enorm rijk land qua landschap. Hè. Dus het is eigenlijk niet zo. Albanië kan niet zeggen van we doen of we bouwen niet in de natuur of in het landschap. Het is heel belangrijk dat ze daar ook iets mee kunnen. Mm-hmm. En eigenlijk zie je de afgelopen tijd dat daar ook best wel veel ruimte voor is gemaakt. En ook wel heel veel steun was binnen de bevolking om toerisme ook een plek te geven. Vooral ook aan de kust is er heel veel ontwikkeld. Er is zelfs ook in de wet en de regelgevingen. Dus er zijn Natura 2000 gebieden die zijn beschermd. Maar er is ook een wet gestemd, een tiental jaar terug, die toelaat om voor strategische grote investeringen om daar uitzonderingen op te maken. Mm-hmm. Dus je ziet dat er op allerlei niveaus wel veel steun was om toerisme ook echt letterlijk ruimte te geven. En nu gebeurt het op zo'n kwetsbare plek, zo'n bijzondere plek, dat je ook wel ziet. Maar ziet dat daar publiek op teruggeduwd wordt. En dat is denk ik vooral de beweging die we vandaag zien.
1: Ja, u bent beroepshalve bezig met landschap, met klimaatadaptatie. Hoe kijkt u naar dit project? Is dat ook iets waar u met bezorgdheid naar kijkt, het feit dat het kan?
2: Natuurlijk, ja, wij zijn landschapsarchitecten. Wij werken wereldwijd aan klimaatadaptatiestrategieën. Ja. We gaan daarin altijd op zoek van hoe steden kunnen samenleven met de natuur en daar ook mee werken. Dus natuurlijk snappen wij de argumenten van de mensen die op straat komen. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat de waarde en de betekenis van rivieren, delta, van de natuur, dat die veel breder bekend wordt gemaakt. Want die leveren ook bijdrage aan kustbescherming, biodiversiteit, waterzuivering, klimaatweerbaarheid. Op termijn zijn dat eigenlijk veel belangrijkere economische waarden dan die van toerisme alleen. Dat is ook de reden waarom we hier zijn, omdat we denken dat dat ook een belangrijke boodschap is om die hier te delen.
1: Ja, want ik begrijp het belang van dat gebied, maar blijkbaar is een stuk daarvan in elk geval vroeger ook militair domein geweest. Dus het is ooit wel alles gebruikt, toch?
2: Ja, het zijn natuurlijk. Albanië heeft ook een heel belangrijke historie van militaire activiteiten. Dus heel veel militaire gebieden die zijn ook natuurgebied geworden, juist omdat die militaire activiteiten daar zijn teruggeschroefd.
1: Ja, ja.
2: De waarde die nu hebben, die komt ook voort uit het feit dat ze eigenlijk niet gebruikt zijn de afgelopen tijd.
1: Ja, en dus is er veel protest, dat is duidelijk. Michiel van Driessen, bent landschapsarchitect en we spreken nu in Albanië, in Tirana. Dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Er staat 279 kilometer file. Als je naar Antwerpen moet, dan sta je 50 minuten in de file op de A12 vanaf Zandvliet. Een kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Ook op de E313 vanaf Herentals-West, ter hoogte van Ranst, is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 1 uur daar op de E17 in Gentbrugge een kwartier. En vanaf Kruibeke nog eens 50 minuten. En ook op de E34 vanaf Melcele een half uur. Op de Antwerpse ring 3 kwartier vertragen richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland even lang tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 1,5 uur extra tussen Wezenbeek en Zellik. Daar ligt een omgevallen boom op de rechterrijstrook en die zorgt dus voor veel hinder. Op de binnenring 3 kwartier file golven tussen Ruisbroek en Tervuren. En in het centrum van Brussel geeft de politie nog altijd de raad om de omgeving van het Centraal Station en het Warandepark te vermijden. Op de kleine ring verlies je in beide richtingen 20 minuten. Tussen het IJzerplein en Louisa en de Reijer Centrumtunnel is dicht.

0: By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
1: Kendrick Lamar en King Kunta. In Brussel is het protest tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs toch wel een beetje ontspoord vandaag. Er zijn vernielingen aangebracht in het centrum van de stad. En betogers zijn uiteindelijk zelfs het parlement van de Franse gemeenschap binnengedrongen. Deze middag moest daar gestemd worden over de hervorming in het onderwijs. In het oog van de storm staat de minister voor onderwijs, Valérie Glatigny van de MR. En zij gaf deze ochtend nog een persconferentie. Daarin benadrukte ze dat de besparingen nodig zijn om dan in de toekomst opnieuw te kunnen investeren.
2: Je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est rapidement pouvoir se mettre en ordre de marche pour retrouver la maîtrise de notre budget. Et puis, à partir de 2027 déjà, commencer à réinvestir dans nos écoles et dans nos secteurs, parce qu'on aura retrouvé une capacité budgétaire.
1: Eerst dat budget op orde krijgen en vanaf volgend jaar, zegt ze, kan er dan terug geïnvesteerd worden. Alain Gerlache, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Politiek journalist, u volgt de Franstalige politiek op de voet. Die Valérie Glatigny, in Vlaanderen kennen wij haar niet zo heel erg goed. Wie is zij?
3: Zij is een jonge minister voor de MR. Zij was al minister bij de vorige legislatuur, minister van hoger onderwijs. Zij is dus gespecialiseerd in onderwijs en nu is zij minister voor onderwijs.
1: Ja, wij hadden aan het begin van de uitzending een leerkracht aan de lijn. Die zei, ja, ik ben eigenlijk een beetje boos, een beetje ontzet. Ik moet extra werken, ik voel mij niet gerespecteerd en ik ben vooral heel bezorgd dat we minder gaan kunnen doen voor ons leerlingen. Die Glatigny krijgt heel erg de wind van voren, hè, vanuit het Franstalige onderwijsveld. Heeft zij echt te weinig overleg gepleegd met het onderwijsveld of wat is het probleem?
3: Zij zegt dat zij constant overleg heeft gehad met de vakbonden en met de verschillende onderwijsverenigingen. Maar het is inderdaad zo, en u hoorde het nog in de quote, haar logica is een louter budgettaire logica. Dus haar uitgangspunt is, er is geen geld meer. Als we niets doen, dan gaat de gemeenschap failliet. En dan is er absoluut geen ruimte voor onderwijs, cultuur, media enzovoort. Dus de bevoegdheden van de Franse gemeenschappen. En pas als die zware besparingen uitgevoerd worden, komt er inderdaad meer ruimte nadien om het opnieuw te investeren. Maar die besparingen die zijn natuurlijk heel zwaar, want de financiële situatie van de Franse gemeenschap is heel slecht. En ja, bij de leerkrachten zijn ze natuurlijk heel bezorgd, ontevreden over de maatregelen die hen treffen, maar ook bezorgd over de toekomst van het onderwijs.
1: Ja, hoe komt dat, dat er zoveel moet bespaard worden binnen die Franse gemeenschap?
3: Dat is het probleem dat al merkbaar was bij het ontstaan van de Franse gemeenschap. Gemeenschappen in België hebben geen fiscale bevoegdheid. Ze kregen hun middelen via een dotatie van het federaal niveau. Maar die dotatie, daar hebben zij geen greep op. Dus ze moeten doen met het geld dat zij krijgen. En dus, als er inderdaad deficiten zijn, dan zijn ze verplicht om te besparen. Dat hebben zij al gedaan 30 jaar geleden, toen Laurette Onkelinx, PS-minister van Onderwijs, 2800 leerkrachtenjobs heeft moeten doen verdwijnen. En nadien kwam er een herfinanciering in 2001 bij de vijfde staatshervorming. Maar ja, kijk, 30 jaar geleden is de Franse gemeenschap terug naar af. En opnieuw zijn de deficit zo groot dat er inderdaad bespaard moet worden. En dat is inderdaad, denk ik, ook een van de redenen waarom Valérie Glatigny het zo hard aanpakt. Want dat is precies de lijn van de politieke lijn van de MR en van Georges-Louis Boucher. Geen nieuwe belastingen, dat kan toch niet op het niveau van de Franse gemeenschap. Mm-hmm. En dus besparingen. Ja. Dat is exact wat hij wil voor het federale niveau en ook voor het Waals niveau.
1: Ja, normaal moet die hervorming vandaag nog goedgekeurd worden in het parlement van de Franse gemeenschap. Maar het is nog niet gebeurd. De oppositie probeert dat ook te verhinderen, dat dat zou gaan gebeuren nog.
3: Ja, inderdaad. En daarom is het natuurlijk een cruciale dag. Maar kijk, om te begrijpen waarom de spanningen zo hoog zijn opgelopen, is het natuurlijk een cruciale dag. Maar kijk, om te begrijpen waarom de spanningen zo hoog zijn opgelopen.

0: Zelfs de krekels kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Radio 1 live.
2: De spanning is er inderdaad hoogspanning op de lijn tussen de leerkrachten en de regering.
3: Ja. En vandaag is dat echt geëscaleerd, ook hier in Brussel. Mm-hmm. Dat traalt ook allemaal wel af, denk ik, op Elisabeth de Grieze, de minister-president van de Franse gemeenschapsregering.
2: Ja, natuurlijk. Want het is veel moeilijker voor haar en voor haar partij, Les Engagés. Zij is iemand van de linkervleugel van Les Engagés. Een partij die meer een centrumpartij is dan de MR. Mm-hmm. Zij was vroeger adjunct secretaris-generaal van de christelijke mutualiteit, ja. Dus eerder een links profiel. En nu moet ze dus die zware besparingen implementeren. En dat is ook een probleem voor Les Engagés, want een deel van het succes van Les Engagés bij de laatste verkiezingen is te vinden in het feit dat zij dus een deel van de linkse kiezers van PS en vooral Ecolo naar zich toe hebben kunnen trekken. En nu dreigen die kiezers weg te gaan natuurlijk.
3: Want die voelen zich geraakt.
2: Veel moeilijker voor Les Engagés dan voor de MR.
3: Ja. Wat denkt u?
2: En dat zorgt voor spanningen tussen de twee partijen natuurlijk.
3: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Als dit straks wordt goedgekeurd, of misschien uitgesteld en dan alsnog goedgekeurd, stoppen dan de protesten, denkt u?
2: Kijk, dat is de vraag. De vakbonden en de verschillende verenigingen die zeggen wij zullen doorgaan en opnieuw in september beginnen. En de regering hoopt liever dan dat als de maatregelen wel een feit zijn, de leerkrachten zullen misschien begrijpen dat zij minder getroffen worden, dat de situatie beter is dan zij vrezen. Mm-hmm. En dus dat alles opnieuw min of meer normaal gaat worden. 30 jaar geleden hadden de vakbonden ook gezegd dat zij in september zouden starten na de goedkeuring van de ontslagen. En dat is niet gebeurd. We zullen zien of de geschiedenis zich herhaalt. Dat weet ik niet. Maar dat is inderdaad de poging van de regering.
3: Ja.
2: Maar sowieso is er een uitdaging voor iedereen. De situatie in het onderwijs is zeer slecht. De mensen zijn verzuurd. Er zijn heel zure gevoelens over de situatie. En dat is natuurlijk niet slecht voor een departement zoals onderwijs en voor de situatie in de scholen.
3: Nee. Heel kort nog. We hebben ook leerlingen gezien op straat vandaag. Heeft u het gevoel dat het ook daar heel breed gedragen wordt?
2: Kijk, dat is min of meer een traditie. 30 jaar geleden was het ook zo. Georges-Louis Boucher zegt dat de leerlingen opgehitst worden door sommige leraren. Het kan misschien zo zijn, ook sommige politieke organisaties zijn misschien ook bezig. Maar het gros van de oppositie die komt duidelijk van de leraren.
3: Ja. Alain Gerlache, dankzij u hebben we weer wat meer inzicht gekregen in de Franstalige kant van ons land. En dat is een goede zaak. Dank je wel daarvoor. Mooie avond.
2: Graag gedaan.
3: En dit is meteen ook het einde van de wereld vandaag. Je weet het, als je iets niet gehoord hebt, bijvoorbeeld dat gesprek met de leerkracht, dan kan je dat gaan herbeluisteren in onze Radio 1-app. Heel handig. Of op VRT Max via het Radio 1-kanaal. Of blijf gewoon luisteren naar Radio 1. Nog een heel mooie avond gewenst.
4: Deze zomer komt OLT Rivierenhof opnieuw tot leven. Midden in het groen, concerten om nooit te vergeten. Met onder andere Father John Misty, Garbage, Black Country, New Road, Counting Crows, Owl, John Grant en Richard Hawley Band. OLT Rivierenhof, onvergetelijk natuurlijk. Het volledige programma op oltrivierenhof.be. Samen met Radio 1.
5: Wanneer zijn we er geweest in?
6: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
5: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
6: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
5: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
6: Een oorlog die een zware tol eist.
7: So you lost your limbs.
6: Yeah. En die een hele generatie tekent.
8: Every flag represents...

0: And a fallen soldier.
1: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
2: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
3: Hier Pipa de kat.
4: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo. Beste katten en honden.
4: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
5: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
4: Ze zal het wel doorkrijgen.
5: Tot binnenkort.
2: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
7: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
8: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
9: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Waarom is er zoveel protest tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs? Hoe komt het dat moeders dubbel zoveel kans maken op burn-outs als vaders? En welke taboes heeft Margriet Hermans allemaal doorbroken? Dat hoor je na het nieuws in Het Kwartier.
2: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: Het is 6:00, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na het uit de hand gelopen onderwijsprotest in Brussel lijkt de situatie nu onder controle. En in Frankrijk is een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermist meisje van 11. Al de hele dag zijn leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs aan het betogen in Brussel tegen de besparingen en hervormingen die op til zijn. Vanavond staat de stemming op de agenda in het parlement van de Franse gemeenschap. Er is veel schade in het centrum van Brussel en de ordediensten zijn nog massaal ter plaatse. Op dit moment is het rustiger, maar de betogers zijn zeker nog met 500. Een verslag van Trui de Marie.
8: Het begon vroeg in de voormiddag. Honderden leerlingen wilden doordringen tot aan het parlement van de Franse gemeenschap. Agenten in gevechtsuitrusting dreven hen terug naar de kleine ring. De jongeren zijn uit op een groot protest.
9: Een grote manifestatie contre les nouvelles lois qui vont être mises en place.
8: Aan Brussel Centraal worden e-bikes en steps in brand gestoken, bushokjes vernield, het waterkanon wordt ingezet. Delegaties uit andere Waalse steden sluiten aan. Deze leerkracht uit Luik is erbij.
10: Ons onderwijs. Die ziet er al niet goed uit en dat gaat nog slechter zijn met alles wat ze allemaal wil beslissen vandaag. Dus we zijn heel kwaad en de scholen zijn gesloten en we zullen verder gaan.
8: Intussen is vrijwel iedereen terug naar huis en is de rust teruggekeerd in de buurt. Enkele honderden betogers proberen hier wel nog een feestje te bouwen op de weg naar Brussel Centraal.
7: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher noemde schade die de betogers aangericht hebben in het centrum van Brussel onaanvaardbaar. Hij begrijpt dat leraars kwaad zijn, maar zegt dat ze ook foute informatie verspreiden en zo leerlingen ophitsen.
11: Je peux comprendre une colère chez les enseignants, je peux comprendre des inquiétudes, je peux comprendre des questions, mais aujourd'hui le mouvement a pris une proportion qui est totalement déraisonnable. Il faut rentrer dans les classes, je crois, on doit arrêter d'agiter les jeunes aussi sur la base de désinformation et on instrumentalise aussi la jeunesse dans les écoles.
7: Het ongenoegen in het Franstalig onderwijs is al een hele tijd aan de gang en veel leerkrachten zijn al dagenlang aan het staken. Ook op verschillende plaatsen in Wallonië was er protest vandaag. Dat komt dus omdat ze bang zijn voor de impact van de besparingen, zegt Brigitte Vermeers.
12: De Franse gemeenschapsregering heeft grote tekorten en moet alleen al in het onderwijs de komende jaren 300 miljoen euro besparen. En dat doet pijn. Zo zullen vanaf volgend schooljaar de leraren die nu lesgeven in het vierde, vijfde en zesde middelbaar 2 uur meer voor de klas moeten staan, zonder dat daar een loonsverhoging tegenover staat. Volgens de bonden zullen daardoor 1300 fulltime jobs verloren gaan. Ook wordt het inschrijvingsgeld voor de hogescholen en de universiteiten voor sommige studenten fors verhoogd. Maar ook minder geld voor de renovatie van oude schoolgebouwen en de beperking van het ziekteverlof van de leraren liggen moeilijk.
7: De VDAB, de Vlaamse Overheidsdienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, heeft een nieuwe topman. Het is Yves de Maagd, nu onder meer nog directeur bij farmabedrijf Novartis. Hij volgt Wim Adriaans op, die een stap opzij moest zetten na een deontologische fout. Na een werkbezoek in Taiwan nam hij een Taiwanese vrouw in dienst bij de VDAB, zonder de adviezen en gangbare procedures te volgen. De nieuwe topman Yves de Maagd komt op een belangrijk moment, want de VDAB moet tegen 2028 80 miljoen euro besparen. In het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden niet ver van waar vorige week een 11-jarig meisje verdwenen is. De identificatie is nog aan de gang. Er zit al een verdachte vast, de vader van een vriendin, tegen wie de voorbije jaren al enkele klachten waren ingediend. Meer uitleg door Frank Renaud.
0: Het lichaam werd volgens Franse media gevonden op zo'n 15 kilometer ten zuidoosten van de plek waar de 11-jarige Liana bijna een week geleden verdween. Volgens bronnen bij politie en justitie lag het gevonden stoffelijk overschot in een graanloods, waar eerder ook al naar het meisje werd gezocht. Vanuit Parijs zijn speciale onderzoekers naar Zuid-Frankrijk gestuurd om het lichaam te identificeren. Ook de ouders van Liana zijn geïnformeerd over de vondst. De Franse justitie zegt vanavond meer details bekend te zullen maken. Afgelopen week werd er ook al meer informatie gegeven over de hoofdverdachte. Dat is de 41-jarige man bij wie Liana vorige week vrijdag in de auto stapte, waarna ze verdween. De verdachte wordt genoemd in 5 zedenzaken, aldus justitie. In 3 gevallen gaat het om verdenking van verkrachting van minderjarigen. De man is nog niet eerder veroordeeld.
7: De Frans-Iraanse illustrator en filmmaker Marjan Satrapi is gestorven. Ze raakte internationaal bekend met haar grafische novelle Persepolis, die ze later ook verfilmde. Persepolis gaat over haar jeugd in Iran in de jaren 80, de onderdrukking daar en over haar vlucht naar Europa. Volgens comedienne Dena Vadani is haar succes te verklaren door haar originaliteit.
13: Ik denk dat ze extreem menselijk was. Ze was heel echt. Ze deed niet alsof. Ze was heel puur. Ze was heel punk. Ze was bang van niets. En zoals ze zelf haar eigen grootmoeder citeert in haar boek. Haar grootmoeder zei altijd, wees trouw aan jezelf. En dat is wat ze het meest is geweest. Dus ze heeft haar eigen verhaal verteld. Maar door het vertellen van haar eigen verhaal heeft ze eigenlijk het verhaal van heel veel Iraniërs verteld.
7: Marjan Satrapi werd 56 jaar. In haar overlijdensbericht staat dat ze gestorven is aan verdriet, goed een jaar na het overlijden van haar man. Rijke landen verwaarlozen crisissen in het zuiden alsmaar meer. Niet omdat ze geen geld hebben, maar omdat die landen niet strategisch belangrijk zijn. Dat zegt de toonaangevende humanitaire organisatie Norwegian Refugee Council. Katrien van der Schot, het is een kritisch rapport. Welke vergeten landen staan er in de lijst?
14: Eigenlijk al 10 jaar min of meer dezelfde. Soedan op de eerste plaats dit jaar, dan Congo. Dat staat er al 10 jaar in. En Colombia nog in de trieste top 3. Enkele Afrikaanse landen zoals Burkina Faso en Mali staan ook al jaren in de lijst. Het zijn landen met miljoenen mensen op de vlucht en die vergeten worden door de media, de politiek en geldschieters. Een patroon van verwaarlozing noemt de Norwegian Refugee Council dat, want er is geld genoeg in de rijke landen, maar dat geld gaat naar bewapening of ruimtevaart, zegt Christelle Uhr.
15: The world doesn't lack resources or capacity. We're seeing that with military spending, we're seeing that with space exploration. What's missing today is political will.
14: Het gaat dus om een gebrek aan politieke wil en dat brengt miljoenen mensenlevens in gevaar.
7: Dankjewel, Katrien. Op het Europees kampioenschap voetbal voor spelers onder 17 jaar heeft de Belgische ploeg zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale. De jonge Rode Duivels van bondscoach Sven Vermant wonnen met 2-1 van Frankrijk. In de finale spelen ze zondag tegen Italië of Spanje. Op het WK 3-3 basketbal in Polen is België toch nog niet uitgeschakeld. In de groepsfase verloor ons land zijn eerste 3 wedstrijden, maar vanmiddag won het wel de laatste tegen Puerto Rico met 20-14. Dat is genoeg voor de 3e plek in de groep en een barragewedstrijd tegen Oostenrijk om te bepalen wie nog naar de kwartfinales mag. Op Roland Garros is de 19-jarige Russische Mira Andreeva de eerste finaliste bij de vrouwen. Ze versloeg de Oekraïnse Marta Kostyuk in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-3. Het was een beladen wedstrijd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Kostyuk had haar Russische tegenstandster ook al bekritiseerd omdat ze zich niet uitsprak tegen de oorlog. Het wordt droger vanavond en vannacht krijgen we minima tot 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag opnieuw regen. Zondag blijft het meestal droog met ook enkele opklaringen en dan tot 18 graden. Dit nieuws begon in Brussel. Daar wordt al de hele dag geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn veel vernielingen aangericht, maar intussen lijkt de rust stilaan teruggekeerd. Meer in de app van VRT Nieuws.
16: 220 kilometer file. File naar Antwerpen op de A12 vanaf Stabroek. In Ekeren is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. 40 minuten file golven daardoor. Op de E19 vanaf Sint-Job, 15 minuten file. Op de E313 vanaf Herentals-West, 40 minuten file is dat. Op de E17 vanaf Kruibeke, 40 minuten. En op de E34 vanaf Melzele, een half uur file. Op de Antwerpse ring 45 minuten vertraging tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel richting Gent. Richting Nederland 45 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 1,5 uur extra tussen Wezen-Meekoppum en Zellik. Dat komt door een omgevallen boom op de rechte rijstrook. Op de binnenring 40 minuten fine golven tussen Ruisbroek en Tervuren. En in het centrum van Brussel blijft er hinder door een betoging. De Rijerscentrumtunnel is afgesloten.
17: Protest van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs loopt uit de hand in Brussel.
18: On est contre toute cette réforme, tout simplement.
19: De politie in gevechtsuitrusting hield hen tegen. Het waterkanon werd ingezet.
20: Maar waar gaat dat protest precies over?
21: Moeders die vaker een burn-out hebben.
22: Ja, er wordt meer verwacht. Nog meer verwacht van een vrouw.
21: Als een vader al ook een tijd thuis heeft genomen, dan is dat al zo een zotte vader.
20: Ik heb 3 jonge ouders aan tafel gezet om daarover te discussiëren.
23: Mannen moeten meer hun best doen, ja.
24: Als een vrouw misschien wat minder.
25: Margriet Hermans is niet meer de vrouw met de gulste lach van Vlaanderen.
22: Wel een iconisch figuur met een gigantisch lange carrière. Iemand die zichzelf heruitvond op meerdere vlakken. Lekker
26: blijven hangen! Ze was ook wel een van de eerste die zelfstandig alleen moeder was.
27: Omdat ik ook toen op dat moment geen partner had, waarvan ik vond dat hij goed genoeg was om de vader te zijn.
20: En welke taboes heeft Margriet allemaal doorbroken?
28: Ik voelde me echt roes en een olifant in de porseleinenwinkel.
20: Het is donderdag 4 juni. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Lonne van Erp. Welkom bij Het Kwartier. In het centrum van Brussel liepen de gemoederen vanmiddag hoog op. Een groep van zeker 1000 jongeren probeerde zo dicht mogelijk bij het parlement van de Franse gemeenschap te geraken. De politie probeerde dat tegen te houden en er ontstond een soort kat-en-muisspel. Op video's zie je hoe de politie door heel Brussel achter de leerlingen aanrent. Die leerlingen waren in de hoofdstad om te protesteren tegen de aangekondigde hervormingen in het Franstalig onderwijs.
29: Aujourd'hui, on est là avec tout le monde et toutes les écoles. On se réunit pour pouvoir dire à Glatigny que ces réformes, nous, on ne les accepte pas.
20: We zijn hier vandaag met iedereen samen om aan de minister te zeggen dat we deze hervorming niet accepteren, zegt hij. Ja, deze jongen was nog vrolijk, maar later werd de sfeer grimmig. Er vlogen bommetjes in het rond, er werd vuurwerk afgestoken en zelfs brand gesticht aan het centraal station. De politie zette het waterkanon en traangas in.
30: Ik zie plots allemaal heel jonge gastjes met luide knallen. En ik denk, oei, wat is dat hier? Dat kan bijna niet anders dan het Franstalig onderwijsprotest zijn.
20: Onderwijsjournalist van onze redactie Brigitte Vermeers was er natuurlijk ook bij vandaag.
30: Vandaag is eigenlijk een beetje de grote mobilisatie in die zin dat vandaag, normaal gezien, in het parlement van de Franse gemeenschap die besparings- en hervormingsmaatregelen in een decreet worden gestemd. En zij hopen eigenlijk met dit protest, met nog eens massaal te laten horen en zien, we zijn niet akkoord, dat ze de regering eventueel nog op andere ideeën zou kunnen brengen.
20: Oké, daar is dus heel veel boosheid over en Brigitte weet wat er precies aan de hand is.
30: De Franse gemeenschapsregering moet besparen, 300 miljoen euro, omdat ze er financieel heel slecht voor staat. En dus hebben zij maatregelen uitgewerkt om die besparingen te kunnen realiseren. De belangrijkste maatregel die het zwaarst wegen, dat is eigenlijk die 2 uur extra voor die leraren uit de 3 hogere jaren van het middelbaar onderwijs. Zij moeten in plaats van 20 lesuren 22 lesuren geven en krijgen daar ook geen loonsverhoging voor. Dus dat valt zwaar. Het is ook zo dat hoger inschrijvingsgeld voor de hogescholen en universiteiten, daar wordt ook heel zwaar aan getild. Het basisonderwijs, men evolueerde eigenlijk naar een gratis basisonderwijs, dat wordt nu teruggeschroefd. Het ziekteverlof van de leraren wordt beperkt. Dus dat zijn zo een aantal maatregelen die zwaar wegen voor de leraren.
20: Oké, ik begrijp nu al beter waarom sommige leerkrachten op straat komen, maar vandaag waren er dus ook leerlingen bij.
30: Die leraars zijn al een tijdje actie aan het voeren, hebben al een paar keer betogingen georganiseerd in Brussel, maar ook in Luik, in Namen. En ze hebben telkens hun leerlingen wel uitgelegd waarom ze op straat komen. En die leerlingen willen een stukje solidair zijn met hun leraren, maar zijn voor een stuk ook rechtstreeks betrokken. Want bijvoorbeeld die zesdejaars uit het middelbaar onderwijs, die gaan volgend jaar naar een hogeschool of een universiteit. En die zullen dus, sommige van hen, te maken krijgen met dat hoger inschrijvingsgeld bijvoorbeeld. En leerlingen in het secundair onderwijs, ja, die horen natuurlijk, de leerkrachten van de drie hogere jaren zullen 2 uur extra moeten lesgeven. Dat zal willen zeggen dat we minder leerkrachten in totaal hebben. De vakbonden zeggen 1 op 10 verdwijnt. Dus wij gaan minder leraren hebben, wij gaan minder goed omkaderd zijn. Dat zijn de dingen die meespelen.
1: Op de voorpagina van de Standaard trok deze kop vanmorgen mijn aandacht. Moeders lopen 2 keer meer kans op depressie en burn-out dan vaders. Dat blijkt uit een studie van de onafhankelijke ziekenfondsen. Moeders maken dus dubbel zoveel kansen om uit te vallen op hun werk door mentale problemen. En de belangrijkste verklaring daarvoor, volgens de onderzoekers, is dat zorgtaken binnen een gezin vaak niet gelijk verdeeld worden tussen mannen en vrouwen. Dat is niet meteen iets waar ik over mee kan praten, want ik heb geen man of kinderen. Maar ik heb 3 collega's verzameld die wel ervaringsdeskundigen zijn.
2: Hallo.
3: Hallo.
4: Hallo.
2: Tafel oververmoeide licht. Ouders.
3: Hallo. Ik ben dus Heidi en ik heb 1 dochter die deze zomer 1,5 wordt. Dus ja, het is wel een pittige fase en dat vind ik nu wel een beetje zoeken.
1: Tegenover Heidi zit Marijn, papa van de bijna 1-jarige Ramon, die volop rond begint te kruipen in huis.
5: Dat is ook heel pittig, omdat hiervoor lag die gewoon neer en konden we die gewoon laten doen. En nu moeten we 25.000 ogen hebben om dat kind in de gaten te houden. Maar hij slaapt.
1: En dan is er nog Ines.
6: Ik heb 2 zoontjes. Eentje van ruim 6 en eentje van 4.
1: Zoontjes met ondertussen een stabiel slaappatroon, maar ook met veel hobby's, vriendjes en verjaardagsfeestjes.
6: Dus recht evenredig met de slaap wordt ook de logistiek meer.
2: Okay, super.
6: Okay. Veel plezier.
2: Voor uitzicht, ja.
6: Ja, en vanmorgen las ik dus in de Standaard dat moeders meer kans hebben om uit te vallen op hun werk met mentale problemen. Verbaast jullie dat?
5: Ik verschiet er niet super hard van, maar ik vind het wel heel erg. Omdat ik denk dat dan het probleem ligt bij heel veel gezinnen, de verdeling binnen dat gezin.
6: Ja, en hoe is dat bij jullie?
5: Bij ons, mijn vrouw werkt ook 4/5 sinds onze zoon er is. De verdeling is bij ons dat het huishoudelijke wel 50-50 is, denk ik. Maar ik merk wel dat zo de zorgtaken, dat wel echt veel meer zij is.
6: We hebben vanaf het begin eigenlijk een beetje zo de, wat nog altijd wel de abnormale keuze is. Namelijk, ik ben terug fulltime gaan werken en mijn man is eigenlijk altijd meer thuis geweest. Intussen werkt mijn man halftijd. Dus op dat vlak doen wij al het omgekeerde. Dus hij is er in C meer voor naschoolse momenten en zo. Maar ik merk wel dat heel veel van wat ze dan de mental load noemen, dus het plannen, het organiseren, het in de gaten houden, dat toch nog altijd voor een groot stuk bij mij komt.
2: En ik denk dat het ook wel met verwachtingen te maken heeft. Ik werk nu ook minder, in begin 4/5 en nu 19e, dus nu is het ongeveer gelijk met mijn vriend. Maar ik heb toch het gevoel dat er dan zo rapper is van, ah ja, en voor uw job is nog altijd even belangrijk voor u als uw kind. Ik merk soms als ik dat zelf luidop zeg, omdat ik zelf heel veel waarde hecht aan wat ik hier doe en ik vind dat ook heel belangrijk, dat ik mij moet verantwoorden en moet zeggen van, maar ik ben ook heel graag bij haar. Hoor, zo. En dat denk ik ook wel bijdraagt aan een soort van druk dat er hangt of zo. En waar komt die dan vandaan? Dat weet ik niet.
6: Mama maar die vraag ook gewoon voelt minder
2: vaak. Ik denk dat, ja.
6: Is dat zo?
5: Ja. Dat denk ik wel.
2: Ja.
6: Wat ik mij afvraag, we weten dit al heel lang. Hè. Wordt al heel lang gezegd van die verhoudingen zitten scheef. Waarom verandert dat niet? Moeten mannen meer hun best doen?
5: Moeten mannen meer in beste. Het feit dat die cijfers dat zeggen, dat is al fout eigenlijk. Hè. Ik bedoel, dat is al een fout signaal. Dan zal het toch thuis moeten veranderen en zullen toch thuis dat evenwicht moeten zoeken en zullen toch de mannen meer hun best moeten doen. Ja.
6: Of de vrouw misschien wat minder.
5: Of de vrouw misschien wat minder.
2: Het is een beetje een dynamiek.
6: Ik denk dat we ook onszelf ook zoveel druk opleggen. Ja. En dat daar ook wel een verantwoordelijkheid bij ons.
3: Maar en de eerste fase, denk ik wel ook dat dat niet slecht zou zijn als daar nog meer ruimte ook voor de vaders gemaakt wordt.
6: Dat klopt niet zoals het nu is. Dat voelt ook gewoon zo onnatuurlijk dat een vader na een maand of een meemoeder of na een maand alweer terug moet gaan werken. Dat is niet juist. Mijn zoon heeft vriendjes met twee mama's. Die hebben dezelfde discussies als wij, hoor. Van, ik heb het idee dat de kinderen constant aan mij hangen. In hun geval is dan ook natuurlijk, er heeft één mama de baby gedragen. Dus is langer thuisgebleven, want ja, die had dan recht op het zwangerschapsverlof. Dus toen ik mijn kinderen kreeg, was er nog twee weken vaderschapsverlof. Dus na twee weken moest mijn man dan officieel terug gaan werken. Ja, sorry, na twee weken was het nog totale paniek bij ons thuis. Dus zo, ja, je begint dan zelf met je kind een soort van ritme op te bouwen in die zorgtaken. Dus ja, er is gewoon vanaf dag één is hij moeten instappen in hoe dat ik de dingen deed. Want ik was degene die het systeem stopte, want ik was thuis. En ik denk dat daar eigenlijk al voor een groot stuk de basis wordt gelegd van dat onevenwicht.
0: Dus ik denk dat het systeem moet veranderen.
3: Dat denk ik. Ik denk dat dat alleen maar kan helpen.
5: Maar ik denk ook mentaliteit.
3: Ja, zeker.
5: Verandering.
3: Ja.
5: Omdat ik kan me ook voorstellen bij sommige gezinnen, misschien niet bij ons, maar als het zo zou zijn dat we bijvoorbeeld een potje krijgen van zoveel dagen en we mogen het zelf verdelen, dat het nog altijd
3: naar
5: moeder zou gaan.
6: We denken ook ik hoop dat onze kinderen ook opgroeien met steeds meer te zien dat zorgtaken gewoon toucourt door iedereen worden opgepikt. Ja. Dat gaat dan over mannen die in de crèche werken, leerkrachten op school, die ook. Dat gaat over kleine dingen, maar als je kinderen van kleins af aan aanleert van, ah ja, mannen en vrouwen staan evenwaardig in zorgtaken, dat gaat niet van vandaag op morgen de cijfers veranderen, maar ik hoop wel dat dat ervoor zorgt.
3: Een soort voorbeeld of zo.
6: Ja.
0: Wij gaan het hier vandaag niet oplossen, denk ik. Maar hebben jullie het gevoel dat het wel de goede kant op gaat?
3: Ik denk dat wel.
6: Ik ben op zijn minst blij dat het Dat we die cijfers zwart op wit kunnen brengen. Al is maar gewoon dat er misschien vanavond aan een eettafel iemand zegt, amai, ik was daar wel een beetje van geschrokken. Kijk, dan hebben we toch maar een kleine steen in een hele grote rivier verlegd of zo. Ja.
5: Ik heb wel goede hoop.
3: Ik heb ook wel goede hoop,
5: Dat is het eigenlijk.

0: kijk.
1: Ja, als je deze bulderlach hoort, dan weet je over wie we het gaan hebben. Hè? Margriet Hermans. Ze is gisteren helaas overleden na een korte strijd tegen kanker. Maar door haar indrukwekkende palmares is ze misschien ook een beetje onsterfelijk geworden. Haar carrière begon zo'n 40 jaar geleden toen ze doorbrak als zangeres. MUZIEK

0: Margriet heeft in haar leven heel wat grenzen verlegd. Zo was ze de eerste vrouw in Vlaanderen met een eigen talkshow.
1: Rechtstreeks van in de Noordzee Jachtclub Margriet. Uw gastvrouw heet Margriet Hermans.
0: Ze werd een echte tv-vedette.
2: Uw hartverwarmend applaus voor Margriet Hermans.
1: BRT Televisie, de drie wijzen met Margriet Hermans.
0: In heel wat spelprogramma's op radio en tv werd ze een vast panellid. Zoals in De Zoete Inval op Radio 2 of Zeg eens Ui op TV 1.
3: Gericht is een nationaal monument. Ja.
0: Vaak zat ze daar samen met Jacques Vermeire en Luc Appermond.
4: Ja, die had alles. Hè. Ze praatte goed, ze kon luisteren. Interviews is ook een vak apart.

0: Victor Gijsbers, Oneindigheid heet je boek. En je begint met iets dat iedereen heel makkelijk kan begrijpen. Hè? Kinderen die kunnen maar tot 100 tellen, vinden ze al heel flink. Maar wij, mochten we daar tijd en zin in hebben, zouden oneindig kunnen blijven doortellen. Is oneindigheid zo simpel eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk wel. Dus ik begin ermee juist omdat het zo simpel is en je het aan een kind van een jaar of 6 heel goed kan uitleggen. Die vindt zichzelf inderdaad heel wat, omdat hij tot 100 kan tellen. Daarna weet hij het niet zo goed, maar als je uitlegt, ja, bij elk getal weet ik ook hoe het getal dat nog eentje groter is, hoe je dat moet opschrijven. Dan snappen ze dat eigenlijk heel goed. Het is net zoals wanneer je een wandeling gaat maken en ja, als je niet moe wordt, kun je altijd nog een stukje erbij wandelen. Zo simpel is oneindigheid. Althans, zo simpel is het om te beginnen met nadenken over oneindigheid.
0: Ja, wil dat dan ook zeggen dat oneindig enorm groot is?
1: Nou, dat is iets waar heel verschillend over gedacht wordt. Dus in de wiskunde zou je kunnen zeggen, ja, daar denken mensen vaak over oneindig als enorm groot. Hè, bijvoorbeeld als je die getallen gaat tellen, 1, 2, 3, 4. En iemand, een wiskundige, zou zeggen, nou, neem ze nou eens allemaal. Allemaal. Alles waar je ooit kan uitkomen, dat stoppen we erbij. Ja, dan heb je iets dat heel groot is.
0: Ja.
1: Maar als je gewoon nadenkt over wat jij aan het doen bent, als je aan het tellen bent, dan doe je helemaal niks groots. Je zit gewoon, je zegt gewoon 6 en je zegt gewoon 7. Daar is verder niks groots aan. Dus het hangt er maar net vanaf hoe we over het oneindige willen nadenken. Als een of ander groot geheel of meer als een soort mogelijkheid die nooit stopt.
0: En een andere manier om er naar te kijken is, komen we eigenlijk, als we flink ons best doen, dichter bij het oneindige? Is het getal 100 triljoen dichter bij oneindig dan 15?
1: Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik zag ooit een reclame van een bedrijf dat internetverbindingen aanbood en zei, wij zijn bijna oneindig snel. En dat lijkt te suggereren dat als je nou maar heel snel bent, ja, dan ben je dus dichter bij het oneindige. Dan kan je er misschien zelfs bijna zijn.
0: Ja.
1: Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Als jij begint met tellen en je bent bij 0, dan moet je nog oneindig veel getallen voordat je klaar bent. En als je tot 16 triljoen hebt geteld, dan moet je ook nog oneindig veel getallen totdat je klaar bent. En er is eigenlijk geen enkele reden om te zeggen dat je ook maar iets dichterbij bent gekomen.
0: Is dat een getal eigenlijk? Oneindig?
1: Nou, als je daar denkt over zoiets als een mogelijkheid die nooit ophoudt, dan zou je het denk ik geen getal willen noemen. Dus één voorbeeld dat je kan geven is tellen, maar we kunnen ook nog veel dichter bij huistuin- en keukenvoorbeelden blijven. Zoiets als de afwas is ook oneindig. Je kan het wel doen nu. Ja, de afwas, het ziet er niet zo groot uit. Het staat op je aanrecht, je doet hem. Maar daarmee is het eigenlijk niet klaar. Want wat heb je gedaan? Ja, je hebt dingen schoongemaakt die je weer kan gebruiken en die gewoon morgen weer afgewassen moeten worden. Dus je hebt een stap gezet die de volgende stap mogelijk maakt, die weer een volgende stap mogelijk maakt, die weer een volgende stap mogelijk maakt. Dus in die zin is de afwas oneindig en zijn er heel veel dingen in het leven oneindig. Zowel mooie dingen als hele vervelende dingen zoals de afwas doen. Dat zou je niet zo snel een getal noemen.
0: Nee.
1: Tegelijkertijd zijn wiskundigen erin geslaagd, maar dat is echt pas iets wat in de 19e eeuw, aan het eind van de 19e eeuw zelfs, duidelijk is geworden. Dat je oneindigheid ook als getallen kan zien en dat je er ook mee kan rekenen. En dat is eigenlijk een heel verbijsterend iets wat de wiskundigen tegen elke verwachting in, zou je haast kunnen zeggen, zo'n 150 jaar geleden zijn gaan waarmaken.
0: Dus ja, je kan gewoon 5 maal oneindig, dat is een correcte som, hè?
1: Ja, nou ja, de wiskundigen zeggen, ja, hallo, welke oneindig bedoel je? Want die wiskundigen hebben heel veel verschillende oneindigheden bedacht. De ene hoeveelheid getallen, bijvoorbeeld 0, 1, 2, 3, wat je gewoon kan tellen, is niet dezelfde oneindigheid als alle punten die op een lijn liggen. Dat zijn er meer volgens de wiskundigen en is dus een ander getal waar je ook anders mee moet rekenen.
0: Elke seconde dat we denken dat het heel eenvoudig is, blijkt het toch altijd ingewikkelder te zijn, hè? Die wiskunde.
1: Die wiskunde is ingewikkeld, maar ik denk, in de filosofie heb je dit ook. Je begint altijd met een gedachte van, dit is makkelijk, en zodra je verder gaat nadenken, blijkt het moeilijk te zijn.
0: Want er is inderdaad een uitspraak. Het is inderdaad geen wiskundeboek, hè, jouw boek. Het is een filosofisch boek, hè?
1: Het is zeker een filosofisch boek.
0: En oneindigheid is een filosofisch begrip.
1: Ja, het is ook een filosofisch begrip. Dus natuurkundigen kunnen het erover hebben, wiskundigen kunnen het over hebben. En ja, als filosoof sta ik niet om te zeggen dat mag niet. Of ik ben de baas over dit begrip.

0: Maar inderdaad, mijn boek kijkt er filosofisch naar. Kijkt dus ook filosofisch naar bijvoorbeeld de wiskunde in één of twee van de hoofdstukken. Kijk naar ruimte en tijd, maar ook naar dingen die je in de natuurwetenschap niet zo snel tegen zou komen. Zoals vragen over het eeuwige leven bijvoorbeeld. Of dat iets is wat we moeten nastreven.
1: Inderdaad.
0: Dus het heeft heel erg veel kanten en facetten.
1: En wat heeft bijvoorbeeld René Descartes met oneindigheid?
0: In de meditaties, die meestal gezien worden als het begin van de moderne filosofie. En het begin van de 17e eeuw is het dan. Denkt René Descartes na over hoe wij eigenlijk kennis krijgen. En een van de eerste dingen die hij inziet is dat alles wat hij denkt misschien wel onwaar zou kunnen blijken te zijn. Misschien is het wel helemaal niet zo dat... misschien is het zelfs wel niet zo dat hij een lichaam heeft. Het zou kunnen dat dat een illusie is die hem, weet ik het wat, door een of andere kwade god of zo wordt gegeven. Terwijl die eigenlijk een geest zonder lichaam is die ergens rondzweeft of zo. Dus Descartes denkt, oh jee, wij zijn eindig in de zin dat we ons kunnen vergissen. We zijn imperfect. En daarom kunnen we ook twijfelen en kunnen we ons zorgen maken en al die andere dingen meer. Maar, zegt Descartes dan, dat betekent dat omdat ik kan inzien, omdat ik kan begrijpen dat ik zelf eindig ben, dat ik zelf dus imperfect ben, heb ik kennelijk ook een idee van perfectie. En dat is het idee van God voor hem, het idee van perfectie. En wij zien onszelf altijd in relatie tot dat idee. Wij zijn dommer, wij zijn slechter. Wat wij denken is misschien niet wat God denkt en dus is het niet waar. Dat is hoe oneindigheid bij hem erin komt. Eigenlijk als een soort teken van onze onvermogen of misschien onze bescheidenheid.
1: Van onze niet-goddelijkheid.
0: Van onze niet-goddelijkheid.
1: En, dat is dan meteen ook zijn bewijs dat God bestaat.
0: Ja, het is een onderdeel van zijn bewijs dat God bestaat. Dus hij, uit het feit dat wij doorhebben dat we imperfect zijn, volgt dat we kennelijk ook een idee van perfectie hebben. Want als je dat idee niet hebt, hoe zou je dan kunnen weten dat je zelf niet perfect bent? En dat idee van perfectie is het idee van God. En dan heeft hij vervolgens nog een heel ingewikkeld bewijs over waarom alleen God het idee van God kan maken en God dus moet bestaan, et cetera. Dat is wel interessant, maar ook niet erg overtuigend.
1: Nu, wat je daarnet zei, dat hij begon, René Descartes, met de twijfel, hè, en de onzekerheid over wat waar is, en dat die wel heel breed uit kan geworpen worden. Dat is wel heel mooi. Dat is misschien een gedachte dat we in deze tijden, dat de meeste mensen aan niets meer twijfelen, wel wat vaker zouden mogen hebben.
0: Ja, dat denk ik zeker. Bij Descartes wordt het wel heel extreem. Waarbij komt meteen een soort scepticisme op de loer. Waarbij we moeten gaan twijfelen of we überhaupt zelf wel bestaan misschien. Of dat in ieder geval de wereld om ons heen wel bestaat. En zover hoeven we misschien niet te gaan. Ik denk niet per se dat onze samenleving veel beter is als iedereen over straat loopt en denkt, zijn deze gebouwen er wel echt? Iets meer besef van onze eindigheid. De eindigheid van onze perspectieven en ideeën. Dat zou velen niet meer staan.
1: Nu, behalve in de wiskunde is er natuurlijk ook nog zoiets als de ruimte, waar de vraag van is, is de ruimte eindig of oneindig? En kunnen wij daar een antwoord op verzinnen zonder zelf de verre reis te moeten maken? Want dat kan niet, dat er wel door.
0: Als het universum nou heel klein was, hè, dat je gewoon weet je, net buiten de aarde op een of andere muur botste of zo, dan was het misschien met een reis wel te doen. Maar dat is niet zo. Dus in eerste instantie zullen we moeten nadenken. Natuurlijk ook moeten kijken en meten. Het leuke is dat al in de oudheid er een hele controverse met hele interessante argumenten eigenlijk is. Waarbij sommigen proberen te laten zien dat de ruimte oneindig is. Anderen dat de ruimte eindig is.
1: Wat is een goed argument om te zeggen dat de ruimte eindig is?
0: Ik vind het makkelijker. Voor ons is het meest aansprekende argument uit de oudheid, denk ik, een argument dat laat zien dat de ruimte oneindig is. Maar goed, mensen die zeggen dat de ruimte eindig is, die zeggen meestal zoiets als, oneindigheid, dat kan helemaal niet bestaan. He, als iemand tegen jou zegt, hey, ik heb hier oneindig veel knikkers, dan geloof je hem natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Bij tijd is het ook vrij mooi argument. Wel, stel dat iemand tegen jou zegt, het universum is al oneindig oud. Nou, dan moeten we dus met ons hele universum al oneindige afstand door de tijd hebben afgelegd. Maar een oneindige afstand is een afstand zonder einde. Dus hoe kan je die helemaal afgelegd hebben? Maar dus als er al oneindig veel jaren zouden zijn verstreken, dan zouden we eigenlijk nooit bij het heden hebben kunnen uitkomen. Zeggen sommige van de mensen in de oudheid. En nou ja, daar zit wel wat in. Bij ruimte is het iets lastiger, moet ik zeggen.
1: Dus het is makkelijker om te bewijzen dat de ruimte oneindig is. Geef daar dan eens een goed argument voor?
0: Nou, in ieder geval, wat je in de oudheid ziet, bijvoorbeeld bij Lucretius, is die zegt, nou, stel nou eens dat je naar de grens van de ruimte gaat. Ja. Ja, dus hij stelt zich eerst voor dat de ruimte wel een grens heeft. En dan gaat hij ons ervan overtuigen dat dat eigenlijk niet kan. Dus stel dat er een grens van de ruimte is en je gaat daarheen. En je pakt iets, laten we zeggen een speer, en die gooi je op die grens van de ruimte af. Nou, zegt Lucretius, kunnen er twee dingen gebeuren. Of die speer vliegt er gewoon doorheen, maar dan is er ruimte achter de grens en dan was het dus niet de grens. Of die speer botst er tegenaan, maar ja, wat stopt die speer dan? Dan moet er dus iets hards zijn voorbij de ruimte waar die speer tegenaan botst. En dan is er dus ook iets voorbij de grens. Dus hoe het ook zit, zegt Lucretius, er is kennelijk altijd iets voorbij de grens. En wat hij daar te pakken heeft, is de intuïtie dat het wel heel moeilijk is om je een grens van de ruimte voor te stellen. Hoe ziet dat eruit? Hoe werkt dat? Wat gebeurt er als je daar tegenaan duwt? En dat zijn vragen die zijn bijna niet te beantwoorden.
1: Ja, dus als je het niet kan bewijzen, als je zelfs niet kan bedenken hoe het zou kunnen eindig zijn, dan moet het wel oneindig zijn.
0: Ja, dat is het idee van Lucretius. Hè? Je zou, ja, eigenlijk wat je er ook bij probeert voor te stellen, het slaat nooit echt ergens op. Dus is het een veel logischer hypothese dat er gewoon geen grens is en dat er oneindig, dat de ruimte oneindig doorgaat. En dat is precies wat hij als epicurist moet zeggen. Ze hebben echt van die hele coherente scholen in de oudheid. En daar moet je eigenlijk wel een beetje binnen blijven. Daar moet je niet al te veel kritiek op hebben. Ja, een van de leerstellingen van Epicurus is, het universum is oneindig groot. Dus fijn dat Lucretius daar een argument bij kon vinden.
1: Dat is belangrijk dan. Ja. Om nog bij de club te mogen horen.
0: Ja, zeker.
1: En bij tijd is het dus andersom. Tijd moet wel eindig zijn, want anders konden wij nu niet in het heden leven.
0: Nou ja, dat is één argument. Maar ja, je kan net zo goed, denk ik, een argument de andere kant op geven. Hè? Dus iemand zou ook kunnen zeggen van, nou ja, wacht even. Alles wat er gebeurt heeft toch een oorzaak. Dingen gebeuren. Mensen ontstaan niet spontaan uit het niets, bijvoorbeeld. Niks ontstaat spontaan uit het niets. Ja, die oorzaak moet dan dus ook een oorzaak hebben gehad. En die oorzaak moet dus ook een oorzaak hebben gehad. En die ook. En die. Nou, en dan lijkt het ineens alsof het verleden toch oneindig groot moet zijn. En dat is een impasse waar ze zeker niet uitkomen in de oudheid.
1: En toch, en nu dan? Want heb ik niet ooit ergens gelezen dat het heelal 14 miljard jaar oud is? Dat we niets van vroeger vinden? Iets in die aard?
0: Ja, dus als je kijkt naar de huidige theorieën uit de natuurkunde, sterrenkunde, dan lijkt het inderdaad alsof het universum gewoon een bepaalde leeftijd heeft. Inderdaad, iets van 14 miljard jaar. Doe er een paar miljard jaar bij of af. Maar
1: ja, precies.
0: Vrij beperkt eigenlijk. En dat, nou ja, de heersende theorie is natuurlijk dat het heelal uit een Big Bang is ontstaan. Dus dat er daarvoor geen tijd was, dat er daarvoor geen ruimte was. Zijn altijd ook nog wel heel wat meer speculatieve theorieën die dan suggereren dat ons heelal onderdeel is van een cyclus of van een groter multiversum of wat dan ook. Maar gewoon de meest standaard theorie zegt inderdaad, nou, het universum inclusief de tijd begint 14 miljard jaar geleden.
1: En dus zal het waarschijnlijk ook een einde hebben.
0: Hoeft helemaal niet. Nee, ja, dat is maar de vraag. Dat hangt er vanaf als het universum, je zou kunnen zeggen, zwaar genoeg is om zichzelf weer samen te trekken, dan kan het inderdaad eindigen. Als het dat niet is, zou het ook eeuwig kunnen uitdijen of op een gegeven moment een soort statische toestand bereiken. Dat is die opties die zijn er allemaal wel.
1: Maar hoe langer je daarover nadenkt, hè, de oneindige tijd, de oneindige ruimte en ons daarin, onze, pak een beet, 85 jaar, op een heel klein stukje van die ruimte, maakt dat onze eigen eindigheid, maakt dat het leven waardevoller of waardelozer?
0: Ja, die gevoelens kan je allebei hebben. En die zijn denk ik allebei heel begrijpelijk en interessant om over na te denken. Dus een van de dingen die je zou kunnen denken is, ja, weet je, hoe belangrijk ik ben, dat hangt er toch vanaf hoeveel invloed ik heb op het geheel waar ik deel van uitmaak. Dus als jij, nou ja, in een vrij beperkte samenleving leeft, dan kan je jezelf makkelijk belangrijk voelen. Als je inziet dat je een onderdeel bent van een hele grote wereldgemeenschap, ja, dan voelen veel mensen zich natuurlijk al een beetje onbelangrijk. En dat kan ongemakkelijk zijn. En dan ga je misschien op zoek naar faam of macht of wat dan ook. Of in ieder geval zoveel mogelijk volgers op Facebook. Ja, maar ja. Als je nog iets verder kijkt en je ziet een universum dat wie weet hoe lang nog door zal gaan. En in de ruimte kunnen we het nog over hebben, maar voor zover we op dit moment weten geen grenzen heeft. Het zou kunnen dat het universum oneindig groot is. In ieder geval is het heel erg groot. Dan zien we er natuurlijk heel insignificant uit. Onze invloed op het geheel is verwaarloosbaar, kunnen we wel zeggen. Over pak een beet 5 miljard jaar, ontploft de zon.
1: Ja.
0: En dan is zelfs dit radio-interview, ben ik bang, voor eeuwig verloren gegaan. Ik kan namelijk ook denken, als je kijkt naar je eigen leven, van 85 jaar, laten we zeggen, dat lijkt me, daar kan je voor tekenen. Daarin moet het wel allemaal gebeuren. Alles wat je niet in die 85 jaar doet, dat doe je nooit. Dus
1: het is eigenlijk heel belangrijk impuls. Wat ik doe. Ja,
0: nou,
1: elk
0: jaar is heel belangrijk. Ja. Elke dag is, er is een heel mooi verhaal dat ik ook bespreek in het boek van Borges, de Argentijnse schrijver. Het heet De Onsterfelijke. Over een man die op zoek gaat naar de onsterfelijkheid. Want hij heeft gehoord dat er ergens een rivier is. Als je daarvan drinkt, word je onsterfelijk. En uiteindelijk weet hij dat wel te vinden. Maar het is, voordat hij daar komt, komt hij bij een heel vreemd volk. Van allemaal mensen die de hele dag alleen maar op de grond liggen en niks zeggen en niks doen. En één ligt al zo lang op zijn rug dat er een vogel een nest heeft gebouwd op zijn buik. En hij denkt, wat zijn dit voor lieden? Nou, en dan komt hij bij die rivier van onsterfelijkheid, drinkt hij ervan. En iets wat later komt hij erachter dat die vreemde lieden van net, ja, dat zijn de andere mensen die van die rivier hebben gedronken. En die... Die zijn erachter gekomen, waar hij dan ook achter komt, dat als je toch onsterfelijk bent en oneindig de tijd hebt, ja, dat er eigenlijk geen enkele reden is om iets te gaan doen. Want ten eerste heb je toch nog alle tijd om het te gaan doen. En ten tweede zal je het ongetwijfeld ook wel een keer gaan doen om de verveling te verdrijven ooit in de eeuwigheid. En een van die figuren die daar tegenkomt is Homerus, de Griekse schrijver. En dan zegt hij, oh Homerus, jij hebt de Ilias en de Odyssee geschreven. Wat een held ben jij. En dan zegt Homerus, ja weet je, als je oneindig de tijd hebt, zal iedereen wel een keer de Ilias en de Odyssee schrijven.
1: Maar dat is tegelijkertijd. Maar waarom beloven godsdiensten ons dan het eeuwige leven? Wat gaan we daar dan mee doen? Precies, dat ook.
0: Ja, dat... Er zijn drie elementen misschien van dat idee. Hè? Waarvan er twee heel aantrekkelijk klinken. En de derde, in ieder geval heel denkbaar zijn. En de derde heel lastig denkbaar is. Het eerste is, ja, we zijn gewoon bang voor de dood. Dus als iemand tegen je zegt, oh, je gaat niet dood, valt wel mee. Dat is lekker. Het tweede is dat mensen veel godsdiensten ook suggereren, is natuurlijk dat eeuwige leven erg gaat afhangen van hoe je nu leeft. En een van de opties is dat je verdoemd wordt of terechtkomt op een plek waar het niet fijn is.
1: Ja.
0: En dat is heel makkelijk om je voor te stellen. Er zijn ontzettend veel schilderijen van het laatste oordeel en zo met de hel. En dat ziet er altijd heel verschrikkelijk uit. En als iemand je erbij vertelt van ja, niet alleen staat daar een duivel met een vork in je te prikken, maar dat duurt ook nog eens oneindig lang, dan is het natuurlijk alleen maar erger. Want iets heel vervelends dat heel lang duurt is erger dan iets heel vervelends dat kort duurt. Dus het is heel makkelijk om een beeld van de hel te hebben. Het is veel moeilijker om een beeld van de hemel te hebben. Hè, alles wat leuk is, als je nu denkt aan iets dat leuk is, laten we zeggen, je houdt er erg van om, een goede film te kijken. Als iemand zegt, ja, deze film duurt 30 uur. Dan denk je misschien van, nou, dat is wel heel veel van het goede. En als iemand zegt, ja, sorry, deze film duurt geen 30 uur. Hij duurt 30 miljoen jaar. Je wacht, ik weet niet zeker of ik hier aan wil beginnen. Een film van 30 miljoen jaar. En ja, als je oneindig leeft, dan is 30 miljoen jaar is niks. Na 30 miljoen jaar is het oneindige leven nog niet eens korter geworden. Het is heel moeilijk om ons voor te stellen hoe we een oneindig leven leuk houden. Ik denk dat wij mensen ons daar eigenlijk geen enkele voorstelling bij kunnen maken.
1: Dus een dag in de hemel is eigenlijk een soort Groundhog Day. Alles gebeurt opnieuw.
0: Nou ja, dat zou misschien. Dan zou het niet echt een hemel zijn, hè, als het alles opnieuw gebeurt en je bent je er ook nog van bewust. Maar ja, we hebben ook niet echt een heel duidelijk idee, denk ik, van wat het dan wel zou moeten zijn. Het is heel moeilijk om je iets voor te stellen wat zo vervullend is. Dat je het niet alleen wil en niet alleen voor een langere tijd wil, maar dat je het oneindig lang zou willen. Dat begrip oneindigheid gaat ons bevattingsvermogen ook zo ver te boven dan. Dat idee van de hemel is voor ons eigenlijk een niet begrijpelijk idee.
1: Hoe zinvol ons leven is, daar had Louis-Auguste Blanqui een bijzonder inzicht in. Een 19e eeuwse denker, als ik het goed heb. Wat had hij bedacht?
0: Ja, hij is een Franse revolutionair anarchist. Iemand die continu in de gevangenis zat. 2 keer ter dood is veroordeeld. Dat kunnen ook niet veel mensen zeggen. Uiteindelijk nooit ter dood is gebracht, overigens. Maar goed, op een gegeven moment zat hij vast in een gevangenis. Op een eiland buiten de kust van Bretagne. Ik bedoel, zo om maar zeker te zijn dat hij niet terug kon komen om nieuwe anarchistische revoluties te starten. En toen ging hij een aantal boeken over natuurwetenschap en sterrenkunde lezen. En hij kwam tot de conclusie dat A, het universum oneindig groot is. En B, alles is opgebouwd uit een beperkt aantal elementen, een beperkt aantal deeltjes. En wat hij zich dan bedenkt is dat als je het oneindige moet vullen met deeltjes, dat het niet anders kan dan dat je in herhaling gaat vallen op een gegeven moment. En dus zegt hij, wacht eens even, dat betekent dat als je een stukje van het universum neemt, zoals onze planeet, dan moet die gewoon vaker voorkomen en niet 1 of 2 keer, die moet oneindig keer voorkomen in een oneindig groot universum. Dus, zegt Blanqui, is er nu op dit moment, en trouwens ook in het verleden en in de toekomst, zijn er oneindig veel kopieën van mij die precies ditzelfde boek aan het schrijven zijn in precies dezezelfde cel. Dat is hoe het universum in elkaar zit.
1: Dus dit gesprek is ergens oneindig al eens gebeurd en zal ook nog oneindig keren gebeuren.
0: Het is al oneindig vaak gebeurd. Het gebeurt op dit moment oneindig vaak. Heel ver hier vandaan natuurlijk, hè, maar wel ergens. En het zal in de toekomst ook oneindig vaak gebeuren. Dat is inderdaad Blanqui's conclusie uit wat hij leert over het universum van de wetenschap. En hij is er niet blij mee. Hij vindt het verschrikkelijk. Want wat had hij gehoopt? Hij had gehoopt dat hij door zijn anarchistische revoluties ervoor kon zorgen dat de toekomst beter zou zijn dan het verleden. Maar ja, de toekomst zal gewoon precies hetzelfde zijn als het verleden, want alles zal zich oneindig blijven herhalen en steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw gebeuren. En hij zegt in ieder geval in het boek dat hij er helemaal depressief van wordt.
1: Depressief, maar eigenlijk genezen van zijn anarchistische ideeën.
0: Nou, dat is grappig genoeg precies wat hij zelf beweert. Hij neemt een manuscript van dat boek, stuurt hij aan zijn zus en hij zegt, laat dit aan mijn rechters zien, dan weten ze dat ik ongevaarlijk ben geworden. Maar goed, later, als hij vrijkomt, is hij gewoon nog steeds een anarchist. Dus het heeft uiteindelijk ook niet echt zijn leven op zijn kop gegooid. Maar het is wel een heel intrigerend denkbeeld.
1: En mag ik eens vragen, wat heeft eigenlijk het schrijven van dit boek en het vele nadenken daarover, wat heeft jou dat persoonlijk geleerd over de waarde van het leven?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Je schrijft een boek natuurlijk omdat je bepaalde dingen al soort van denkt en aanvoelt. En in het schrijven van het boek hoop je die vooral helderder te krijgen en uit te leggen aan anderen, et cetera. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje is wat er gebeurt. Maar ja, wat ik zelf heel, heel interessant en belangrijk vind, is om in te zien dat inderdaad ons leven eindig is. Dat betekent dat er misschien in zekere zin een bepaalde druk op ligt. He, want ja, wat je niet doet in dat leven, dat doe je dus niet. He, ja. Dat kan een bepaalde druk opleveren. Maar dat we zijn ook eindig in een andere zin. We zijn ook eindig in de zin dat we niet in onszelf besloten zijn dat wat we doen betekenis krijgt door anderen. Dat wat we doen een aansporing is voor anderen. Dat anderen het kunnen oppakken, afmaken, veranderen, et cetera. En dat haalt misschien die druk ergens ook weg. Je kan ook zeggen van, ik ben eindig, dus ik kan niet alles doen. Oh ja, maar ik ben eindig, dus ik hoef ook niet alles te doen. Ik ben onderdeel van een groter geheel. Er zullen anderen komen, er zijn nu al anderen die dingen doen waar ik niet aan toe kom. Of die mij niet lukken, of waar ik niet sterk genoeg voor was, of goed genoeg voor was, of wat dan ook. En die eindigheid begrijpen als zowel een opdracht, maar ook een toch een soort van geruststelling of zo. Ja.
1: Oké, dan neem ik die gedachte mee, want uiteindelijk.
0: Ja, doe dat. Ja, niet die van Blanqui.
1: We willen niet zo depressief eindigen als Blanqui, nee. Dankjewel, Victor Gijsbers. Oneindigheid, een filosofische gids, is uitgegeven bij Boom. Dankjewel, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: best for living.
1: Dit was Voorproevers. Onze verhalen staan op VRT Max. Het lijkt een onuitputtelijke bron, maar voorlopig is de verzameling nog eindig.
2: Van 2 tot en met 18 juli laat GenJazz de bijlokensite weer zinderen met Alabama Shakes, José González, Celeste, John Legend en Fatoumata Diawara. Maar ook Ludovico Einaudi, Angus en Julia Stone, Van Morrison, Tamino en veel meer. Tickets en info, genjazz.com, samen met Radio 1.
3: Het gloednieuwe Antwerp Fashion Festival palmt Antwerpen helemaal in en brengt mode tot bij iedereen. 4 dagen shows, presentaties, installaties, etalages, expos, talks en events. Compagnie Merkpool is erbij. Live van op het Antwerp Fashion Festival. Morgen van 10 tot 12 op Radio 1.
4: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
5: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
4: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè?
5: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt?
4: Ah, ja?
5: En daardoor veel minder potten verf, hè?
4: Ah, bon?
5: Ja.
4: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
9: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
8: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
9: Jij gunt het mij gewoon niet, dat ik gelijk heb.
8: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
10: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
13: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een huurovereenkomst bevat vaak de clausule afstand van verhaal. Het betekent dat je verhuurder afziet van het recht om onopzettelijke schade aan het gebouw op jou als huurder te verhalen. Brand- of waterschade wordt dus gedekt door zijn verzekering. Let wel, de kosten van deze clausule kunnen wel doorgerekend worden in je huurprijs. Is er geen afstand van verhaal? Dan moet je beroep doen op je huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Die is verplicht. En voor persoonlijke bezittingen is nog een aanvullende verzekering aan te raden. Lees dus zeker je huurovereenkomst en je woonverzekering erop na. Zo huur je in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
14: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Tijdens het woelige onderwijsprotest in Brussel zijn vandaag een tiental mensen opgepakt. Er waren volgens de politie 3000 manifestanten, leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs die kwamen betogen tegen de hervormingen en besparingen. Dat liep uit de hand met brandjes en vernielingen in het centrum van Brussel. Een verslag van Trui de Marie.
2: Het begon vroeg in de voormiddag. Honderden leerlingen wilden doordringen tot aan het parlement van de Franse gemeenschap. Agenten in gevechtsuitrusting dreven hen terug naar de kleine ring. De jongeren zijn uit op een groot protest.
3: Een grote manifestatie contre les nouvelles lois qui vont être mises en place.
2: Aan Brussel Centraal worden e-bikes en steps in brand gestoken, bushokjes vernield, het waterkanon wordt ingezet. Delegaties uit andere Waalse steden sluiten aan. Deze leerkracht uit Luik is erbij.
4: Ons onderwijs. Die ziet er al niet goed uit en dat gaat nog slechter zijn met alles wat ze allemaal wil beslissen vandaag. Dus we zijn heel kwaad en de scholen zijn gesloten en we zullen verder gaan.
2: Intussen is vrijwel iedereen terug naar huis en is de rust teruggekeerd in de buurt. Enkele honderden betogers proberen hier wel nog een feestje te bouwen op de weg naar Brussel Centraal.
1: Het grote olielek van begin april in de haven van Antwerpen is veroorzaakt door een gat in de romp van een schip. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Het incident veroorzaakte veel hinder voor het scheepvaartverkeer en ook veel schade voor het milieu en de natuur. Alle claims samen lopen op tot ruim 50 miljoen euro. Het schip van de rederij MSC had de schade aan de romp wellicht opgelopen in een andere haven. Van een grote menselijke fout is geen sprake. En dan is hier even een probleempje, dat komt in orde. In het zuidwesten van Frankrijk is wellicht het lichaam gevonden van een meisje van 11 dat al bijna een week vermist was. Een autopsie moet nog volledige zekerheid brengen. Het meisje verdween vorige vrijdag aan haar school. Volgens een getuige is ze toen in de auto gestapt bij de vader van een schoolvriendin. Die man zit al enkele dagen vast. Er waren tegen hem al een paar klachten wegens seksueel misbruik ingediend, maar hij was daarover nog nooit verhoord. Sport. Arnaud de Lee heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen met nog een ultieme inhaalbeweging op de Amerikaan Riley Sheehan. En in de Giro voor vrouwen heeft de Italiaanse renster Elisa Balsamo de zesde rit gewonnen. Ze was de beste in een massasprint. Balsamo zit nu al aan 4 overwinningen in deze Giro. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft op kop in het algemeen klassement. Het wordt droger vanavond en de minima zakken vannacht tot 14 graden. Morgen opnieuw enkele buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, in de namiddag opnieuw regen. En zondag blijft het meestal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Meer aandacht, meer merk, meer missie. VAR, bereik meer.
0: Radio 1. Wonderland.
6: Met Michael Robberecht.
7: Goedenavond. In deze Wonderland praten we met Raka en Natasha in Surabaya, Indonesië. Aanleiding is het nieuwe album van hun band The Marlowe's. Amerikaanse soul uit een verre hoek in het Verre Oosten. En er zijn tickets straks te winnen voor Patrick Watson.

0: Lotte Lauwers en Get Back, de nieuwe single van haar band Patches. De 21ste speelt ze live in de Huismanshoeve in Eeklo, Patches. En die avond ook het zesde metaal, 21 juni in Eeklo. 103 kilometer file nog naar Antwerpen. 20 minuten vertragen op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven in Ekeren is de rijweg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten extra richting Nederland vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel 1 uur file golven tussen Wezenbeek en Jette. Dat komt door een defect voertuig op de linkerrijstrook. En op de afrit in Tervuren is het uitkijken voor een ongeval. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de A12 naar Brussel staat er een defect voertuig op de oprit aan de Plantentuin. En in Brussel blijft de Rijerscentrumtunnel afgesloten voor het verkeer.
1: Wonderland.
0: Dit is Death Cab for Cutie. Morgen verschijnt hun nieuwe album

Gentenaars van Lazar in de ban van John Coltrane. En een boel geestesverruimend spul. En Punching the Flowers, de nieuwe Death Cab for Cutie. Morgen verschijnt het nieuwe album I Built You a Tower. Straks zijn er nieuwe singles van The Marlowes en Kevin Morby. En er zijn tickets te winnen voor Patrick Watson.

SS26, de nieuwe single voor Charlie XCX. En één adres voor een feestje. If you want a party, come over to my house, fuckers. Op het eerste album voor Ninja Tune. 84 kilometer file nog naar Antwerpen. 20 minuten vertraging op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeken. En op de A12 vanaf Antwerpen Haven. In Ekeren is de rijweg vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Jette door een defect voertuig links. Voorbij Zaventem is door een ongeval de rechterrijstrook versperd. En op de binnenring een kwartier vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En in Brussel blijft de Rijerscentrumtunnel afgesloten.

0: David Byrne, binnenkort op Rock Werchter, hier samen met Hayley Williams. En daarvoor Mary Froese, de Braziliaanse uit Goiás in het binnenland van Minas Gerais, staat binnenkort weer te blinken op Gent Jazz. Ze mag de 11e juli op de main stage op als opwarmer voor het concert van Celeste.
1: Wonderland. Radio 1.
0: We kennen de Indonesiërs van die Marlowe's als de zonnige singles, van de zonnige singles liever, op hun eerste album Parak, 2 zomers geleden, en van hun sappige mix van soul, jazz en funk. Precies de sound waarmee de Amerikaanse labels zoals Big Crown in Brooklyn, New York, graag mee uitpakt. Big Crown, het label van Leon Mikkels, brengt nu The Hotel Malibu uit. Een tweede album van die Marlowe's, het nieuwe album, is het resultaat van jams tijdens soundchecks, een beetje overal in de wereld, want deze band is zowat constant op tournee. Gitarist Sinatria de Raka, kortweg Raka, en zangeres Natasha Chanturi.
2: This new album came from our jamming together with all the members during our rehearsal or during our sound check before the show. So I guess it will be, we hope it's more, it sounded more natural than before.
3: I think it's more like references and experience that we've got through these 2 years, so yeah.
0: De voorbije 2 jaar zijn bijzonder druk en intens geweest voor die Marlowe's. Dat is nu eenmaal de keerzijde van internationaal succes.
3: Yeah.
2: Yep. Yes.
3: Yes.
2: We've been to different cities and countries.
3: And continent as well, so yeah.
2: We went to several countries like Japan and then Malaysia. En dan Australië.
0: Die Marlowe's hebben een flink stuk van de wereld afgetoerd. Indonesië en Maleisië, dat is hun eigen regio. En van daaruit Japan, Nieuw-Zeeland en Australië. En over enkele dagen begint een tournee van een maand in de VS. What's on your mind? Een van de eerste singles van het nieuwe tweede album van die Marlowe's. Ja, dat zit mooi tussen de twee werelden in waarin die Marlowe's zich beweegt. Tussen Indonesië, hun land van herkomst, en de VS, het land van hun platenfirma. En waar ze volgende week aan een tournee beginnen. Waar zou ze eigenlijk die vintage sound, die vintage soul vandaan hebben? All the way in Surabaya, in Indonesië?
3: I think mostly from internet, or maybe some records that I dig in some record store, maybe in flea market. I've got some 7-inch. Yeah, but mostly internet, like Bandcamp, YouTube.
0: Ja, het internet natuurlijk. Sites zoals YouTube en Bandcamp. En meer specifiek in de soulmuziek. Waar zitten hun referenties dan? Waar houden zij het meeste van?
3: For me, I think the era of like Smokey Robinson and Delphonix. Around the era, and if in that era as well, I really love another musician from another country like Fela Kuti, Manu Dibango, something like another artist like that.
0: How is that for you, Natasha?
2: Well, I listen a lot from Motown, like Stevie Wonder, Diana Rose, and you name all the singers, the pop soul singers in that era. But mostly, I really love, I really love Aretha Franklin and also Stevie Wonder.
0: Voor zangeres Natasha zijn Aretha Franklin en Stevie Wonder de grote eikpunten. Voor gitarist Raka mogen er ook Afrikaanse artiesten bij. Artiesten zoals Fela Kuti. Bestaat er eigenlijk een levendige live scene in Surabaya, in hometown, in Indonesië?
2: It's kind of different, you know, the pop culture in music in here. They really love more like pop music.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.

0: And we have like different area, not area, we have in different
1: Groups.
0: scope. Yeah.
2: In Surabaya, hun thuisstad in Indonesië, bestaat er nauwelijks of geen live muziek in het genre waarin zij zitten, in de soulmuziek. Wel in andere genres, wel in shoegaze of post-rock of hard-rock of hardcore punk. Qua instrumentatie zitten er wat Oosterse elementen af en toe in hun sound bij die Marlowe's. Welke precies? Een sitar misschien?
0: Ja, there is like cheap guitar and I mod it and I do some modification to make it sounds like sitar.
2: Mm-hmm.
0: Yeah, so and I just put it in the recording as well.
2: Die Marlowe's, de band uit Surabaya, zingt het merendeel van hun songs in het Engels. Maar voor deze lyrics, voor deze song, moeten wij passen of bijzonder hard en intensief gaan googlen om er één woord, laat staan een hele frase, van te begrijpen.
3: It's actually about the question. Well, we questioning about our life recently because you're not that young anymore and there are some things that we have to choose in this life.
2: How old are you, for instance? How old are you?
3: Well, we are in our 30s.
2: Okay.
3: So yeah, you know that we face a lot of adult thing.
0: It's not old, but it's not young anymore. Yeah. So
3: we have to be responsible, like, you know.
2: No teenagers anymore.
3: Yeah,
0: no teenager. Yeah.
3: That's correct. So that's a song about us enter to the adult life. Maybe.
0: Yeah, like questioning: is it the like right path to choose? Like. In every things that we choose in life, do we do right or is it right or is it wrong because we never been here?
3: Yeah, we never going back in here, so yeah. We have to make it really, right. Maybe.
0: Yeah, in general, not only for our music and our band. Yeah.
2: De song gaat over hoop en twijfels. Die Marlowe's vragen zich af of ze hun leven echt op het rechte pad hebben. Hun leeftijd is al even gevallen, min of meer toch, ze zijn dertigers. Moeten ze bij dat vele toeren al een partner achterlaten? Of een gezin met kinderen?
0: I am married.
3: The boys are married. I'm no.
2: So,
3: well, it's
2: so it is hard to leave behind. Do you have children?
0: No.
4: Not yet.
2: Not yet.
0: No. Maybe. Maybe not now.
2: Zangeres Natasha is nog single. Haar twee kompanen, Raka en Tommy, hebben een partner, maar nog geen kinderen. Even iets heel anders. Zouden ze zo'n band kennen die nu die ook in hun taal zingt, in het Soendanees, maar dan helemaal hier in Nederland? Deze band, Nusantara Beat.

0: Nusantara Beat uit Amsterdam. Kennen zij die band, The Marlows?
1: Oh ja, ja, ja. They're singing Sundanese lyric. Yeah. They're great.
0: Have you guys met?
2: Not yet. Really love to someday.
1: Yeah, would love to.
0: Nusantara Beat, de band uit Amsterdam, die binnenkort op het Cactus Festival komt spelen trouwens, in Brugge. Ja, ze kennen hun muziek, maar ze hebben elkaar nog niet in het echte leven kunnen ontmoeten. Under the Silver Moon. Bij deze nieuwe single is een videoclip gedraaid in een heel chic hotel. Is dat het bewuste hotel die Malibu van in de albumtitel? Bestaat dat hotel trouwens echt?
2: No,
1: it's only like metaphor.
2: Yeah.
0: But I guess you guys are in hotels quite a lot as you're touring so much.
1: Yeah. That's why we call this album Hotel Malibu, so, because

0: We went to a lot of motel,
1: like hotel,
0: cheap hotel.
1: But yeah. Great.
0: Great.
1: Yeah. It's really different from Indonesia. So we got to, you know, like experience the hotel and motel. And then suddenly Raka just had this idea to use Hotel Malibu, because once we are in Malibu, it was like the great place. So yeah.
2: Nee, het Hotel Malibu is geen letterlijk bestaand hotel. Het is een metafoor. Een doorsnede van de typische poepchique logeerplek voor reizigers en artiesten op tournee zoals zij. Natasha en Raka van D. Marlowe's aan de Zoom vanuit Surabaya, Indonesië.

Under the Silver Moon, een van de singles uit het tweede album van The Marlowe's. Het nieuwe album van de Indonesische band is uit bij het Amerikaanse Big Crown Records. Het label in New York waar ook Lady Ray onderdak zit en Elle Mickels' Affair. 2 weken terug kwam bij Dead Oceans het nieuwe album uit van Kevin Morby. Het 8e album van de man en dit keer een productie van Aaron Dessner van The National. Dit is de nieuwe single. 100,000, Kevin Morby.

0: from down here. Lola Young. En 100.000 ervoor de nieuwe Kevin Morby. De 11e juli zit Morby trouwens voor een concert op het Cactus Festival in Brugge. De Antwerpse ring een half uur erbij nog richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Merksem. En op de buitenring rond Brussel een kwartier extra nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Strombeek staat een defect voertuig op de middenrijstrook. Elders zijn er enkel kleinere vertragingen.
1: Wonderland.
0: In september kwam hij nog langs hier voor live bij Aiko, de Canadees Patrick Watson. Toen was zijn album Aha uit. En volgende week vrijdag, de 12e juni, staat de man in de Roma in Antwerpen. Een concert in samenwerking met, jawel, Radio 1. Dus wat dachten jullie van een paar duo-tickets? Jawel, stuur jullie berichten nu naar de Radio 1-app of op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Intussen is dit het prachtige Sava, live bij Aiko. Patrick Watson en Sava.

Distant Rain, een straffe meneer uit de UK, Corey King. En daarvoor zat Patrick Watson tijdens een sessie live bij Aiko. We hoorden Sava. De Canadese La Force komt mee op tournee volgende week vrijdag. Doet hij de openingshow voor Patrick Watson in de Roma in Antwerpen. Na het concert is er nog een DJ-set van Willem Jongenelen. En tickets zijn er nog, zo laat de site van de Roma alvast weten. Maar het zijn de laatste tickets. De tickets voor Wonder van Wonderland die zijn voor Jeroen van Lerbergen, Klaas van Drommen, Chris Vermeer, Carina Govaert, Jan Soors en Thomas Bossuit. Je hoeft dus geen berichtjes meer te sturen. Dit is The Haunted Youth. Dikke 3 minuten voor 8 hier in Wonderland.

0: Wake Up met The Haunted Youth. Binnenkort live aan het werk op Rock Werchter en op het Cactus Festival in Brugge. Zometeen de nieuwsupdate van 8 en dan weer Wonderland. Tot zo.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Tijdens het woedige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt, dat meldt de politie vanavond, die zowat 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen en de politie reageerde met het waterkanon en traangas. En dat veroorzaakte wel paniek, zegt collega Roel Nolet ter plaatse.
5: Het gaat er natuurlijk niet alleen over leerkrachten, maar ook over kinderen en jongeren, over leerlingen. We hebben gezien hoe daar toch redelijk hardhandig is tegen opgetreden, hoe zij soms zijn ingesloten, hoe er fel en veel traangas is gebruikt. Dat heeft toch velen eventjes doen slikken ook van de manier waarop de politie dit dan heeft aangepakt. Officieel willen zij niet op die aanpak reageren. Ze hebben enkel meegegeven dat er een tiental jongeren zijn opgepakt.
4: In het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden Lianna is verdwenen. Autopsie moet straks uitwijzen of het om het stoffelijk overschot gaat van het meisje van 11. Frank Renaud.
6: De Franse justitie bevestigt vanavond dat er een lichaam is gevonden in de omgeving waar de 11-jarige Lianna verdween. Het gaat om het stoffelijk overschot van een kind. En dat kind droeg kleren die leken op de kleren die Lianna aanhad toen ze verdween, zegt justitie. Zekerheid is er nog niet. Vanavond wordt autopsie verricht en pas daarna kan echt worden vastgesteld of het gevonden lichaam het lichaam is van het verdwenen meisje. Lianna verdween vorige week vrijdag nadat ze in een auto was gestapt vlakbij haar school in de omgeving van Toulouse. Sindsdien is door honderden politiemensen en vrijwilligers naar haar gezocht. De verdachte die is opgepakt is de man bij wie ze in de auto stapte, de vader van een van haar vriendinnetjes. Deze 41-jarige man werd de afgelopen jaren genoemd in 5 zedenzaken, aldus justitie. De man is nog niet eerder veroordeeld.
4: Op het tennistoernooi van Roland Garros in Parijs kennen we de finalistes. De Russische Mira Andreeva zou het zaterdag opnemen tegen de Poolse Maja Gwalinska. Andreeva versloeg de Oekraïnse Kostyuk in 2 sets, 6-1 en 6-3. Gwalinska won van de Russische Schneider in 2 sets met 7-6 en 6-4. Gwalinska is pas nummer 114 van de wereld en ze is de eerste kwalificatiespeelster ooit die de finale bereikt in Parijs. Het weer nog, vanavond zon en wolken en droger, lokaal nog kans op een bui, temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met enkele buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen en tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1. Wonderland.
2: Met Michael Robberecht.

0: Till Your Mind Is Shining. Een van de nieuwe singles bij Peter Gabriel. In een lange aanloop naar de release van zijn volledige album O.I. op het einde van dit jaar, 26. Op de Antwerpse ring een kwartier extra nog richting Nederland, tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. En op de buitenring rond Brussel blijven in Strombeek door een defect voertuig de linker- en de middenrijstrook afgesloten.
1: Wonderland.
0: Straks krijg je een track uit de nieuwe Paul McCartney, ons album van de week, The Boys of Dungeon Lane. En nieuwe tracks zijn er ook bij Emma Hessels en bij Trixie Whitley. Dit is Post Punk uit Londen.

Jessie Ware op haar nieuwe album Super Bloom. In november komt ze naar de AB in Brussel en naar de AFAS Dome in Amsterdam. Jessie Ware. Dit is nieuw bij Buscemi en Merarai. It Just Feels So, Buscemi, met de vocals van Portland.

0: voorbije maanden mocht ze mee op tournee met Suzanne Vega. Op de Britse eilanden Catherine Pretty uit het Engelse Birmingham. Hurricane, een fragment op haar derde album, These Frightening Machines.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.

0: Paul McCartney, 82 jaar jong, heeft zijn nieuwe album uit, The Boys of Dungeon Lane. Een nostalgische plaat waarop de Beatle terugblikt op zijn jeugdjaren in Liverpool, terwijl hij tegelijk ook zingt over het leven van vandaag. We luisteren samen naar de 8e track van de 14. Dit is de iets wat stevige rocker Come Inside.
1: Yeah, so this one's like a rocker love song, and pretty straightforward, but with verve. Someone years ago taught me this thing called Tears of Picardy. If you were classic scholars, you'd know, because it's like a classical thing. I didn't know, but it means when you're in the minor key and you just finish in the major. So you go do do do do do do do do do. Hopefulness. So I was talking about that with Andrew. Tears to Picardy at the end.

Eind augustus verschijnt het nieuwe album Soft Control. Drie singles hebben Greg Dolly en de zijne al vrijgegeven in de aanloop naar augustus. En in juli spelen ze ook al een show op Cactus in Brugge, The Afghan Wakes. Deze man uit het Amerikaanse, Midwest omschrijft zichzelf als een iconoclastische troubadour. Pokey Lafarge.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Caraïbisch blauw.
3: Of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Radio 1 live.

0: Building Fences. Een paar blazers in haar band Trixie Whitley. Alsof de Jensen zich nu al aan het opmaken is voor haar passage over een paar weken op Gent Jazz. De 17e juli staat ze op de slotdag, de avond van Asaf Avinan op Gent Jazz. En de 2e augustus, een paar weken later, dan staat ze ook op Campo Solar, ook in Flanders Fields, maar dan in Damme. En Rent Money zat er voor de nieuwe Pokey Lafarge. In september komt zijn 6e album eraan, met diezelfde titel, Rent Money. Op de E17 van Gent naar Antwerpen is aan het parkeerterrein in Kruibeke de rechterrijstrook versperd. Dat komt nog altijd door een ongeval.
1: Wonderland.
0: Emma Hessels doet hier een nummer van Obong Jayar en ze doet dat bijzonder straf. I Wish It Was Me. Een song van Obong Jayar bij Emma Hessels.

I Wish It Was Me. Muziek van Obon Jayar bij Emma Hessels. And The Story of the Whale. Nauska, de band van Matthijs Bertel. Met de stem van Indigo Spark. Tweede vooruitgeschoven single uit het nieuwe album van de nieuwe band. Rond Matthijs Bertel. Nauska. Dit is Nieuw in Nederland bij Personal Trainer. De band rond Willem Smit. Deze song vindt zijn inspiratie bij de film van Paul Thomas Anderson bij Punch Drunk Love. Zodanig verliefd zijn dat het pijn doet. Zoiets. Willem Smit en Personal Trainer. Punch Drunk Love.

The Wave, de nieuwe single bij Jungle en Punch Drunk Love. Willem Smit en zijn band uit Amsterdam, Personal Trainer. In het najaar komt er een derde album aan van de band met de titel Human Assholes. En in de zomer staan er een paar concerten op hun planning, onder meer op Kneistival in Knokke-Heist en op Rock Olmen in Balen. Dit is nieuw bij Hart.

0: Nederlandse Nieuw. Haar grote voorbeelden zijn Lian Lahavas en Olivia Dean. Altijd goed voor een opvallende perstekst. En weet je, ons heb je met zo'n bewering ook meteen mee. Until My Last Breath, Nieve. En Hardfire zat daarvoor, featuring Mike Calais, de Colombiaanse Brit en de Britpoppers, als een gezamenlijke auditieve reïncarnatie van Manu Chao.
1: Wonderland.
0: Op de E17 van Gent naar Antwerpen vertraagt het verkeer voorbij het parkeerterrein in Kruibeke. De rechte rijstrook is versperd door een ongeval.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
3: Ja. En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
3: Goh. Reizen Waas... Terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.

0: trust the plan. Nothing is forever, ook niet deze Wonderland. Isolde Lazoen, morgen is er meer met Marie hier in de studio en met Hannelore van op Primavera Sound in Barcelona. Straks is er Belpop met Dressed Like Boys, Balogy en Blue Eye. Eerst de nieuwsupdate van 9.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schaaprechts. Tijdens het woelige onderwijsprotest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt, dat meldt de Brusselse politie vanavond, die zo'n 3000 manifestanten heeft geteld. Leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Op sommige plaatsen waren er brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon. Dat zegt collega Dries Hirou, die heel de dag in Brussel was.
4: Opvallend is wel dat de meeste vernielingen eigenlijk gebeurd zijn nog voor de officiële betoging die hier plaatsvond, kort voor de middag. Een aantal jongeren die in de buurt van het Centraal Station, hier niet ver af, enkele bushokken, wat steps hebben vernield en in brand gestoken. Wie die jongeren waren, zat daar een bepaalde groepering achter? Waren die jongeren ook op de betoging hier enkele uren later, of zijn ze toch vooral naar de stad gekomen om vernielingen aan te richten? Dat is niet helemaal duidelijk.
3: De politie reageerde met het waterkanon en met traangas. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens de betoging en was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapuul. Hij heeft er geen andere woorden voor, dat zei hij in de afspraak.
5: Als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Precies, een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat gaat er met die gasten doen. Ja. Mocht die niet opgeven, want die zijn jong, stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
6: Een bootcamp.
5: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
3: De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Een enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïense drone-aanval. Sport, de Spanjaard Andoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de voorbije 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij wordt er de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Vanavond zon en wolken en droger. Lokaal nog kans op een bui bij temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wordt zwaar bewolkt met enkele buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag zijn er meer opklaringen bij temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Belpop.

0: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Radio 1 live.

Ooit spring ik in de vaart met een te lichte steen aan een slechte koorde rond mijn witte been.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Ja, Wim Schepers, Poetin heeft het over dialoog en vooral een compromis.
3: Ja, maar alleen als Oekraïne dat ook wil, dus ook een toegeving doet. Daarmee verwijst Poetin wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de bezette provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Poetin deed zijn uitspraken in de marge van een economische top in Sint-Petersburg. Enkele uren voor de start van die top werd de stad nog geraakt door een grootschalige Oekraïnse droneaanval.
2: Ja, en is er al een reactie van Oekraïne?
3: Wel, het is niet duidelijk of het een antwoord is, maar president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij een directe ontmoeting wil met Poetin. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. Zelensky stelt een volledige wapenstilstand voor tijdens vredesonderhandelingen en een uitwisseling van alle krijgsgevangenen. Genoeg oorlog, zegt Zelensky, het is nu aan jou, want ook de Russische bevolking heeft er genoeg van.
2: Dank je, Wim. Tijdens het woedige protest in Brussel vandaag is een tiental mensen opgepakt. Zowat 3000 leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs hebben er betoogd tegen de geplande hervormingen en besparingen. Daarover wordt er vanavond nog gestemd. Op sommige plaatsen waren er rellen met brandjes en vernielingen, maar die waren er vooral voor de echte betoging begon en het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was in Brussel tijdens die betoging. Hij was onder de indruk van de amokmakers. Op sociale media gebruikte hij het woord krapul. Hij heeft er geen ander woord voor, dat zei hij in de afspraak.
4: Als je die beelden ziet, ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was in puin. Precies, een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat ga je met die gasten doen. Ja. Mocht die niet opgeven, want die zijn jong, stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
5: Een bootcamp.
4: Je moet die ergens naartoe sturen waar ze orde en discipline leren.
2: Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg opnieuw niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman, die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. De Spanjaard Antoni Iraola wordt de nieuwe trainer van de Engelse voetbalclub FC Liverpool. Iraola was de afgelopen 3 seizoenen trainer van Bournemouth, ook in de Engelse Premier League. Met die club werd hij 6e, 1 plaatsje achter Liverpool. Hij is de opvolger van de Nederlander Arne Slot. Het weer vanavond in het zuiden en het oosten nog kans op een bui. Vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen is het eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. Namiddag meer opklaringen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Zandman.
0: Met Joris Vergeijlen.
6: Welkom bij Zandman. Het was officieel geen hittegolf vorige week, maar veel heeft het niet gescheeld. Tijdens een andere bloedhete periode verbleef audiomaakster Céline Ottenburg een week lang in kunstenwerkplaats De Zandberg in Harelbeke in West-Vlaanderen. De Zandberg, dat is een plek voor kunstenaars met een verstandelijke beperking. Een wereld waar de verbeelding aan de macht is.
7: Dat klinkt mooi.
8: Ja, je moet weer nieuwe zo. Ja, je moet weer nieuwe.
7: Maar
8: je hebt
7: mij heel
8: even
7: zitten hier.
8: Maar ja, dan is het goed hier.
7: Ik ga wel eens een blizzard stoel pakken.

0: Vind je dat ambetant als ik op je vingers aan het kijken ben? Ja, ik ga je laten doen.
1: Hey.
2: Beginnen is altijd lastig.
3: Ja, afvuren. Ja, afvuren. Wat zeg je?
2: Maar ik heb wel een trucje. Elk begin is altijd een andere letter.
3: Opladen.
2: Een D en een J.
3: Stop.
2: Een B en een V.
3: Nee, opgeladen. Ja.
0: Het is nu aan, hè?
3: Ja, dat is heel goed.
2: Anders heb je 20 keer het verhaal. Het was, hè, of het is, en nog andere dingen.
4: Het in een microfoon zijn, hè?
3: Goed interview.
0: Het moet altijd anders zijn, maar het heeft geen structuur. Het mag alle kanten opgaan.
2: Ja.
5: De zomervakantie is gestart met zeer zomerse temperaturen.
6: Netjes zijn?
0: Ja.
6: 10 jaar geleden begon ik te werken in de zomer.
5: Grote delen van ons land geldt daarom vanaf vandaag code oranje voor de hitte.
6: Op de zomer, ik kom 2 dagen, ik tekening portretten.
7: Tekenen met de machine?
6: Tekst.
1: Met
6: ongeluk. Teffen. En met stoffen.
5: De hitte is al helemaal een uitdaging voor wie aan de slag moet voor zijn of haar werk.
7: Het is hier al warm, hè? Beter de vensters toe dan de warmte.
2: Het begin is altijd moeilijk, maar als je eenmaal bezig bent, dan gaat het vlot.
8: In deze periode die misschien wel een hittegolf zou kunnen zijn. Want voor een hittegolf heb je 5 dagen nodig bij
9: de kast. Nu komt de zon er door.
1: Wat, ja, maar dat is gewoon.
9: 33 hier vandaan?
1: Ja, morgen 35.
9: En morgen 35?
1: Overmorgen? Ja, 35, ja.
9: En om weer?
1: Het is nog van om, hè?
9: Ja.
1: En er ook een toezicht op preuren, hè? Het met onweer.
10: Ik vind het werken in Zandberg min of meer spannend eigenlijk. Heel vaak, ja, begint een dag op een andere manier.
1: Er kan niet echt het spoelen op, hè?
10: Het wordt veel engagement genomen door de kunstenaar zelf. Het is altijd wel iemand die de koffie zet. En normaal gezien is dat closed.
1: Je kan het moeilijk verdelen onder Malakor.
0: Geen 2 soms
1: de
0: keer als
1: er
0: iemand...
1: Anders te willen het open ook.
10: Ja, meestal moeten wij een beetje afkicken van de koffie. Hè. Wordt met slopen gedronken. Maar dat is ook sterk teruggeschroefd.
2: Ik heb ook wel heel vroeg opgestaan.
0: En waarom?
2: Omdat ik wakker wil zijn. Ik heb ook al gezegd dat ik gewoon met de zon opkom. Geleerd via de corona, eerlijk gezegd.
0: Hoezo?
2: Ja, ik bedoel, bij corona, ja, dan kon je nergens naartoe en dan kon je niks. Dus ik heb gedacht van, weet je wel, als we toch nergens moeten zijn, gooi je die klok gewoon even uit.
0: Je hebt de klok uitgezet.
2: Ja. Dat kan ook, hè.
10: Ja, ik denk dat het werken in de Zandberg heel vaak, of in onze romantische mind, zo het desolate kunstenaarschap ook mag en kan zijn dat iemand op zijn plaats aan het werken is met zijn eigen materiaal, met zijn eigen werk in een verdieping. En daarbij eigenlijk ook niet veel geen sociale context zou nodig moeten hebben om dat werk net te maken.
2: Ik ben Jan Kattenbeke, geboren in Arelbeke. Mijn moeder is van Nederland, zoals je al gehoord hebt. Ik zit een beetje in een grijs gebied, dus weet al, alleen beperking en geen beperking.
0: Ah, ik dacht Nederland en België, maar dat
2: daar is... ook, ja, daar ook. Nog andere dingen ook tussendoor. Weet al, van een karakter is ook gemengd en door elkaar gestoken. Ik heb een beetje van alles door elkaar, dus
0: Ik dacht meteen, dan heb je iets om over te schrijven.
2: Dat ook, ja. Alles wat ik meemaak gaat soms op papier verschijnen.
11: Dag Klaus. Ça va? Aan iets beginnen van werk? Oh, loop maar een beetje rond en het gaat wel goed.
2: Ik zeg per se geen namen. Dat is ofwel hij, zij of een heel ander synoniem. In een situatie of in een bepaalde ruimte.
0: Doe Dus het is niet belangrijk wie die karakters zijn, maar de acties die ze stellen.
2: Ja, dan kun je toch een soort van verbeelding maken van hoe ze er zouden uitzien of weet dat, door hun gedrag.
12: Dat is een man.
10: Merci, Proost. Het is niet veel plekken meer, hè?
12: Ja, dat is een man en dat is een vrouw.
0: Het is vooral opvallend dat geen van beiden een gezicht laat zien, eigenlijk. Hè? Dat,
12: Ja. En hier eigenlijk ook niet, doet zijn hond dicht.
0: Zijn ogen... maar die kijkt wel heel...
12: Die kijkt niet, zijn ogen zijn dicht.
0: Maar het is interessant omdat hij wel zo heel direct in de lens dan zo gezegd kijkt.
12: Zijn ogen zijn toe. Dus zo. Dat is de bedoeling. Als je het niet ziet, is het mislukt. Ik ben Pieter Nelle. Ik ben gisteren 18 jaar geworden. Het is heel waar. Ik zeg aan iedereen dat ik 18 jaar word, maar ik ben 30 jaar geworden. Ik wil geen 30 zijn, dus ik zeg 18. Ik ben gisteren 18 jaar geworden en ik werk hier een dik jaar ondertussen. Ik heb niet zo een vast systeem. Story of my life. Ik heb een vast systeem. Het is een beetje hoe dat komt. Soms kom ik toe en begin ik direct omdat ik al een idee in mijn hoofd had. En andere keren... ik wel van alles in mijn hoofd, maar kom het niet tot iets concreets en dan loop ik hier een beetje rond.

0: Het gevoel dat je aan het rondwandelen bent in je omgeving of in je eigen hoofd heeft iets unieks. Je bent naar ergens aan het wandelen. Iets moet, alles kan. Of je nu praat of zwijgt, onderweg mag je zelf bepalen. En die keuze heeft een lastig gevoel van zalig gevoel van vrijheid. Ondertussen blijf je doorgaan met wandelen tot je aan een dan. Wacht even, hè. Daar ben je. Overigens. Tot je na een lange tijd op je bestemming bent aangekomen, dan ben je blij dat je eindelijk aangekomen bent.
1: Er hangen heel veel canvassen aan de muur. Verschillende ezels en iedereen heeft een beetje zijn eigen plek. Wacht even. Ja, we gaan eens komen kijken. Oké, maar dan komen we niet bellen.
2: Goed?
1: Maar hij wil niet babbelen.
3: Ik ga even buiten blijven.
1: Ja, is goed.
4: Tu prends le casque.
5: Hop. Et voilà.
4: Et qu'est-ce que tu vois maintenant?
5: Dans le jardin vert, on voit des plantes, beaucoup de plantes. Mais il faut aussi bien préciser une plante. Si on voit quelque chose qui se dépose, des chenilles, des papillons, des insectes tournent autour des fleurs.
6: Het is een vlinder.
1: Ah ja, het zijn een schone zwarte zelfs. Ik wist zelfs niet dat dat bestond.
6: Moeten we die niet buiten laten?
1: In het geval dat hij zelfs in de weg niet vindt, dan wel eigenlijk.
0: Ik heb overdreven veel fantasie.
6: Ja.
0: Ik kan alles fantaseren, zo dagdromen of echt dromen. Dat is, mijn verbeelding is op een hoogtepunt.
2: Ja!
0: En zo. Ja, dat is Hendrik beneden, denk ik. Zit te kloppen.
7: Hier een klikje Hendrik. En dan de kunstenaar.
8: Hij maakt eigenlijk twee dingen, hè?
7: Ja.
8: Dus hij maakt beelden of sculpturen.
7: Ja.
8: Materiaal dat hij vindt of dat er is. En anderzijds ook installaties. De laatste keer was in Smak. Heeft men voor u een ruimte gebouwd, zoveel vierkante meter. En dan zeggen we, Hendrik, doe maar.
7: Aan mijn eerst een denken in mijn hoofd. En ik heb eerst dat ik dat moet, dat ik dat moet. Een denken, ik heb eerst dat ik dat moet.
8: Het is vaak technisch, hè. Met koord of met doek.
7: Ja.
8: Om dingen eigenlijk aan elkaar te verbinden en zo'n verhaal te maken.
6: Een computer zie ik erin.
7: Ja. Ja.
6: Dan hoor, mag ik dat van dichterbij nog eens?
7: Nee, dat
6: ik wil de voorkant nee, dat zien, de, het scherm.
7: Dat is de buitenkant. Je buitenkant zo blijven. Dat je buitenkant zo blijven.
6: Dat is de buitenkant.
7: De buitenkant kan best wel zo blijven. Maar jammer, eens kijken. Dat is een buitenkant zo blijven.
6: Maar jij hebt gekozen om de binnenkant te laten zien.
7: Dat een binnenkant, een buitenkant niet. Dat is een trick. Dat is een trick aansteken. Als die aansteken.
8: Ah, dat is een elektriciteitskabel. Ja. En hier steek je de computer aan of doe je hem terug af.
7: Ja.
8: En dan maakt dat een verbinding met.
7: Met?
8: Met dat.
7: En dan zie je een tv. En je kan kijken. En je kan mensen kijken doen. Als een ventje dat spelen, dat je ziet een vent.
8: Ja.
7: Dat moet ik, hè.
8: Met een beetje glansverf, waardoor dat het een stuk spiegel is.
7: Ja.
8: specifiek typisch voor jouw werk dat je dat dan verder niet uitbeeldt, maar dat je het houdt bij dat dan aan ons is om daar maar iets in te zien.

0: probeer altijd ook mezelf in vraag te stellen. Om te denken van, ja, is het nu wel dat? Is het zo vaststaand? De aarzeling is ook een heel belangrijke component om vanuit te werken. En hier gebeuren wel dingen die ontstaan vanuit het niet verwachte, anders bedachte, zeg maar. Het verhaal heeft wel meer nuances dan dat mensen denken van, hey, mensen met een beperking, die hebben een directheid, een spontaniteit, en dat is het grootste goed of zo. Maar ik denk dat bij ook bij iedereen persoonlijk heel anders is.
1: En wat teken je jas? Wat teken je?
2: Maskers. Die gaten zijn de oven van ons uitgeknipt, mond uitgeknipt en dan maskers aandoen. Krijg je het wel niet?

0: Te wachten. Is het even een beetje indrinken. Ga je ook eentje maken?
1: Dat is niet mijn sterkte. Ik kan dat niet.
0: Kan je?
1: Ik moet het eerlijk zeggen.
0: Ik kan wel filmen, hè?
1: Geluid opnemen en zingen, zoals jij ook.
0: Ja.
1: Maar tekenen, nee.
0: Nee. Dat kan ik niet. Hier een ander type. Ander type. Voilà. Niet dezelfde hazaikum.
1: Ja. Iedereen is hier, precies.
2: Iedereen heeft daar een liedje van, hè?
1: Ja, ik ken het niet.
2: Dan kan het niet helemaal deur zien.
3: Ik ken duister.
4: De stromen die net nog geweest zijn in november in de West-Vlaanderen. Ik denk dat, dat een heel loos argument is, want je kan het niet meer negeren.
5: En Jan, en de mond van horen, ik wil een tip over het KMB. Over twee bereid willen geschreven. Voor het opwarmen van derde door de lucht vervullingen. Van de uitlaatgassen over de kant staat er los. En over de industrie is ook wel.
6: Hallo,
5: Jan.
6: Pas
0: op jezelf.
6: En je niet te veel in de zon lopen.
0: Nee.
6: Toch maakte.
0: En niet te vluggen
6: van
7: mij.
6: Oké,
7: okay.
6: Ik ga
7: het tempo doen.
0: Ga maar.
7: Kunnen ze gaan drinken. Het is een augustusbal. Mooi, hè?
8: Probeer met mijn eigen mening te redeneren. Dus niet altijd naar de kudde gaan, maar gewoon een beetje wijd uitkijken. Ja, als je daar naar één iets kijkt, dan zegt het hele verhaal niet.
0: Huh? Kijk maar. Kijk, stop. Dans le ciel, on voit beaucoup de nuages avec des formes bizarres. Tous des dessins. Différent. Tout en groupe, il n'est pas blanc, mais il est gris. Les nuages et le ciel peuvent aussi faire du bruit. Pourquoi ? Il pleut. Il fait gris. On sait déjà que l'orage va bientôt se préparer.

0: 35 jaar terug. Zijn wij ooit ontstaan vanuit de voorziening waar dat toevallig een paar mensen hun alternatieve legerdienst deden, die een artistieke scholing hadden. Hè? Kunstenaars zijn niet echt zo de gemaakte legermensen, denk ik. Dat is misschien ook cliché, maar bon, het was zo. En zo zijn er een paar kunstenaars blijven hangen uiteindelijk in die voorziening, die atelierbegeleider geworden zijn vanuit hun kunstpraktijk. Veel dingen moesten ook nog verkend worden. Technieken moesten geïntroduceerd worden. En dat heeft toevalligerwijze ook wel heel sterk gezorgd dat de teneur van werken die wij nu nog altijd hanteren, toen eigenlijk ook wel geïntroduceerd werd.
1: Klaas?
2: Ja?
1: Het slimste van de lichtste kleuren eerst te doen of eerst de donkerste?
2: Ik zou eerst de donkere doen.
1: Ja.
2: En dan naar lichter werken.
1: En misschien wat dit dus laat.
3: Eigenlijk is dat een beetje een misvatting. Bij olieverf, als je wit onder, of zelfs bij acryl, als je dat op je doek zet en je schildert dan boven, dan worden je kleuren eigenlijk een beetje te fel. Dus als je er een warme kleur onder zet, zoals roze, geel of groen tinten, dan komt die warmte ook door je lagen, waardoor je olieverf veel meer tot zijn recht komt.
4: Als jij je werk de dag van vandaag zou moeten omschrijven, hoe zou jij dat...
5: Chaotisch. Omdat je hier ook vooral veel mensen ziet die gefocust zijn op één iets en daar toch heel ver in gaan en ik kan dat niet. Dus het is heel gevarieerd. Dat is hoe je het positief kunt beschrijven, maar ik vind het soms chaotisch daarom.
3: Ik vind wel dat je door al je werken die rode draad hebt.
5: Ja, ik zou dat graag ook zien, omdat ik denk dat mij dat gerust zou stellen. Maar ik zie dat niet.
3: En je kunt op zich ook een lijntekening ook niet gaan vergelijken met een werk waar je met vlakken werkt.
5: Ja.
3: En hier werk je echt met schaduw en vlakken en door middel van schaduw en onderlagen creëert je een beeld. Terwijl bij je tekeningen zit je met je lijnvoering. Mm. Dus die twee, je kunt dat niet vergelijken, dat is totaal ander werk.
6: Maar je moet ook zeggen hoe dat het eruit ziet, want de mensen thuis gaan dat niet zien. Hè?
7: De mensen gaan dat wel weten.

0: En wat denkt u dan als u naar luistert?
1: Ja, ik echt rustig kom. Maar s'avonds niet echt. Voor mij is dat een beetje moeilijker. Heel dames, hè.
2: Dat zou voor mij niet gezond zijn om alleen te werken. Nee.
1: Pieter Nielen is de beste van klant.
3: Tot dat erin, man.
1: Ja. Pieter Nielen is de beste van klant. Ah, ja, dat is het ook, hè.
2: Als ik denk, ik ga tot niets komen, het gaat niet lukken, ik kan niet werken. Want het is een heel moeilijke nacht geweest, of voormiddag zelfs. En ik doe hier een keer een tour, een wandeling, en iemand zegt er iets heel lief tegen mij of zo. Toen is iets die zo zwaar geweest is, plots een stuk lichter.
0: Is bij je thuis oké van warmte?
4: Het is zo super. Ja,
0: ook te warm. Dus nu werk je terug op een ovenplaat. Op een gebroken plaat. Die de vorm van je werk bepaalt, hè?
5: Ik kan niet zoveel zien als de speelplaats.
6: Is het aan?
7: Hoor ik Benjamin Netanyahu een persconferentie geven? Een persconferentie geven, Benjamin Netanyahu. Wat hij nodig zou doen om 674 dagen bezig is. Dat is man er meer of 60.000 omgekomen zijn. Volwassen personen en baby's en zo. En van baby's die van ondervoed worden. Ja. Benjamin Netanyahu en is kerel met 23 jaar en ben van het jaar 49. En is nu 76 jaar. Nee. En door Vladimir Poetin en ik schelen 20 jaar en ben van het jaar 52. Vladimir Poetin en ik schelen 20 jaar en ben van het jaar 52. En door Volodymyr Zelensky is 6 jaar jonger, die is van het jaar 78. Ja.
1: Kista?
8: Ja.
1: Alsjeblieft.
9: Ik heb altijd een blaadje bij. Dat kan ik altijd een beetje teruglezen.
0: Het is bijna vol.
9: Oh ja, het is aan het vol lopen, ja.
10: In de komende jaren krijgen we nog meer hittegolven en zware regenval door de opwarming van de aarde. Als het kwik stijgt tot 40 graden...
8: Ik haat warmte. Dat blaft om weer. Buien. Ja. Yeah.
0: Maar vandaag is het beter, toch?
8: Het gewoon nog regen, hoe gaan ze zeggen.
11: Hoeveel? Vannacht onweer is het nog.
8: Vannacht onweer?
11: Ja, en er kun je tot 70 per uur.
8: Mooi.
11: Ja.
12: Is dat rap? 70 per uur?
11: Het.
8: Hieten, had het zijn.
11: Het is een.
12: Ik ga hem in de was binnenpakken.
11: Maar,
8: ik had dan straks van aan pa dat hij de raam dicht doet in mijn kamer thuis. Maar mijn raam staan daar nog open.
11: Ja.
0: Zijn jullie daar bang voor de toekomst ook? Of is dat...
12: Maar we zijn er niet alleen bang voor, maar we zien ook de resultaten. Dat de artistieke praktijk ook zelfs bij mensen met een mentale beperking veel minder plaats krijgt dan dat het pakweg in de jaren 60, 70 kreeg, waar dat het artistiek, het creëren, dan nog een beetje voorop stond en dat had met het hippie-idee van toentertijd te maken. We hebben een aantal decennia erop zitten waar dat alles wel wat exacter geworden is en in onze sector alles wat dat bijvoorbeeld productgericht is de laatste 10 jaar wel aan belang gaan toenemen. Als het een chocolatier wordt of een bakker of die werkt in een plaats waar dat er aardenschalen gemaakt worden of kaarsen gegoten worden, ja, dan heb je een bepaald beroep, dan ben je met iets bezig. Als je creëert, dan is het veel moeilijker om te vatten, om verder te vertellen wat dat creatieproces dan eigenlijk aan stil inhoudt.
1: Okay.
8: En is dat nu opgepakt dat je doet? Of is dat nu
11: gewoon
8: spelen dat doet? Even oppakken. Mooi. Mooi geesten.
12: Ja. Ze heeft dat zelfs uitschreven.
8: Ja, amai.
12: Ja.
8: Heeste?
4: Voor een reportage mee te maken, voor een programma mee te maken.
8: Mooi. Ja, ja. Hoe lang duurt dat dan eigenlijk al, dingen oppakken?
5: Dingen oppakken? Professioneel, denk ik... Oh, hoe lang doe ik dat nu al? Goeie vraag. Ik ben nu 32. En met professioneel echt oppakken ben ik op mijn 27, 26 ongeveer pas begonnen. Maar daarvoor deed ik muziek. Sinds mijn 7, denk ik. Dus dat doe ik al bijna...
6: Voelt u zichzelf ontwikkeld? Nee, ontwikkeld, hè. Met al een tussenstuk.
5: Wacht,
6: ontwikkeld. Voelt u zichzelf ontwikkeld?
5: Ontwikkeld, zoals hè, een geciviliseerde mens, enerzijds. Of verwikkeld en ontwikkeld.
6: Ja, de laatste meer.
5: Ja, voilà.
6: Gewoon dat je niet echt vastzit aan dingen. Of ja, aan vaste structuur. Of aan moeilijke situaties. Ja, bedoel, iedereen zijn eigen ding.
5: En hoe voelt jij je nu? Verwikkeld of ontwikkeld?
6: Ja, toch een beetje meer gewoon ontwikkeld.
5: In welke zin?
6: Ja, ontwikkeld. Ik voel me iets meer vrijer dan vroeger. En zo, en ook alleen. Normaal was ik geleerd... Met bijzonder onderwijs om in een werkplaats te gaan werken. Met een loon, maar wel met dop en zo. Heel dat raar systeem. Ik vond het een raar systeem, natuurlijk. Op school.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Radio 1, live.
3: En dan is het ook, ik weet niet of dat een echte job moet zijn als je daar niks aan verdient.
4: Dat is een heel goede vraag. Ik vraag me dat ook heel vaak af.
5: De tijd beweegt ook en die staat niet stil. En zeker voor in de artistieke sector vind ik in het algemeen. Ik spreek dan eigenlijk van een veel ruimere sector dan onze sociale sector. Vind ik dat er wel harde tijden nagebroken zijn. En dat voel je ook wel. Dat de bestaansreden ook een beetje in vraag gesteld wordt. Dat het artistieke vak zeer weinig plaats nog dreigt te krijgen.
3: Door vele oneerbare voorstellen van jonge mensen die de wereld niet meer begrepen, wordt het met de riemen roeien voor we al zinken naar de bodem van de zee. Als we wisten waar de wereld ging gaan, hadden we de schade waarschijnlijk kunnen beperken voor de meeste mensen. Een oplossing zal er niet zijn door de mens, want de mens heeft zijn eigen regels en gewoontes en de computers zullen de mens totaal overbodig maken waar we ook naartoe gaan. De toekomst is tegelijkertijd spannend en toch wel wat optimistisch te noemen. Je zou zeggen dat de mensheid op de rand staat. Ook al bleven de meesten onder ons doof en blind voor de gevaren, hoe ze er ook uitzien, dat weten we nu niet. Wat we weten is dat de mens lang heeft geleefd op de wereld.
6: Nog geen lawaai. Boven.
7: Ja, wat zijn
6: jullie aan
7: het doen?
6: Ja,
7: er zijn soms andere mensen die zeggen wat ze erin zien.
6: Maar dan is die. Ze zijn allemaal in. Vallen.
7: Maar jij hebt onlangs ook een werk de titel Zandkasteel gegeven.
6: Ja. Dat is toch gedaan voor mij.
7: Maar uw zandkasteel kun je wel niet omgooien.
6: Nee, het is de hand.
7: Dus die laagjes papier dat je daartussen steekt, dat zorgt, als je bouwt, zorgt dat voor stevigheid.
6: Ja, moeilijk stevigheid.
7: Maar als het gebakken is, verbrandt je papier en dan wordt je werk eigenlijk terug fragieler.
6: Ja.
7: Dat die kleilaagjes gemakkelijk kunnen afbreken.
6: Nee, de hand.
7: We zijn er voorzichtig mee, hè?
6: Niks af te breken.
7: Niks af te breken.

0: is origami geen papierwerk te noemen.
1: Oh, die is goed.
0: Smaakt het papier lekker als je vingers bij aflikt.
1: Hou je van de computer, zodat je geen mens meer hoeft te zijn?
0: Als bomen konden praten, wat zullen ze kunnen zeggen tegen ons?
1: Die vind ik mooi.
0: Het is dus niet welke boom het is.
1: Hoezo? Welke?
0: Ja, een treurwillig. En een beuk.

0: jongens uit.
1: Als je zegt de naam
2: Trumpetelaar,
1: is dat dan de laatste? Of
2: wil daarna
1: nog een?
2: Nog
1: een kleur? Of?
2: Aan de geur.
1: En heb je al een idee?
2: Ja.
3: Dan mag je hier doen, ja. Puisque moi, je sais faire de la magie de l'art.
1: Wil jij graag iets zingen in de microfoon?
4: Ja, graag.
1: Ga je even een nieuwe

0: Hannes met Naar de Zon.
1: Dank u wel. Staat erop, jong. We hebben het gedaan.
2: Deze buien duren een half uur. Daarna is er een sterke afkoeling en daalt het kwik naar 16 graden Celsius. Omdat de wind gedraaid is van het zuidoosten naar noordwestelijke sector. Er is dan vochtige maritieme gestoorde zeelucht aangevoerd door Atlantische storingen en depressies in de onderste luchtlagen van de atmosfeer. Het is dan vrij wisselvallig weer voor de tijd van het jaar. Bepaalde weken later is er terug een weersverbetering omdat de luchtdruk stijgt en een hoge drukgebied aangevoerd is.
3: Ik rijd doorgaans 40 minuutjes naar huis en er staat altijd wel iets van radio op.
2: Dit was het weerbericht, geschreven door Klaus Compagnie.
3: Maar heel vaak kom ik tot de vaststelling dat net voordat ik thuis kom, dat ik eigenlijk totaal niet weet wat er op de radio gezegd of gespeeld geweest is. Omdat ik eigenlijk helemaal tussen een wereld van verwerking, van nog nagesprekken met mezelf of zoiets bezig ben. Waardoor dat er eigenlijk zodanig veel gebeurt, of net soms niets. Maar niets bestaat niet, dus er gebeurt altijd wel iets. Maar ja, er is wel zoiets als een overgang van die intensiteit naar een gezinsleven. Ja.
4: Ah, de meisje?
5: Ja.
6: Ja, maar we moeten achter het stuur zitten ook, hè? Wat? Is het weer niet wel?
5: Nee.
6: Nou, dan gaan we te voet, hè?
7: Thank you.

0: hunt en de afleg.
1: Die afleggen? Ja?
0: Ik kom hier met mij.
2: Dit was De Zandberg. De opnames, montage, sounddesign, muziek en mix werden gemaakt door mezelf, Céline Ottenburg. De teksten die je hoorde waren van Jan Kattenbeke zelf. De schrijver die ons meenam en die naar mijn gevoel precies wist te vertalen waar we ons allemaal zorgen om maken. Ruben Lafleren is begeleider van de kunstenaars en wierp een bijzonder filosofisch licht op de werking van De Zandberg. Klaus Company hield ons op de hoogte van het weer en de wereld. We mochten ook langsgaan in het atelier van Pieter Nelles Soete, waar zij samenwerkte met collega Bram Bonquet, samen met begeleider Klaas de Baren. Hendrik Heffink gaf ons een inkijk in de binnenkant van zijn werk, de computer, samen met Dominique Nuitens, de leidinggevende van De Zandberg. Je hoorde ook Frankie de Rijke, die samen met begeleider Lenja van Laken zandkastelen bouwt. Lynn Paan vertelde ons over de gaten in de maskers, zoals de ogen van ons. En je hoorde ook een interviewer in spe, Jasmien van Hazenbroeke, die tijdens het tekenen even de rollen omdraait en de microfoon op mij richt. Je hoorde ook Farida Tou Ouedraogo en Thomas Baart, Annemie Tietgat en Frankie Kateo. Naast vele ventilatoren heb je vast ook de stikmachines gehoord en de mensen achter het Zandbergse modelabel Amelie Haha van begeleider Annemie de Pape met Hannes van den Broeke, Mieke van Hessen, Christa Allegaert en Saskia Pacu. Je hoorde Frederik Dejean die met zijn telescoop in het Frans zijn blik op de natuur en op de hemel richtte. En je hoorde ook onze weervrouw, Jacob Brokke, met een tekst van Klaus Company. Heel veel dank aan al die mooie stemmen die ook mij opnieuw het vertrouwen gaven dat de wereld misschien wel werkelijk nood heeft aan mensen die anders kijken. En eventueel ook kunst maken. Dit werk werd gemaakt ter gelegenheid van de 20e verjaardag van De Zandberg. Dank ook aan De Zandberg en de groep Ubuntu voor het vertrouwen en de mogelijkheid om dit werk te maken. En dank aan Plantrekkers, Lucas de Rijke en Wederik de Bakker. Ook veel dank aan alle luisterende oren. Van Evelien Doks, Luc Hakens, Carlien de Gent, Joyce de Bat, Kenneth Bert, Lisa Ottenburg en Aaron Gosselin. Ga zelf eens een kijkje nemen op De Zandberg. Dat doet echt deugd. En het goede nieuws is dat je dat zowel als toeschouwer als kunstenaar-resident kan doen. Iedereen is welkom op De Zandberg.
3: De audiodocumentaire De Zandberg van Céline Ottenburg vind je terug op de website van Plantrekkers of waar je gewoonlijk je podcasts vindt. Via kunstwerkplaatsdezandberg.be krijg je meer info over de werkplaats. Iedereen is welkom. Goeienacht.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. 11-11-11, de Belgische koepel voor internationale solidariteit, klaagt aan dat de ebola-crisis in Congo erger is dan vorige uitbraken, omdat ontwikkelingssteun fel is afgenomen. Niet alleen vanuit de VS, maar ook vanuit België is er minder hulp, zegt Kenny van Minsel, en dat heeft gevolgen.
2: In de praktijk betekent dat tekorten van mondmaskers, ontsmettingsgel, beschermende kledij. En zo lopen hulpverleners echt enorme risico's op. Zo hebben wij weet van één ziekenhuis waar maar liefst 5 hulpverleners in de provincie Ituri zijn gestorven. En dat is echt absoluut ontoelaatbaar. Dat zijn de concrete gevolgen van de wereldwijde aanval op ontwikkelingssamenwerking.
1: De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft vanavond in een open brief dat hij Poetin rechtstreeks wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, schrijft Zelensky. Het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. Conde Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was vanochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woedige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapul en daar blijft hij achter staan, dat zei hij in de afspraak.
3: Ik zag dat de politie alles afgesloten had en eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. Dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie, die dingen vernielen, die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkanon komen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
1: En op de luchthaven van Frankfurt in Duitsland is een Boeing 787 van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. De neus kwam met een klap op de grond terecht. Er waren geen passagiers aan boord, maar er zijn wel enkele mensen van de bemanning en het grondpersoneel gewond geraakt. Onderzoek moet bepalen wat er mis is gegaan. Het toestel was pas sinds februari in dienst. Het weer vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust, bij temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja. Voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet. En ik werk en ik eet. En ik werk en ik eet.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De Russische president Poetin zegt dat hij bereid is om met Oekraïne een overeenkomst te sluiten over een einde van de oorlog. Rusland wil dialoog en een compromis, zegt Poetin, op voorwaarde dat Oekraïne dat ook wil. Daarmee verwijst hij wellicht naar zijn aanhoudende eis om de Donbass in te lijven. Dat zijn de provincies Donetsk en Lugansk in het oosten van Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky schrijft op zijn beurt vanavond in een open brief dat hij Poetin rechtstreeks wil ontmoeten. Dat is nog nooit gebeurd na ruim 4 jaar oorlog. En dat hij een volledige wapenstilstand wil tijdens de vredesonderhandelingen. Genoeg oorlog, schrijft Zelensky, het is nu aan jou. In een korte reactie zegt het Kremlin dat Zelensky welkom is in Moskou. Conne Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was vanochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woedige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapuw en daar blijft hij achter staan. Dat zei hij in de afspraak.
2: Ik zag dat de politie alles afgesloten had en eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. Dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie, die dingen vernielen, die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkan ontkomen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
1: Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, het BOIC, en het Belgian Paralympic Comité gaan samensmelten. Vanaf 1 januari vormen ze samen het BPOC, dat is het Belgisch Olympisch en Paralympisch Comité. België is zo het 6e land ter wereld waar beide comité's samengaan. CEO Cedric van Brantegem is trots.
3: Ja, ik denk dat het een historisch moment is uiteraard. Ik denk dat we hiermee echt wel een voortrekkersrol nemen, tonen ook waar we echt voor staan, voor een organisatie waarvoor inclusie niet zomaar een woord is op een slide, maar wat dat echt betekent is alle Belgen, echt alle Belgen, ook Belgen met een beperking, ja, die boodschap kan niet sterker zijn.
1: En in Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad, dat op een opmerkelijke locatie in de Boerentoren. Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de zogenaamde Antwerpse Zes. En alles klopte vanavond, zegt hij.
4: Ja, ik vond het een super ervaring. Ik heb de keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt en gewoond in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hierop natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
1: De modeshow van Van Beirendonk was ook het hoogtepunt van het Antwerp Fashion Festival. Het weer heb ik nog vannacht meestal droog en tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met buien, mogelijk ook met onweer. In de namiddag meer opklaringen vanaf de kust en temperaturen tot 19 graden. Er staat opnieuw veel wind. Zo, donderdag 4 juni zit erop. Een goede nacht.
5: Nu volgt een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
6: Radio 1.
5: De Wereld van Sophie.
6: Met Sophie Lemaire.
7: En dus dat weer, dat is gedroomd tekenweer. Daar gaan we het over hebben.

0: Blood.
1: In Cold Blood van Al Jay.
2: De wereld van Sophie.
1: Het is 4 juni en er is veel goeds te zeggen over deze tijd van het jaar. De zomer zit eraan te komen, de festivals openen hun deuren. We kunnen al eens genieten van een terrasje, een barbecue en een picknick in de velden. Deze week misschien een klein beetje minder, maar er zitten goede tijden aan te komen. En dat betekent, en dat is dan minder goed nieuws, dat ook het tekenseizoen is aangebroken. Die kleine, akelige zuigballen zijn terug. Kleine, vieze, kruipende beesten zijn het die zich tam uit de struiken smijten om vervolgens vampiergewijs zich te goed te doen aan het bloed van je favoriete huisdier of vervelender aan jouw bloed. Ze zijn niet gewoon vervelend. Ze kunnen je ook vies ziek maken. Een zeer goeiemorgen, Steven van den Broek.
3: Goedemorgen, Sophie.
1: Arts-infectioloog aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Tekenencefalitis kan je ervan krijgen. Daar hoor je al maar vaker over spreken. Wat is dat precies?
3: Tekenencefalitis is een ziekte die je krijgt door een virus dat effectief overgedragen wordt door teken. Bij ons meer bepaald de schapenteek. Dat is de meest voorkomende teek bij ons.
1: Oké. En de afkorting is TBE. Waarvoor staat dat dan?
3: Tick-borne encefalitis, dus tekenverworven encefalitis. En encefalitis is een moeilijk woord om te zeggen hersenontsteking.
1: Ja, wat zijn de symptomen? Hoe weet je dat een tekenbeet dat mogelijk bij jou aan het veroorzaken is?
3: Wel, dat is niet zo eenvoudig om dat te weten. Het is namelijk zo dat als je gebeten wordt door een teek die dat virus heeft en die teek die brengt dat virus over, dat je na een paar dagen grieperige symptomen kan krijgen. Een beetje koorts, wat hoofdpijn, spierpijn. Eigenlijk heel moeilijk te onderscheiden van een gewone virale infectie.
1: Mm, dus je zou kunnen denken dat het gewoon een valling is, terwijl er meer aan de hand is.
3: Ja, en in dat stadium is er bij artsen, en ik denk ook terecht, niet echt een reflex om voor dat virus te gaan testen. Nu, hetgeen dat is dat ongeveer, als je die eerste fase doormaakt, ongeveer 1 op 3 mensen die eerste fase doormaakt, kan daarna naar een tweede fase gaan, die veel ernstiger kan zijn. Dan wordt het effectief de encefalitis of herseninfectie. En dan kan je klachten krijgen als verlammingen, heel ernstig beven, gangmoeilijkheden, epilepsieaanvallen. En soms ook verminderd bewustzijn en coma. En in het ergste geval kan het ook tot sterfte leiden.
1: Amai, valt dat te behandelen? Bestaan er medicijnen tegen? Mocht het opgespoord worden?
3: Er zijn geen antivirale middelen bekend die tegen dat virus actief zijn. Dus als er symptomen zijn, is de behandeling eigenlijk gewoon gericht op het controleren van symptomen. Als het nodig is, intensieve zorgen. Maar er is geen specifieke behandeling.
1: Slecht nieuws. Komt dat hier vaak voor?
3: Gelukkig in België komt het niet vaak voor. Het is een ziekte die vooral voorkomt in Oost-Europa. Dus een beetje Oost-Duitsland en dan meer naar het oosten. Oostenrijk, Slovenië, landen als Litouwen, Letland en tegenwoordig ook Scandinavië. Daar komt het in natuurgebied meer en meer voor. In België zijn er tot nog toe maar een 5-tal gevallen beschreven die in België verworven zijn.
1: Oké, dus hier is het gelukkig uiterst zeldzaam. Maar mocht je nu naar een van die landen op reis gaan, dan moet je daar wel goed voor uitkijken.
3: Dan moet je inderdaad de nodige beschermingsmaatregelen gaan nemen. Vooral als je van plan bent om die in de natuur te gaan wandelen. Als je op citytrip naar Wenen gaat, in Oostenrijk, dan is er geen risico. Maar mensen die in de bergen in de natuur gaan wandelen, in meer Oosterse en Scandinavische landen, daarvoor zijn beschermende maatregelen aanbevolen.
1: Ja, want je kan je wel inenten tegen tekenencefalitis.
3: Ja, klopt. Er is een vaccin dat goed werkt. Het geeft 99% of meer bescherming. En als je gevaccineerd bent, dan wordt de kans heel klein dat je het krijgt. Dus dat is een van de mogelijkheden om je te beschermen tegen die ziekte.
1: Mocht je daar nu deze zomer een vakantie gepland hebben, kan je je dan nu nog laten inenten tegen die encefalitis?
3: Dat kan, maar je gaat je moeten beginnen spoeien, want je moet in principe één vaccin krijgen en na een maand een tweede om optimaal beschermd te zijn voor dit jaar. Er bestaan ook wel versnelde schema's, maar idealiter heb je met een maand tussen al twee vaccins gekregen.
1: Ah ja, oké. Okay. Dus, voilà, kijk, een tijdige waarschuwing voor wie in Litouwen een boswandeling gepland heeft of in een van de andere landen. Het is gewoon wel goed om te weten, want er blijken al maar meer teken voor te komen. Hè. Hoe komt dat?
3: Wel, tekens lijken inderdaad wel in Europa in opmars.
1: Mm-hmm.
3: En dat heeft te maken met dat er meer bos en meer wild in Europa is. Dus dat lijkt een beetje contra-intuïtief, maar Europa is redelijk goed bezig qua bosbeheer. Er is duidelijk meer bos dan bijvoorbeeld 100 jaar geleden door verschillende initiatieven. En er is ook een beetje een paradoxaal effect van de opwarming van de aarde. CO2, het broeikaseffect, mm-hmm. is een van de basisproducten van fotosynthese die planten nodig hebben. Dus CO2 doet planten en bomen groeien.
1: Ah, oké. Okay. Omdat we aan goed bosbeheer doen, zitten we nu met de gevolgen daarvan, de tekenpopulatie. Stelt het wel?
3: Ja, bossen hebben een perfecte vochtigheidsgraad voor de teken, rond de 70-80%. En dat is ideaal. Want een teek die zit te wachten op een struik, op een varen, om op een prooi te springen. Maar in een te droog bos moet die af en toe terug naar de bodem voor de juiste vochtigheid. Dus als de vochtigheid in het bos juist is, dan kan die stil blijven liggen en op zijn plant als om een dier aan te vallen. En dat maakt dat ze minder uitgeput geraken en meer overlevingskans hebben. Mm-hmm. Dus bossen zijn goed voor teken.
1: Ja, naast die teken encefalitis kennen we ook de ziekte van Lyme natuurlijk, ten gevolge van een tekenbeet. Hoe veroorzaakt een teek die ziekte?
3: Wel, in tegenstelling tot tekenencefalitis is de ziekte van Lyme een bacterie, de Borrelia-bacterie. En een teek draagt die ook over na een beet. En die komt in België wel voor. Ongeveer 10-15% van de teken in België is daarmee besmet. Gelukkig is de kans op overdracht in de eerste 2 dagen nadat de teek vasthangt bijzonder klein. Het is pas na 48 uur dat die bacterie meestal wordt overgedragen op de mens.
1: Ah ja. Is dat anders bij tekenencefalitis?
3: Ja, dat is anders. Dus bij tekenencefalitis is de overdracht binnen de paar minuten. Dus het moment dat je de teek opmerkt, als die besmet was met tekenencefalitis, dan is het eigenlijk al te laat. Dus het beste is tekenbeet te voorkomen bij tekenencefalitis. Terwijl bij Lyme, als je de teek snel verwijdert, is er een heel, heel, heel kleine kans maar dat je dat toch zou hebben.
1: Ja, ik heb ooit gehoord dat je de ziekte van Lyme oploopt wanneer een teek komt braken in jouw bloed. Is het zo dat die ziekte overdraagt?
3: Het is niet echt braken. Het is zo dat een teek bloed zuigt en om te zuigen moet hij ook bepaalde stoffen in ons brengen die zorgen dat het bloed niet stolt, dat het ook niet pijn doet en niet jeukt, dat wij de teek niet opmerken. En dus er worden dingen teruggegeven en daarin, via die speekselklieren en de dingen die in ons injecteert, komt die bacterie in ons. En wat je zeker niet mag doen, is die teek met vreemde chemische substanties verdoven, want dan kan ze inderdaad gaan braken. En dan is de kans op overdracht nog groter.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, moeten we zeker goed bespreken dadelijk hoe we die dan wel eruit halen.
3: Ja.
1: Ik wil misschien eerst even nog de symptomen van de ziekte van Lyme. Of hoe weet je dat je mogelijk besmet bent daarmee? Of dat je die bacterie hebt?
3: Bij de ziekte van Lyme zie je meestal, niet altijd, in de weken nadat er een tekenbeet was op die plaats een rode kring die langzaamaan groter wordt. Het ziet er een beetje soms uit als een dartsbord met rode en witte cirkels. En die wordt langzaam groter, maar meestal doet dat niet pijn en dat doet niet, dat jeukt niet. En mensen merken het soms niet op of slagen er geen acht op. Want als je het dan ontdekt en behandelt, dan is de kous af. Dan zijn er geen verdere gevolgen.
1: Mm-hmm. Daar kan je gewoon antibiotica voor krijgen.
3: Ja, 7 à 10 dagen antibiotica is dan genoeg om er geen enkele verdere last van te hebben.
1: Ja.
3: als je pech hebt en je hebt dat stadium niet opgemerkt, of soms is dat stadium er niet, kan je in een tweede fase van de ziekte van Lyme terechtkomen.
1: Mm-hmm.
3: En de twee meest voorkomende symptomen zijn opgezette knieën of enkels, dus gewrichtsontsteking, echt dik, gezwollen, heel pijnlijk, dat kan. Of je kan neurolyme hebben, wat dat wil zeggen, dat Lyme zich op het zenuwstelsel zet. En daar zijn de meest voorkomende presentatievormen een aangezichtszenuw, die bijvoorbeeld niet goed werkt. Je kan je oog niet helemaal sluiten, je mondhoek hangt wat af. Of schietende pijnen in een van de benen. Dat kan ook een vorm zijn van neurolyme.
1: Ah ja, oké. Okay. Want dat kan zich pas na vele jaren tonen. Ik hoorde onlangs het verhaal van Justin Timberlake, de Amerikaanse zanger, die plots naar buiten kwam met het verhaal: ik heb de ziekte van Lyme. Geen idee wanneer of hoe opgelopen, maar het manifesteerde zich plots dan.
3: Ja, nu, meestal is dat niet zo. Meestal is het in de maanden na de tekenbeet dat je die symptomen ziet van die tweede fase. Dus
1: okay.
3: Soms kan het nog wel later, maar de jaren nadien, dat is toch de uitzondering. En soms ook een beetje twijfelachtig of het effectief wel, of Lyme de juiste diagnose is.
1: Ah, oké, okay. Interessant. Ik laat dat weten aan Justin Timberlake.
3: Ja.
1: Hoe bescherm je idealiter tegen een tekenbeet?
3: Wel, zorg dat je niet door een teek gebeten wordt. En dat is op zich niet zo moeilijk als je gaat wandelen in natuurgebied. Een van de dingen die goed helpen is broek in de kousen steken. Dan is er al veel meer huid waar de teek zich op kan hechten. Ook blootgestelde delen van het lichaam insmeren met een klassieke muggenmelk op basis van deet bijvoorbeeld. Dat helpt ook tegen teken.
1: Uh-huh.
3: Dus dat zijn twee efficiënte maatregelen dat je al kan doen om de kans om door een teek gebeten te worden heel sterk te verkleinen.
1: Uh-huh. En dan checken na elke wandeling, neem ik aan, of na een mogelijke rollenbolling in het gras, toch even je lichaam controleren.
3: Ja, inderdaad. Na een wandeling checken. En dan moet je vooral checken ook op plaatsen waar je niet vanzelf kijkt. In knieplooien, de lies, de navel. Soms van achter op de rug. Dus je moet het grondig overal controleren.
1: Ja. En dan, stelt vast dat er een teek in je huid zit. Niet verdoven. Hoe haal je hem wel goed weg?
3: Wel, bij apotheken en andere zaken kan je tekenpincetten kopen. En het beste is eigenlijk met zo'n tekenpincet de teek vastgrijpen en gewoon recht omhoog trekken. Niet draaien, geen wilde beweging doen, vastpakken en omhoog trekken.
1: Recht omhoog, in een snelle beweging eruit rukken.
3: Niet te brusk, gewoon omhoog trekken. Ja.
1: Ja. Ik heb nog een specifieke vraag van Anne en Nico. Mocht je je laten inenten tegen teken encefalitis, hoe lang ben je dan beschermd met zo'n vaccin?
3: Ja, dat is een goede vraag. Wel, je bent voor dat tekenseizoen ben je beschermd. Maar als je volgende jaren nog van plan bent om naar Oost-Europa, Scandinavië te gaan, dan moet je na 6 à 12 maanden een rappel krijgen. En nadien om de 5 à 10 jaar, daar is geen consensus over. Sommige landen doen om de 5, sommige om de 10, moet je een rappel krijgen.
1: Oké, okay. Zeer goed om te
3: weten.
1: Zolang
3: dat je risico blijft lopen. Ja.
1: Ja. Vieze beesten zijn het toch, hè, die je serieus de duivel kunnen aandoen. Het tekenseizoen is in volle gang. Maar goed dat we weer even weten hoe we ons ertegen kunnen beschermen. Heel erg bedankt voor de zeer heldere uitleg, arts-infectioloog Steven van den Broek.
3: Oké, graag gedaan, Sophie.
0: Radio 1.

0: Nectar Wood en Naturally. We gaan het hebben over teken vandaag.
1: De wereld van Sophie.
0: Het tekenseizoen is in volle gang. En dus hebben we het eens over dat kleine rotzakje dat zich in ons vel durft te komen nestelen. Dominic Smith werd jaren geleden bedeeld met 3 tekenbeten op 1 dag. En met heel wat pech. Die tekenbeten kreeg hij in 1997 tijdens een praktijkles van een hoveniersopleiding in de bossen bij Apeldoorn en Velp. En al vrij snel kreeg hij heel wat klachten. Alleen werden die niet onmiddellijk aan die tekenbeten toegeschreven. En dus volgde een jarenlange zoektocht naar de juiste diagnose en de juiste behandeling. Pas na 8 jaar kwam de diagnose Lyme naar voren en nog eens 10 jaar daarna kreeg hij ook de diagnose tekenencefalitis. Anke van Meer sprak met hem.
2: Ja, in 1997, tijdens mijn opleiding Landscaping Management in Design, had ik een praktijkles bosbouw. En tijdens die les ben ik gebeten door 3 teken in mijn nek. En eigenlijk is het daarmee begonnen. Ik heb ze eigenlijk wel snel verwijderd. En bij eentje zat een rode dot, om het zo maar te zeggen. Ja, en daarmee zijn eigenlijk kort daarna klachten begonnen. Moeheid, hoofdpijn. En dat werd door de huisarts, waar ik eigenlijk vrij vlot naartoe ben gegaan, afgedaan als van examenklachten. Hè, klachten door stress, door examen. Daarmee mag je het dan doen en ben je naar huis gestuurd als patiënt. Ja, daarmee is het eigenlijk een beetje begonnen met een soort misdiagnose. Eigenlijk werden de klachten vrij vlot heftiger en kwamen er ook meer klachten bij. Ja, dat ontwikkelde zich alleen maar tot erger. En niet alleen moeheid en hoofdpijn, maar ook hartklachten. Eigenlijk wel over het hele lichaam verspreid. Nou, eigenlijk wist ik wel zeker wat er aan de hand was. Ik bedoel, je bent gebeten door 3 teken en je leven ziet er gewoon in principe goed uit en je kan goed functioneren als mens. En het is toch wel opvallend dat je na 3 beten steeds minder wordt en steeds minder kunt, fysiek en lichamelijk en mentaal. Nou, ik denk, destijds was er veel minder bekend over wat de tekenbeten kunnen opleveren aan verschillende ziekten. In die tijd denk ik gewoon dat het onderkend is dat een teek een hele cocktail aan diverse pathogenen kan doorgeven bij een beet. En dan praat je niet alleen over Lyme, maar ook over TBE en andere bacteriën en virussen. Maar ja, je gaat gewoon door met je studie af te ronden en op zoek naar werk. In mijn geval een bedrijf opgericht. En pas in 2005 werd ik gewoon acuut heel ernstig ziek. En daar heb ik mijn werkzaamheden moeten staken. En je kunt privé of qua werk kon ik niet meer functioneren, laat ik het zo zeggen. Ja, ik denk acute lichamelijke klachten, in mijn geval ook mentale klachten, waardoor er een beeld ontstond van nou, die persoon is gewoon in principe mentaal niet oké. Dus die moet naar een GGZ-kliniek toe, in mijn geval met een vrijwillige opname. Dat is dus eigenlijk een tweede misdiagnose. Als je kunt voorstellen dat als een brein besmet is met een virus, dan kan je voorstellen dat het zich uit met of mentale klachten of ontstekingen, encefalitis in mijn geval. En als dat niet erkend wordt of niet gezien wordt, laat ik het zo zeggen, gemist wordt, ja, dan kan dat gelijkende beelden geven van mentale klachten of psychiatrische klachten. Het overviel me eigenlijk en ja, ik heb het over me heen laten komen, moet je anders. Dus ik bedoel, ik heb meegewerkt. Vrij vlot daarna ontwikkelde ik epilepsieaanvallen, vrij veel. Dagelijks meerdere aanvallen achter elkaar. En op den duur ging het helemaal fout. Is er een arts van buitenaf ingeroepen. En ben ik zo in het academisch ziekenhuis in Groningen terechtgekomen. Op de afdeling neurologie. En uiteindelijk hebben ze toch op aandringen van mijn ouders een bloedtest gedaan en hersenvocht afgenomen. En daar kwam ik vrij vlot naar voren dat ik een hoge waarde van antistoffen in mijn bloed en hersenvocht had van Borrelia, de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. Nou ja, dat is dan 2005. Dat is zodanig later dat de ziekte zich behoorlijk heeft kunnen ontwikkelen. Eindelijk een antwoord, maar ook te laat een antwoord. Het werd eigenlijk afgedaan van, je moet vooral niet op Google gaan kijken. Iedereen heeft antistoffen in zijn lichaam, dus... Maar ja, dankzij mijn ouders, omdat ik nogal aardig onder invloed was van de medicijnen die ik daar kreeg in de GGZ, zijn ze verder gaan kijken en hebben een second opinion aangevraagd met een advocaat. En door die second opinion is dus gebleken dat ik de tekenencefalitis ook doorgemaakt heb. Men is uiteindelijk wel gaan behandelen, na veel aandringen. En van 2008 was de second opinion, tot 2015 heb ik reguliere behandelingen gehad volgens de Nederlandse richtlijnen. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik verbeterd ben, maar dat de ziekte van Lyme niet weg is. Via ben ik in Duitsland terechtgekomen. En nou, dat is voor mij gewoon een heel iets goeds geweest. En privé heb ik een hele goede arts getroffen die mij nu nog dagelijks, tot op vandaag bedoel ik, goed behandelt. Het doet wel wat met jou als persoon. Privé en qua werk of professioneel, maar mij als persoon heeft het heel veel gedaan. En mijn leven heeft toch ongeveer bijna 20 jaar stilgestaan. In mijn geval kon ik niks meer. Van een jong persoon die vol het leven stond, verander je eigenlijk in een kastplantje die uiteindelijk gewoon bijna niks meer kan. Je staat aan de zijlijn te kijken hoe iedereen doorgaat. Nou, mijn werk is gestopt toen. Relaties. Dat is te heftig voor iemand om vol te houden. Kijk, als je jarenlang getrouwd bent met elkaar, ja, dan ga je door het vuur in goede en slechte tijden. In mijn geval, ja, als je een beginnende relatie hebt, dan kan ik me voorstellen dat voor iemand met wie je kort een relatie hebt, dat het too much is. Iemand op de IC met aan de beademing en dat niet één keer, maar meerdere keren achter elkaar. Ja, moet ik zeggen. Je kunt niet deelnemen aan sport of je kunt niet in het arbeidsproces deelnemen. In mijn geval, toen het beter ging, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, het heeft mijn leven ook wel verrijkt. Ja, dat klinkt misschien stom, maar ik ben anders ook naar het leven gaan kijken. Je kunt aan het werk zijn voor de centen en heel materialistisch ingesteld zijn. In mijn geval, ja, ben ik meer gaan kijken wat kan ik voor anderen betekenen. In plaats van nemen, kan ik ook gewoon geven. En bij de stichting Tekenbedziekte ben ik dat gaan doen als patiëntvertegenwoordiger. Dat geldt eigenlijk ook voor de Lyme-vereniging en de PAIS-alliantie. Ja, dat is een hele weg geweest. Het is ook een heel gevecht geweest om überhaupt die epilepsie erkend te krijgen. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als met Lyme. Dat heel snel als psychisch wordt gezien als men even iets niet kunt vinden. En eigenlijk heb ik sinds een paar jaar een goede neuroloog. En sinds 3,5 jaar ben ik nu aanvalsvrij. Lichamelijk ben ik een stuk verbeterd. Ik ben weer gaan sporten. Sinds een jaar draai ik weer mee in de arbeidsmarkt en dat voelt goed. Ik wil gewoon duidelijk zeggen dat, en dat geldt ook voor patiënten, maar ik denk vooral voor de medische wereld. Lyme, dat is de bekendste. Lyme en andere tekenbedziekten. Die zijn echt, patiënten doen niet alsof. Maar deze patiëntengroep lijdt echt.
0: Dominic Smith hoorde je. Vandaag zet Dominic zich in als patiëntenvertegenwoordiger bij de Stichting Tekenbeetziektes. En hij is ook vrijwilliger bij de Lyme-vereniging en de PAIS-alliantie. Dit is Klaas met Zeven Tuinen.
3: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten. Altijd klaar.

0: Muziekgeschiedenis is het David Bowie and the Man Who Sold the World.
1: De wereld van Sophie.
0: Over teken hebben we het vandaag, want het tekenseizoen is in volle gang. En dus verdiepen we ons in die kleine hufters die ervoor zorgen dat elke picknick, elke kleine huppeldans door het gras een stressvolle ervaring wordt. We hoorden net Dominic die zijn leven veranderd zag door 3 tekenbeten, tekenencefalitis en de ziekte van Lyme. En vervolgens vroegen we ons af wie die Lyme eigenlijk wel was, waar de ziekte naar genoemd is. Maar, en dat is wel belangrijk, goedemorgen Bart Bogaert.
2: Goedemorgen.
0: We stellen ons de verkeerde vraag.
2: We stellen ons helemaal de verkeerde vraag, klopt. Want de ziekte van Lyme is niet genoemd naar een of andere professor Lyme, die dan die ziekte voor het eerst bestudeerd zou hebben, of naar een patient zero, dat gebeurt ook soms, hè? Meneer of mevrouw Lyme, die dan die ziekte voor het eerst zou hebben gehad of als eerste patiënt zou zijn opgedoken. Nee, de ziekte van Lyme is genoemd naar een klein kustdorpje in Connecticut aan de Oostkust. Oh, ik zei het. Het is een van de beroemdste radiobloopers en nu doe ik hem gewoon opnieuw. Aan de Oostkust. Dus... Goed.
0: Super.
2: Lyme is dat genoemd. Naar een klein kustdorpje in Connecticut, aan de oostkust van de Verenigde Staten. Old Lyme heet dat dorpje. Kleine 7000 inwoners. En er is geen hol, als ook geen sikkepit, nog knijt, nog knars te beleven in dat kustdorpje. Het hol van Pluto, dus werkelijk. Ze hebben wel wat geschiedenis in Lyme. In het begin van de 20e eeuw is daar een kunstenaarskolonie neergestreken.
0: Er zijn zoveel valstrikken in deze woorden. En ik lig op de loeren.
2: Ja, ik zie het. Een kunstenaarskolonie is daar neergestreken in Lyme. Een bende langharig werkschuwtuig dat zich nogal gewichtig The American Impressionists noemde. Een soort ver-Amerikaanse versie van de Franse impressionisten. En daarna, in de jaren 30, heeft Albert Einstein er eens een zomer doorgebracht.
0: Ah.
2: In 1935. Ze zijn er daar heel trots op dat gegeven. Je zou verminderen. Er is een klein museumpje in het dorpje. Het Florence Griswold Museum. Genoemd naar een van die American Impressionists. Waar de helft van de polyvalente zaal aan een grappige Einstein-anekdote gewijd is. Einstein is toen, tijdens een tochtje met zijn zeilboot, vast komen te zitten in Lyme. En het halve dorp is dan moeten uitrukken om hem vlot te trekken.
0: Aha.
2: Geweldige anekdote. Waar ze dus heel trots over zijn.
0: Daar gaat het dan over in het museum.
2: Daar gaat het dan over in dat museum. Maar goed, er is dus nog een anekdote waar ze waarschijnlijk minder trots op zijn. Dat is dat ze dus inderdaad voor eeuwig en altijd geassocieerd zullen blijven met die vreselijke ziekte van Lyme. Ik zou het trouwens zo fantastisch gevonden hebben als ik ergens in mijn research had kunnen vinden dat Albert Einstein zelf ook de ziekte van Lyme had. Maar helaas, het zou trouwens ook nooit zo opgeschreven zijn, mocht dat zo zijn in de archieven. Want de ziekte van Lyme heet pas de ziekte van Lyme. Heel verrassend vind ik dat. Sinds begin de jaren 80. Dan pas krijgt iets dat volgens paleontologisch onderzoek al 60 miljoen jaar moet bestaan. Dan pas begin jaren 80 krijgt het eindelijk een naam.
0: Zo recent nog.
2: Zo recent. Maar voor wat het waard is, had ik toen die naam mogen kiezen. Dan hadden we nu een uitzending gemaakt over de ziekte van Polly Murray. Of de ziekte van Alan Steer. Goeie tweede. Want Polly Murray en Alan Steer, dat zijn de echte helden in het Lyme-verhaal. Waarom? Wel, Polly, omdat ze niet met haar voeten liet rammelen. En Alan, omdat hij ageerde waar de meeste van zijn collega's op hun luie krent bleven zitten. Ik verklaar me nader. Polly Murray, die woonde halverwege de jaren 70 in dat dorpje in Old Lyme. Ze was een nakomeling van een van die geitenwolle sokken uit die kunstenaarskolonie die daar was blijven plakken. En ze sukkelde zelf al een jaar of 10 bij momenten met onverklaarbare pijnlijke uitslag. En dan eens met onverklaarbare neurologische problemen. En dan eens met pijnlijke gezwollen gewrichten, artritis. En dan was die uitslag daar terug. En dan weer die artritis. Dat ging maar af en aan. Ze kon niet meer schilderen wat ze heel graag deed en af en toe had ze zoveel pijn dat ze in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Maar de huisartsen van Old Lyme en van de omringende dorpjes, waar ze op den duur ook ten einde raad naartoe ging, die scheepten haar telkens maar af. Een dokter heeft het zelfs een keer recht in haar gezicht gezegd: mevrouw, u moet nu echt stoppen met mijn tijd te verspillen. U bent een hypochonder. Een diagnose die in die tijd helaas wel vaker gesteld, als dokters niet meteen wisten wat ze voor zich hadden. En al zeker, we moeten het zeggen zoals het is, als de patiënt een vrouw was. Mm-hmm. Of een kind. Want er waren ook kinderen in Old Lyme met heel gelijkaardige klachten als die van Polly Murray. Onder andere de kinderen van Polly Murray zelf. Om te beginnen, in 1974 had haar zoon Sandy hevige pijn in de polsen en in de enkels. Een andere zoon van haar, Jill, ja, die kon niet meer stappen op een bepaald moment van de pijn in zijn linkerknie. En Todd, nog een zoon, die had hoge koorts en ringvormige uitslag over zijn hele lichaam. En zij kregen, al die kinderen, na ja, een vluchtig onderzoek, wel een soort diagnose van de huisarts: juveniele artritis. Maar ja, artritis. En dan nog juveniele artritis, dat is iets dat hooguit bij 1 op de 1000 kinderen voorkomt. Daar zou je er statistisch gezien in Old Lyme hooguit een stuk of 5 van mogen hebben. En in Old Lyme waren er rond die tijd 51 gevallen. Mm. 39 kinderen en 12 volwassenen. En hoe wisten ze dat het er zoveel waren? Wel, Polly was het dus op een bepaald moment kotsbeu om altijd maar afgescheept te worden door de dokters. En ze was zelf op onderzoek uitgetrokken in Old Lyme en in de buurdorpjes. En bij tientallen mensen kreeg ze hetzelfde verhaal te horen. De klachten die ze bij zichzelf en bij haar eigen kinderen zag. En ook dat patroon van weggelachen te worden door de lokale artsen. En lang verhaal kort, uiteindelijk is ze via heel veel tussenstationnetjes bij een jonge pas afgestudeerde reumatoloog in opleiding eigenlijk zelfs nog terechtgekomen, die wel wilde luisteren. En die man heette Alan Steer. En zijn initiële reactie, was naar verluid: that's a whole lot of arthritis. Arthritis komt helemaal niet zo vaak voor en al zeker niet in clusters zoals het in Old Lyme was. En hij liep wekenlang rond in Old Lyme. Hij sprak urenlang met tientallen mensen, onderzocht alle patiënten heel uitvoerig en ook over een langere periode. En hij ontdekte dat er een patroon was. Die rode uitslag, die ringvormige uitslag, die kwam voor zowat van juni tot eind augustus. En die artritis-symptomen, ja, die lieten zich zien in de vroege herfst. En hij was het, Alan Steer, die doorhad dat dit geen 2 of 3 verschillende ziektes waren, maar 1 ziekte. En hij had ook door dat het waarschijnlijk een ziekte was die overgedragen werd door iets externs. Wat dat was, dat wist hij nog niet. Hij wist nog niets van een tekenbacterie af. Maar hij was het uiteindelijk die in 1978 met de term Lyme-artritis op de proppen kwam, omdat hij nog altijd in de richting van artritis aan het denken was. En het is pas begin jaren 80, na nog heel veel grondiger multidisciplinair onderzoek, dat ja, de ziekte de naam heeft gekregen, de ziekte van Lyme, omdat het dus meer symptomen heeft dan alleen artritis. En dus inderdaad genoemd naar dat kleine dorpje waar Einstein zich vastvoer met zijn zeilboot in 1935. Een dorpje dat in heel bosrijk gebied ligt, met heel veel huizen aan de rand van die bossen. Die bossen waar veel herten zitten en veel muizen en dus ook heel veel teken.
0: Allee zeg, dat is interessant. Lyme was geen persoon. Nee. Het is een plek in Connecticut aan de oostkust van Amerika. Dankjewel, Ward Bogaert.
1: Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.

0: I'm in love with a German film star, hoorde je. Zometeen is er nieuws.
1: Radio 1.
2: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie. Ah.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Raad van Bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangeduid als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijden. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie dus door en door. De nieuwe CEO erft een zware financiële situatie. De haven heeft nauwelijks geld in kas, maar moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. Bij Volvo Car Gent zullen de nachtploeg en de ochtendploeg niet aan de slag kunnen gaan. De eindassemblage ligt er al stil sinds dinsdagavond wegens een staking bij toeleverancier Plasman. Die levert onder meer bumpers. Bij Volvo Car Gent zitten zowat 4000 mensen thuis op economische werkloosheid. Op het strand van Rokanje, in de buurt van Rotterdam, is een kitesurfer om het leven gekomen. De wind blies hem de duinen in waar hij hard neerkwam. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar tevergeefs. Het is al het tweede dodelijk ongeluk voor kitesurfers in Nederland dit jaar. De sport wordt snel populairder, maar de Nederlandse reddingsdiensten moeten jaarlijks zo'n 200 keer uitrukken om vermiste surfers of kitesurfers te zoeken. In Antwerpen heeft modeontwerper Walter van Beirendonk zijn nieuwe collectie getoond. Voor het eerst deed hij dat niet in Parijs op de Fashion Week eind deze maand, maar wel in zijn eigen geliefde stad op een opmerkelijke locatie, in de Boerentoren. Van Beirendonk viert 40 jaar carrière. Hij is het laatste actieve lid van de zogenaamde Antwerpse Zes. Alles klopte vanavond, zegt hij.
3: Ja, ik vond het een super ervaring. De keuze gemaakt om voor Antwerpen te gaan, omdat ik vond dat het klopte ook. Ik heb ook heel mijn carrière hier ook in Antwerpen gewerkt. Ik woon in de buurt van Antwerpen. Maar ook altijd hier op natuurlijk lesgegeven. En ook van hieruit ook al mijn activiteiten gedaan. En ik vond het ook een mooi cadeau aan de stad en ook aan Antwerpen en aan België.
2: De modeshow van Van Beirendonk was het hoogtepunt van het Antwerp Fashion Festival. Het weer vannacht grotendeels droog met opklaringen en tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag, maxima tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer en zondag droog en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.
4: De Wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.

0: Stereophonics met Maybe Tomorrow. Een zeer goeiemorgen en welkom.
1: De wereld van Sophie.
0: 4 juni en we hebben het over teken vandaag. Die vieze, kleine, luie bloedballen die parasiteren op onze dieren en met wat pech ook op ons eigen lichaam. Ze zijn spijtig genoeg in opmars en dus kan je maar beter gewaarschuwd zijn voor de gevaren van die kleine rakkers. In het vorige uur hadden we het al over de encefalitis die ze kunnen veroorzaken en de ziekte van Lyme. Spraken we met de hoogst ongelukkige Dominic die beide ziektes opliep. Mocht je dat gemist hebben, weet dat je altijd kan herbeluisteren op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit uur wil ik graag eens focussen op de beestjes zelf. Met Kete Robert, een zeer goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Bioloog aan de Universiteit Antwerpen en het departement Zorg van de Vlaamse overheid. U heeft uw doctoraat gewijd aan teken, aan die vieze kleine luie bloedballen. Kijkt u daardoor anders naar die beestjes of voelt u toch ook enige weerzin?
2: Wel, ik heb het geluk gehad van tijdens heel mijn onderzoek nooit een tekenbeet zelf op te lopen. En ik heb ze ook in hun natuurlijke habitat, namelijk in de vegetatie, in de beplanting, kunnen bestuderen. Maar ik moet zeggen, als ik een teek volgens ogen van mijn hond moet verwijderen, dat ik wel nog altijd de negatieve connotatie begrijp die heel wat mensen ten opzichte van teken hebben.
0: Ja, ik wil graag eens met u het beestje aan zich bestuderen. Je weet nooit dat we er plots toch een soort appreciatie voor kunnen ontwikkelen. Wat voor beestje is een teek? Precies, is dat een insect?
2: Wel, een teek is geen insect. Dat is iets wat veel mensen wel denken, maar het is eigenlijk een spinachtige. Dus ze lijken meer op spinnen, want ze hebben ook het grootste deel van hun leven 8 pootjes. Ze zijn heel klein. En hun leven bestaat eigenlijk uit 4 stadia, 4 fases, waarbij het ei het eerste stadia is, het eerste stadium. En wanneer ze uit het ei kruipen, dan zijn het larfjes. Die larfjes die hebben wel 6 pootjes, dus daarin verschillen ze wel. En als ze dan bloed gaan zuigen van een dier of een mens, een zogenaamde gastheer, dan gaan ze vervellen naar een nimf. Een nimf heeft wel 8 pootjes en die heeft opnieuw bloed nodig van een dier of een mens, om dan te gaan vervellen naar een volwassen teek. Dat kan een mannelijke of een vrouwelijke volwassen teek zijn. En die vrouwtjes die hebben nog een laatste keer bloed nodig van een gastheer, een dier, een mens, om eitjes te kunnen gaan leggen. En die hele cyclus die kan 2 tot 4 jaar duren.
0: Zo lang kan een teek leven?
2: Ja, dus ze zijn er meerdere jaren, het hele jaar door, als ze overleven natuurlijk. Dus dat is ook iets dat mensen niet zo goed weten. En wanneer dat die volwassen teek dan ook eitjes legt, dan legt ze tot wel 2000 eitjes in 1 keer. Dus uit zo'n nest van tekeneitjes komen ook enkele honderden larfjes.
0: Ja, ja, amai, wauw. Maar dus om te kunnen evolueren heeft die bloed nodig, mocht de teek geen gastheer vinden om op te gaan zitten en bloed van af te nemen, sterft hij dan?
2: Ja, ze kan wel enkele maanden in een soort van slapend stadium, rustend stadium overleven. Dus ze kan best wel lang zonder bloed. Maar moest dat nu extreem lang zijn en de omstandigheden zijn ongunstig, het is extreem heet bijvoorbeeld, extreem dood, dan kunnen ze wel sterven.
0: Mm. Als ze sterven, pakt een teek van 4 jaar oud, sterft hij dan gewoon van ouderdom? Of sterft hij, ja, waaraan sterven die dan?
2: Als een volwassen teek eitjes heeft gelegd, dan zal ze sterven. Als ze zich hebben voortgeplant. Of als die omstandigheden tussendoor dus zodanig ongunstig zijn dat het zo heet en droog is dat ze daardoor sterven.
0: Mm, die eitjes die ze leggen, waar leggen ze die?
2: Die zal de teek leggen op de plek waar dat ze afgevallen is van het dier waar ze bloed gezogen heeft. Dus dat kan eigenlijk op heel verschillende plaatsen. Dat kan zijn in een bos, maar dat kan ook zijn in je tuin of in een park.
0: Mm, oké. En als je dan de pech hebt om op zo'n nest te gaan zitten, dan kan je 200 tekenbeten hebben tegelijkertijd.
2: Ja, toch wel enkele tientallen horen we wel eens van mensen. Het geluk is wel dat die larfjes nog nooit bloed hebben gezogen. Dus nog niet de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken in zich draagt. Ja. Dus meestal zijn beten van die larfjes wel onschuldig.
0: Ja, ja, ja. Oké, ze moeten eerst al eens bloed geproefd hebben om besmet te kunnen zijn met het een of het ander.
2: Ja, in het geval van die bacterie van de ziekte van Lyme is dat zeker zo.
0: Ja. Zijn er veel verschillende soorten teken?
2: Er zijn inderdaad verschillende soorten teken, zeker wereldwijd, maar ook in België. De meest voorkomende tekensoort hier is de schapenteek. Mm-hmm. Dat is de teek die wij ook als mens zullen tegenkomen. De naam is daar misschien een beetje misleidend in. Je zou denken dat ze dan enkel bloed gaan nemen van schapen, maar dat is niet zo. Dat kan zijn op kleine knaagdieren, vogels, reeën en dan ook accidenteel op mensen. Maar er zijn ook bijvoorbeeld vogelteken die wel wat specifieker zich voeden op vogels en voorkomen in de nesten van vogels. En ook egelteken die redelijk specifiek op egels en in de holen en nesten van egels en vossen leven. Dus als je soms op sociale media een foto ziet van zo'n egel die bomvol teken zit, dan gaat dat vaak over die egelteken.
0: Maar lijken al die soorten teken op elkaar of zijn er toch grote verschillen in op te merken?
2: De drie tekensoorten die ik nu benoemd heb, die zien er van ver allemaal ongeveer hetzelfde uit. Daar moet je toch al een kenner voor zijn of met een microscoop gaan kijken om de verschillen te zien. Er zijn ook andere tekensoorten, zoals de vlekkenteek of de reuzenteek, die er toch wel visueel anders uitzien, maar die komen momenteel in België nog heel weinig voor.
0: Mm-hmm. En dus klopt het dat een teek gewoon een plat lijfje heeft als die nog niet gegeten heeft en dat die pas bol wordt als die vol bloed zit?
2: Ja, dat klopt. De meeste mensen kennen de teek van een echt zo'n knikkervormig bolletje dat op hun dier bijvoorbeeld zit. Maar een teek gewoon in de beplanting, die is heel plat en ovaal van bovenaan zicht. Het is pas als zij bloed gaan zuigen dat zij opzwellen tot een bolvormig diertje.
0: Mm-hmm. Welke rol spelen zij in onze natuur? Zijn ze voor een bepaald dier een belangrijke voedingsbron of zo?
2: Dat is een vraag die we vaak krijgen, van is het een teken een nut? Ze worden wel degelijk gegeten door bepaalde vogels, maar ook niet exclusief. Die vogels hebben ook wel nog andere voedingsbronnen. Maar teken zijn ook vooral belangrijk voor die ziekmakende bacteriën en virussen die zij kunnen dragen. Want het is door de teek dat die zich kunnen verspreiden. De teek pikt de bacteriën of het virus op door een bepaald dier te bijten en bloed te nemen. Die draagt dat met zich mee en die geeft dat dan bij de volgende bloedmaaltijd, zoals we zeggen, dan door aan een ander dier. Dus voor die de bacteriën en de virussen zijn zij wel degelijk belangrijk.
0: Mm-hmm. Hoe verplaatst een teek zich? Want je hoort soms zeggen ze springen naar je toe, andere mensen zeggen ze laten zich vallen op je hoofd. Hoe komt een teek op je lijf terecht?
2: Ja, dat zijn inderdaad misconcepties die zeker leven onder de bevolking. Maar teken springen niet. Ze hebben daar helemaal niet de anatomie voor. En ze laten zich ook niet vallen uit bomen, want ze leven vooral in de lage vegetatie, de planten, de grassen, de varens. En daarin bewegen zij vooral op en neer in de beplanting. Als de weersomstandigheden ongunstig zijn, gaan ze zich dicht bij de grond verstoppen. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, kruipen zij omhoog in die beplanting en gaan zij met hun voorste twee pootjes in de lucht klaarzitten. Wanneer er dan een dier of een mens passeert, dan kunnen zij die vastgrijpen met hun pootjes. Dus ze springen niet. Ze hebben in die voorste pootjes ook een speciaal orgaantje zitten waarmee dat ze temperatuur en CO2 en feromonen kunnen waarnemen om zo te weten wanneer er iets passeert waar zij bloed van kunnen nemen. Maar als we dan gaan kijken qua oppervlakte, gaan teken heel weinig afstand afleggen. Als zij grote afstanden afleggen, dan is dat terwijl dat zij aan een dier vasthangen. Zelf gaan zij amper een meter kruipen.
0: Mm-hmm. En ze weten dat er een dier in de buurt is of een mens omdat ze het voelen of omdat ze die zien?
2: Omdat ze het met dat speciaal zintuig orgaantje kunnen waarnemen. Het zijn geen echte ogen of zo, het is eerder bepaalde factoren in de lucht die zij dan kunnen waarnemen.
0: Hebben ze geen ogen?
2: Nee, geen ogen.
0: Oké, boh, vies. Maar dus de mens, is dat dan een toevallige gastheer voor hen? Zijn zij vooral op zoek naar dieren? Niet dat ze actief daarvoor kiezen, maar willen ze vooral bij een dier terechtkomen? Of vinden ze mensen net zo goed?
2: Mensen zijn inderdaad eerder accidentele gastheren. Het is niet dat zij daar echt een grote voorkeur in kunnen uitoefenen. Het is gewoon wat dat zij als geschikt zien passeren. Is dat toevallig een mens, dan is dat helaas een mens. En dan kunnen wij ook een teken beter oplopen.
0: Ja. En dus, ik hoorde u zeggen, ze zitten in de lage vegetatie. Dus niet per se in bomen en in hoge struiken.
2: Nee, inderdaad, omdat zij dus vooral die knaagdieren en die reeën en zo als gastheer gebruiken, zitten zij eerder op in vegetatie dat ongeveer op die hoogte is. Natuurlijk, die vogelteken, die kan je dan wel weer in hogere struiken of bomen tegenkomen, omdat zij veel meer in de leefomgeving van die vogels voorkomen.
0: Mm-hmm. Is dit de periode, want we hebben het erover omdat we ons lieten vertellen dat dit tekentijd is. Is dit de hoogtijd of de hoogdagen voor de teken of zijn er nog gunstige periodes voor hen?
2: Teken houden vooral van warme en vochtige omstandigheden. Dus meestal worden ze actief in ongeveer maart en zijn ze actief tot en met oktober. Maar ze houden ook niet van extreem droge en warme omstandigheden, omdat ze dan gaan kunnen uitdrogen. Dus vanuit de biologie zeggen we dat er twee pieken zijn in het tekenseizoen, van maart tot en met juni en dan nog in september en oktober. Maar als we gaan kijken wanneer mensen tekenbeten oplopen, is dat toch ook in die tussenperiode, in juli en augustus, omdat dan net de maanden zijn waarin dat wij volop in de sandalen of de slippers en met een korte broek naar het park, in de tuin of in het bos gaan wandelen en we ons dan blootstellen aan die teken. Dus over het algemeen wordt gezegd, dus, tussen maart en oktober is het tekenseizoen en moet je alert zijn voor tekenbeten.
0: Ja. U heeft voor uw doctoraat het project Take a Break opgezet. Wat houdt dat project in?
2: Take a Break was een citizen science of burgerwetenschapsproject waarbij we bij de U Antwerpen vroegen aan alle Vlamingen met een tuin om massaal met een tekenvlag die ze zelf maakten op zoek te gaan naar teken in hun tuin en die dan op te sturen naar ons labo zodat wij konden gaan kijken. Komen er teken voor in tuinen? Zo ja, in welke tuinen? Hangt dat af van de beplanting? Is dat het hele jaar door? En op die manier wouden we eigenlijk gaan in kaart brengen waar in tuinen zitten het teken.
0: Wat is een tekenvlag?
2: Dat is eigenlijk een wit stuk stof, liefst harige flanel of molton, die men aan een stok vastmaakte en met een touw doorheen de tuin sleept.
0: Ah, oké. En dan blijven die hakken zich daarin vast en zo kan je zien wat er allemaal in je gras zit.
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Ah ja, oké. In je hoge gras dan, dat moet je daarvoor hebben of komen die ook in laag gras voor?
2: Wel, we hebben in die studie eigenlijk gevonden dat de meeste teken gevonden werden in wilde vegetatie en afgevallen bladeren onder een haag of onder een boom. En in mindere mate in bloemenperken, kortgras, langgras en de moestuin. Er bleek zelfs geen verschil te zijn tussen kortgras en langgras. Het was vooral die ruwere, wildere hoekjes waar de meeste teken gevonden waren.
0: Ja, oké. Zijn er nog interessante conclusies uit dat onderzoek naar voren gekomen?
2: We hebben vooral eigenlijk gevonden dat in alle Vlaamse provincies teken in tuinen voorkwamen, dat al die verschillende levensstadia van de teek ook voorkwamen in tuinen, dat er vooral die schapenteek, maar toch ook die egelteek en die vogelteek gevonden werden en dat er zoals verwacht wel de meeste teken in een landelijke tuin gevonden werden, maar dat er ook in stadstuintjes teken aanwezig waren. En dat die teken ook in dezelfde mate drager waren van mogelijk ziekmakende bacteriën, waaronder de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken, als in de teken die we in bossen terugvinden. Dus dat er geen verschil in zit.
0: Oké. Ik heb het geprobeerd, maar ik voel nog altijd weinig liefde voor de teek. Maar het is wel super interessant wat u allemaal komt te vertellen. Kete Robert, u bent bioloog aan de Universiteit van Antwerpen en werkt voor het departement Zorg van de Vlaamse overheid. Heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Radio 1.

0: Lana Del Rey. De wereld van Sophie.
1: 8 poten, geen ogen en een honger of een dorst naar bloed die dagenlang kan aanhouden. Er bestaat een dier dat zich op je huid laat zakken, zich vastbijt zonder dat je het ook maar voelt en vervolgens rustig de tijd neemt om zich langzaam vol te zuigen als vampiers. En de ergste onder hen, die zuigen je niet gewoon leeg, die kotsen ook nog eens in je bloed, waardoor je ziek wordt. Kleine taaie hufters van de natuur zijn het. We hebben er een collectieve afkeer van. Maar, goedemorgen Els Aerts.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent vanmorgen de afgevaardigde van de tekenknuffelaars, want jij wil ons, of mij toch zeker, ervan overtuigen dat er wel degelijk een maar is en dat teken meer kunnen zijn dan vieze, vuile horrorspinnen.
2: Ja, ik hoorde dat je nog niet helemaal overtuigd was daar juist, dus ik dacht, ik ga nog een duit in het zakje doen.
1: Totaal niet is beter.
2: tekenknuffelen, dat is niet aangewezen. Zij doen dat heel graag, maar voor ons is dat inderdaad niet zo heel tof. Ik ben zelf zeker geen fan van een tekenbeet, maar dat wil niet zeggen dat het niet uitermate interessant is wat dat er gebeurt als een teek zich in je vastbijt.
1: Dat kotsen, hè? Ja. Dus ik voel de nerd reflex naar boven komen, hoe vervelend ook. We gaan toch eens bekijken hoe het dan werkt.
2: Ja. Heb je er al eens goed bij stilgestaan hoe ingenieus dat zo'n tekenaanval eigenlijk wel is? Dat is een dier dat inderdaad niet ziet, dat niet kan springen, niet kan vliegen, maar toch weet dat jij in de buurt bent en die slaagt er zelfs in om op je lichaam terecht te komen, zonder dat jij iets doorhebt. Kruipt dat dan heel je lichaam over, kiest een goed plekje uit, waar de huid een beetje dunner is, bijt zich vast. Dat is eigenlijk al een tour de force op zichzelf.
1: Zonder ogen inderdaad, hè?
2: Maar dan begint het nog maar pas, hè? Ja. Een teek, we weten dat, die zuigt geen 2 minuten bloed en is dan weg, zoals een mug bijvoorbeeld. Nee, een teek die blijft dagenlang undercover op je lichaam zitten. Zo'n ding, dat kan meer dan een week aan je vel hangen. Dat zwelt op tot meerdere keren zijn eigen gewicht en in de meeste gevallen merk je van al dat wonderlijks zelfs helemaal niets. Dat is geen toeval, hè, Sophie. Dat is hoogtechnologische biochemie.
1: Oké. Het is nog niet leuk, maar ik wacht geduldig af.
2: Het geheim zit hem in het speeksel. Tekenspeeksel, dat is, afhankelijk van de soort, een cocktail van zo'n 1500 tot 3000 verschillende eiwitten. 3000. Dat is eigenlijk een volledige apotheek op zichzelf. Hè? Een apotheek, hè?
1: Ja? Nee. Ah, ja.
2: Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Dus, en al die eiwitten die doen samen 3 dingen. Ten eerste, ze verdoven, zodat je de beet niet voelt. 2, ze verdunnen je bloed, zodat het niet stolt en dagenlang blijft vloeien eigenlijk. En 3, en dat is misschien nog wel het allerstrafste, ze leggen je afweersysteem stil, maar precies op die ene plek, zodat je lichaam helemaal niet doorheeft dat er een indringer zit.
1: Dat is inderdaad wel een beetje cool.
2: Die teek die heeft, om ongemerkt van ons te kunnen leven, eigenlijk een hele reeks medicijnen moeten uitvinden. En het zijn eigenlijk precies die medicijnen waar dat de wetenschap recent zeer gretig in beginnen graaien is.
1: Uh-huh.
2: We kunnen dat gebruiken. Ik begin graag met een Belgisch verhaal. Onderzoekers van de ULB en de Universiteit van Luik die haalden uit het speeksel van onze doodgewone schapenteek 1 specifiek eiwit. Ze gaven het de naam IRCPI. Prachtig toch? Dat is poëzie, hè? Dat is een eiwit dat de bloedstolling remt. Dat zorgt er dus voor dat een teek dagenlang kan blijven voeden, omdat ons bloed op die ene plek verdunt, zodat het niet stolt.
1: Ja, ja, waar normaal gezien spontaan een korstje zou verschijnen, de teek houdt dat tegen.
2: Ja. Ik weet niet of je weet wat de catch-22 is in het gebruik van bloedverdunners bij mensen.
1: Nee, dat weet ik niet.
2: Wel, stel dat je een trombose hebt of het risico loopt om er een te hebben. Dat wil dus zeggen dat er zich in je lichaam gevaarlijke klontertjes vormen in je bloed die mogelijk in een ader of zelfs in een slagader kunnen terechtkomen en die verstoppen. Dat is heel gevaarlijk, want afhankelijk van waar dat zo'n bloedklontertje terechtkomt, kan dat bijvoorbeeld een longembolie veroorzaken of een hartinfarct of zelfs een herseninfarct. We hebben daar vandaag al medicijnen voor om die bloedklontertjes te vermijden. Dat zijn bloedverdunners.
1: Mm-hmm.
2: Alleen hebben bloedverdunners allemaal een beetje hetzelfde probleem. die verdunnen namelijk je bloed.
1: Is dat niet de bedoeling?
2: Ja, maar die verdunnen al je bloed. Dus hoe sterker dat ze de stolling tegengaan, hoe groter het risico dat je gewoon ergens random gaat bloeden. Dat is altijd een belangrijke afweging die een arts moet maken. Mm. Enter het magische tekenspeeksel. Ja, uit de studies met dat tekeneiwit blijkt dat als je dat gebruikt, dat dat wel de trombose tegengaat, dus die bloedklontertjes gaat oplossen, maar zonder dat het bloedingen veroorzaakt en zonder dat het de normale stolling van je lichaam overhoop haalt.
1: Mm.
2: Dus ja, je kent het misschien wel, hè? Je vader neemt bloedverdunners voor zijn hart en daardoor heeft hij soms ook dagenlang last van een klein wondje op zijn arm dat altijd maar terug open gaat, omdat zijn bloed dus minder goed stolt dan normaal. Met dat tekeneiwit is dat gedaan. Schloes, verleden tijd. En dat is misschien niet oneindig belangrijk bij van die hele kleine vervelende wondjes, maar mensen die bloedverdunners nemen hebben ook veel meer blauwe plekken, hebben vaak een bloedneus, meer kans op een hersenbloeding. Dus ja, dat is wel een beetje zo de heilige graal van de bloedverdunners.
1: Ja, ja. En dat bestaat al. In de zin, dat wordt al toegepast nu.
2: Wel, op dit moment zit dat eiwit nog in een onderzoekstadium, maar er is een Belgisch biotechbedrijf in Marjon-Famenne dat eiwit op dit eigenste moment aan het ontwikkelen is tot een echt geneesmiddel. Mm-hmm. Ze testen het nu ook zelfs al uit bij mensen die dus effectief een hersenbloeding gehad hebben, omdat dat eiwit wel de gestolde rommel rond de hersenbloeding kan opruimen zonder dat het de bloeding zelf verergert of er een nieuwe zou veroorzaken. Dus zo hopen ze ook om de schade die na zo'n hersenbloeding ontstaat veel meer te beperken.
1: Dat zijn pluspunten voor de teek.
2: Ja, ja.
1: Toch?
2: Maar dat is nog niet alles.
1: Aha.
2: Tekenspeeksel, dat blijkt een goudmijn voor de biotechnologie. In Oxford ontdekten ze in tekenspeeksel een groep eiwitten met de naam Evanescens.
1: Mm-hmm.
2: Niet te verwarren met de pornoster Evanescens. Even tussen ons.
1: Bestaat
2: die? Ja, ik zocht die eiwitten op internet en ik kwam bij de andere uit.
1: Dat je hebt nu een zoekgeschiedenis waarvoor je job in het gevaar komt.
2: Ja. Even terug aangezet.
1: Okay.
2: Nu, die Evanescens die binden zich aan bepaalde signaaleiwitten in ons lichaam die ons immuunsysteem alarmeren en die witte bloedcellen naar de plek van een ontsteking lokken. Normaal gezien, als iets ons bijt en begint bloed te zuigen, dan gaat er een alarm af, er ontstaat een ontsteking op die plek, ons lichaam organiseert een afweerreactie en die indringer die wordt buitengewerkt. Ja, teken die hebben daar duidelijk geen last van, die hebben daar een trucje tegen ontwikkeld. Die Evanescens in het tekenspeeksel, die blokkeren heel dat proces. En dat kan dus ook een geweldig wapen zijn in de strijd tegen ontstekingsziektes. Denk aan astma, denk aan reuma, bepaalde allergische reacties. Op dit moment wordt het al in studies ingezet om bijvoorbeeld hartspierontsteking te behandelen. Dat kan je krijgen blijkbaar na een hartinfarct of beroerte. En het wordt ook getest voor de behandeling van diabetes type 1.
1: Mm-hmm.
2: Want als je dat hebt, dan valt je eigen immuunsysteem de cellen aan die insuline produceren. Maar dus met die tekeneiwitten kan je die immuunreactie heel plaatselijk stilleggen, zo voorkomen dat die cellen worden vernietigd en kan je lichaam dus veel beter geholpen worden om insuline aan te maken of toch zeker om het niet overmatig af te breken.
1: Oké, nuttig.
2: Ja, en dan zijn we er nog niet. Er is ook een eiwit uit een Zuid-Amerikaanse teek, Embliomin X.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dat klinkt een beetje als een chemisch element uit een comicboek dat van mensen superhelden maakt.
1: Of net niet, het grootste gevaar voor Superman. Embliomin X.
2: Ja. Maar als we dat ooit helemaal goed krijgen, dan is het eigenlijk wel een soort van superheld op zichzelf. Dat is een eiwit dat remt ook de stolling, maar het doet ook nog iets anders. Het zet bepaalde kankercellen aan tot zelfvernietiging en het doet tumoren krimpen. En het is... Dat werkt heel selectief. Dat laat alle gezonde cellen laat dat met rust. En dat valt dan eigenlijk alleen die kankercellen aan. Ik moet er wel bij zeggen, om niemand valse hoop te geven, dat onderzoek dat zit nog in een heel vroeg stadium. Dat is wel niet iets wat we de eerste jaren al bij ons gaan zien.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Maar goed, dat vreselijke tekenspeeksel dat ons kan besmetten met virussen en bacteriën, dat heeft dus echt ook zeer veel potentieel om mensenlevens te redden. Misschien goed om aan te denken, als je dat ziet nog in een heel vroeg stadium, dat is wel niet iets wat we de eerste jaren al bij ons gaan zien.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Maar goed, dat vreselijke tekenspeeksel dat ons kan besmetten met virussen en bacteriën, dat heeft dus echt ook zeer veel potentieel.

0: Lucy Dekkers en Planting Tomatoes.
1: De wereld van Sophie.
0: Je voelt ze toch kruipen, hè? Op den duur, als je de hele tijd over teken bezig bent, dan begin je ze toch te voelen. We hebben het over teken, omdat deze temperaturen en deze vochtigheid de lievelingstemperaturen van die kleine lullo's zijn en ze dus massaal en dol enthousiast in onze struiken op de loer zitten, klaar om zich in een van ons vast te bijten. En dat kan gevolgen hebben. We hadden het al over tekenencefalitis en over de ziekte van Lyme, maar ze kunnen nog iets anders veroorzaken ook, namelijk het alfagal-syndroom. Dat mocht Annemie Hemelaars uit Rotselaar een jaar of 5 geleden ondervinden. Wat dat alfagal-syndroom precies met je doet en wat teken daarmee te maken hebben, dat vertelde Annemie aan Lotte de Kaluwe.
2: Ik weet nog goed, ik stond voor rode plekken. Oh, ik dacht, wat heb ik? Dat jeukte overgans mijn lichaam. Zo'n dikke rode blazen, ik heb dat nog nooit gezien. Dat was echt lelijk. En ik dacht dat was van iets dat ik verkeerd gegeten had. Ik dacht dat dat daarvan was. Maar die rode plekken, dat bleef voortgaan, de volgende dag ook nog. Dat werd meer en meer en meer. En dat waren dikke, dikke rode bulten over gans mijn lichaam. En dat jeukte verschrikkelijk. Van onder tot boven stond ik echt zo vol van die rode blazen. En dan heb ik s'avonds de dokter opgebeld. En die zei,
3: ik zou willen dat je direct naar spoed gaat.
2: Want wat dat je me nu beschrijft en hoe dat je het mij beschrijft, zei ze, dat is echt abnormaal, zei ze. Echt abnormaal. En dan heeft mijn man de sleutels genomen. Die heeft mij in de auto gezet. En die zei, ik rij naar spoed. En dan ben ik in shock geraakt. Zo, echt zo daveren. Echt in de auto was ik aan het shaken. En ik had het geluk, dat hoofd van spoed, die zag mij en die heeft iedereen weggeduwd en die heeft gezegd, die mevrouw het eerst. Dit is zeer, zeer, zeer dringend. Ja, toen dacht ik echt, het is hier gedaan. Het was heel raar. En dan heeft hij mij op een brancard gelegd. Die heeft gezegd, wat is er? Ik heb haar de symptomen gezegd. En die heeft mij direct aan een bakster gehangen. En toen dat die bakster begon te lopen, heeft gezegd, Annemie, werd je 5 minuten later geweest, werd je dood geweest. Ik weet alleen maar dat die mij toen mijn leven gered heeft. En toen op den duur zei ze, ja, je hebt een allergoloog nodig, zei ze. Dus je zult naar Gasthuisberg moeten gaan. En dan heb ik een afspraak gemaakt op Gasthuisberg. Dat is zo op je arm. Ofwel krijg je krasjes op je arm, ofwel leggen ze daar iets op. En die had al van allerlei krasjes gedaan en ik reageerde niet. En op een bepaald moment zie ik die daar vlees op leggen. Ik zeg, wat doe jij nu? Ja, zegt hem, dat is varkensvlees, dat is kalfsvlees. En op de andere arm, dat is rundvlees. En ik al zo al lachend, ik zeg, dat heb ik nu nog nooit geweten. Maar in één keer begon dat vuurrood uit te slagen. En ik dacht, ik zeg, dit is niet normaal. Ik zeg, ik begin het terug te krijgen, zei ik. Ik zie het. Het is even rood als dat rood van vroeger beginnen terug te krijgen. Rustig, rustig, mevrouw, zei die. We moeten dat nog allemaal onderzoeken. En dat doen ze anders nooit van de kliniek bellen. Ik zie die telefoon en ik neem af en hij zei,
3: je zit toch niet op een barbecue?
2: Ik zei, nee, ik zit niet op een barbecue, is er iets?
3: Blijf van het vlees af, alstublieft.
2: En ik dacht, blijf van het vlees af?
3: Ja, we hebben iets ontdekt dat niet veel mensen hebben, maar jij hebt het, dat is het alfagal-syndroom. Dus u bent allergisch aan zoogdierenvlees.
2: Het alfagal-syndroom. Morgen of overmorgen mocht ik dan direct bij de allergoloog gaan. En die heeft me dat uitgelegd. En die heeft gezegd, van nu af aan mocht je geen vlees meer eten. Geen zoogdierenvlees. U bent er allergisch aan, zei hij. Maar hij zei dat dat ene keer op de zoveel miljoen mensen voorkwam. En toen vroeg ik, waarom nu die allergie? Want allee, op slot van rekening ben ik al 70. Waarom nu die allergie en niet als ik 25 was? En toen heeft hij gezegd, een allergie dat kun je op elk moment krijgen. En je mocht al heel, heel tevreden zijn dat wij dat gevonden hebben. En meestal is dat na een tekenbeet.
3: Heb jij een tekenbeet gehad?
2: Maar een tekenbeet, soms lost die teken. Allee, meestal moet je dat daar zo uittrekken. Maar ik zal er misschien wel een gat hebben en dat zal een rood puntje achtergelaten. Maar met al die rode bollen die op mijn lichaam stonden, wist ik niet meer het verschil tussen een tekenbeet of dit. Dus dat kan zijn dat ik een tekenbeet gehad heb. Dus wij controleren ons heel veel op tekenbeten. Maar soms weet je het niet of voelt je het niet of ziet je het niet, hè? Ik moet regelmatig teruggaan voor bloed te laten nemen. En toen heb ik hem gevraagd, ik zou toch nog eens doodgraag een goede entrecote eten. En toen heeft hem gezegd, mevrouw Hemelaars, ik zou het niet riskeren zijn, want je bekoopt dat met je leven zijn. En van nu af aan mag ik geen vlees meer. Geen zoogdierenvlees. Dus moet ik eerst nog opzoeken wat dat zoogdieren zijn. Maar ondertussen weet ik dat onderhand wel. Zoveel andere keuze heb je niet. Hè. Krokodil. Dat mag. Kangaroo, dat mag. Maar ja. Zet je daarmee. En je moet heel erg oppassen. Hè, want in heel veel dingen zit vlees. Hè, zonder dat je het weet. Hè. In de grootwarenhuizen moeten we echt op die etiketjes lezen wat dat er allemaal in zit. Want soms zit er varkensvet in, bijvoorbeeld kalkoen, dat mag ik nu wel. Maar soms zit er in kalkoen zit er varkensvet in. Bouillon mag ik ook niet. Als je aardbeienbavarois maakt, dan doe je daar gelatine in. Dat mag ik ook niet. Als ik naar de apotheek ga en ze maken zo van die gelulekes. Die gelulekes, dat mag ik ook niet. Het is niet alleen bij vlees. Het zijn nog wel een paar zaken dat niet mogen. Dus het is oppassen. Hoe dat de mensen reageren. Wel, die reageren. Dat kan niet. Allee, dat heb ik nou nog nooit van zijn leven gehoord. Wat zeg jij nu? Allergisch aan vlees, dat kan toch niet? Dat heb ik nu nog nooit gehoord. Ik heb al verschillende allergieën gehoord, maar dan niet. Hè. En dan zeg ik, ja, toch is het zo. Ik weet alleen maar dat het heel vervelend is. Altijd moeten zeggen, nee, ik ben geen vegetariër. Geen vegetariër. Ik had dood graag vlees. Ik was echt een Bourgondier. Ik kon zo'n keer genieten van zo'n ene keer om de maand zo'n een goede entrecote met een goede sausje. Oh, daar kon ik zo van genieten. En nu niet meer. Maar ja, het is het leven, hè.

0: daar heel voorzichtig in geworden. Omdat ik toen besefte dat ik op het randje af was en dat tussen dood en leven was. Ik dacht toen ook dat mijn laatste uren geslagen waren. Dat was niet normaal. En toen dacht ik, dit zal me geen tweede keer meer overkomen. Nee, dus ik denk daar altijd over na. Maar ja, ik wil nu niet iedereen schrik aanjagen en ik wil nu niet zeggen dat dat iedereen gaat overkomen, maar dat is iets dat je ervan kunt krijgen. Ja, want ze zeggen altijd de ziekte van Lyme, maar dit is ook iets, hè. Ik weet ook niet waarom dat juist mij moet overkomen. Je kunt daar niks aan doen. Je kunt daar geen pilletjes voor pakken. Je kunt daar gewoonweg niks aan doen. Maar ja, er zijn erger dingen in het leven, hè.
1: Het alfagalsyndroom. Een allergie aan zoogdierenvlees. Ook dat kan een tekenbeetje opleveren. Een reportage was dat van Lotte de Kaluwe en Vincent Biloy.
2: Radio 1.

deze voormiddag over teken, de gevaren die ze met zich meebrengen en de potentiële medicijnen die ze misschien ooit in een verre toekomst ons zullen opleveren. Mocht je wat gemist hebben van deze aflevering, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Dit is nog The Marlowes en Through the Changes.

0: The Marlowe's and Through the Changes.
1: Radio 1.
2: Je luisterde naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren. Maandagochtend om 10 uur is Sophie er terug met een nieuwe aflevering.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 2:00, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Na 27 uur filibusteren over het EU-migratiepact heeft Vlaams Belang de commissie Binnenlandse Zaken verlaten. De oppositiepartij probeerde kost wat kost de stemming over de richtlijn te vertragen tot na 12 juni. Dan treedt het pact in werking. Een MR-kamerlid maakte een einde aan het debat door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen. Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas reageerde woedend en verliet met haar fractie de zaal. Het wetsontwerp werd daarna goedgekeurd. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. Conor Rousseau, de voorzitter van de Vlaamse Socialisten van Vooruit, was gisterochtend erg onder de indruk van de amokmakers in Brussel. Rousseau was in de hoofdstad tijdens de woelige betoging van leerkrachten en leerlingen van het Franstalig onderwijs. Voor en tijdens die manifestatie waren er rellen met brandjes en vernielingen. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zat. Rousseau gebruikte op sociale media het woord krapul. Daar blijft hij achter staan, dat zei hij in de afspraak.
3: Ik zag dat de politie alles afgesloten had. En eerst zie je een paar vreedzame mensen betogen voor iets van het onderwijs in Wallonië. En dan zie je eigenlijk vrij jonge gasten die met dingen smijten naar de politie. Die dingen vernielen, die op een brandweerwagen... Allee, dat was echt, en dan moest het waterkanon komen. Ik kan u zeggen, op mijn 15 had ik heel benauwd van de politie, nog altijd trouwens. En die had een gezag en ik had daar respect voor. Ik stel me wel heel veel vragen bij die hun opvoeding en die hun normen en waarden. Ook medelijden met die politieagenten, die kunnen bijna niets doen.
2: In Niger in Afrika zijn 49 mensen omgekomen van dorst na een panne in de woestijn. Hun vrachtwagen viel stil in een afgelegen gebied op meer dan 80 kilometer van de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. De reizigers waren op de terugweg van een feest in Mali. Het gebied ligt op de grens van Niger, Algerije en Mali en staat bekend als gevaarlijk. Zulke drama's gebeuren er vaker. De Verenigde Staten sturen noodhulp naar Bolivia, waar al meer dan een maand protesten en wegblokkades het land lam leggen. Boeren, arbeiders en mijnwerkers blokkeren wegen en eisen het aftreden van president Rodrigo Paz. Door die blokkades kampen mensen met een tekort aan voedsel en medische hulp. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio belde gisteren met de Boliviaanse president en beloofde steun. De VS noemde de protesten een poging tot staatsgreep. En precies een week voor de start van het WK voetbal hebben enkele van de favoriete oefenwedstrijden afgewerkt, maar zonder veel succes. Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust en Spanje bleef steken op een 1-1 tegen Irak. Een van de tegenstanders van de Rode Duivels mag met wat meer vertrouwen naar de VS. Iran klopte Mali met 2-0. Vannacht grotendeels droog met opklaringen tot 14 graden. De dag begint met buien, mogelijk met een donderslag en maximaal tot 19 graden. Zaterdag eerst droog, maar in de namiddag kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.